0: brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven op de werf. In Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Morgen vrijdag spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al veel jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het, maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hex, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken. En het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuur in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
3: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
2: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minima rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. En het kan nog enkele graden warmer worden tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama. En Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
1: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro. En dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
3: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen is het enigst België dat telt.
1: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons. We krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Roos Leroy niet genoeg voordelen op.
3: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens te gevolgen van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
2: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
5: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
2: En vanavond om 10 uur is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
6: Goedemorgen, rustdagje op het WK gisteren. Het was afkicken. Vandaag beginnen dan de kwartfinales. Al meteen een klepper tussen Frankrijk en Marokko. Overmorgen denken wij nog even niet na. Een nieuwe escalatie in en rond Iran. Ook dat volgen we uiteraard. Ik kan u ook zeggen dat de slapenden ongelijk hebben, want het is een prachtige zonsopgang. Welkom bij de ochtend.

0: Steve Forward en Romeo's Tune.
1: De ochtend.
0: Op de voorpagina's van morgen dacht ik al die lachende gezichten op de familiefoto van de NAVO-top te zien. En dat is ook zo, want daar gaat het over, Heidi.
2: Zeker. Trump looft NAVO-partners en waarschuwt Iran, kopt de morgen. De Standaard zag hoe het een slechte dag was voor de Russische president Poetin, want de NAVO heeft de rangen gesloten en Trump heeft Kiev ook extra hulp beloofd. Maar volgens het Nieuwsblad heeft Trump onderweg wel bijna iedereen geschoffeerd op die NAVO-top, behalve dan de Oekraïnse president Zelensky. Verder dan, op de voorpagina van het Nieuwsblad, fertiliteitscentra vrezen behandelingen te moeten stilleggen omdat het afschaffen van de donoranonimiteit te snel gaat. Het laatste nieuws zet het plan van voor dat vooraan liever dat minister Rob Beenders gisteren bekend maakte. Bankieren wordt veiliger, maar wel trager. En volgens de Tijd geven jonge kopers een impuls aan de appartementenmarkt. Er zijn 5% meer flats verkocht in Vlaanderen.

0: The Counting Crows en Vanessa Carlton samen met Big Yellow Taxi.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: En sinds 2 dagen houden wij hier weer rekening mee. Het Amerikaanse leger heeft vannacht bombardementen uitgevoerd op Iran.
3: Ja, het Amerikaanse leger zegt dat ze ongeveer 90 militaire doelen hebben geraakt in Iran. Iraanse media melden ook explosies in het zuiden van het land. En in enkele kuststeden zou de stroom ook uitgevallen zijn. Ook in Bandar Abbas, in de straat van Hormuz, zijn er explosies gehoord. Daar ligt de belangrijkste marinehaven van het Iraanse leger.
0: En dan kan je verwachten dat het antwoord van Iran niet lang op zich liet wachten.
3: Nee, de revolutionaire garde heeft 4 Amerikaanse militaire basissen aangevallen in Kuwait en in Bahrein. En ze zeggen dat ze ook nog andere basissen zullen aanvallen. De Iraanse parlementsvoorzitter die heeft ook gezegd dat de straat van Hormuz alleen zal opengaan onder Iraanse voorwaarden en niet door Amerikaanse dreigementen.
0: Het voelt als terug naar af, hè. Van een staakt het vuren in de regio lijkt dus geen sprake meer te zijn.
3: Wel, volgens de Amerikaanse president Trump hangt dat alleen af van Iran. Als zij toch blijven aanvallen, dan zullen wij telkens harder terugslaan, zegt hij. Hij zei dat op een militaire basis in Groot-Brittannië op de terugweg van de NAVO-top in Turkije.
4: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. When they hit, we hit back much harder.
0: Ja, wij slaan harder terug. Op die NAVO-top is natuurlijk ook volop over Iran gepraat, maar veel duidelijkheid heeft dat niet opgeleverd.
3: Nee, de NAVO-bondgenoten hoopten op wat helderheid van Trump over een strategie of een einddoel in die oorlog, maar die kwam er niet. Premier De Wever zei ook dat hij niet begreep wat Trump nu eigenlijk van de NAVO verwacht. En ook gisteravond bleef de Amerikaanse president daar heel cryptisch over. Eerst wilden de andere NAVO-landen ons niet helpen toen we erom vroegen, zei hij, en nu willen ze dat opeens heel graag. Maar we hebben hun hulp niet nodig.
4: When they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting.

Eels met een rustpunt, cap in hand. De Blow Monkeys nu met It Doesn't Have To Be This Way. Zometeen praten wij over terug aan het werk gaan na lange tijd. Werkonbekwaamheid, daar hebben we het al veel over gehad de laatste tijd. Maar blijkbaar zijn bedrijven daar niet echt klaar voor. Ja, dan kan je misschien wel willen of moeten. Maar het moet ook nog lukken natuurlijk. Dat is voor zometeen.

0: Blow Monkeys and It Doesn't Have to Be This Way.
1: De ochtend.
0: 4 op de 10 ondernemingen in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken terug te laten keren naar de werkvloer, blijkbaar. Dat zegt een studie van Mensura, dat is de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het gaat om een stijging tegenover 2 jaar geleden en dat ondanks de strengere regels die natuurlijk zijn opgelegd door de overheid nu. We praten met Bart Theeuwen, hij is, en het is een prachtige term, verzuimexpert bij Mensura. Meneer Theeuwen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 4 op de 10 zijn daar niet klaar voor, dat lijkt me wel veel.
2: Dat is inderdaad toch enigszins onrustwekkend als we effectief weten dat we sinds 1 januari nieuwe maatregelen hebben die erop gericht zijn om de 585.000 langdurig zieken die we toch hebben in dit land, om die terug of naar een groot deel van terug naar het werk te brengen. Ja, een eerste stap terug naar werk is voor veel van die mensen aangepast werk, want direct gaan hervatten in hun eigen werk is vaak geen mogelijkheid. En als we dan zien dat 4 op de 10 bedrijven daar geen mogelijkheden voor hebben, zoals ze aangeven, ja, dan is dat wel problematisch, ja, om die mensen effectief terug naar werk te krijgen.
0: Wat betekent dat, meneer Theeuwen? Aangepast werk is, gaat dat over andere werkuren, andere werkinvulling? Wat is dat eigenlijk?
2: Dat kunnen inderdaad meerdere maatregelen zijn. In veel gevallen betekent dat geleidelijk de werkuren terug opnemen, maar dat kan evenzeer betekenen een andere functie, andere taken, minder tempodruk. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden. Men kijkt vaak heel erg in de richting van helemaal ander werk. En ik denk dat daar ook nog wel wat nuance aan te brengen is, dat ook vaak kleine dingen kunnen zijn die je aanpast, wat taken die aangepast worden. Dus ik denk dat we in die zin ook bedrijven moeten helpen om die complexiteit minder groot te maken en te helpen om die oplossing te vinden.
0: Ja, met wat voor problemen worden die bedrijven dan geconfronteerd dat het hen niet lukt?
2: We zijn en blijven natuurlijk in België een KMO-land. En voor kleine ondernemingen is het uiteraard niet zo evident om oplossingen te vinden. Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, ja, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden in die bakkerij. Dus ik denk dat er een tweetal dingen zijn die belangrijk zijn op dat moment. Dat is 1, ik denk zeker voor dat soort ondernemingen is het werken aan preventie gewoon heel erg belangrijk. We wachten nu heel vaak tot het probleem zich stelt en dat merk je ook in die studie, dat bedrijven toch wachten met in actie komen tot er eenmaal een probleem is. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven.
0: Okay,
2: Het tweede, denk ik, wat belangrijk is in de mindset van veel ondernemingen, is dat als we naar reïntegratie kijken,

0: die gewoon terug te zetten, ergens anders dan aan het werk voor kortere tijd?
1: Dat zou een oplossing kunnen zijn, inderdaad. En dat is vaak voor dat soort ondernemingen ook de enige oplossing. Hè. Maar dat is nu vaak toch een moeilijke weg, waar men niet weet van hoe moeten we daar aan beginnen, welke ondersteunende maatregelen zijn daar. En er zijn bijvoorbeeld nu ook al in de regelgeving financiële incentives voorzien, waarbij je een premie kan krijgen als je iemand in dienst neemt die langdurig ziek is geweest. Maar veel bedrijven kennen daar het bestaan niet van, weten niet dat dat kan. En ja, ik denk dus ook een stuk die kennis bijbrengen bij bedrijven is nog een stap die we toch wel moeten zetten.
0: Ja, inderdaad. Hè. Er zijn allemaal regels ook voor bedrijven om dit eigenlijk om zich aan te houden, zodat dit beter werkt. Hè. Wat zijn nog dergelijke regels?
1: Er zijn heel wat regels uitgevaardigd begin dit jaar. Dus men moet bijvoorbeeld, wanneer iemand mogelijkheden heeft om werk te hervatten, dat moeten we nu rond de achtste week of vanaf de achtste week van arbeidsongeschiktheid gaan beoordelen. Dan moeten we voor de zesde maand een reïntegratietraject opstarten. Er is bijvoorbeeld ook regelgeving rondom het contact moeten houden met een medewerker. En dat laatste is bijvoorbeeld iets wat ik absoluut ondersteun. Contact houden, in gesprek gaan met je medewerker is gewoon een hele belangrijke stap in dit hele proces, ook in preventie. Wat ik daar nog wel wat mis in regelgeving is een stuk wederkerigheid. Wat bedoel ik daarmee? Nu wordt die verplichting heel hard bij de werkgever neergelegd. Maar werknemers kunnen bijvoorbeeld toch nog redelijk makkelijk zeggen van ja, maar ik wil geen contact. En ik denk dat daar ook nog wel een stap te zetten is. Want nu merk ik dat dat vaak tot frustraties leidt bij werkgevers. En dat leidt ook tot een omgekeerde effect. Dat werkgevers niet nog meer gaan geneigd zijn om actie te ondernemen, maar eerder ja, dat het tot een groei van frustratie leidt, omdat ze wel willen, maar niet echt de middelen hebben om ook te kunnen doorpakken.
0: Als bedrijven dit niet goed genoeg doen, hè, wat volgt er dan voor hen?
1: Wel, men riskeert in sommige gevallen toch sancties. Bijvoorbeeld het feit dat een beleid nu verplicht is, ja, als men daar niet aan voldoet, riskeert men, als er een controle komt, een sanctie. Wanneer een bedrijf geen reïntegratie opstart voor de zesde maand arbeidsongeschiktheid, kan men ook gesanctioneerd worden. Dus daar is toch wel een duidelijke push naar die werkgevers gegeven begin dit jaar om ze meer in actie te krijgen. Maar goed, het onderzoek toont dat dat alleen dus nog niet voldoende geweest is om echt een hele grote verschuiving te krijgen in actie bij die werkgevers.
0: Er zal meer uitleg moeten gegeven worden, hè? Begeleiding waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat dat uitleg zeker nodig is, want ik merk dat de vele regels die er zijn bijgekomen, dat toch iets is wat voor veel werkgevers complex is. Dat ze niet helemaal mee zijn in wat er moet gebeuren. En dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Dat is ook iets wat we bijvoorbeeld in Nederland gezien hebben. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. En dat is mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk. Of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen. En daar moet veel meer onze focus op liggen dan op voldoen aan complexe regelgeving.
0: Genoteerd. Dank u wel, Bart Zeeuwen, verzuimexpert bij Mensura.
1: Graag gedaan.

0: wet, wet, wet and love is all around. VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Het is 6:30. Goedemorgen. Het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden.
2: Vrouwen tussen de 50 en 69 jaar worden nu om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie of borstonderzoek. Een uitbreiding naar andere leeftijdsgroepen of een extra echografie levert niet genoeg gezondheidswinst op, zeggen de experten. De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. En de Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder zelf explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran.
0: En het weer vandaag.
2: Het is opnieuw een zonnige dag met enkele stapelwolken en maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en ook het hele weekend blijven zonnig en warm.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Lies, alstublieft, met het smitje.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: 6:55 en Heidi heeft de tijd al gevonden om de kranten wat verder uit te pluizen. Je vindt onder andere iets, Heidi, over fertiliteitscentra, want die zitten met de handen in het haar in het nieuwsblad.
3: Ja, ze vrezen dat ze tijdelijk behandelingen met donorzaad of donoreicellen zullen moeten stilleggen, omdat de afschaffing van de anonimiteit van die donoren veel te snel wordt ingevoerd, zeggen ze. De federale regering hoopt tegen juli 2027 alles rond te krijgen. Dat zou dus betekenen dat vanaf dan kinderen vanaf 12 jaar gegevens moeten kunnen opvragen van de donor. En vanaf 16 jaar moeten ze ook echt identiteitsgegevens kunnen krijgen. Maar de fertiliteitscentra die zeggen van kijk, wij zijn daar op zich niet op tegen, maar wij krijgen niet voldoende tijd om al onze procedures daaraan aan te passen. Bij het UZ Leuven starten ze daarom nu al geen nieuwe dossiers meer op. En er is ook de vrees dat er een tekort aan donoren zal ontstaan, omdat we in België nu heel afhankelijk zijn van buitenlandse spermabanken. En daar zijn de regels vaak heel anders dan hier, of dan ze hier nu zullen worden. En dus dreigen we veel afhankelijker te worden van eigen Belgische donoren, maar dat aanbod is veel kleiner hier.
0: En dan natuurlijk in de kranten veel analyses van de NAVO-top.
3: Veel verwensingen, maar ook a lot of love, om het met de woorden van de Amerikaanse president Trump te zeggen in het nieuwsblad. Volgens het laatste nieuws is de top wel geëindigd met een historisch akkoord, want Europa gaat meer defensietaken overnemen van de VS. Al was de echte winnaar van die NAVO-top volgens de kranten wel de Oekraïense president Zelensky, want hij kreeg van Trump zelf een licentie om zelf in Oekraïne Patriot-raketten te gaan bouwen. Nu ook nog wel opvallend, volgens het laatste nieuws heeft de Turkse president Erdogan, die dus de NAVO-top georganiseerd had, die heeft alle aanwezige regeringsleiders op het einde een wel nogal bijzonder cadeautje gegeven, want ze hebben allemaal een werkend revolver gekregen met bijbehorende munitie. Nu, onze premier De Wever die ontdekte blijkbaar pas als hij al terug was hier in Melsbroek in België, wat er in het doosje zat dat hij had gekregen van Erdogan. Hij heeft het revolver uiteindelijk achtergelaten op de luchthaven. En de Britse premier Keir Starmer die heeft de zijne zelfs moeten achterlaten in Turkije, omdat hij er dus door de strenge Britse wapenwetgeving zelfs niet mee op het vliegtuig mocht stappen.
0: Uit een geschenkje als een ander. Verder in de kranten veel aandacht voor de hitte, uiteraard, want het aantal doden door de vorige hittegolf is nog maar eens naar boven bijgesteld.
3: Ja, dat vorige zware hittegolfweekend was zelfs nog dodelijker dan de weekends tijdens corona, dat schrijft de Gazet van Antwerpen. En gisteren hebben alle bevoegde ministers al in samengezeten en een van de concrete maatregelen die ze willen nemen als het opnieuw zo warm wordt, is dat ze de capaciteit van de noodcentrales willen verbeteren. En ze willen ook koele openbare ruimtes beter en gemakkelijker toegankelijk maken voor iedereen tijdens een hittegolf. Nu, in Belang van Limburg lees ik dat de CM ondertussen haar medewerkers nu al op pad stuurt om te gaan checken of ze kwetsbare mensen kunnen helpen om zich beter te beschermen tegen de hitte. Dus de medewerkers gaan dan tips geven over hoe je de warmte buiten kan houden, over hoe mensen met hun airco moeten werken of hoe ze zichzelf kunnen afkoelen als dat nodig is. Dan nog iets heel anders in het laatste nieuws. Daar lees ik dat toxicoloog Jan Tietgat waarschuwt voor een populair speelgoedje, namelijk de squishy dumplings. Het zijn een soort van zachte, knijpbare speeltjes in de vorm dus van een Aziatische dumpling. Maar volgens professor Tietgat zitten er kankerverwekkende stoffen in die eigenlijk van nature voorkomen in ruwe olie. Dus zeker als die dumpling die je zoon of dochter misschien in huis heeft een sterke chemische geur heeft of een oliegeur heeft, dan raadt hij aan om het speelgoedje gewoon weg te nemen.
0: Lijkt me altijd een goed idee. Ja, als iets een sterk chemische geur heeft, weg ermee.
3: Wel, toen zijn de alarmbellen afgegaan, blijkbaar. En minister voor Consumentenbescherming Rob Beenders die is ondertussen ook wel een onderzoek gestart, staat in de krant.
0: En ondertussen proberen heel wat Belgische fans die vakantie hebben hals over kop nog tickets te scoren voor de match van de Belgen.
3: Ja, veel mensen hopen de match zelf nog te kunnen meemaken in Los Angeles tegen Spanje. Maar de Belgische voetbalbond die zeggen dat ze gisteren totaal overrompeld werden met mensen die nog tickets probeerden te kopen. In het nieuwsblad staan wel twee vrienden, Tommy en Jonathan, die wel nog tickets gescoord hebben. Ze hebben nog snel vakantie geregeld op het werk. Ze geloven er zo hard in dat ze nog snel naar LA vliegen. En ondertussen natuurlijk ook al veel sportieve vooruitblikken op die clash met Spanje in de kwartfinale. Wat de rest ervan denkt, doet er voor Rudy Garcia allang niet meer toe, zegt Gazet van Antwerpen. En in het laatste nieuws lees ik dat de bank van de Rode Duivels de strafste ooit is op een WK, want 9 van onze invallers waren al betrokken bij een doelpunt doelpunt in de voorbije matchen. Rudy's reserves zijn razend efficiënt, dus hopelijk ook tegen Spanje.
0: Ja, het is te zien wie hij opstelt natuurlijk. Hè.
3: En
0: hoe de bank er dan uitziet. Enfin, de spelers weten dat ook maar een paar uur van tevoren naar het schijnt. Wij zijn samen met hen benieuwd.

0: Dat is de energie van Bruno Mars, On My Soul. Op de binnenring rond Brussel verliest u 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas is er al een kwartiertje file door de werken in Hamme.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Vandaag staat in het Europees Parlement in Straatsburg een belangrijke stemming op het programma. Waarover gaat het? Wel over de verlenging van de uitzondering op de e-privacy-wet. Zonder omdat chatberichten dus dan gescreend kunnen worden. Dat kan ingewikkeld klinken, verlenging van de uitzonderingen op de e-privacy-wet, maar Heidi weet er alles van.
3: Wel, het gaat dus over de regelgeving die tegenstanders ondertussen chatcontrol zijn gaan noemen en dat doet misschien wel een belletje rinkelen. Het gaat dus over het screenen van elektronische communicatie op beelden van seksueel misbruik van kinderen. Dus de definitieve regelgeving daar rond zit al een hele tijd muurvast op het Europese niveau, maar er was de voorbije jaren wel een overgangsregeling die sociale mediaplatformen de mogelijkheid geeft om vrijwillig te gaan scannen op beelden van kindermisbruik. Alleen ook daar rond ontstond eind maart plots discussie. Het Europees Parlement weigerde die overgangsregeling verder te verlengen en dus zat alles ook daar muurvast. Maar vandaag wordt die verlenging dus opnieuw ter stemming gelegd in het Europees Parlement en deze keer via een spoedprocedure.
0: Goedemorgen, Lisbeth Somma.
4: Ja, goedemorgen.
0: Europarlementslid voor CD&V, lid van de fractie EVP. Het klinkt ingewikkeld, maar het gaat over die verlenging. Hè? Of we dat nog gaan doen, ja dan nee. U bent voor, dacht ik, hè?
4: Ja, inderdaad. We hebben deze regeling absoluut nodig in de strijd tegen het kindermisbruik. Dit is hier absoluut een essentiële factor in. En voor alle duidelijkheid, het gaat eigenlijk niet over chatcontrole.
0: Ja.
4: Zoals daar juist ook uitgelegd is geweest, het is gewoon de verlenging van eigenlijk een regeling die we al sinds 2021 hebben, waar we dus ook eigenlijk geen problemen, integendeel, waar we veel positieve elementen van hebben gezien. En die we dus enorm hard nodig hebben om die strijd tegen kindermisbruik en de beelden daarvan online, om die te kunnen voeren. En voor alle duidelijkheid, wat heel belangrijk is om daarbij te zeggen, is dat de privacy wordt gerespecteerd. Dus versleutelde berichten, zoals wij die kennen als we die bij WhatsApp bijvoorbeeld naar elkaar sturen, die worden niet gescand. En het gaat inderdaad om een vrijwillige regeling. De platformen die gaan altijd, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp enzovoorts, die gaan een risicoanalyse maken en kijken van, goed, waar gaan we inderdaad scannen, wie gaan we scannen. Dus niet iedereen wordt eigenlijk zomaar altijd gescand.
0: Nee, maar dat zou wel kunnen.
4: Het zou inderdaad kunnen op basis van een risico-inschatting, maar de essentie hiervan is dat we weten uit cijfers dat 8 op de 10 van de onderzoeken rond kindermisbruik eigenlijk worden gevoerd op basis van dit scannen door die platformen. Dus wat wij op dit moment zien is dat we een juridisch vacuüm hebben, zoals ook uitgelegd is geweest daarnet, hebben we op dit moment geen wettelijke regeling en kunnen inderdaad de platformen en Meta, dat is de grote baas van Facebook en Instagram, heeft ook gezegd dat wij op dit moment, of dat zij tenminste op dit moment niet aan het scannen zijn. We zien dat die strijd tegen het online kindermisbruik aan het terugvallen is. We hebben ook eenzelfde problematiek gehad in 2021, toen er ook tijdelijk geen wettelijke basis was om te scannen.
0: Ja.
4: En we weten uit cijfers dat toen de strijd tegen het kindermisbruik met 58% is teruggevallen.
0: Dus zegt dus dat u, kunnen we eigenlijk dit nodig? Ja.
4: Ja, we kunnen dat de slachtoffers niet aandoen.
0: Ja, daarom bent u voor die verlenging. Dit is een grote discussie, mevrouw, die toch gaat over het verschil tussen het doel en de middelen. Hè. Het doel, daar is iedereen het mee eens, denk ik, de strijd tegen kindermisbruik. Maar de middelen, hè, de manier waarop. Want u zegt, het gaat niet om versleutelde berichten, maar het gaat dan wel om alles wat openbaar is. Daar kunnen dus de bedrijven achter die platformen gaan scannen. Dat is het, hè?
4: Dat kan inderdaad, maar nogmaals inderdaad, zoals ik zei, niet de versleutelde berichten, dus WhatsApp-berichten bijvoorbeeld niet.
0: Maar
4: het moet ook altijd...
0: Wel wat
4: altijd,
0: dan bijvoorbeeld?
4: Ja, mails bijvoorbeeld kunnen wel worden gescand. Hè. Mails zijn dingen die wel kunnen worden gescand. Maar wat belangrijk is, is dat dit proportioneel moet zijn. Hè. Dus het kan nooit worden misbruikt voor andere doeleinden dan die strijd tegen het kindermisbruik. En wat ik persoonlijk de essentiële factor vind om hier wel voor te zijn, is dat er altijd menselijk toezicht moet zijn. En want er zijn uiteraard bekommernissen inderdaad om vals positieven te hebben. Als ik als mama een foto neem van mijn kindjes in bad en ik stuur dat naar de oma, word ik dan gevlecht als een kindermisbruiker? Nee. Het systeem zou mijn foto in theorie kunnen oppikken, maar dan gaat een mens altijd moeten beslissen of mijn foto wordt overgemaakt aan het parket en aan de politie. Dat gaat dan uiteraard niet gebeuren. En sowieso zal het systeem mijn foto ook terug moeten verwijderen.
0: Ah, en dus daar zijn we ook wel zeker van, want u begrijpt natuurlijk ook dat er enige achterdocht heerst wanneer het gaat over die grote bedrijven, hè?
4: Dat begrijp ik absoluut. Hè. En dus we moeten absoluut werken aan dat evenwicht tussen privacy en die strijd tegen kindermisbruik. Het is uiteraard een afweging die je moet maken. Voor mij politiek ligt de keuze heel duidelijk in die strijd tegen het kindermisbruik, omdat ik weet dat in deze regeling ook de privacy gegarandeerd is. Hè. Dus dit moet proportioneel zijn. Dit kan alleen worden gebruikt in de strijd tegen kindermisbruik.
0: Maar ik hoor u zeggen, het kan nooit dat het voor andere dingen wordt gebruikt. Het moet proportioneel zijn. We zijn er zeker van, maar hoe zeker zijn we daarvan dat die grote techbedrijven die alle AI-tools ter wereld ter beschikking hebben, dat die onze persoonlijke posts, communicatie, dat die dat kunnen bekijken? Hoe rustgevend vindt u dat?
4: Goh, ik ben ook geen grote fan van die online big tech. Hè. Dus dat zijn niet direct mijn vrienden. Maar wat ik wel weet, is dat er heel regelmatig overleg is tussen de Europese Commissie en die platformen. Dat zij hier inderdaad hun verantwoordelijkheid in willen opnemen. En dat dit inderdaad ook wel door de Europese Commissie wordt opgevolgd met hen. Dus ik wil daar inderdaad het vertrouwen geven. Omdat we weten dat organisaties bijvoorbeeld zoals Child Focus en al hun internationale partners hier ook om smeken om deze regeling toch te doen. Omdat we anders gewoon echt die strijd tegen het kindermisbruik een stukje aan het staken zijn. Het is evident een evenwicht zoeken, maar volgens mij zitten hier voldoende garanties in dat de privacy gerespecteerd is, eens te meer. Ik herhaal dat nog eens. Het is een verlenging van een tijdelijke regeling sinds 2021. Er zijn sindsdien geen rechtszaken eigenlijk geweest van problemen die individuele burgers hiermee ervaren hebben. Ik denk dat wij allemaal in een wereld hebben geleefd dat we geen problemen hebben ervaren. Dit is een doortrekken van wat we eigenlijk altijd al hebben gehad de voorbije jaren.
0: Misschien toch nog even duidelijk maken, als dit niet gestemd wordt of er niet doorgeraakt, dan is er dus een juridisch vacuüm en dan stoppen die bedrijven daarmee.
4: En ze zijn daar op dit moment al mee gestopt. Dus dat is het grote probleem. Sinds april hebben wij geen wettelijke basis meer. En uiteraard gaan dan die bedrijven dat ook niet doen. Want dan kunnen zij ook nog aangeklaagd worden daarvoor. Dus dat is inderdaad een probleem. Wij kunnen maar hopen dat de stemming vandaag uitwijst dat er een goede meerderheid wordt gevonden. En vervolgens ook nog een overeenkomst is met de 27 lidstaten. Zodat we inderdaad die strijd tegen het kindermisbruik terug volop kunnen vastpakken. Dus dat is waar het hier inderdaad over gaat.
0: Duidelijk standpunt. Dank u wel voor dit gesprek. Lisbeth Somme, Europarlementslid van CD&V, lid van de fractie EVP.
4: Ja, dank u wel.

0: Michael Kiwanuka, die mag elke ochtend komen zingen. Hero was het.
1: De ochtend.
0: Rustdag op het WK gisteren. We zijn helemaal afgekikt. Volop aandacht voor de Tour. Dus het was gisteren aan de sprinters, Heidi.
2: Ja, met Jasper Philipsen en Tim Merlier hebben we twee landgenoten die in de absolute top horen in de massaspurts. Maar zij moesten gisteren helaas de duimen leggen voor de Nederlander Olaf Kooi. Kooi won met overmacht voor de Duitser Kanter en Merlier. En Kooi die sukkelde dit voorjaar nog met een virale infectie, waardoor hij heel weinig in actie kwam. En dus deed deze zege heel veel deugd.
3: Ja, die eerste dagen was toch wel met deze rit in het achterhoofd. En ja, om dan gelijk de winst te pakken is wel, wel bijzonder. En er zit natuurlijk inderdaad dat hele proces ook achter deze overwinning. Ik bedoel, begin van het jaar had ik niet altijd gedacht dat ik nu hier zou staan. Dus dat maakt het wel extra mooi.
2: Ja, Tim Merlier snelde dus wel nog naar de derde plaats. En Jasper Philipsen die eindigde vijfde. Dat was het maximum wat eruit te halen viel. En hij vertelt over hoe die massaspurt aanvoelde.
4: Ja, heel nerveus, heel snel. En, ik voelde gewoon al snel dat ik niet veel over had. Ik zat op de limiet, dus niet veel aan te doen. Heeft ook te maken met dat ik gewoon niet 100% was. Dus, ik had gewoon niet de snelheid, niet de benen.
2: Ja, vandaag staat dan de eerste echte bergetappe op het programma van de Tour. Meer dan 4000 hoogtemeters. En met de Tourmalet wordt het hoogste punt van deze Tour ook al bereikt. En ook de aankomst is bergop. De Noord-Traan rijdt trouwens nog steeds in het geel. En zijn marge op de favorieten is meer dan 8 minuten.
0: Benieuwd wat het vandaag gegeven, ja. Kan je hier volgen natuurlijk op de radio. Radio 1. En na die rustdag van gisteren toch maar weer WK. Want we beginnen aan de 4 kwartfinales.
2: Ja, het is meteen met een absolute kraker. Want Frankrijk op het vorige WK nog de verliezende finalist. Die neemt het op tegen Marokko. En de Didier Deschamps die is bezig aan zijn laatste dagen als bondscoach van Frankrijk. En hij is absoluut op zijn hoede voor Marokko. Want op het vorige WK speelden ze in de halve finale ook al eens tegen elkaar.
5: Le Maroc, pour ceux qui connaissent pas, qui sortent déjà, on les avait rencontrés il y a 4 ans à Doha en demi-finale. Ils ont fait une finale de Coupe d'Afrique, donc ils font partie des très très bonnes équipes avec de très bons joueurs. Ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts. Donc il faudra être très performant demain, parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
2: Nou, het is een heel sterk team met uitstekende spelers, zegt Deschamps. Ze zijn hier niet toevallig geraakt en hij verwacht ook een mooie wedstrijd tussen twee teams die de bal willen, die willen aanvallen, zegt hij. En we zullen dus met Frankrijk op niveau moeten zijn tegen een sterk Marokko.
0: Nou, we verwachten er wel wat van. Hè? Live te volgen om 10 uur op VRT1. Dat wordt weer een late nacht. En via Sporza op Radio 1. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen toch ook al aan het aftellen naar morgen. Ja. Nog één keer slapen, korte nacht. Naar onze Rode Duivels tegen Spanje.
2: Ja, en dat wordt vooral voor onze doelman Thibaut Courtois ook wel een bijzondere match, want hij speelt natuurlijk al jaren bij Real Madrid. Hij heeft uit een vorig huwelijk ook twee kinderen met een Spaanse vrouw. En Tess Els die kon Courtois interviewen en die vroeg hem of zijn kinderen voor het land van hun moeder of hun vader zullen supporteren.
6: Voor het WK, toen ik een beetje zag dat we tegen Spanje konden uitkomen in de kwartfinale, had ik hem al gezegd en afgevraagd. En vorige week of zo hetzelfde, als we winnen, ja, en Spanje wint. Met wie gaat je, zei hij. Met u natuurlijk, papa. Dus dat is geen zorgen. Maar ik denk dat hij natuurlijk ook blij is voor mij en voor België.
2: Ja, nu, we zijn natuurlijk wel geen favoriet in die wedstrijd tegen Spanje. We moeten dat wel zeggen, denk ik.
0: We moeten het toegeven.
2: Maar toch ziet Thibaut Courtois daar niet per se een nadeel in, want deze situatie doet hem ook heel erg denken aan een andere iconische wedstrijd uit de Belgische voetbalgeschiedenis.
6: Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de WK-wedstrijd van Brazilië in 2018, die kwartfinale. Het is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk, dat wij misschien iets meer zullen onderliggen, waar we zelf goed moeten verdedigen en dan de kansen die we krijgen ook benutten.
2: Ja, toen in 2018 werd het 2-1 voor ons in Kazan, dus laten we dat nog eens overdoen, toch?
0: Waar moeten we tekenen? Ik ben klaar om een handtekening te zetten voor die uitslag. We zullen zien. Eerst dus Frankrijk-Marokko vanavond.

0: Wat een waarheid als een koe. Mad World. Luister maar naar het nieuws.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6% tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven het verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bart Teuben van Mensura.
6: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
5: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
7: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
5: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
8: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
5: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van bouwheer De Werkvennootschap.
9: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
5: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd

0: in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
1: Nee, integendeel, want het is nu al de tweede dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
1: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt, omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen.
1: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. En het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De Ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
5: Goedemorgen.

0: Twee fans horen in de studio van dit nummer. Olivia Newton-John en Physical.
1: De ochtend.
0: Lachende gezichtjes op de familiefoto op de slotdag gisteren van de NAVO-top in Ankara.
2: Nou, de Europese lidstaten en Canada hebben daar aangekondigd dat ze voor meer dan $50 miljard aan nieuwe militaire aanbestedingen zullen doen. NAVO-baas Mark Rutte die noemde de top uitzonderlijk succesvol. En de Amerikaanse president Trump die deed daar nog een schepje bovenop.
3: It was amazing actually. The unity in that room was incredible. Really a love. It was sort of pretty wild. There was a love in that room that was great. So this was a tremendously successful summit.
2: Ja, eensgezindheid en veel liefde in de zaal, maar daarmee verbaasde Trump wel vriend en vijand, want 's ochtends was hij nog boos en knorrig en vreesde de NAVO-landen op een slechte afloop. Zeker omdat Trump ondertussen ook Iran opnieuw is beginnen aanvallen.
0: Wie kan nog volgen? Misschien Yves Rijkers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent professor internationale relaties, defensiespecialist aan de Universiteit van Maastricht. Toen wij vooruitblikten naar deze top met onze collega Jens Fransen, zei hij, ja, Iran komt maar heel even aan bod in één regeltje. Maar dat was voor die nieuwe aanvallen natuurlijk. Op welke manier hebben die de top beïnvloed?
4: Iran was alleszins geen hoofdagendapunt tijdens deze top. Deze top stond toch vooral in het teken van eenheid bewaren en aantonen dat onze defensieinvesteringen iets opleveren. Nu, ik kan natuurlijk niet omheen het feit dat er in Iran opnieuw een escalatie bezig is. Wat natuurlijk ook van groot belang is, zowel voor organiserend land Turkije als voor de NAVO-partners, die al gezegd hebben dat ze klaarstaan om eventueel bij te dragen aan ontmijning van de straat van Hormuz, indien er een stabiel staakt het vuren is.
0: Ja.
4: Het heeft er nu natuurlijk alle schijn van dat stabiel staakt het vuren, dat verre van evident is.
0: Ja, inderdaad. We zullen nog even mogen wachten, denk ik, hè, voor we daar ingrijpen en mijnen gaan vegen, waar het eigenlijk over moest gaan. Meer geld, meer samenwerking op vlak van defensie van de Europese bondgenoten. Daar zijn wel stappen gezet.
4: Ja, inderdaad. Er zijn wel een aantal duidelijke stappen gezet. Er wordt dan uitgepakt altijd met grote cijfers dat er voor 50 miljard aan nieuwe investeringen is aangekondigd. Dat moet altijd wel ergens met een korrel zout genomen worden. Maar wat je hier wel merkt, is dat er toch wel enigszins reden tot optimisme is over meer Europese samenwerking. Er zijn een aantal grote Europese projecten aangekondigd. Vaak zijn dat intentieverklaringen natuurlijk die nog verder onderhandeld moeten worden. Maar we kunnen er bijvoorbeeld twee uitnemen. Voor België is dan bijvoorbeeld de aankoop van het Noors luchtafweersysteem ter waarde van €3,1 miljard best wel van belang. Dat is een Noors systeem dat weliswaar werkt met Amerikaanse munitie, maar het is dan een Noors systeem met Nederlandse radarsystemen, Italiaanse voertuigen, Zwitserse kanonnen, dus dat is echt wel een Europees project. Een ander project van belang is bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe radarvliegtuigen.
0: Ja.
4: Radarvliegtuigen, dat zijn echt de ogen en de oren van de NAVO op de grond. Voorheen was dat altijd Amerikaans, waren dat Amerikaanse toestellen. Nu hebben een aantal Europese partners besloten om Canadese toestellen met Zweedse radarsystemen te gebruiken en daarin te investeren. En de Verenigde Staten neemt daar expliciet niet aan deel. Dus een aantal van die projecten zijn wel echt een vorm van Europese samenwerking en vooruitgang.
0: En dit betekent dus dat is eigenlijk echt het vizier veranderen, hè? Europese landen samenwerking, minder rekenen op de VS. Is dat de juiste strategie, meneer Rijkers? Want je zou kunnen denken, ja, Trump, dat zal zijn tijd nog wel duren en daarna komt er misschien wel weer een zeer NAVO-gezinde president. En waarom zijn we dan zo zwaar aan het investeren?
4: Ja, dat is een stem die je wel hoort, die je ook hoort binnen de Belgische regering bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Dat die investeringen misschien toch niet nodig zijn of dat we kunnen afwachtend zijn. Dat is natuurlijk een strategie die we in het verleden al eens toegepast hebben tijdens de eerste presidentschap van Donald Trump. En dat heeft ons gebracht in de situatie waar we vandaag zitten. Dus mij lijkt dat een bijzonder onverstandige politieke keuze. Te meer omdat de dreigingsanalyse vandaag ook veel pertinenter is dan die tijdens de eerste Trump-regering. Met nu de Russische dreiging die echt al veel acuter wordt en een veel assertiever Rusland. Dus de vraag is in hoeverre wil je nog met op van de Verenigde Staten afhangen? En wat je nu toch merkt op die NAVO-top is dat er bij de Europese bondgenoten steeds meer een devies begint te luiden van met de Verenigde Staten als het kan, maar vooral ook zonder de Verenigde Staten wanneer het moet. En die aankondiging van die Europese projecten kadert daar toch wel in.
0: Ja. Maar dat betekent wel dat onze uitgaven voor defensie nog omhoog moeten, hè, tot de afgesproken 3,5% in 2035, dacht ik. Dat zal ons wel pijn doen, hè? Hebben wij een plan?
4: Ja, dat is inderdaad een belofte die vorig jaar in Den Haag gemaakt is. Die top die toen toch echt wel veel meer aandacht kreeg nog. Wij hebben dat toen als Belgische regering is dat ondertekend. Maar België heeft eigenlijk geen groeipad uitgezet. Dus deze regering heeft wel grote stappen gezet om van 1,5 naar 2% van het bruto binnenlands product aan defensiebudget te gaan. Maar tegelijkertijd heeft deze regering ook besloten om het defensiebudget op die 2% te plafonneren tot 2033. Dus ondanks dat er in die NAVO-verklaring van vorig jaar in Den Haag staat dat de bondgenoten een groeipad moeten uitzetten, is deze Belgische regering daar niet in geslaagd. En dat is iets wat op termijn toch echt wel internationale druk zal opleveren. Niet enkel van de Verenigde Staten, maar vooral ook van een aantal Europese partners.
0: Ja, en dan het lijk Oekraïne, dat daar is besproken natuurlijk in Ankara, zeer belangrijk. Hè? Zelensky, zo wordt gezegd, zal daar met een grote glimlach vertrokken zijn. Die licentie voor de Patriot-raketten, is dat het belangrijkste voor Zelensky?
4: Ja, ik denk dat dat voor Zelensky wel het belangrijkste is, samen met nogmaals de belofte van de Europese NAVO-bondgenoten in Canada, dat ze voor de lange termijn echt wel willen blijven investeren in Oekraïne en voor de lange termijn militaire steun willen leveren. Maar die Patriot-raketten, of althans de productie ervan en de overdracht van een licentie om in Oekraïne die te gaan produceren, is iets waar dat Zelensky al maanden voor aan het lobbyen is. De Verenigde Staten heeft op dit moment een groot tekort in de stocks. De stocks geraken uitgeput, onder andere door die oorlog in Iran. Dus ze hebben een eigen productie nodig om hun eigen stocks aan te vullen. Wat voor Oekraïne natuurlijk een toeleveringsprobleem oplevert. Dus als dit er effectief van zal komen, is het een belangrijke stap voor Zelensky en zijn regering. Tegelijkertijd heeft Trump in het moment waarop hij die aankondiging deed, wel meteen toegevoegd dat hij die beslissing nog niet had doorgesproken met de defensieindustrieën, met Lockheed Martin, met RTX, degenen die daar echt over gaan. Dus het valt nog enigszins af te wachten of het ook echt een officiële aankondiging is.
0: Ja, en dat weet je natuurlijk nooit, hè, met deze president.
4: Nee, inderdaad.
0: En Turkije? Want het was in Ankara. Voor Erdogan was dit belangrijk. Die heeft ook wel nog wat varkentjes te wassen in eigen land natuurlijk. Hè. Imago oppoetsen, is dat gelukt? Ze kregen in elk geval een opgepoetste revolver mee naar huis allemaal, hebben wij gelezen.
4: Ja, dat is toch een bijzonder geschenk. Nu, voor Erdogan is dit natuurlijk echt een kwestie van politieke legitimiteit enerzijds. Trump heeft al gezegd dat hij enkel naar deze top gekomen is voor zijn vriend Erdogan. Dus binnenlands levert hem dat natuurlijk wel wat op. Internationaal levert hem dat ook wel wat aanzien op. Maar tegelijkertijd was deze top ook van groot strategisch belang voor Turkije. Want Turkije zit in het midden van een aantal conflicten die ons momenteel aanbelangt. Het grenst aan de Zwarte Zee, heeft toegang tot de Zwarte Zee. Wat voor Oekraïne van belang is. Het grenst aan het Midden-Oosten. Dus het heeft een voorname geopolitieke positie en het blijft de tweede grootste leger van de NAVO. Maar wat Turkije hier echt wel zorgen baart, is dat ze een ver-Europeanisering zien van die NAVO, veel meer Europese projecten, en dat het daar vaak buiten staat. Dus voor Erdogan en de zijnen is dat natuurlijk een bezorgdheid. Dus ik denk dat deze top, het feit dat het succesvol afgesloten is voor de regering van Erdogan, een overwinning is. Maar het stelt natuurlijk ook vragen bij de NAVO als een waardegedreven alliantie.
0: Ja, er zijn veel vragen inderdaad en die blijven overeind. Dank u wel, Yves Rijkers, professor internationale relaties, defensiespecialist aan de Universiteit van Maastricht. Fijne dag, meneer.
4: Dag.
0: Richting Brussel hebben we wat problemen op de A12 tussen Londerzeel en de Werken in Meissen. 10 minuten extra. Op de E19 bij de Werken in Mechelen-Noord. Op de E429 vanaf Halle tot de ring in Brussel, rond Brussel. Op de binnenring rond Brussel verliest u ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas, daar zijn we al aan gewend. Kwartier file door Werken in Hammen.

0: Camille Yembe en Rihanna Fete.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Van alle mensen in ons land die recht hebben op een leefloon, vraagt zowat de helft dat leefloon niet aan. En ook naar andere rechten vinden mensen de weg vaak niet. Het OCMW van Oostende probeert daar al enkele jaren verandering in te brengen. En voor de 50ste verjaardag van de OCMW's deze week ging Sanne Baak kijken hoe ze daar dan juist werken.
3: Kom binnen, kom binnen.
4: Hallo, ik ben Sophie.
3: Hey, Daniele.
5: Ik ben Sophie. Ik werk sinds het jaar 1996 als maatschappelijk werker in het OCMW Oostende.
6: En vandaag begeleidt Sophie de 41-jarige Nele, die net verhuisd is van de sociale woning waar ze sinds haar 15e woonde, naar een nieuw sociaal appartement.
5: Hey, ondertussen zijn je verhuisd. Hoe is de verhuis verlopen?
4: Om eerlijk te zijn, Sophie, ik heb soms het gevoel dat ik het niet verdien. Het is gewoon iets nieuws zonder schermen, zonder dat ik ziek word of zo'n wat.
5: Hij had er ook 3 jaar moeten op, wat dat ook al lang is. Hey. Is het ook heel correct, dus ja, hij verdient dat ook wel. Hij moet ook wel trots op zijn.
6: Maar een nieuwe plek geeft ook nieuwe kosten. Nele blijkt recht te hebben op een terugbetaling van de verhuiskosten. En het OCMW betaalt ook een stuk van haar nieuwe elektrische vuur.
4: Nee, dat wist ze niet. Ik heb gewoon informatie gevraagd. En nee, heb ik een ja kunnen krijgen. Maar het is wel een pak van mijn net aan ze mijn kosten. Nou, wel.
6: Om mensen te informeren welke rechten ze allemaal hebben, is hier in Oostende tijdens de coronaperiode de dienst rechtenverkenning opgericht. Diensthoofd Joy legt uit waarom.
7: Dat ze niet van loket naar loket zouden worden doorverwezen, maar dat ze met hun hulpvraag komen en dat het aan ons is om dan te kijken, om daar een antwoord op te formuleren.
6: Maar voor een afspraak moeten mensen wel nog altijd zelf de stap zetten naar het OCMW en dat ligt soms moeilijk.
7: We merken ook dat aanvraagprocedures soms complex zijn. De typische doelgroepen ouderen, anderstaligen. Maar we merken ook bijvoorbeeld jongeren zijn zeer goed in sociale media, maar hun administratie digitaal bijhouden, dat is een ander verhaal. Hé. Maar we merken ook dat mensen in tijden van phishing ook soms gewoon niet geloven dat ze ergens recht op hebben.
5: Maar de factuur van de verhuisfirma moet ik nog krijgen, maar die gaan dat me wel nog bezorgen. Ze weten dat. Hé.
6: En dan is er ook nog de schaamte om toe te geven dat je hulp

0: situatie. En dat is moeilijk. Ik denk dat je het ook niet fijn zou vinden, moest ik zeggen, mag ik nu een keer je stand van je bankrekening zien? Heb je zelf ook zoiets van, waarom moet je dat weten? Of het ook gewoon niet weten. Niet iedereen is mee met alles waar ze potentieel recht zouden kunnen op hebben.
1: En dus gaat haar dienst ook actief op zoek naar mensen die de weg niet vinden.
0: Ik ga bijvoorbeeld in de ontmoetingsruimte van de sociale kruidenier zitten, dat bekendmaken, zodat mensen daar in een veiligere of gezelligere omgeving hun hulpvraag kunnen stellen. We hebben ook maatschappelijk werkers die bij Dokters van de Wereld in het CAW elke week een halve dag aanwezig zijn om van daaruit met de doelgroep aan de slag te gaan. Maar dan hebben we bijvoorbeeld ook de Vlaamse huurpremie. Mensen die reeds 4 jaar op de wachtlijst staan voor sociale huisvesting kunnen recht openen op een huurpremie. We zien daar dat er daar een grote non-take-up is en wij krijgen ook die gegevens door vanuit Vlaanderen. Dus we proberen daar ook actief mee aan de slag te gaan, mensen te contacteren, mensen te wijzen op dat recht.
1: Dat kost tijd en middelen. Zou rechten automatisch toekennen dan niet gemakkelijker zijn?
0: Nee, je kunt automatiseren tot je hebt er recht op en we storten dat rechtstreeks op je rekening en verder hoor je niets meer van ons. In Oostende hebben we ervoor gekozen om niet zo ver daarin te gaan, omdat je dan ook budgetair natuurlijk, je hebt dan 0 non-take-up, maar er gaan er ook heel veel middelen naartoe. Maar je verliest ook een stuk de mogelijkheid tot dialoog. En dat is wel iets waar we actief voor gekozen hebben. Dat ene recht uitputten lost misschien het probleem wel niet op. En het feit dat we kunnen in gesprek gaan en dat we kunnen nog andere rechten uitputten. Dus dat is de keuze dat wij hier gemaakt hebben om daar wel het gesprek en de mogelijkheid en de keuzevrijheid van mensen aan te koppelen.
2: Ja, oké, dat is goed. Merci. Tada.
3: En dan gaat de deur nog dicht, al blijft hij altijd open bij de OCMW's. En zeker in deze week van de 50ste verjaardag.

0: Mama's Gun en Joy. Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanop de expo, de kunstenaar die detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Zaterdagmiddag op Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels,
5: natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
0: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 7:30 geworden. Goedemorgen. Veel bedrijven liever hebben het moeilijk om aangepast werk aan te bieden aan mensen die langdurig ziek zijn geweest.
6: Uit cijfers van preventiedienst Mensura blijkt dat ruim 4 op de 10 bedrijven zegt dat ze geen of bijna geen aangepast werk kunnen voorzien voor mensen die graag dus terug willen keren. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een ander soort werk of aangepaste werkuren. Vooral kleinere bedrijven hebben het moeilijk om dat aan te bieden. En verzuimexpert Bart Thewe die ziet daar een groot probleem in.
7: Als we effectief weten dat we sinds 1 januari nieuwe maatregelen hebben die erop gericht zijn om de 585.000 langdurig zieken die we toch hebben in dit land, om die terug of naar een groot deel van terug naar het werk te brengen, direct gaan hervatten in hun eigen werk is vaak geen mogelijkheid. En als we dan zien dat 4 op de 10 bedrijven daar geen mogelijkheden voor hebben, zoals ze aangeven, ja, dan is dat wel problematisch.
6: Ja. De voorbije 3 maanden zijn in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen. De verkoop van de huizen is stabiel gebleven.
0: En VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen.
6: Ja, de VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het principesakkoord dat ze hadden afgesloten.
0: Dat is het overzicht van vanochtend. Daar hoort Bram ook nog bij. Goedemorgen, Bram.
8: Goedemorgen.
0: Wat brengt de dag?
8: Wel, de zon die hoort er vandaag ook zeker bij. We hebben een paar hoge wolkenvelden, een paar stapelwolken ook in het noordoosten, maar vooral die zon in een hoofdrol. En het wordt zomers warm, 25 graden aan zee in de Ardennen en rond 29 graden op de andere plaatsen in het binnenland. In het uiterste zuiden is zelfs een maximumtemperatuur tot 31 graden mogelijk. Gelukkig is er een beetje wind, die zorgt voor wat verfrissing, voor wat ventilatie. Matige wind is dat vandaag uit het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht rustig weer. Zacht weer, minima tussen 16 en 18 graden. En dan morgen ja, wat hoge wolkenvelden, maar vooral de zon. Het wordt nog een tikkeltje warmer. We gaan naar 29 of 30 graden dan in het binnenland. En ook in het weekend doen we er nog wat bij. Zaterdag 1 of 32 graden met veel zon. Gelukkig ook wel wat wind. En dan volgt de piek van de hittegolf op zondag en maandag. Het kwik klimt dan naar 32 tot 34 graden. Ook aan zee wordt het warm, 29 graden daar, met die matige noordoostenwind altijd.
0: Oké, dank je.
9: Radio 1.
2: De ochtend.
9: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Keane met Crystal Ball. De ochtend WK. En zo zijn we bij het voetbal beland. Ik ga het een beetje overdrijven, maar dus de 8 beste voetballanden ter wereld. Die beginnen aan hun kwartfinales. Morgen is het aan ons. Wij spelen morgenavond tegen Spanje. Maar straks vanavond is het al Frankrijk tegen Marokko. En oh, dat is ook een klepper van formaat. Tom Boudeweel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Jij zit, als ik het goed voor heb, in LA samen met onze duivels. Heb je het Hollywood sign al gezien?
1: Nee, dat heb ik nog niet gezien. We zijn daarnet wel eventjes naar Venice Beach geweest. Wat toch ook een belangrijke plaats is met heel veel beachtennis. Heel veel beachvolleybalvelden. Ja. Amai, heel indrukwekkend. En we zijn ook eens op de pier geweest. Voilà, dan hebben we ook een beetje aan sightseeing gedaan. Dat is nog niet al te vaak gebeurd de voorbije maand.
0: Nee, want jij was wel al wat gesetteld in Seattle. Valt dit even hard mee, het basiskamp?
1: Het is een beetje helemaal anders eigenlijk. LA is een hele grote stad, ja. Seattle ook natuurlijk, maar daar zaten we buiten de stad. Nu zijn we gewoon gestationeerd in een van de chique grote hotels aan de luchthaven. Dus was het leuk om in Seattle uit ons basiskamp even te gaan wandelen, het bosje in, richting het basecamp ook, wat daar heel mooi lag, tussen de vijvers en de bomen. Wel, dat is nu helemaal anders. Dus mijn 10.000 stappen, dankzij Venice Beach heb ik die gehaald, maar anders zou ik die niet gehaald hebben.
0: In de hotelkamer over en weer, dat kan ook altijd. Hè? Want er waren ook wat problemen, lezen wij, met de trainingsfaciliteit. Wat was er aan de hand?
1: Wel, normaal moesten de Belgen gaan trainen. Matchdag min 2 is dat, dus over 2 dagen is dan de wedstrijd. Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben de Rode Duivels gevraagd van, ja, als wij hier morgen moeten op trainen, het is geen toeval dat geen enkel land daar al op heeft getraind. Ja, ja. En de Belgen hebben dat dus ook niet gedaan. Dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, ook wel een bekende naam, waar ze ook getraind hebben voor de wedstrijd die ze hier hebben afgewerkt, de groepswedstrijd, de tweede. Dus dat mocht van FIFA, want die moet daar dan mee instemmen. Het was wel op een van de vele zijvelden, dat wel. Het was een gesloten training, dus we hebben die niet kunnen volgen. Maar morgen dan, op matchdag min 1, gaan ze trainen op het hoofdveld, wat ook wel, het is een indrukwekkend stadion, maar het is wel een heel leuk stadion. Dus dat was een beetje het probleem. Het was wat aanpassen. En ook voor de persconferentie was dat in Seattle allemaal heel mooi geregeld, met een zaal, met stoeltjes, met ook goed geluid. Dan was dat nu in de catacomben van dat stadion. En dat was chaos, wanorde, niet normaal, want het was onder andere Thibaut Courtois, en ja, die kennen ze nu wel in Spanje. Er zijn ook veel meer radio's en tv-zenders die meegekomen zijn om die Spaanse ploeg te volgen. Het was echt een overrompeling, eigenlijk redelijk amateuristisch.
0: Ja, ja, maar dan moeten we een telefoontje doen, misschien naar de FIFA. Hè? Kan altijd helpen. We hadden de kwartfinale voor ogen, denk ik, hè? Op voorhand. Maar goed, je bent daar nu, wij willen meer, hè? Zo gaat dat toch?
1: Ja, dat is waar. Als je eerlijk bent, we hadden gedroomd, en de Rode Duivels hadden dat ook als doelstelling opgegeven, om de kwartfinale te halen. Dat is met vallen en opstaan gebeurd. Maar goed, als je in de kwartfinale staat, we hebben niet meer de goede generatie, maar misschien iets minder, maar daar zijn dan andere kwaliteiten. Dus die doelstelling is bereikt, en alles wat daar nu bij komt is leuk meegenomen. Iedereen weet dat Spanje Europees kampioen is geworden, met een ander soort voetbal dan wat we nu al hebben gezien. Meer defensief, de nul kunnen houden. Dus ik ben benieuwd ook met welk plan Garcia gaat afkomen. Ik ben benieuwd ook om te gaan voetballen tegen Jamal. Ja. Dat mogen we toch zeggen. En dan is een leuk weetje. We zitten hier in het hotel en onze reisorganisatie zag plots een collega. En die collega begeleidt de families van de Spaanse spelers. Dus wie zat er naast ons? De familie Yamal met dat kleine broertje.
0: Die internetster.
1: Ja. Voilà, inderdaad, die zat naast ons. Dus de broer van Rodri ook, want die, ja, dat is bijna een tweeling. Ja. Dus dat is wel eens leuk om dat mee te maken. Dit als Le Petit Histoire.
0: Ja, maar toch. En waren die er gerust op? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ik heb er nog niet mee gesproken.
0: Nee, dat is voor morgen vroeg. Hè? Moet je ze een beetje intimideren. Geen Onana, dat weten we. Een zware blessure, dat is verschrikkelijk. Maar hij blijft erbij en blijft voor sfeer zorgen naar het schijnt. Voor de rest is iedereen fit?
1: Ja, daar ga ik ook wel van uit. We hebben geen berichten gekregen, ook niet bij dat perscontact. Dus daar gaan we van uit. Er waren wat twijfels vorige week met Rossaar en zijn blaar. Dat rijmt dan nog ook met Kevin De Bruyne. Maar ik denk dat dat allemaal in orde is. Dat op volle sterkte er kan tegenaan gegaan worden tegen Spanje.
0: Alles is anders, hè, met Rudy Garcia. Ik bedoel, gewoontegetrouw probeer je dan de opstelling te voorspellen. Daar doen we niet meer aan, hè?
1: Nee, het zal een ander soort spel zijn, veronderstel ik, dan tegen de Amerikanen. We hadden verwacht dat die Amerikanen ook zouden stormen. Ik ga er niet van uit dat Spanje zal stormen. Maar ja, hier en daar wordt toch al een klein tipje van de sluier opgelicht. En ik ga ervan uit dat het ongeveer hetzelfde elftal zal zijn. Onana dan vervangen in het basiselftal. En dat er een beetje op dezelfde manier zal gespeeld worden als tegen Amerika. En dat betekent dan dat op de juiste momenten druk zal gezet worden op de defensie van de Spanjaarden. Maar zaak zal zijn, omdat ja, ze hebben allemaal goede voetjes, dus ze kunnen vlot combineren om zoveel mogelijk die passes eruit te halen. Gaat dat altijd lukken? Nee. Maar goed, dan zal die defensie op stevige poten moeten staan om samen met Thibaut Courtois, want voor hem is het natuurlijk ook wel een hele speciale wedstrijd. Voetbalt ondertussen al 11 jaar in Spanje. Zijn zoontjes en zijn kinderen wonen daar ook. Dus het wordt een hele speciale wedstrijd.
0: Ja, we zullen zien, Tom. Voor jou nog 2 keer slapen, voor iedereen daar, denk ik. En voor ons dus nog 1 keer. En vanavond al die wedstrijd van Frankrijk tegen Marokko. Daar praten we zo meteen nog even over door. Dankjewel, hoor.
1: Tot ziens.
0: Tot de volgende. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en de Werken in Meissen is het wat aanschuiven. 10 minuten zelfs op de E429 vanaf Halle tot de Ring in Brussel. Op de binnenring rond Brussel verliest u 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de E19 Brussel-Antwerpen verliest u ook al 10 minuten in beide richtingen aan de Werken in Mechelen-Noord.

0: Bram Vermeulen met Rode Wijn. Radio 1.
1: De ochtend.
0: We geven toch nog even mee dat de VS en Iran elkaar vannacht opnieuw bestookt hebben, Heidi.
2: Ja, de VS heeft 90 doelwitten aangevallen in Iran. Daarbij zijn al zeker 4 doden gevallen. En Iran heeft op haar beurt 4 militaire basissen geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Volgens de Amerikaanse president Trump hangt het nu van Iran af of het staakt het vuren nog stand zal houden. Als zij toch blijven aanvallen, dan zal de VS elke keer harder terugslaan. Dat zei Trump gisteravond op een militaire basis in Groot-Brittannië, toen hij op de terugweg was van de NAVO-top in Turkije.
3: We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. When they hit, we hit back much harder.
2: Ja, straks kunnen wij nog naar Kuwait, naar journaliste Judith Spiegel, om te horen hoe ze het daar allemaal beleefd hebben vannacht.
0: Oké. Okay. De ochtend.
1: Radio 1.
0: In het nieuwsblad van morgen bezorgdheden van fertiliteitscentra over de nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. De anonimiteit van spermadonoren, die zal niet meer bestaan. Hè. Heel wat ziekenhuizen vrezen geen donoren meer te vinden en ze vinden de overgangsperiode om van de huidige naar de nieuwe regeling over te gaan te kort. We praten met Wim de Kleer. Goedemorgen, meneer de Kleer.
4: Goedemorgen.
0: U bent hoofd van het fertiliteitscentrum AZ Jan Palfijn in Gent. Wat is voor u het probleem met die overgangsperiode? Want als wij dat goed begrijpen, gaat dit over juli volgend jaar.
4: Ja, laat ons zeggen, we zijn niet tegen het opheffen van de anonimiteit op zich. Maar er zijn gradaties. Als we gewoon anoniem of niet anoniem gaan nemen en we gaan anoniem afschaffen, dan vrezen wij dat het merendeel van onze donoren gaat afhaken. Een van onze medewerkers, Frederik Mailleu, heeft daar trouwens zijn masterproef op gemaakt en heeft de donoren gecontacteerd, de donoren van ons centrum, en ongeveer 80% wil niet zomaar verder doen als de anonimiteit opgegeven werd.
0: Ja, kunnen we daar heel even over hebben? Want natuurlijk hadden wij hier bijvoorbeeld deze week een onderzoek van een mevrouw die met ook donorkinderen is gaan praten en donorgezinnen. En daar was het andere verhaal, dat zij net nood hebben aan het kennen van de donor. Dus ja, het hangt er maar wat van af. Hè. De donoren willen het misschien niet, maar de kinderen willen het misschien wel.
4: Maar allebei hebben ze een vrijheid van mee te doen of niet mee te doen natuurlijk.
0: Maar die kinderen niet, meneer de Kleer, die hebben daar niet voor gekozen.
4: Nee, maar de moeders wel. Maar ik wil het een beetje nuanceren. Dus die 80% zou een heel stuk gereduceerd worden als men zou beslissen dat er tussenoplossingen zijn waarbij dat de kandidaat-donoren gedeeltelijke informatie zouden vrijgeven. Bijvoorbeeld lengte, blond haar of donker haar. Huidskleur, gewicht, ik zeg nu maar een aantal dingen. Je hoeft het niet meteen alle gegevens op te sturen. Je zou bijvoorbeeld ook een foto van de donor als kind kunnen delen. En daarmee gaan mensen al heel wat informatie kunnen verwerven, zonder dat ze echt de volledige identiteit van de donor moeten gaan weten. Ik geef maar een voorbeeld. Iemand is student geneeskunde, is donor op 22 jaar. Een paar jaar later is hij afgestudeerd. Die vestigt zich in Koekelaren, ik zeg nu maar iets, omdat ik vandaar afkomstig ben. En die trouwt en die sticht een gezin. En plots, 15 jaar later, gaat hij bellen. En daar staat een jonge man en die zegt, ik ben een donorkind en ik kom even een kennis maken met mijn vader. Hè? Misschien heeft die man dat bij het tot stand komen van zijn relatie niet zo medegedeeld aan zijn latere echtgenoten. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel een verrassend effect zou geven.
0: Ja, maar nu zijn we toch weer bezig. Het ging gaan over wat de problemen zijn met de timing en dergelijke, maar nu zijn we toch weer bezig over de kern van de zaak, waar we de voorbije maanden zoveel over hebben gepraat, meneer de Kleer, het verbaast mij een beetje, namelijk de rechten van het kind. Een kind heeft er niet voor gekozen en ondervindt later heel veel problemen hiermee. Zijn we het daar nog altijd niet over eens dat we dit gaan veranderen? Ja. Het gaat echt over de afschaffing van de anonimiteit van spermadonoren.
4: Daar zijn we het over eens, maar waarom kan men geen tussengroepen?
0: Omdat dat misschien niet volstaat voor kinderen om gewoon een foto te hebben en wat gegevens over lengte, haarkleur en dergelijke.
4: En in ieder geval zitten we met de huidige reglementering, ook voor het tot stand komen van een donorbank, zitten we met een probleem als die nieuwe wetgeving tot stand komt niet tot stand, die wordt ingevoerd.
0: Ja.
4: Als die ingevoerd wordt met de volgende jaar, dat we een tekort gaan hebben. We hebben nu al tekorten en als jammerlijk excess van die tekorten hebben we de historie met die Deense donor meegemaakt eerder dit jaar. Hè.
0: Ja, en dat is wel een heel groot probleem, hè, die historie.
4: Juist. En die was eigenlijk onnodig geweest. Was er een mogelijkheid geweest dat we mensen konden oproepen, bijvoorbeeld een beetje zoals de bloedbank doet. Er is ergens een catastrofe en het Rode Kruis geeft een tekort aan bloeddonoren. Dan kunnen ze via de nieuwskanalen laten weten dat er een tekort is aan donoren.
0: En dat mogen jullie niet, zegt u.
4: Wij zouden dat ook kunnen doen, maar de wetgeving laat het jammer genoeg niet toe, omdat dit een te sterk commercieel kantje zou hebben. Nu, men baseert zich daarvoor op de Europese wetgeving, en als ik ga kijken in Spanje bijvoorbeeld, daar is reclame zonder meer mogelijk. Het staat op de bussen als je wat bij ons reclame gemaakt wordt voor een matrassenfirma, zonder de naam te noemen. Gaat men in Alicante, stap je uit de vlieghaven en op de bus staat, wens je wel een centje bij te verdienen, wordt de eiceldonor.
0: Dus u zegt, wij willen graag zoals andere Europese landen ook reclame kunnen maken en mensen werven om sperma te doneren.
4: Huh? Dan zou het geen tekort zijn.
0: Ja. Dat is één deel van het hele gegeven hier. Ik dacht ook dat jullie in overleg zijn met de bevoegde minister Van den Broeke. Die zegt, het is echt allemaal in overleg gebeurd. Wij doen dit samen met de sector. Is dat dan niet zo? Want ik hoor veel onvrede bij u.
4: De wetgeving is inderdaad tot stand gekomen in overleg. En ik heb op die wetgeving op zich niks aan te merken. Ik stel alleen maar vast dat we nu al een tekort hebben en dat we binnenkort nog veel meer een tekort gaan hebben. En dat is de vlucht naar buitenlandse commerciële banken met al dan niet een gebrekkige controle, dat die gaat toenemen.
0: Ja, dus het zou beter geregeld moeten worden Europees, hoor ik dan. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die het hebben over het recht van het kind zeggen, ja, als er een tekort is door het opheffen van die anonimiteit, ja, dan is dat maar zo.
4: Ja, dat is een stellingname zoals zoveel, maar dat is een beetje een defetistische houding. Hè? We hebben een tekort aan hartchirurgen, dus moeten ze maar naar het buitenland gaan voor een open hartoperatie.
0: Nee, maar gaat dit niet echt over het recht van het kind? Want tegelijk zouden we ook kunnen zeggen, ja, voor jullie is dat natuurlijk een slechte zaak, want dat is commercieel wel een aderlating, hè, als het op deze manier gebeurt.
4: Ja, dat is niet helemaal het geval. Laten we zeggen dat donorinseminaties en donor behandelingen, dat die maximum 10% uitmaken, want er zijn ook nog altijd klassieke heterokoppels die fertiliteitsproblemen hebben. We focussen ons nu een beetje op die groep, maar ik denk dat het eigenlijk heel gemakkelijk op te lossen is door een soort nieuwskanaal in te richten en door dan de Belgische fertiliteitscentra aan te moedigen om een eigen weefselbank uit te bouwen met een spermabank en een eicelbank. Maar hoe kan een... stel je voor, je bent een jonge man en je bent eventueel wel kandidaat om eiceldonor te worden.
0: Als je een jonge man bent, wordt dat moeilijk. Dan zal een spermadonor worden. U zegt een eiceldonor, ja? Oké, okay, ik volg u.
4: Ja, nee, niet, ja? Die man gaat toch niet beginnen met alle centra, alle ziekenhuizen af te bouwen? Hebben jullie geen tekort aan donoren?
0: Ik begrijp wat u zegt. Ik denk aan de reacties te zien dat er ook nog heel veel mensen inderdaad zijn. Het recht van het donorkind, dat is waar we nu van uitgaan. Dat hebben we denk ik in de voorbije maanden ook bijgeleerd. Dat niet onbelangrijk is. Wij dachten dat die discussie was neergelegd, meneer De Kleer. Maar blijkbaar nog niet. En jullie moeten dat tegen juli 2027 implementeren. En daarover praten, dat is dan voor een andere keer, denk ik. Dank u wel voor dit gesprek, Wim De Kleer. Hoofd van het Fertiliteitscentrum AZ Jan-Paul Fijn in Gent. Ik wens u nog een fijne dag, meneer.
4: Tot ziens.
0: We hebben straks het nieuws van 8:00 en daarna wij weer. En dan praten we onder andere over de belangrijkste bijzaak, voetbal.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Zonde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.

0: Als kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuben van Mensura.
6: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
5: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het Kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
7: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
5: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoed barometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
8: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
5: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van Bouwheer De Werkvennootschap.
9: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten ja, welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
5: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
10: Nee, integendeel. De tweede dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
5: En waarom laait het geweld nu weer op?
10: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
11: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
10: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
11: Dankjewel, Paulien. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
12: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
11: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK-voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
13: Radio 1. De Ochtend.
14: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
15: Ja, goedemorgen, we zijn er nog. Welkom.

0: Altungen en Yusha Dagbashinda.
1: De ochtend.
0: VS en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen. Nog groter en uitgebreider dan de nacht ervoor. Waar gaat dit naartoe? Kunnen wij vragen aan Leo Quarte, Arabist en Midden-Oostenkenner. Meneer Quarte, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Ja, schermutselingen over en weer, dat hoort bij een staakt het vuren. Maar dit lijkt nu toch wel voorgoed voorbij, hè? Dat staakt het vuren.
2: Ik weet het niet. Beide partijen kunnen eigenlijk niet veel meer doen wat ze nu doen. Kijk, de Amerikanen zijn heel boos. Hè. De Amerikanen zeggen van Iran moet zorgen dat die tankers die nog steeds opgesloten zitten in de Persische Golf, dat die door de straat van Hormuz kunnen. Iran moet er ruimte voor geven, maar Iran beschiet die schepen. Dus de Amerikanen die geven een waarschuwing af en die bombarderen nu in Iran naar. De Iraniërs zullen alleen maar meer de hakken in het zand zetten. Het is eigenlijk hun dominantie in de golf, hè, van Iran is de enige manier, enige macht die ze hebben aan de onderhandelingstafel. Dus dat zullen ze niet uit handen geven. En de Amerikanen weten dat ook. Dus ik denk eerlijk gezegd dat na deze gevechtsronde zal het ook wel weer overgaan. Dat duurt misschien nog een dag of twee dagen misschien. En dan zal het wel weer rustig worden. En dan zullen de bemiddelaars, Pakistan en Qatar, weer proberen om de partijen bij elkaar te krijgen aan de onderhandelingstafel. Ja, want dus het hoort er allemaal wel een beetje bij.
0: Oké, want onze collega Jens Fransen die zei gisteren, ja, als Teheran wordt aangevallen, dan is de oorlog opnieuw begonnen.
2: Ja, maar de oorlog is eigenlijk nog steeds bezig. De oorlog is eigenlijk begonnen 28 februari. En sindsdien hebben we gevechtspauzes gezien en staakt het vuren gezien. En dat wordt dan weer onderbroken. Op het slagveld kan er toch geen oplossing worden geforceerd. Dus nee, dit helpt niet.
0: Ja, wisten we dit, hè? Door dit memorandum of understanding weten we al die vaagheden en vervolgens pas gaan onderhandelen. Dat was een recipe for disaster.
2: Ja, absoluut, absoluut. Het is allemaal heel erg vaag gehouden. En dat komt ook omdat Iran en de Verenigde Staten kunnen het alleen maar eens worden over, ja, zaken die alleen wanneer ze heel vaag geformuleerd worden, dan kunnen ze het erover eens zijn. Anders niet.
0: Ja.
2: Wat minder fraai is dat de Amerikanen nu ook een aantal doelen hebben genomen die duidelijk kunnen worden gezien als burgerdoelen. Dus wat er bijvoorbeeld is gebeurd is dat de spoorlijn is geraakt tussen Teheran en Mashhad. Mashhad is een grote stad in het oosten van Iran en die is vandaag erg belangrijk omdat de opperste leider, wiens begrafenis nu al een aantal dagen bezig is en zijn kist wordt rondgedragen, was nu net in Irak, in Najaf, komt hij terug naar Iran, wordt begraven daar in Mashhad, in het oosten van Iran. Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat de trein verkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken.
0: En dat is doelgericht.
2: Natuurlijk is dat doelgericht. En dat maakt het niet beter. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: Dat is meer olie op het vuur dan Trump die op de NAVO-top zegt, het is voorbij, ik wil geen zaken meer doen met hen, het is uitschot, want dat zijn maar woorden, dit zijn daden.
2: Ja, dat wel. Want van Trump weten we, Trump is grof in de mond. Trump zegt de dingen vandaag de dag en trekt ze morgen weer terug. Maar dit, een spoorlijn raken, dat is toch van een hele andere orde.
0: Moet dit ons overeind houden, namelijk dat ze allebei uiteindelijk een akkoord nodig hebben?
2: Zeker. De Amerikanen kunnen niet met militaire middelen forceren dat Iran uiteindelijk buigt voor hun eisen. En andersom ook. De Iraniërs kunnen eigenlijk niet zo heel erg veel. Ze kunnen heel lastig zijn. Ze kunnen, wat ze nu ook hebben gedaan, de golfstaten bestoken. Ze kunnen dwars liggen in de straat van Hormuz. Maar ook Iran wil uiteindelijk olie kunnen uitvoeren. Ze willen van die sancties af. Ze hebben geld nodig voor de wederopbouw van de economie van het land, die er heel slecht aan toe is. Dus beide landen kunnen niet anders dan praten.
0: Ja, ja. En die knoop of dat knooppunt, dat moet eerst ontward worden. En dat is bijna onmogelijk, hè, die straat van Hormuz.
2: Ja, dat is onmogelijk. En dan heb je natuurlijk altijd nog de grote spelbederver. En dat is Israël. Israël en de oorlog in Libanon. Want een staakt het vuur in Libanon maakte ook deel uit van de Memorandum of Understanding. Maar Israël gaat gewoon door met oorlog voeren in Libanon. En Iran eist dat dat ook stopt. Maar dat stopt niet.
0: weinig stopt. Hè? Het lijkt meer op een memorandum of misunderstanding op dit moment. Hoe zit dat met de NAVO-landen? Want Trump zei dat ook nog eens op die NAVO-top. Goed, als we dan geloof hechten aan zijn woorden, hè, dat de NAVO-landen hem hadden moeten helpen. Mark Rutte zei, ja, wij steunen die aanvallen van de VS op Iran. Het moest gebeuren. Hoe schat u dat in? Zal de NAVO uiteindelijk toch nog betrokken worden bij dit hele gedoe?
2: Ik vind het een vraag die, ja, die vind ik heel moeilijk te beantwoorden eigenlijk. Wat natuurlijk wel heel vaak hoorde van Rutte is dat hij uitspraken doet die eigenlijk een beetje in het straatje van Trump passen. En dat is ook zijn taak. Hij wil voor de ruim 2 jaar dat Trump nog aan de macht is, in ieder geval de relatie tussen de NAVO-landen en de Verenigde Staten goed houden. Dus wat hij openbaar zegt, dat is heel erg belangrijk. Maar of de NAVO-landen zich hiervoor laten lenen, ik vrees van niet. Nee hoor.
0: Dan, die begrafenis. U heeft al aangegeven waarom dat zo belangrijk is. Hè, en nu met die spoorlijn, wat dat voor gevolgen kan hebben. Zullen wij ook de opvolger te zien krijgen vandaag?
2: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik absoluut niet. Israël heeft eerst aangegeven de afgelopen dagen dat ook de opperste leider, de nieuwe opperste leider, doelwit is. Dus hij wordt volledig incommunicado gehouden. De man verschijnt niet in beeld. Hij geeft geen audioboodschappen. De enige verklaringen die hij geeft zijn schriftelijk. Dus de meeste Iraniërs die hebben de man nog nooit gezien. Er zijn niet eens veel foto's van hem in omloop. Ze hebben hem nooit gehoord, ze hebben hem nooit zien spreken. En dat zal voorlopig ook zo blijven. Dat de Iraniërs willen het risico niet nemen dat ook de volgende opperste leider wordt gedood.
0: Oké, dank u wel voor uw expertise, Leo Quarte, Arabist en Midden-Oostenkenner. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Intussen op de E19 Brussel-Antwerpen. Daar verliest u een kwartier in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Nog richting Antwerpen op de A12 in Aartselaar 10 minuten aanschuiven. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En file rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel 10 minuten.

0: Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.
1: De ochtend WK.
0: We waren daarnet in L.A. bij Tom Boudeweel om over onze Rode Duivels te praten. Want ja, die zijn verhuisd van Seattle naar L.A. Want die hebben een match te spelen morgenavond, een niet onbelangrijke. En hij had het eigenlijk over het amateurisme. Daar in de catacombe, in dat nieuwe trainingscomplex. En hoe Thibaut Courtois werd belaagd. Door allemaal Spaanse journalisten natuurlijk. Hè. U weet waarom. En ik ben het aanrader om eens even op sporta.be te gaan kijken hoe hij in het middelpunt van de belangstelling staat. Ik weet het. Wij kijken allemaal naar die match van morgenavond, onze Duivels, tegen de andere rode ploeg, tegen Spanje. Maar vanavond staat er ook een klepper van je welste op de affiche. Marokko en Frankrijk nemen het tegen elkaar op in de eerste kwartfinale. En wij dachten, wij praten met Mo Messoudi, trainer bij Beerschot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Spannende match vanavond. Hoe staat het met de zenuwen en voor wie ben je?
2: Ja, ik denk dat de keuze duidelijk is, hè. Voor Marokko uiteraard. Ja, een hele uitgave van de wedstrijd in Qatar. Hè, de halve finale toen, nu de kwartfinale. Verloren in de halve finale. Dus ze krijgen vanavond de kans, de Marokkanen, om dat goed te maken.
0: Is dat dan toch, net zoals wij morgen en ook jij morgen, de underdog-positie vanavond ook?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zowel België als Marokko een beetje in dezelfde situatie zitten. De krachtsverhoudingen, denk ik, zijn wel gelijkaardig. Maar desondanks, hè, we hebben het op dit toernooi al vaker gezien, dat er toch wel wat verrassingen kunnen gebeuren. En we hopen zowel voor Marokko als voor België dat erin zit.
0: Ja, dat Marokkaanse team dat begon echt heel lekker en swingend, hè, aan dit toernooi.
2: Ja, tegen Brazilië. Denk ik een terecht mooi gelijkspel, mooie wedstrijd. Dan eigenlijk gemakkelijke overwinningen tegen Haiti en Schotland. Ja, tegen Nederland. Vond ik persoonlijk hun beste wedstrijd. Heel dominant. Mm-hmm. Tegen een Nederland dat eigenlijk heel afwachtend speelde. En dan uiteindelijk via de penalties dan door. En tegen Canada, denk ik, hun moeilijkste wedstrijd. Zeker in de eerste helft. Waarbij Marokko echt niet in hun spel is kunnen komen. Maar dan na de rust, denk ik, door wat aanpassingen van de coach, toch wat direct kansen gecreëerd, op het juiste moment gescoord en dan uiteindelijk een ruime overwinning behaald.
0: Maar kan Marokko vanavond wel in het eigen spel geraken tegen Frankrijk, dat toch de kloppen ploeg is, hè? Want iedereen gaat ervan uit, die worden wereldkampioen.
2: Ja, en terecht, als je de kern ziet, als je de prestaties ziet in de groepsfase. Misschien tegen Paraguay een iets minder wedstrijd, maar we weten ook waarom. Hè? De Paraguay dat het heel fysiek speelde, heel vuil speelde. Maar ik denk dat Marokko zeker in staat is. En dat hebben ze ook getoond in de halve finale in Qatar. Was op zich hun beste wedstrijd, zeker in balbezit. We waren heel dominant tegen Frankrijk, maar dat is net het gevaar. Frankrijk is een team dat zowel het spel kan bepalen, dominant kan spelen, maar ook super gevaarlijk is op het moment dat ze de bal niet hebben. Dus daar hebben ze zich een beetje aan laten vangen in Qatar, waar ze eigenlijk hun meest dominante wedstrijd hebben gespeeld, maar uiteindelijk wel uitgeschakeld zijn in de halve finale.
0: Ja, maar zonder Saibari, hè, dat is wel jammer voor de Marokkanen.
2: Ja, een spierletsel. Ik kan er zelf ook wel van meespreken. Vaak meegemaakt op het einde van mijn carrière. Ja, hij voelde het direct. Hè. Ja. Als je in de wedstrijd grijpt naar je hamstring, als je dan moet herstellen op 3-4 dagen, ja, dat is te kort. Dus ik denk dat de coach ook alleen maar spelers nodig heeft op dit moment die 100% fit zijn. Mm-hmm. Ik denk dat je op dit niveau je niet aan 70 of 80% kan spelen.
0: Oké.
2: Maar het is jammer natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar de hele Marokkaanse gemeenschap bij ons in Nederland, en ga zo maar door, hè, staat achter die ploeg. En het gaat nog veel verder natuurlijk. Hè. Het

0: Het gaat ook over een continent. Er leeft iets. Voelt de Marokkaanse ploeg dat?
1: Ik ben enkele dagen in Marokko geweest. Ik heb de wedstrijd tegen Canada meegemaakt in Marokko. En als je dan ziet hoe de mensen op straat komen.

0: En ik denk dat ze, ja, dat er heel veel talent zit. Ze hebben een jong elftal, waarbij heel veel Marokkanen zich kunnen vereenzelvigen. Het zijn jongens die uit Europa komen, een paar jongens uit Marokko zelf. En ik denk dat vooral de grote stap die ze hebben gemaakt is... Marokkanen is altijd technisch onderlegd geweest, maar dat ze vooral vlak van discipline, strijdlust, enorme stappen hebben gezet. En uiteraard, ja, we moeten het niet overliegen. Het is er heel veel... jongens die opgeleid zijn in Europa. En ik denk als Marokko de stap kan maken om in Marokko zelf ook de juiste academies op te richten met een hoog niveau zoals in Europa, dan denk ik dat de toekomst...
1: Een grote toekomst. Zien. Maar eerst vanavond, hè, winnen van Frankrijk of Frankrijk van Marokko. Ik probeer neutraal te blijven. Hoewel, als je dan even vooruit denkt, laten we even dromen. Marokko wint van Frankrijk, België wint van Spanje en dan staan we tegenover elkaar in de halve finale. Dan wordt het moeilijk voor jou, hè?
0: Ja, dan wordt het zeker moeilijk. Hè. Ik denk dat het dan moeilijk kiezen. Maar uiteindelijk, daar moet ik eerlijk over zijn, heb je toch een ander gevoel bij Marokko. En dat is niet dat we minder enthousiast supporten voor België. Integendeel, ik denk dat we even hard supporten voor Marokko als voor België.
1: Maar als het erop aankomt...
0: Dat is een moeilijke beslissing. Ja, maar ik denk dat je die vraag ook moet stellen aan een Nederlander die in Antwerpen geboren is.
1: Ja, ja, wat doet
0: die heeft toch nog altijd iets met Nederland. Al is het tegen België, denk ik dat ze altijd eerder voor Nederland zullen supporteren. Maar laat de beste maar winnen als dat zou gebeuren.
1: Of zoals het zoontje van onze keeper die zegt, ik supporter voor België. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Okay, dankjewel. Ja. Mo Messoudi, ik wens je een fantastische match vanavond.
0: Dank u, Ruud. Dag.

0: Ja, Momessouri zou voor Marokko gaan, maar Hakim Azouet die laat hier weten in de app voor mij geen twijfel. Ik ben van Marokkaanse origine, maar ik support er altijd voor België. Van elk zijn getes, zei de grootmoeder.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kriebelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit.

0: fruit en brood. Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
2: Precies 8:30, goedemorgen. Veel bedrijven hebben het moeilijk om aangepast werk aan te bieden aan langdurig zieken.
4: Uit cijfers van preventiedienst Mensura blijkt dat ruim 4 op de 10 bedrijven zegt dat ze geen of bijna geen aangepast werk kunnen voorzien voor mensen die dus na lange tijd willen terugkeren naar het werk. Het gaat dan bijvoorbeeld over ander soort werk aanbieden of aangepaste werkuren, maar vooral voor kleinere bedrijven blijkt dat in de praktijk heel moeilijk. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming, zeggen ze in het nieuwsblad, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures aan te passen en ze vrezen ook dat er een tekort aan donoren zal ontstaan, omdat velen dreigen af te haken als ze niet meer anoniem kunnen doneren. Wim de Kleer van het AZ Jan Palfijn pleitte hier daarnet om tijdelijk voor een tussenoplossing te kiezen.
5: Waarbij dat de kandidaat-donoren gedeeltelijke informatie zouden vrijgeven. Bijvoorbeeld lengte, blond haar of donker haar, huidskleur, gewicht, ik zeg nu maar een aantal dingen. Je hoeft het niet meteen alle gegevens op te sturen. Je zou bijvoorbeeld ook een foto van de donor als kind kunnen delen.
2: Al dus de dokter. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen.
4: Ja, de VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. En Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En zometeen gaan wij ook nog naar Kuwait.
2: Dat is zomaar. Eerst naar Bram. Goedemorgen, Bram.
6: Goedemorgen.
2: Ik zie 1 wolkje.
6: Ja, het zou kunnen. Een paar stapelwolkjes zijn mogelijk vandaag, ook wat hoge wolkensluiers. Maar daarnaast vooral heel veel zon en het wordt zomers warm. We gaan naar 25 graden op het strand en in de Ardennen. En op de andere plaatsen gaan we naar 29 graden. In het uiterste zuiden zelfs tot 31 graden. Gelukkig staat er wel wat wind, zorgt een beetje voor ventilatie. Matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vannacht een rustige nacht, minima tussen 16 en 18 graden. Dus de ramen kunnen opnieuw open. En dan morgen wordt het een tikkeltje warmer. We gaan naar 25 graden aan zee, 29 of 30 graden in het binnenland met wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. En dan wordt het nog wat warmer naar het weekend toe. Op zaterdag 1 of 32 graden met veel zon. En dan de piek van de hittegolf die volgt op zondag en maandag. We gaan dan naar 32 tot 34 graden. Ook aan zee wat warmer dan 29 graden. Gelukkig altijd die matige noordoostenwind die het hittegevoel toch wel wat tempert.
2: Oké, dankjewel.
3: Radio 1. De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Hugo Matthijssen met Alaska.
1: De ochtend.
0: De rust in het Midden-Oosten is nog niet teruggekeerd. Wel in tegendeel. Al voor de tweede dag op rij hebben de VS en Iran elkaar vannacht opnieuw bestookt. Amerikaanse leger zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. En zoals Arabist Leo Quarte daarnet wist te vertellen, daar zit een belangrijke spoorlijn tussen. En dat zegt heel veel op deze dag van de begrafenis van Khamenei. Dat is een duidelijke doelwit geweest. Iran heeft op haar beurt 4 militaire basissen geviseerd in de golfstaten Bahrein en Kuwait. En in Kuwait kunnen wij naar Judith Spiegel. Dag Judith, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb jij gemerkt van die aanvallen?
2: Wat we eigenlijk hier allemaal al maanden merken. Het was even rustig, maar het is weer terug. Dus dat we 's nachts allemaal wakker worden van eerst een alarmerend geluidje op je telefoon. En dan toch vaak snel daarna het luchtalarm. En dan daarna de grote knallen van de intercepties.
0: Ja, en de reactie daar, weten jullie wat er allemaal geraakt is?
2: Nou, ik heb niet het. Ik heb het idee, de afgelopen weken al, het is nu wel geëscaleerd weer, maar toch, dat ze vooral doelen op luchtmachtbasis. Mm-hmm. En voor zover ik dat weet, zijn die eigenlijk al lang leeg en ontruimd. Maar goed, weet ik niet. Maar er wordt dus weinig geraakt buiten dat. Hiervoor had je nog dat het vliegveld vaak geraakt werd en andere installaties. Maar de afgelopen tijd is dat niet aan de orde. Ik weet natuurlijk niet of dat zo blijft. Maar nou ja, gisteren was wel, dat was wel nieuw. Toen hadden we ook plotsklaps 's nachts geen elektriciteit. Omdat brokstukken de kabels hadden geraakt. Nou, het is nu tegen de 50 graden hier. Dus ja, daar worden mensen zenuwachtig van als de elektriciteit op de een of andere manier hieronder leidt.
0: Ja, het is sowieso, kan ik me voorstellen, hè? Mensen die er zenuwachtig van worden en het beu zijn?
2: Ja, vooral beu. Zenuwachtig, denk ik, is er een beetje uit. Want je bent gek genoeg ook wel aan dit. Het is een beetje het gevoel van, oké, daar gaan we weer, we zijn terug bij af. Dus het is eerder beu en moe. Want het is ook eigenlijk heel simpel. Het kost natuurlijk gewoon steeds ook nachtrust en dat soort dingen. En iedereen moet gewoon wel weer aan het werk. Dus beu. Eerder beu, denk ik, dan de paniek die er misschien toch de eerste paar weken wel was.
0: Ja, want Iran natuurlijk, hè, grote broer en grote buur, zit mee in die oorlog. En dat heeft niemand gewild, hè?
2: Nee, dat heeft niemand gewild. Het is natuurlijk best wel gek. Die golfstaten zitten er gewoon helemaal gesandwiched in een oorlog die ze niet willen tegelijkertijd. En dat moeten we toch niet helemaal vergeten. Kijk, ze hebben wel al die jaren die legerbasis van de Amerikanen hier gehuisvest. En doen dat nog steeds. Kopen ook nog steeds wapens van ze. Dus je kunt ook niet zeggen dat ze er helemaal buiten staan. Want dat wordt natuurlijk vaak zo gezegd. Hè? We hebben hier niks mee te maken. Dan, nou ja, niet actief misschien met de militaire activiteiten, maar ze hosten de boel natuurlijk wel. Dus, en dat is natuurlijk ook precies de reden waarom Iran het steeds voorziet op die golfstaten. Die heeft het op zich niet op de golfstaten voorzien, maar op de Amerikaanse basis in de golfstaten.
0: Ja, dus voelt de bevolking zich een beetje een speelbal?
2: Ja, de bevolking voelt zich een speelbal. Kan ook niet zoveel zeggen, want er is weinig vrijheid van meningsuiting. Dus of de bevolking nou bijvoorbeeld vindt dat er een keer moet worden heroverwogen of die Amerikaanse basis nou moeten blijven of niet. Iets wat we in België of in Nederland wel zouden gaan bediscussiëren met z'n allen. Ja, dat wordt hier natuurlijk niet bediscussieerd. Dus het is een speelbal die het ook toch een beetje willoos moet uitzitten.
0: Ja, dus kijk me ernaar terwijl het gebeurt. Dankjewel vanuit Kuwait, Judith Spiegel.

0: De Baby Steps van Olivia Dean.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Vandaag viert het jongste land ter wereld zijn verjaardag. Dat is Zuid-Soedan. Op 9 juli 2011 scheidde Zuid-Soedan zich formeel af van Soedan na tientallen jaren van burgeroorlog en een vredesakkoord. Dat was toen een veelbelovend nieuw begin, maar 15 jaar later is de balans toch vooral negatief. Dat weten we allemaal. Zuid-Soedan is nu het armste land ter wereld geworden en een groot deel van de bevolking leeft in honger. Het land staat op de rand van een nieuwe burgeroorlog tussen de verschillende bevolkingsgroepen met heel veel slachtoffers tot gevolg. Maar laten we ook even naar de lichtpuntjes kijken, want dat doen we te weinig. Onze reporter Stijn Verkruijsen, die ging in de hoofdstad Juba een avondje uit. Ook dat gebeurt daar in de plaatselijke comedyclub.
2: In een halve circustent met totaal overstuurde boksen kijken we samen met een paar duizend Zuid-Soedanese jongeren naar een comedy- en muziekshow. We zijn in hartje Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Elke donderdag vindt deze show plaats. Artiesten volgen elkaar in snel tempo op en brengen de zaal in extase.
3: Nou, kan ik kiezen, hè?
4: Ja, this place is really giving me a good vibe every day that I come here. When I'm like feeling stressed, I come here, I feel relief and I enjoy it proper.
2: Als ik stress voel, kom ik naar hier, zegt deze toeschouwer. Jongeren in Zuid-Soedan zijn opgegroeid met de voortdurende dreiging en aanwezigheid van oorlog en geweld. En dat is waarom Isaac Lumori deze comedyclub heeft opgericht.
5: 2013, war broke out in Zuid-Soedan. So we wanted to see if we can create laughter for those who lost their loved ones.
2: In 2013 brak een burgeroorlog uit die maar liefst 400.000 doden maakte. Een jaar later richtte hij deze comedyclub op om de mensen die hem geliefde verloren wat verstrooiing te bieden.
5: For trauma healing, you know.
2: Trauma's te genezen. Maar er is nog een reden.
6: I do hip hop. That's what we do here.
2: King Dikoppa is een hiphopper.
6: We have 64 tribes here. And this is what brings us together. Every Thursday we come together and show love for each other.
2: Zuid-Soedan heeft 64 verschillende bevolkingsgroepen en hier willen ze aantonen dat ze meer gemeen hebben dan dat ze verschillen. In België kent comedy amper taboes. In Zuid-Soedan is dat anders.
5: So it cannot just be like you can just like move around and say anything, because you can get arrested.
2: Je kan niet zomaar alles zeggen, of je wordt gearresteerd, zegt de directeur. Ook deze artiest weet dat.
7: Actually, the taboos that I don't want to talk about is offensive jokes.
2: Comedian Lauren, alias the Chinese Ambassador, zegt dat beledigingen niet kunnen.
8: Eli is so crazy, right?
2: Noella, alias MC Diamond, praat de show vanavond aan elkaar.
9: Even though there is ups and downs in security sometimes, but they still the comedy show continues to give hope.
2: Ze zegt dat ondanks de chaos in dit land, de comedyclub toch blijft doorgaan om de mensen hoop te geven.
9: There is actually togetherness, despite what people say about our country, despite what they say about South Sudan.
2: De politici die hier ook af en toe naartoe komen en de etnische spanningen aanwakkeren, zien dat eenheid krachtiger kan zijn.
9: And also the government officials, they come here and they see the love the youths have for each other. And mostly such can give hope.
0: Hoop, een woord dat in Zuid-Soedan gebruikt wordt, ondanks alles.

Tim Harden met How Can We Hang On To A Dream. Op de E19 Brussel-Antwerpen verliest u 20 minuten in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Nog richting Antwerpen op de E17 in Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook. 10 minuten extra. Maak daar een reddingstrook. Op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel verliest u 20 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Het is ook filerijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel. 10 minuten aanschuiven.

0: Ghosts en Stay the Night.
1: De ochtend.
0: De NAVO-top in Ankara zit erop en als we de aanwezigen mogen geloven, was de sfeer rond de tafel goed voor ons land. Was premier De Wever erbij, samen met minister voor Defensie Theo Franke. Die hebben daar ook even kunnen spreken. Onze minister voor Buitenlandse Zaken Maxime Prévot, die was daar ook aanwezig voor Les Engagés.
2: En die was vanmorgen te gast bij de collega's van Matin Première op de RTBF. En ook hij keek met een tevreden gevoel terug op die NAVO-top. Het bondsgenootschap is bevestigd, zegt Prévot. De eenheid is er nog altijd. En het is ook goed, vindt hij, dat we met de Europese landen beslist hebben om zelf meer in te zetten op onze eigen defensie, want we hebben te lang onder de Amerikaanse paraplu geleefd, zegt hij.
3: Pendant des décennies, ayons l'honnêteté de reconnaître que nous avons vécu sous la protection du parapluie américain, sans beaucoup se soucier d'investir dans notre défense. Il n'est donc que correct qu'aujourd'hui il y ait une volonté de rééquilibrer les choses, parce que les États-Unis n'ont pas vocation à être éternellement les protecteurs de l'Union européenne.
0: Maar intussen lijken de Verenigde Staten wel opnieuw helemaal verzeild te geraken in die oorlog met Iran, hadden we het daar net al over. Hè?
2: Ja, het Iraanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu ook dat de voorbije twee dagen minstens 14 doden gevallen zijn in Iran door die Amerikaanse aanvallen. En dat ook nog eens 78 mensen gewond zijn geraakt. En we zijn het daar straks al, ondertussen bestookt Iran ook militaire basissen in de Golfstaten. En minister Prévot die kijkt daar met zeer grote bezorgdheid naar, zegt hij. Er was eindelijk een principesakkoord en een staakt het na heel veel diplomatieke inspanningen. En dat akkoord heeft er toen ook voor gezorgd dat Israël moest stoppen met het bombarderen van Libanon. En dat staat nu allemaal op de helling, zegt Prévot.
3: Un accord de cessez-le-feu qui avait été atteint après d'intenses efforts diplomatiques. Un cessez-le-feu qui avait aussi comme avantage d'inclure l'ensemble de la région, y compris le Liban, et donc qui contraignait également Israël à cesser ses frappes hostiles sur son voisin. Maintenant, tout ça est un peu parfois mis entre parenthèses.
0: De wereld is er erg aan toe, maar het ging desondanks toch ook over iets luchtigere onderwerpen met de minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Bijvoorbeeld over onze Belgen op het WK voetbal.
2: Ja, want hij kreeg van de collega's van de RTBF de vraag waarom hij niet met de koning mee afreist naar Los Angeles om daar dus morgen onze Rode Duivels te gaan aanmoedigen als ze tegen Spanje moeten spelen in die kwartfinale. Maar Prévot zegt dat er te veel belangrijke dossiers op de agenda van de ministerraad staan morgen en dat hij die dus niet zomaar kan missen. Maar hij vertelde ook wel nog dat hij op die NAVO-top felicitaties heeft gekregen van de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Marco Rubio, met dus voor dus onze prestatie tegen de Verenigde Staten.
3: J'ai eu même l'occasion d'un échange avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui très courtoisement nous a félicités. Il a même pris quelques nouvelles de la blessure au genou d'Onana.
4: Pas rancunier, apparemment.
3: Pas rancunier.
0: Oké, dat is beter dan ook weer. Ja, het zou er nog aan mankeren, zeg.

0: Sam Bello met Maniac. Dit was hem voor vandaag. Veel plezier erna, na het nieuws van 9.
1: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
7: Life. VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
10: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank bij het fertiliteitscentrum zou liggen. Dat is een heel moeilijke eindverantwoordelijkheid, omdat wij niet de middelen hebben, noch de macht om die buitenlandse partners waarmee dat we samenwerken te gaan controleren.
9: Om meer binnenlandse donoren te vinden, moet het volgens de fertiliteitscentra mogelijk worden om donoren te werven via reclame. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar LA gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
11: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
9: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld, en dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen. De winnende cijfers van de lototrekking van gisteravond zijn 8, 17, 25, 26, 28, 43 en het reservegetal 11. Er was ook een Joker Plus trekking en daarvan zijn dit de winnende cijfers. 7, 8, 9, 5, 3, 2 en het symbool is Waterman. Je kan het betaalnummer 0900-22-300 bellen of alle uitslagen en de winstverdeling nalezen op lotto.be.
8: Radio 1.
12: Voilà l'été.
8: met Aiko Duister.
0: Een hele goede morgen. Hopelijk heb je goed kunnen slapen, want de komende dagen en nachten worden alleen maar warmer. Ik verwen je het komende uur graag met muziek die het goed deed in de zomers van vroeger en nu. Dit was een hit voor de jonge Janet Jackson in de zomer van...

Janet Jackson moest zich heel lang plooien naar de wil van haar vader. En die wilde dat ze haar plaat Control in Los Angeles zou opnemen, zodat hij een oogje in het zeil kon houden. Maar producers Jimmy Jam en Terry Lewis brachten haar naar Minneapolis, ver weg van zijn bemoeienissen. Het album kreeg de titel Control en dat was dus geen toeval. Dit stond daar ook op. What Have You Done For Me Lately? Haar hit in de zomer van 1986. U2 dan, die zijn best al productief geweest dit jaar. 2 EP's hebben ze gemaakt, Days of Ash en Easter Lily. Maar nu zijn ze stilaan klaar om weer een echt herkenbaar U2-album uit te brengen. En dat is alweer 9 jaar geleden. Dit is de eerste voorbode daarvan. Het nummer heet Street of Dreams. De clip is opgenomen in Mexico-stad. Dit is U2 zoals we ze het beste kennen.

0: Show Me The Way van Peter Frampton stond in 1975 al op de plaat Frampton. Maar het werd pas een wereldhit dankzij deze live versie op Frampton Comes Alive uit 1976. Nu 50 jaar geleden. En die beroemde gitaarklank, ja, die gitaar die klinkt alsof die aan het praten is, is gemaakt met een zogenaamde talkbox. En dat werd het handelsmerk van Peter Frampton. Je vertraagt richting Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinzen door een ongeval op de linkerrijstrook. 50 minuten extra, maak daar zeker een reddingsstrook. Ook traag verkeer op de E313 vanaf Ranst, 15 minuten. Je staat 10 minuten in de file op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Kalken. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 15 minuten tussen Strombeek en Anderlecht. File rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot aan de ring rond Brussel, 10 minuten extra. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier door werken in Hamme.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Gisteren heb ik een uur lang kunnen praten met Greg Dulli van die Afghan Whigs. Voor mij zat een man die het destructieve leven van seks en drugs en rock'n'roll duidelijk achter zich heeft gelaten. Maar wel nog heel veel passie en goesting uitstraalde. Passie over het nieuwe album. Dat komt er eind augustus aan. En goesting om weer live te spelen. Dat gaat hij morgen al doen, want dan spelen die Afghan Whigs op het Cactus Festival. En net als op veel andere plekken is het tijdschema daar aangepast. Omwille van het voetbal natuurlijk. Die Afghan Whigs zullen al om 7:50 aan hun set beginnen, zodat ze klaar zijn voor de start van de kwartfinale. Action Bronson die komt door gezondheidsproblemen niet naar Brugge. Hij wordt vervangen door Glinsal. En zij zullen wel tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje spelen, maar dat zien ze dus als een uitdaging, niet als een probleem. Ze hebben namelijk om een extra scherm gevraagd op het podium, zodat ze live kunnen inspelen op wat daar gebeurt in de match. Wordt een bijzondere avond. Courtney Love volgt het WK ook. Zij supportert voor Engeland. En ze viert vandaag al feest, want ze is jarig. Courtney Love wordt vandaag 62. Dit is Hole met Malibu.

Gary Lightbody, de zanger en songschrijver van Snow Patrol, schreef dit nummer met Kylie in gedachten. En hij heeft haar ook kunnen overtuigen om erop mee te zingen. Nieuwe muziek dus van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Snow Patrol speelt morgen op Rock Zottegem. En als Kylie wil meekomen, is ze natuurlijk altijd welkom. Je hoorde These Alarms en daarvoor Hole met Malibu. Straks om 10:00 een nieuwe aflevering van de zomer van met vandaag als gastschrijfster Lara Taverne. En haar thema is de deur achter je toetrekken en vertrekken. Als je daar zelf een goed verhaal bij hebt of een mooie muzieksuggestie, dan is die natuurlijk welkom. Mag je altijd insturen in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Voilà l'été. Dit is Buurman met pas 18. Stond op hun debuutplaat. Rocky komt altijd terug uit 2008.

Jim Kerr van Simple Minds wordt vandaag 67. Vorig jaar speelde de band nog een onvergetelijk concert op Rock Werchter. Dit jaar doen ze het iets kalmer aan, maar begin 27 gaan ze wel weer toeren. Dan gaan ze richting Australië en Nieuw-Zeeland. Je hoorde Alive and Kicking. Olivia Rodrigo staat op 2 deze week in de albumcharts hier in België met haar nieuwe plaat You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ze is deze week voorbijgestoken door Muse. Die kwamen nieuw binnen op 1. De Muse-fans kopen nog platen. Zoveel is duidelijk. Dit is Olivia Rodrigo met The Cure.

0: Het is dit jaar ook de zomer van Olivia Rodrigo. Je hoorde The Cure. Je vertraagt richting Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinzen door een eerder ongeval. 25 minuten extra moet je daar rekenen. Op de E313 vanaf Ranst ook een kwartier vertragen. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de Werken in Mechelen-Noord. Er staat 20 minuten file op de N16 richting Sint-Niklaas tussen Heffen en Tisselt door Werken. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Strombeek en Anderlecht door een defect voertuig. File rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel 10 minuten. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier door Werken in Hammen.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Danny California stond op de plaat Stadium Arcadium van de Red Hot Chili Peppers. Dat album stond 20 jaar geleden op nummer 1. Op 4 juli gaf Beyoncé plots een cadeautje aan haar fans. Het nummer Morning Dew Donk. Een demoversie van het nummer lekte in 2023 al online en ging toen ook viraal op TikTok. Maar nu is het dus officieel uit in afgewerkte versie. Morning Dew Donk van Beyoncé.

0: Nu zaterdag is het de Vlaamse feestdag en dat wordt op heel veel plekken gevierd met muziek. De mens gaat dat doen in Gent op de site van de Leopoldskazerne waar ook het provinciehuis staat. Jeroen Brouwer schrijft een boek, hoorde je. En daarvoor nieuwe muziek van Beyoncé, Morning Dew Donk. Voilà l'été, dat is de zomer op je radio en met het warme weer van deze week mag deze niet ontbreken.
1: Radio 1. Voilà l'été.

0: is vandaag de geboortedag van Lee Hazlewood. De man die verantwoordelijk is voor een aantal van de mooiste nummers uit de 20e eeuw. Waaronder ook dit prachtige Summer Wine. Hier gezongen samen met Susie Jane Hocum. Zometeen de zomer van schrijfster Lara Taverne. Zij zoekt liedjes over de deur achter je toetrekken en vertrekken.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Onder de grond.
1: Antidepressiva.
2: Aan de oppervlakte.
1: Skincare.
2: Met de nodige schwung.
1: DJ for Dummies.
2: En zelfs tot in Afrika.
1: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. Impermo.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kriebelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
0: Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe aflevering van de zomer van 2026 met alweer een mooi thema en we hebben jouw hulp nodig. Dus zet je al maar klaar en zo meteen na het nieuws beginnen we eraan.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
7: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9:00 is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10:00. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome, zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3, 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
8: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
0: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet dus wel op elk moment kunnen ingrijpen daar en blijft verantwoordelijk. Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
9: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op één na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Lies Mons.
0: Goedemorgen, vandaag met een schrijver. Deze Anita O'Day en Billy May.

0: I Could Write a Book van Anita O'Day en Billy May. Gisteren hadden we als thema dat we eigenlijk gewoon graag naar huis wilden. Vandaag doen we het omgekeerde, want we gaan de deur achter ons dichttrekken en vertrekken. Dat thema hebben we te danken aan een schrijver, ook mijn gast van vandaag.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Lara Taverne.
2: Dag Annelies.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Goed, ik heb hier al een vingerverzorging gekregen. Dus ik ben blij.
0: Je hebt een zwaar ongeval gehad.
2: Ja, mijn vinger zat gisteren tussen de pikkel van mijn fiets. Was hier een zeer grappig woord vonden.
0: Ja.
2: Pikkel, maar je kent het, hè.
0: Ik zeg pikkel, maar ik weet wat je bedoelt. Ja. Dat kan pijnlijk zijn, maar ja. Je bent oké. Okay.
2: Ik ben helemaal oké.
0: Okay, heel goed. Heb jij een heel drukke zomer voor de boeg? Is het een rustige zomer? Hoe ziet het eruit?
2: Ik heb het plan om een hele stille zomer te doen.
0: Oké. Okay. En wat wil dat dan zeggen voor jou, een stille zomer?
2: Dat is een hele grote uitdaging, want ik praat zeer graag. Maar ik heb me voorgenomen zo weinig mogelijk te praten.
0: Oké, okay, maar daar ga je straks mee beginnen, hoop ik. Want dan is dat nog redelijk nuttig om te praten.
2: We wachten tot na de uitzending.
0: Oké, okay, goed. Jij mocht een thema kiezen.
2: Ja.
0: En vertel het maar zelf waar je bent bij uitgekomen.
2: Ja, ik dacht gewoon aan mijn playlist. En ofwel gaan nummers over een gebroken hart, ofwel gaan nummers over de weg, vertrekken, onderweg zijn, zo banden doorknippen, de deur achter je dichtslaan. Dat klinkt nu als een zeer ruim thema, hè?
0: Nee, ja, maar het valt iets wat te vinden, denk ik.
2: En ik dacht, dat is toch blijkbaar een soort lijn in de nummers waar ik van hou. Dus we kiezen daarvoor.
0: Oké. Okay. En wil dat dan ook zeggen dat dat een moment is dat jij muziek opzet? Hoort het er echt ook zo bij dat je zegt van, en nu vertrek ik thuis en dan zet ik mijn muziek op?
2: Nee, ik luister altijd heel contrasterend. Als ik bijvoorbeeld heel verdrietige dingen schrijf, dan zet ik hele vrolijke muziek op. Waar ik trouwens niet zo heel veel van in mijn collectie heb zitten. maar dat vond ik ook wel belangrijk. Want mijn dochter zei gisteren, maar wat een droevig, depressief, donker thema. De deur achter je dichttrekken en vertrekken. Maar ik zie dat toch ook als iets heel moois. Het hoeft niet per se te zijn van, ik laat alles achter. Het kan ook zoiets zijn van, er begint iets nieuws.
0: Ja, ja, het hoeft geen negatieve keuze te zijn. Ja. Het kan met een knapzakje op je schouder naar een nieuw avontuur
2: vallen.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. En is dat dan ook iets, het houdt je bezig in muziek, maar dat je ook algemener bezighoudt?
2: Ik denk dat ik wel heel vatbaar ben of heel gevoelig ben om zo die momenten in een leven te herkennen waarop je voelt, hier gaat iets gebeuren. Mm-hmm. Ik sta hier op een duikplank en ik moet de sprong nog maar doen.
0: Ja.
2: Er is zo'n heel mooi fragment in een van mijn lievelingsboeken, The Hours, van Michael Cunningham, zo prachtig verfilmd ook. En daarin vertelt een vrouw aan haar dochter, want ik herinner me nog heel goed dat ik 18 jaar was en ik was op een feest en ik werd wakker. Zonsopgang en ik keek naar buiten en there was such a sense of possibility, zegt ze dan. En ze dacht, this is the beginning of happiness.
0: Mm-hmm.
2: En ze dacht, vanaf nu is het begonnen en het gaat altijd maar meer worden.
0: Ja.
2: En dan zegt ze, maar dat was niet zo. It wasn't happiness. It wasn't the beginning. It was happiness. En dat soort momenten vind ik wel iets heel bijzonders. Als je voelt,
0: er gaat hier van alles,
2: Er is iets klaars om te kantelen, om te veranderen. Mm. Ik zelf ben als mens veranderd omdat er iets gebeurd is. Of er is een kans die daar ligt te glimmen en ik moet daar naartoe. Dat soort dingen.
0: Ja. En zijn dat dan schaarse momenten? Of gebeurt dat er toch regelmatig in een leven, denk je?
2: Nee, want ik heb er vanmorgen, ik ben al heel vroeg wakker om hier op tijd te zijn, ik heb erover nagedacht. En er zijn er eigenlijk niet zo heel veel zelfs die ik me kan herinneren.
0: Mm. Wat is zo eentje dat je goed kan herinneren?
2: Eentje die nu vanmorgen terugkwam, misschien ook omdat het zo vroeg in de ochtend was, was een van mijn allereerste scoutskampen was in de Westhoek. En wij sliepen op een hooizolder bij een boerderij. En ik ging 's ochtends heel vroeg naar de wc en ik wandelde rond en ik besefte, dit is de allereerste keer dat ik helemaal alleen rondwandel.
0: Hm.
2: Er waren geen volwassenen, er waren geen broers en zussen waar ik altijd rijkelijk door omringd was. En ik dacht, ik kan dus ook, nadat ik pipi ben gaan doen, nog verder wandelen.
0: Ja, ja.

0: En ik ben toen, want er waren een paar dagen ervoor, was het varken bevallen van biggetjes. En ik ben toen naar die stal gegaan om daar naar te kijken. Dat heeft misschien, ik denk dat ik dat misschien 10 seconden heb gedurfd om daar te staan. Maar dat voelde als mijn 10 seconden.
1: Ja, voor het eerst.
0: Ik stond op mijn eigen beentjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Op watersandalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik snap helemaal het moment en het thema. En dat dat inderdaad niet heel vaak... Het zijn grote momenten. Het zijn niet de momenten van... Ik vertrek hier elke dag naar mijn werk op dezelfde manier. Want die passeren, daar sta je niet bij stil.
0: Hoewel dat ik denk dat dat ook kan gebeuren op zo'n gewone dag. Ik heb ook al gehad dat ik ooit in een vergadering zat en dacht... Dit woord is nu net te vaak gevallen. Ik moet hier weg.
1: Ah ja.
0: Dus ik denk dat zo'n beslissing van een knip of een besluit ook op een heel gewoon moment kan gebeuren. Er is niet altijd een soort glimmende zonsondergang mee gepaard.
1: Nee, hoeft niet. Of nee. Biggetjes, hoeft ook
0: nee.
1: niet.
0: Nee, nee, maar wel okay. Fijn natuurlijk.
1: Ja, ja. Beter voor het verhaal wel. Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd waar we gaan uitkomen de komende 2 uur. Jij mag zelf natuurlijk dan ook muziek kiezen. Mm-hmm. En we beginnen bij Bright Eyes en Landlocked Blues.
0: Ja.
1: Daarvan staat een zinnetje New Wolf,
0: ja.
1: Denk ik, aan het begin.
0: Ja.
1: Is dat ook waarom het erbij is vandaag?
0: Ik denk het wel. Ik heb... Ja, iedereen weet waarschijnlijk intussen dat mijn broer op zijn 18e vertrokken is. De deur achter zich heeft dichtgetrokken om nooit meer terug te komen. En ik had daar heel vaak een beeld bij voor me dat mijn broer op een bedrand zat en die veters dichtmaakte en wist, dit is de laatste keer dat ik dat hier doe en dan ga ik. En ik ben er later achter gekomen dat dat beeld uit het nummer komt, Landlocked Blues. Mm-hmm. En dus in die zin heb ik dat in het begin van het boek gezet. Het zijn de paar losse regels. So I'm up at dawn, putting on my shoes. I just want to make a clean escape. I'm leaving, but I don't know where to. I know I'm leaving, but I don't know where to.
1: Ja, ja, ja, dat is het meest radicale, de deur achter je dichttrekken en vertrekken dat je kan doen, natuurlijk. Heeft het ook daarmee te maken dat het jou bezighoudt, omdat jouw broer dat zo gedaan heeft?
0: Ik denk dat die nummers daardoor wel een soort tweede laagje kregen of zo. Een andere glans die ik er dan in zie of in voel, ja, ja. Door wat mee overkomen is.
1: Ja, ja, dat de interpretatie anders wordt door wat je in jou hebt.
0: Denk ik.
1: Ik snap het. En mensen mogen al hun suggesties doorsturen. En wij beginnen hier.

0: zo'n tekst die je heel goed moet beluisteren of er zelfs eens bijnemen. Hier bij Bright Eyes and Landlocked Blues. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 25 minuten tussen Strombeek en Anderlecht door een defect voertuig. Naar Brussel 10 minuten extra op de E429 bij Halle. Op de E19 naar Antwerpen 20 minuten file tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bij Antwerpen-West ook hinder door 2 defecte voertuigen. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je ook een kwartier door de Werken in Hamme.
1: De zomer van 2026.
0: Jazeker, en die van Lara Taverne, schrijver en dus kiezer van het thema De deur achter je dichttrekken en vertrekken. En Peter van den Heijden, die had ook een idee. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
0: Bij de naam van Peter van den Heijden, dan stellen wij ons de vraag, is dat de acteur of is dat de man van de vooruit?
2: Nee, het tweede. Dus niet de acteur, maar wel vooruit.
0: Ja, mijn excuses aan andere Peter van den Heijdens die er misschien ook nog bestaan, die niet onder die categorie vallen. Goedemorgen Peter, voor welk liedje heb jij gekozen?
2: Je suis venu te dire que je m'en vais.
3: Oh, dankjewel Peter.
2: Kun je wel welke versie jullie gaan kiezen, die van Jolene Meijer of die van Gainsbourg zelf?
0: We zijn voor die van Serge Gainsbourg gegaan, als het goed is voor jou.
2: Ja, zeer goed. Zeer goed.
0: En waarom voor jou zo belangrijk dat nummer erbij is?
2: Wel, door de titel alleen al, uiteraard. Je suis venu te dire que je m'en vais. Daar zit zoiets in van iets tegenstrijdigs eigenlijk. Ik kom naar jou toe om te zeggen dat ik wegga. Is eigenlijk een tegengestelde beweging. En dat soort trucje met taal heeft Gainsbourg eigenlijk nogal eens gedaan. Want die andere monsterhit van hem, Je t'aime moi non plus, is ook wel een tegenstelling. Hè? Ik hou van jou, ik ook niet. Dus grammaticaal is dat niet helemaal juist, maar dat had wel meer dan een bepaalde charme. En in dit nummer, Je suis venu te dire que je m'en vais, zit dat ook, dat tegenstelde, dat tegenstrijdige, dat intrigeerde mij wel als titel. En ook dat er 2 versies van zijn, zijn originele en dan de Belgische interpretatie, zeg maar, via Jolene Meijer in der tijd.
3: Ik ben ongelooflijk dankbaar dat je dit nummer gekozen hebt, Peter. Ik heb het ooit uitgemaakt met een lief. Maar we vonden het heel moeilijk om dat uit te maken. En dat bleef maar duren. En toen hebben we ons opgesloten in de badkamer. Met allemaal muziekinstrumenten die ik overigens niet speel. En ik heb een tekst ingesproken met mijn meest Jane Birkin-achtige stem. En we hebben eigenlijk een soort ode gemaakt aan dit nummer. Om op die manier afscheid te nemen van elkaar. En het nummer bestaat alleen op een kassette. Die ik nooit meer herbeluisterd heb. Dus in mijn hoofd is dat een prachtig nummer.
2: Maar ga je het nu, naar aanleiding van dit thema en zo, ga je het nu toch niet eens proberen te herbeluisteren?
3: Ik ga het nog 1 jaar of 20 laten liggen.
0: Oh, mooi. Wat een tijdcapsule. Hey, ja. Want het heeft iets heel mooi, want wil hij eigenlijk, hij komt te zeggen dat hij weggaat, wil hij eigenlijk dat hij toch nog overtuigd wordt om te blijven, dat zit er ook heel erg in. Mm-hmm.
2: Ja, dat zit erin. Hè. Je weet maar nooit natuurlijk wat de uitkomst is van een laatste gesprek. Mm-hmm. We hadden het gisteravond, hadden we een paar mensen van vooruit die samenkwamen en er was 1 iemand die ontbrak, die normaal naar het etentje ging komen, maar niet kwam, omdat hij toch nog ging proberen het bij te leggen met zijn vrouw. En hij had daarvoor speciaal foto's meegenomen om te tonen van kijk eens hoe het was als we samen waren. Mm-hmm. Dat zat ik ook wel aan te denken toen ik vanmorgen, toen jullie mij belden over dit nummer, dat ik dacht van ja, kijk, je suis venu te dire que je m'en vais. In zijn geval zou hij het natuurlijk wel anders geformuleerd hebben, omdat hij net opnieuw toenadering zocht. Hè. Maar het is een mooie titel geworden, van eigenlijk heel eenvoudig, van ik kom zeggen dat ik weg ben, vraagteken, uitroepteken, komma, maar geen punt waarschijnlijk, er staat nog geen punt achter.
0: Nee, klopt. Peter, jij bent ook de boekenman van de vooruit. Serge Gainsbourg die maakt wel eens referenties naar schrijvers, naar boeken in zijn nummers. Zit dat hier ook in?
2: Dat zit er hier ook in. Hè. Paul Verlaine, een van de grote Franse dichters, misschien wel de allergrootste. En letterlijk hoor, dus ik ken hem nu niet meer van buiten de zin, maar er staat een zinnetje in Je suis venu te dire que je m'en vais, dat letterlijk verwijst naar Chanson d'automne, een van de bekendere gedichten van Verlaine. Gainsbourg had voor de reputatie, terecht denk ik, van rokkenjager en dronkenlap en al dat soort zaken, maar zijn verfijning zat hem, los van zijn muziek, toch ook wel in zijn tekst. En hij kon ook behoorlijk direct en ja, niet bepaald subtiel uit de hoek komen, maar in andere nummers is hij dan wel heel subtiel. En in dit nummer is hij echt wel teder, eigenlijk. Dat is een grote meneer, hoor, Gainsbourg. Die, ja, okay, zijn imago heeft hij gecreëerd, maar als je zijn tekst leest, ja, hij kon subtiel zijn.
3: Maar daar hoef je ons niet meer van te overtuigen, Peter.
0: Nee. Unaniem blij met jouw keuze. Dank je wel ervoor, ja. Peter.
3: Merci.
0: We gaan er naar luisteren. Salut.
2: Ja, dag allemaal, dag Lara.
3: Dag Peter. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer.

0: Serge Gainsbourg en Je suis venu te dire que je m'en vais. Het is, ja, ik moet altijd denken, mijn kindje, als hij 3 jaar was, kwam hij ooit aan tafel en hij kwam aan en hij zei, ik kom even zeggen dat ik iets ga doen wat niet mag. En daar moet ik altijd bij aan denken als ik dit nummer hoor. Ook al is het toch een beetje anders. We hebben tijdens het liedje even moeten opzoeken welke tijd in het Frans.
1: Ja.
0: Dit is Lara.
1: Ja, de passé récent.
0: Oké. Belangrijke informatie,
1: ja.
0: Want je hebt jouw dochter uitgelegd.
1: Ja, ik heb de passé récent aan mijn dochter uitgelegd aan de hand van dit nummer.
0: Kijk, waar Serge Gainsbourg al niet goed voor is.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Lara Taverne, we hebben het over resoluut vertrekken. De deur achter je dichttrekken en vertrekken. En Stijn Koppejans is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Stijn.
3: Goedemorgen.
0: Welk nummer kies jij?
3: Ik heb een nummer van de Beatles gekozen. She's Leaving Home. Het lijkt een heel voor de hand liggende keuze natuurlijk.
0: Mm-hmm.
3: Komt van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Mm-hmm.
3: Maar het bijzondere aan dat nummer, en dat heeft mij altijd getroffen. Ik ben altijd op zoek gegaan naar nummers die nog vroeger zijn gemaakt dan dat nummer. En die dezelfde eigenschap hebben, maar ik vind ze niet. Het bijzondere is dat dit nummer is geschreven vanuit twee perspectieven. Dus enerzijds gaat het over een meisje dat het huis verlaat. En het gaat een beetje over hoe ze zich daarbij voelt en hoe ze dat aanpakt. En dan wordt plots in het refrein telkens de rol van de ouders gezongen. Terwijl ze zingen, dus ze zeggen eerst she is leaving home, maar na elk woord zeggen ze een zinnetje die eigenlijk van de ouders komt. En zo worden twee verhalen tegelijk vermengd. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Een soort boek in een lied eigenlijk. In een boek is dat eigenlijk.
3: Ja. Ja, dat is het. Het is een gans verhaal waarbij je de verschillende perspectieven ziet. En het mooie is dat het derde refrein niet de 3 woorden of de 4 woorden she is leaving is, maar dat het woord she is having fun. En dan zingen de ouders, ja, fun is the only thing that money can't buy. Dus het lijkt mij nog een positieve keuze dat ze het huis verlaat.
0: Ja. Heb jij zelf affiniteit met het thema van vandaag?
3: Ja, maar alleen op positieve manier. Op reis vertrekken bijvoorbeeld is ook een vorm van alles even achter jou laten. En in mijn beroepskeuze heb ik net hetzelfde moeten doen. Ik heb jarenlang les gegeven. Ik heb dat heel graag gedaan. Maar dat was altijd vermengd met de kunstwereld. En ik heb een kunstgalerie in Antwerpen op het Falconplein. Waar ik ook de keuze heb moeten maken plots van, ja, ga ik alle zekerheden in mijn dagelijks leven eventjes opgeven voor zo'n passieproject. En uiteindelijk heb ik dat ook gedaan, dus 6 jaar geleden ondertussen, met 100 gesprekken met wetenschappers, met kunstenaars, met filosofen over wat is kunst. En dan heb ik de beslissing genomen om de deur van het onderwijs achter mij dicht te trekken en voluit voor mijn passieproject te gaan. En dat is eigenlijk

0: eigenlijk een heel goede keuze geweest.
1: Ik heb die beslissing vorige week gemaakt, Tim.
0: Ah ja?
1: Ja, in mijn hand zit wel nog de sleutel. Die heb ik nog niet teruggegeven. Omdat ik een heel mooi klasje had. Waar ik zo af en toe stiekem nog een keer naar binnen hoop te gaan. Maar ik heb het onderwijs ook vaarwel gezegd. En ik ben er eigenlijk nog altijd niet aan uit. Maar misschien moet ik ook wetenschappers en filosofen raadplegen. Of dat een goede beslissing is geweest. Ik heb nog altijd het gevoel dat iets heel belangrijks was wat ik deed. En ik word heel vaak aangesproken als schrijver. En mensen hebben dan het gevoel dat dat het belangrijke deel is. Terwijl ik altijd veel meer het gevoel had dat het belangrijke werk gebeurde in die klas. En dat ik dat nu naast me neerleg. Maar het was een kwestie van tijd en het niet meer kunnen bolwerken. En een hoofd te hebben dat totaal versnipperd was in 1000 kleine snippers. Dus maar ik ben wel blij om te horen, want jij bent gelukkig.
0: Ja, ik heb er wel, dat moet ik ook zeggen, en dat vind ik eigenlijk ook een mooie gedachte. Ik heb er bijna elke dag heimwee naar de klas en naar de leerlingen. Ik heb het geluk gehad om voor de laatste schooldag, de voorlaatste schooldag van mijn zoontje in het lager onderwijs, heb ik nog eens 4 uur les mogen gaan geven over de monarchie. En dat deed enorm veel deugd om nog eens les te geven. Ik heb ook oud-leerlingen die bij mij nog binnenspringen in de galerie om een beetje bijles te vragen omdat die in Antwerpen studeren. Dus dat is allemaal heel leuk. Het laat je nooit los. Het is het is ook een vak dat voor heel veel verbinding zorgt. Mm-hmm. En ik heb die ervaring ook wel heel veel al kunnen gebruiken in mijn nieuwe carrière. Dus dat is ook altijd heel waardevol gebleken.
1: Ja, mooi.
2: Ja, kijk, Lara, jij moet niet met wetenschappers en filosofen gaan praten. Je moet gewoon met onze luisteraars praten. En dan wordt dat ook gewoon duidelijk. Dankjewel, Stijn. Succes daar met de galerij. En bedankt voor de Beatles.
0: Dankjewel. Fijne dag nog.
2: Voor jou ook.

0: She's Leaving Home bij de Beatles, waar je zowel het perspectief van de dochter die vertrekt krijgt als van de ouders. Lara, jouw zoon is net op reis vertrokken, mm-hmm. Dus dat is een gevoel dat je wel herkent.
1: Ja, het was een heel bijzonder afscheid, als in hij vertrok liftend. En toen zei mijn man, ik ga wel het eerste deel al doen, dus dat was wel schattig. En we namen afscheid op de stoep en hij is zo 17 en dat is dan zo een klein beetje onwennig, want eigenlijk weten we niet meer zo goed hoe we moeten omhelzen. En toen deden we dat toch. En toen tilde die ze mij zo een heel klein stukje op. En toen dacht ik, oké, als die zijn moeder kan optillen, dan is die klaar voor de wereld.
0: Heel. Ja, dat is inderdaad heel mooi.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Jazeker, als jij nummers kent die gaan over resoluut een deur achter je dicht trekken en vertrekken. Dat mag op vele manieren zijn. Over werk, in een relatie, in een vriendschap, in de wereld algemeen. Dan mag je het zeker laten weten. Dan ga je naar onze Radio 1-app of ons kanaal op VRT Max. En dan stuur je het daar in de chat. Want we zijn zeker nog op zoek naar liedjes. Maar Lara heeft er ook hele goede gekozen. Lara, daarstraks waren we bij het motto in Wolf met Bright Eyes. Nu zijn we, als ik goed ben, bij het motto van jouw eerste boek, De Kinderen van Calais. Want dat komt uit een liedje van Noir Désir. Mm-hmm. Le vent nous portera.
1: Ja.
0: Waarom is dat een nummer dat zo belangrijk is voor jou?
1: Het hangt samen met een gebeurtenis. Ik was 18 en samen met mijn oudere zus gingen wij als au pairs mee op een huwelijksfeest in Italië. En onze taak was om voor alle kinderen aanwezig op het feest, dat was een vijfdaags feest, te zorgen. Eigenlijk te zorgen dat die niet in de weg liepen. En wij vonden dat ongelooflijk om te doen, want dat hield ook in dat wij 's nachts in een tweepersoonsbed sliepen met tussen ons in allemaal kleine kinderen. Dus dat was geweldig. Het enige wat er gebeurd was die mensen die dat organiseerden, die hadden natuurlijk ongelooflijk druk en die waren een klein beetje vergeten dat wij ook moesten eten. En wij aten dus 5 dagen lang alleen maar fruitpap. En wij hadden van onze grootmoeder geld meegekregen, want we gingen naar Italië en dus mochten we elk een paar mooie lederen Italiaanse schoenen kiezen. En als beloning voor ons zware werk werden wij in Firenze afgezet bij een mooi hotel en we mochten daar logeren. En we werden daar afgezet en we zijn direct naar de kruidenier gelopen. We hebben alles gekocht wat we zagen van eten met het geld wat eigenlijk voorzien was voor de schoenen. En zijn we al dat eten in die hotelkamer gaan zitten. En ik lag dus op dat bed. Dat was een prachtige kamer. Ongelooflijk, zo met beschilderde kasten. Ik zie het nog voor me. En ik lag op dat bed met al dat eten en mijn zus die was aan het douchen. Dus weer zo'n moment. Plotseling was ik alleen in een Zuidische stad. Die ramen stonden open. En ik zette de tv op om MTV te kijken, om videoclips te zien. En toen kwam de videoclip van Noir Désir, Le Vent nous portera. En het chips eten en koekjes eten stopte. Alles verstilde. Ik keek naar die videoclip waarin een moeder met een zoontje naar het strand gaat en die begint een put te graven en eindeloos graaft die door en die moeder leest een boek en zij gaat op in dat verhaal en valt in slaap. En dat wordt een soort nachtmerrieachtig tafereel. En zowel die beelden van die moeder op dat strand met dat boek en dat ongelooflijke nummer. Ik heb altijd het gevoel zo af en toe word je heel erg door elkaar geschud of ontroerd door een boek of door een kunstwerk. En voor mij is dat altijd het gevoel dat ik denk, dit valt samen met het leven. En ik had dat in dat nummer. Zo, dit is het leven. Dat zit hier helemaal in. Dat zindert tussen die woorden. Dat zit in die muziek. Dus ik stond voor dat scherm en ik was keihard aan het huilen. Gewoon van... Misschien ook wel omdat we niet zoveel geslapen hadden van al die baby's tussen ons.
0: Mogelijk,
1: maar toch ook door dat prachtige nummer. En ik heb altijd het gevoel gehad dat dat toch een belangrijk zetje is geweest om een boek te schrijven dat zich afspeelde aan zee, waar de zeewind voortdurend hoorbaar is. Dus...

0: zeer belangrijk nummer geweest.
1: Ja, ja, en ook het boek heeft ook personages die de deur heel resoluut achter zich dichttrekken. Want het gaat over twee vriendinnen die besluiten om van een klif te gaan springen. Ja. Dat zit er ook helemaal in.
0: Ja, absoluut.
1: En dat, ja. Want het komt van een artikel dat je ooit las. Mm-hmm. En wat was het weer dat je net las in de krant?
0: Dus in de krant was sprake van twee meisjes die uit het leven waren gestapt door van een klif te springen. Maar er was maar één van de twee meisjes teruggevonden. En ik dacht, wat als nu één van die twee meisjes een andere keuze heeft gemaakt? Ja. Staand aan die rand van de kliffen. Ik kies niet voor de dood, maar ik kies voor het leven. Ja. Ik laat die hand los. En eigenlijk maken ze op dat moment alle twee een zeer bepalende keuze. Maar ik vond het wel interessanter om te schrijven over iemand die, ondanks een soort zwaarte of donkerte in zich, toch kiest voor het leven. Wat ik toch altijd soort elke dag weer voor iedereen een moedige keuze vind, van we gaan voor dit leven.
1: Ja, zeker.

0: Italiaanse hotelkamer. Helemaal in tranen toen je dit voor het eerst hoorde, Lara. Het is wel moeilijk om er nog op dezelfde manier naar te luisteren. Mm-hmm. Omdat de man achter Noir Désir vreselijke dingen heeft gedaan. Mm-hmm. Dat beïnvloedt dan toch ook hoe jij er naar luistert?
1: Altijd, ja. Ja. Het is nooit meer terug zoals die keer in de Italiaanse hotelkamer geweest.
0: Nee. Jij zei daarnet, ja, dat gaat dan over het leven zelf. Er gebeurt dan zo heel veel tegelijk. En dan mm-hmm. wordt dat soort alles overheersend moment. Laura op dit moment heeft dat een beetje voor. Want ze zegt, ja, vorige week heb ik beslist om het onderwijs vaarwel te zeggen. Zonder plan. En ik ben stappen aan het nemen om die weg verder te gaan. En dan hoor ik Lara net iets gelijkaardigs vertellen. En die man aan de lijn. En het maakt dat het voelt als zo'n moment. En dat ik mij gesteund voel om erin verder te gaan.
1: Maar hoewel dat het misschien ook belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen in het onderwijs blijven. En er naartoe gaan, want ja. Het is en blijft wel een onwaarschijnlijk mooi beroep. Dat wil ik toch nog een keer zeggen.
0: Zeker. Ongetwijfeld ook mensen die een andere deur toedoen om naar het onderwijs te wandelen. Ja, ja, dat mag ook zeker. Dat was niet de boodschap. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring ook een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Bij Antwerpen-West 2 rijstroken dicht door een ongeval. En op andere plaatsen enkel wat lichte vertragingen hier en daar.
2: De zomer van 2026.
0: Met Lara Taverne en ook met Greet Wijmen. Goedemorgen, Greet.
3: Goedemorgen.
0: Welk liedje mogen we voor jou draaien?
3: The Ballad of Lucy Jordan van Marianne Faithfull.
0: Mm-hmm. Welk verhaal vertelt dat?
3: Het vertelt het verhaal van een vrouw in een gezin. En zij wil heel graag naar Parijs om daar rond te rijden. Ik denk in een open auto, hè, met de wind in haar haar. En ze heeft het nooit gedaan. Ze is altijd thuis gebleven. En elke keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik van... Die vrouw heeft dat niet gedaan. Ze droomde ervan. Ze heeft de deur niet toegetrokken. Ze is gewoon verder gegaan. Haar man ging naar zijn werk. Haar kinderen waren op school. Zij was de hele tijd aan het poetsen. En ik denk dan, als die vrouw weet dat ze gaat sterven, gaat ze dan spijt hebben dat ze de deur niet toegetrokken heeft? Of gaat ze zeggen van, ik heb het toch maar gedaan. Blijven zorgen voor mijn man en mijn gezin. Ik weet het niet. Ik denk dat elke keer bij dat nummer.
0: Ja, wat denk jij, Lara?
1: Ik vind dat wel een hele mooie vraag. Mm-hmm. Omdat dat iets is waar ik ook heel vaak over nadenk. Ik denk soms... Zo, we leven een klein beetje in een tijdperk waarin zo je droom waarmaken, dat daar heel veel gewicht aan vasthangt. Hè? Mm-hmm. Onze jongeren leven eigenlijk allemaal een klein beetje met het gewicht van maak je dromen waar. Alsof dat dan het geluk is. Terwijl ik denk heel vaak dat het geluk is... Net het omgekeerde. Het is gewoon een rustige, goede dag. Mm-hmm. En er was iemand vriendelijk bij de bakkerij of zo. Ja, dus ik vind dat wel heel mooi dat je die vraag stelt. Mm-hmm.
0: Ja, want het mooie zit hem misschien ook net in het moment van beslissing. Mm-hmm. Omdat dan kan je ook nog niet teleurgesteld geraken. Ja. Daar zit net het grootste in. Hè? Ja, ja. Wat denk jij, Greet?
3: Ik weet het niet. Ik denk het elke keer als ik dat nummer hoor. En... Ik vind het wel een beetje triest hoe die vrouw toch maar haar droom zo opgeeft.
1: Mm-hmm. Ja. Ze had de deur misschien een keer op een kiertje moeten zetten.
3: Ja. Zo, misschien op een kiertje.
0: Voilà. Ja. En eens gaan kijken.
3: En ik moet nog iets anders vertellen. Ik ben heel mijn leven in onderwijs gebleven.
1: Aha.
3: Prachtig beroep.
0: Nee. Ja. Dat is ons tweede subthema. Dankjewel.
3: Voilà,
0: dankjewel.
3: Salut.
0: Merci. Ja.

0: en Faithful en The Ballad of Lucy Jordan hier. We hebben het over de deur achter je dichttrekken. Dat is iets wat Lucy Jordan niet doet en wat denk ik herkenbaar is voor heel veel mensen, want dat vraagt wel wat. Van Mary and Faithful gaan we naar Bob Dylan, maar ook niet. Want je hebt gekozen voor een nummer van Bob Dylan, maar niet in de versie van Bob Dylan. Lara, waarom?
1: Nu hoop ik heel hard dat mijn vader niet aan het luisteren is. Wij zijn echt grootgebracht met de nummers van Bob Dylan. Alsof dat eigenlijk altijd op de achtergrond speelde. Dat is de soundtrack van mijn jeugd. Maar waardoor dat de muziek is van je ouders, voel je daar toch een soort weerstand tegenover. Je mag die muziek dan niet ook goed vinden. Dus ik stoorde me dan altijd toch aan zijn papegaai-achtige stem. Nu gaan er heel veel mensen woest zijn. Maar later kwam er plotseling het nummer One More Cup of Coffee op mijn pad in de versie van Frazee Ford. En doordat dat plots met een andere stem gezongen werd, kon ik daar in één keer met een soort nieuwe ogen naar luisteren. Mm-hmm. En gebeurde het toch dat ik overstag ging en dacht, dat is toch wel een hele sterke tekst. En ik word toch meegezogen in dat nummer.
0: Ja.
1: Er zit zoveel gelaagdheid in ook. Daar ontstaan personages, daar ontstaat een wereld. Dus het is en bleef toch een goed nummer.
0: Ja, kijk. We gaan de mensen zich laten meenemen in deze versie van Frazee Ford en One More Cup of Coffee.

0: één kopje koffie voor je vertrekt. Daar schreef Bob Dylan over One More Cup of Coffee. Maar hier in de versie van Frazee Ford. Als jij ook nog nummers kent over de deur achter je dichttrekken ergens en gewoon vertrekken, laat maar weten.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
2: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
3: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
3: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1.
4: Massa, zonneschone loungestad.
5: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuw stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
6: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
7: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren? Wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
5: De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assisenproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde nog 2 anderen te doden, onder wie de televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven in de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij werd 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden, dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
8: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
5: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maxima tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
3: Met Annelies Mons.

0: van de Clash, aangevraagd door Karen Oree, over dat moment net voor je de deur dichttrekt en mogelijk vertrekt.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En die van, ja, nu durf ik niet meer zeggen, alleen maar schrijver, Lara Taverne. Want je zei daar straks, Lara, dat het lesgeven, wat je heel veel hebt gedaan tot nu toe, want je bent er net mee gestopt, minstens even belangrijk of misschien wel belangrijker was?
3: Minstens even belangrijk.
0: Ja. Ja. En wat maakt dan dat zo belangrijk voor jou is geweest?
3: Vroeger kwamen mijn leerlingen soms vragen van geef ik hier een tip, wat moet ik later worden, wat moet ik studeren? Ik heb eigenlijk altijd maar één tip, kies iets waarbij je 's avonds naar huis keert en denkt, heb ik iets betekend? En dat denk ik wat het onderwijs wel heel duidelijk is.
0: Ja.
3: Ik zag het zelf altijd als mijn belangrijkste taak. Ik gaf theaterles en ik had de luxe dat ik maar 6 leerlingen in mijn klas had. Die daar dan ook nog een keer zelf voor kozen. Dus ik zat eigenlijk in het soort privilege onderwijs. En ik zag het altijd als mijn taak van, ik heb hier nu 6 jongeren voor me. Ik ga goed kijken. Ik ga zorgen dat ik ze echt zie. Mm-hmm. Ik ga proberen te herkennen of ze er droeviger uitzien dan vorige week, of blijer. Misschien is er iets gebeurd wat ze willen vertellen. En daar was tijd en ruimte voor.
0: Ja, ja, ja, dat is... inderdaad, je zit in een unieke positie qua lesgeven. Want wij zijn ook collega's. Wij geven ook allebei les in Antwerpen op het conservatorium. Dat is een gelijkaardige setting, alleen met oudere leerlingen die heel bewust kiezen en moeten toegelaten worden tot een opleiding woordkunst of verhalen en maken.
3: Heet
0: dat, dat is wel... dat zijn vaak ook wel leerlingen die, die veel in, er gaat veel in hun hoofd om en er is inderdaad ruimte om daar ook mee bezig te zijn.
3: Mm-hmm.
0: Dat is wel een heel fijne manier om les te geven, vind ik zelf. Ik heb nooit iets anders gekend, maar...
3: Ik werd daar eigenlijk altijd heel blij van, dat ik dat mocht doen. Omdat ik... Er was zoveel vrijheid, net omdat we theater speelden, komen ze heel erg los bij elkaar als vanzelf, waardoor dat ook de verhalen heel snel loskomen.
0: Ja.
3: En ja, dat staat waarschijnlijk niet in het leerplan, maar ik vond dat toch het belangrijkste deel ervan.
0: Ja. En je schreef er ook over op je Instagram dat je nog snel ze hebt geleerd ook om een synchrone ratslag te doen.
3: Ja.
0: Dat ook dat soort dingen belangrijk.
3: Ja, dat, voor mij was dat een beetje het moment van de deur dichtslaan. Aan het einde van het schooljaar ga ik altijd zwemmen met hun in een meer bij Brugge. En ja, de hele middag zwemmen en toen gingen ze weg fietsen. En toen dacht ik, ja, maar we moeten toch nog een foto maken en we gaan toch niet gewoon poseren, we gaan allemaal tegelijk een ratslag doen. En toen bedacht ik, ja, dat is toch ook belangrijk dat we dat nog doen. Dus we hebben een hele mooie foto waar we allemaal een ratslag samen doen.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat maakt dan dat je nu die deur dichttrekt?
3: Het is een hele praktische beslissing geweest. Er is op mijn schrijversweg iets veranderd de afgelopen 2 jaar. Veel meer lezingen moeten geven. En dat is ook iets wat ik ongelooflijk graag doe. Daar kom ik ook op heel veel scholen. 's Avonds dan nog een keer in een bibliotheek. En ik heb het gevoel van dit wil ik nu goed doen. En niet met mijn hoofd ook een heel klein beetje nog in het klasje. En morgen de pedagogische studiedag en overmorgen de vergadering. Ik wil eventjes echt die ruimte om dat te doen. Plus, ik heb nog nooit zoveel als de afgelopen 2 jaar moeten zeggen dat ik schrijver ben. En elke keer denk ik, maar ik ben 1 grote oplichter, want ik schrijf nooit.
0: Ja, omdat dus je gewoon geen tijd meer hebt.
3: Dat is misschien de grootste droom om een keer een schrijfdag of een schrijfweek, zover durf ik zelfs nog niet te dromen, te hebben. Ja, want, om dat op te eisen.
0: Want nu al jouw schrijven, dat weet ik dan dat er op school, waar wij dan lesgeven, een wc-kotje is waar je schrijft, bijvoorbeeld.
3: Ja.
0: Al jouw schrijven is onderweg gebeurd, bijna.
3: Ja, ik had dat beter ook nooit in mijn boek gezet, want nu weten de studenten dat ik daar zit.
0: Ja.
3: Lara, mogen we iets onder de deur schuiven dat je wil nalezen? Dus nooit meer rustig naar het toilet om te schrijven.
0: Je moet gewoon een ander toilet. Er zijn er veel in de
3: Singeland. Ja, ja. Daar zijn zelfs geheime douches.
0: Ja?
3: Ja.
0: Die moet je mij een keer doen.
3: Ik heb me ooit heel snel gedoucht, omdat ik was al dagen onderweg en ik dacht, ik ga dat snel doen. Maar toen bedacht ik pas als ik klaar was dat ik geen handdoek bij had. Dus ik heb me toen zo met velletjes toiletpapier moeten drogen op school. Dan moet je dus keihard hopen dat er geen leerlingen meer komen.
0: Kijk, nu gaan ze ook daar jou weten.

0: te vinden natuurlijk. Maar ja, nu ben ik helemaal mijn crew kwijt, omdat ik jou met allemaal nog kleine stukjes wc-papier op je vel zie rondlopen. We gingen een plaatje draaien. Walk. Ik ging vragen, was er dan zo'n echt beslissend moment dat je wist, nu ga ik die deur dichttrekken, of was het geleidelijk eraan in dit geval?
1: Nee, ik heb... In het DKO groei je mee met je leerlingen. En ik heb in mijn geval heel veel van mijn leerlingen 6 jaar lang in mijn klas gehad. Dus een hele middelbare schooltijd. En dit jaar studeerden al die leerlingen af. Dus ik dacht, als ik nu stop, dan heb ik met hen allemaal het hele parcours afgerond. Dus dat voelde wel als iets wat klopt.
0: Ja, snap ik. We gaan naar Walk van Sylvie Kruis luisteren. Ja. Dat hoort bij die leerlingen en bij die lessen?
1: Ja, ik zet heel vaak muziek op en dan vinden ze heel vaak dat het droevige en ook vaak ouderwetse muziek is. En dan roepen ze dus af en toe, en nu Walk. En dat is prachtig om te zien, want dan gaan ze echt los. En dan zie je in die oogjes en in hoe die bewegen met elkaar. Ze staan gewoon op dat prachtige punt. Die deur staat eigenlijk al wagenwijd open. Die staan op het punt om iets nieuws te gaan doen. En ik ga heel hard mee in die blijdschap. Maar ik probeer ze ook een beetje te temperen van... Zij denken, op kot gaan, dat is de grote vrijheid. Dan kan ik eindelijk alles eten wat ik wil en zo laat thuiskomen als ik wil. En ik probeer ze ook te vertellen dat het ook wel de grootste eenzaamheid is die ik ooit gevoeld heb. Dus dat is op het punt staan van heel veel bijzondere nieuwe dingen die gaan gebeuren, maar dat ze ook veel moeilijke dingen voor het eerst gaan voelen.
0: Ja. Ik moet denken aan dat je ooit mij vertelde dat een leerkracht voor jou op het bord schreef, Lara, je remmen. Als het gaat over mensen temperen, dat hebben mensen bij jou ook wel proberen doen. Hè?
1: Ja. Met een groot uitroepteken erbij. Zo'n omgekeerde driehoek. Lara, je remmen. En het erge is dat ik dat dus nog altijd soms voor me zie. Als ik dan zo te druk ben of te veel wil vertellen, dan zie ik dat zo weer verschijnen. Lara, je remmen.
0: Maar dit is het omgekeerde van dat uitroepteken.

0: Walk Walk van Sylvie Kreusch.
1: De zomer van 2026.
0: Met Lara Taverne. En we hebben het over de deur achter je dichttrekken en vertrekken. Maar we gaan even naar iets anders, want we krijgen net het bericht dat de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden is. Die we vooral kennen van Total Eclipse of the Heart. En iemand waar jij ook wel grote fan van bent, Lara.
2: Ja, het nummer The Total Eclipse of the Heart, oh my, ik kan niet meer praten, zit in mijn eerste boek. Omdat die moeder is een vrouw met een gebroken hart die zich graag wentelt in liefdesverdriet en haar dochter daar ook heel hard in betrekt en zet de Total Eclipse of the Heart op om samen op te dansen, waarbij je de wanhoop van dat kind voelt van hoe kan ik die droevige moeder troosten. Dus ja, ik vind dat een ongelooflijk krachtig nummer.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, het zal doorleven onder andere in jouw boek, maar helaas is ze overleden. Een paar weken geleden in juni kwam er nog het bericht dat ze ontwaakt was uit een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Portugal en dat het moeilijk herstel was, maar helaas is het geen herstel meer geworden. Dus natuurlijk, ter ere van Bonnie Tyler, gaan we nu luisteren naar The Total Eclipse of the Heart.

0: Ja hoor, Bonnie Tyler hier op Total Eclipse of the Heart. Ze mocht 75 worden. En de Britse BBC heeft gemeld dat ze overleden is. Een goede reden om gewoon heel veel Total Eclipse of the Heart te luisteren de komende dagen. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Deugrenne. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. Maar op de N411 naar Namen is door een brandend voertuig ook een half uur file bij Jean Blou.
1: De zomer van 2026.
0: Herman die stuurt nog, ja, Bonnie was een van mijn jeugdidolen. Altijd vreselijk om zo'n nieuws te horen, maar haar muziek blijft, en dat klopt zeker, en leeft ook door in boeken, zoals in jouw debuut, Lara Taverne. Tim van de Velde is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Tim.
2: Goedemorgen, dag Annelies, dag Lara.
3: Hallo.
0: We hebben het over de deur achter je dichttrekken en vertrekken. En Tim, jij moest meteen aan reizen denken?
2: Ja, reizen, inderdaad. Voor ons is reizen... Een tiental jaar geleden hebben wij een aftans Volkswagen camper gekocht. En sindsdien is reizen een vorm van de deur achter je dicht trekken. En een beetje op avontuur gaan. Gewoon ook omdat het busje, praktisch gezien... altijd een risico met zich meeneemt dat je stilvalt.
0: Ja, het busje is een avontuur
2: op zich.
0: De vraag
2: is altijd, raken we op onze bestemming of raken we er niet? Of raken we terug thuis?
0: Oké. Okay.
2: Ja, voilà. Dus,
0: ja, ik kan er mij iets bij voorstellen. En waar gaat de volgende tocht naartoe?
2: Wij trekken nu naar de Alpen. We gaan wandelen in de Alpen. Maar dus we gaan er naartoe met dat busje. En dus dat wordt ook een avontuur. Want het is de eerste keer dat we zo hoog gaan. En zo hoog moeten klimmen. Dus,
0: ik heb nu in mijn hoofd dat jullie zo bergop wat naar voren moeten leunen.
2: Dat gebeurt soms dat we fysiek meeduwen in de wagen. Dat heeft geen zin. En dan, goed. Dat is... Grappig momentje. Maar goed, we supporten mee met onze bus tijdens
0: de deur achter je dichttrekken voor een reis is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Lara, jij bent een notoire treinreiziger ook, hè?
3: Ja.
0: Ook voor vakantie?
3: Nee, wij gaan wel met de auto. Wij gaan bijna altijd naar Bretagne.
0: Okay.
3: Ja, dat is zelfs met een gammele auto te doen. Hè. Dat is zo net dichtbij genoeg om niet in de problemen te komen.
0: En weinig bergop ook.
3: Ja, maar ik vind het wel heel mooi. Je praat echt over de auto.

0: En die heet nog altijd Casper.
1: Ja, dat is mooi. Casper het spook. Ja, ja, ja. Onze auto heet de hamstermobiel. Want mijn man wordt door mijn kinderen de hamster genoemd. Omdat hij graag hamstert, denk ik. Of ze vinden dat hij dikke wangen heeft, dat weet ik niet. En de hamstermobiel, want hij zit daar altijd als een soort koning op zijn troon. Dus,
2: Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Die van ons heet Buzz Aldrin. Dat was de tweede man op de maan. Kijk, mensen die ook hun auto een naam hebben gegeven, nu ben ik wel zeer benieuwd. Laat maar weten. Tim, welke muziek hoort daarbij voor jou?
0: Ik vind dat op reis gaan en zo. En dat deur achter je dichttrekken. Die liedjes hebben vaak zo een gevoel van verwachting. Maar ook tegelijkertijd zo'n melancholie of nostalgie in zich. En dat vertaalt zich voor mij ook heel goed in het nummer Guy de Notto en ik van Zesde Metaal. Heel die tekst is en ook de manier waarop dat gebracht wordt is zo melancholisch, maar toch ook verwachtingsvol. En voor mij een zinnetje die daar echt aan verbonden is. En waarom dat ik dat associeer aan dat de deur achter je dichttrekken en op reis vertrekken is... hoe ze droom zaten in die blauwe zak. Dus wij hebben soms het gevoel van, kijk, we stoppen alles in zo, ik weet niet of je dat kent, zo'n blauwe IKEA-zak. Mm-hmm. Dat is een heel groot ding. En ik stel me dat visueel zo voor, dus je stopt je dromen gewoon in zo'n zak, hij smijt hem in de auto en je vertrekt. En meer heb je niet nodig om een goede reis te hebben. Dat is een beetje de reden waarom ik dat liedje gekozen heb.
1: Super.
2: Ja, goede reden. We zien het voor ons, die IKEA-zak zo meteen in die auto en dan richting de Alpen. Dankjewel, Tim.
0: Bye, dankjewel.

0: alles afzeggen voor morgen en gewoon vertrekken hier bij Guy de Notto en ik van het Zesde Mentaal met die dromen in de blauwe IKEA-zak. Ik zie nu ook heel veel mensen op reis gaan met een collect-and-go-bak als bagage. Mm-hmm. Ik denk dat de makers van koffers dat die minder te doen hebben dan vroeger.
1: Klopt.
0: Hoe pak jij in?
1: Wasmanden.
0: Ja, vanuit, kijk. Ja.
1: Rieten wasmanden.
0: Heel handig om te stapelen, nee toch?
1: Maar wel esthetisch verantwoord. Hè.
0: Kijk, je hebt nu ook een rietenmand bij. Hè?
1: Ik heb altijd een rietenmand bij.
0: Ja, want op de trein, wat, als jij die deur achter je dicht trekt voor een gewone dag, wat heb je dan sowieso bij voor op de trein?
1: Altijd thee, een thermos thee, altijd een mes, altijd een appeltje. Dat zijn zo de standaard dingen. Een boek. Ik heb nu een prachtig boek bij van Astrid Harens. Erosie, prachtig boek.
0: En heel vaak ook een breiwerk, hè? Misschien niet in de zomer. Ja,
1: maar niet in de zomer. Dat is te warm, want dat ligt dan zo op je benen. Warm te wezen, dus het is het moment niet. Maar anders ook een breiwerk, klopt.
0: Kijk, toch ook altijd leuk om eens in de bagage van mensen te mogen kijken.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Christophe de Munk ook een beetje. Goedemorgen, Christophe.
3: Goedemorgen.
0: Jij kiest voor Simply Red en Something Got Me Started. Waarom moest je daaraan denken?
3: Wel, het was vooral het thema die er mij deed aan denken. De deur achter je dicht slaan. Ik heb dat zoiets van 35 jaar geleden gedaan bij mij thuis. Toen dat ik in relatie begon te treden met mijn huidige vrouw. Waarbij dat niet zo goed beviel bij mijn vader. Dan heb ik toen eigenlijk na 4, 5 en 6 gewoon gedacht, oké, dan ga ik kiezen voor mijn madame. Hmm. En dat is de goede keuze geweest. Na 35 jaar zijn we nog altijd samen.
0: Ja, oh wow.
3: Dus dat was de goede keuze. Ja. Het was nogal pittig op dat moment, omdat hoe oud was ik toen? 4, 25 zeker, zoiets. Dus ja, op dat moment van een keuze maken was voor mij eigenlijk een no-brainer. Maar goed, je moet toch maar doen. En dat kon ook verkeerd lopen natuurlijk. Hè. Dat weet je niet. Hè.
0: Nee. Maar je voelde dat het
3: juiste keuze. En dan dat liedje.
0: Want, als ik het mag vragen, Christophe, waarom was het protest van thuis uit voor jouw vrouw?
3: Mijn vrouw is maar tussen aanhalingstekens coiffeuse. En dat was niet goed genoeg.
0: Ja,
3: dat bestaat nog. Dat bestaat nog. Dat bestond nog. Maar voor mij was dat dus ook een no-brainer om gewoon te zeggen van oké. Nee, daar ga ik niet aan meedoen. Dus die chantage. Mm. Want ik ging normaal thuis gaan werken. Ik werkte toen in Zwitserland. Ik had mijn werkvergunning stopgezet. En ik ging normaal thuis gaan werken. Samen met mijn broers. Maar toen kwam er eerst een hoop gezeur. En dan een ultimatum van mijn vader. En toen heb ik gezegd, dan ga ik gewoon terug verder werken in Zwitserland. Dan zie je wel wat er uitkomt.
0: Ja.
3: En ik ben nooit meer thuis gaan slapen. Ik ben er wel nog geweest. Maar goed, je begrijpt ook wel, de relatie is niet je dat met mijn ouders. Maar dat ging ik ook niet erg, want ik heb twee kinderen, mooie kindjes, zijn ondertussen ook al 30, maar fijn. met mijn vrouw en we zijn al 35 jaar samen, en met ups en downs, maar ik heb er nog nooit spijt van gehad. En dat liedje is eigenlijk perfect, want als je de tekst helemaal beluistert, dan komt daarin I'll give it all up for you. Dat heb ik effectief ook wel gedaan, natuurlijk. Hè. Ja. Op dat moment zat ik in het buitenland, had ik het mooie leven, verdiende ik mooi geld. Maar ja, ik was ook jong, dus ik leefde ook mooi. Dus ik had eigenlijk niks toen ik vertrok.
0: Nee.
3: Maar goed,
0: als
3: je samen werkt, dan bouw je wel op. Hè.
0: Het vraagt moed, hè? Elke keer een deur dichttrekken. Maar de ene deur is toch iets zwaarder om dicht te trekken dan de andere. Hè?
3: Ja, voor mij was het nu niet zo ingewikkeld, omdat ik al vrij zelfstandig leefde. Maar ik kan me wel voorstellen, als je eigenlijk een goede relatie hebt met je ouders en dat je dat een hechte relatie hebt met je ouders en dat je dan die keuze moet maken, dat nog een stuk moeilijker is. Voor mij was het gewoon een no-brainer. Het was gemakkelijk voor mij.
0: Mm, ja, en de juiste keuze. Daar hoort Simply Red bij. We gaan er maar luisteren. Christophe, dank je wel voor je verhaal.
1: Merci.
3: Graag gedaan. Tot de volgende.

0: I'll give it up, all up for you, zingt Simply Red hier. Christophe, die deed dat voor zijn vrouw. Vertrok hij de deur dicht van thuis en gewoon een ander leven.
1: De zomer van 2026.
0: Gewoon, zeg ik, maar dat is natuurlijk niet helemaal gewoon. Dat is ons thema, de deur achter je dicht trekken en gewoon vertrekken. Portishead, gaan we naar luisteren, Lara, want je hebt Roads gekozen. Mm-hmm. Waarom is dit liedje erbij?
2: Ik denk gewoon de titel, Roads, de deur achter je dicht trekken, betekent dat er een weg open gaat. En ja, we hebben gezegd, dat kan zo twee kanten op gaan. Hè? Dat, ofwel is dat het nieuwe geluk wat je tegemoet gaat, of een groot avontuur, of iets helemaal nieuws en knetterends en spannends. Maar dat kan ook evengoed een soort zeer onduidelijk donker pad zijn. En ik heb gewoon mijn hele jeugdjaren altijd opnieuw, op elk cassetje stond Roads als eerste nummer.
0: Okay.
2: En mensen van mijn leeftijd of ouder die begrepen dat het eerste nummer was het belangrijkste. Waarom? Daar kon je het makkelijkst naar terugkeren. Dat vond je het makkelijkst.
0: Ja, want als je terugspoelde, dan moest je niet gaan luisteren. Ben ik hier juist?
2: Ben ik hier al juist. Dus op elk cassetje begon, opende met Roads van Portishead. En het is denk ik, en ik heb heel veel droevige nummers in mijn playlist zitten, het allerdroevigste nummer. En ik hoef er maar de eerste tonen van te horen of ik ben weer 16 en onzeker en zoekend en twijfelend en overtuigd dat er nooit iets van geluk op mijn pad zal komen. Mijn broer heeft ooit, terwijl ik aan het studeren was met dit nummer, het cassetje uit mijn cassettespeler komen halen, dus als ik niet in de Walkman aan het luisteren was, en het uit het raam gegooid omdat hij het niet meer kon aanhoren, dat er zo'n kermerende, krijsende, verdrietige vrouwengeluiden hoorbaar waren. Dus Roads van Portishead.
0: Ik ga het cassetje niet uit de speler halen.
2: Nee, dankjewel.

0: kan me voorstellen dat als dit heel veel opstaat, dat er dan al eens een cassetje uit een speler wordt gehaald. Maar het is wel prachtig. Road van Portishead.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: God, het hoeft eigenlijk niet meer, sorry. Het is al te laat, want we hebben nog 10 minuutjes. En de laatste die een plaatje mag kiezen is Anja Jacobs. Goedemorgen, Anja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij kiest voor Hopeless Wanderer van Mumford & Sons. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, ik denk dat er heel veel projectie zit in de reden dat ik dat liedje heb gekozen. Maar wat ik vooral, wat ik in het liedje wel mooi vind samenkomen, is zo de spanning tussen enerzijds willen vertrekken, maar anderzijds ook, ja, wat daar vaak misschien toch in de achtergrond zit, ook een verlangen naar een thuis. En, dat het, en mijn gevoel is dat het misschien vaak is omdat je het tweede niet hebt, dat het verlangen naar het eerste zo groot is, maar omgekeerd, als je dan onderweg bent, dan voelt dat vaak, denk ik, heel erg als comfort, want dan ben je ook weg, maar tegelijkertijd blijf je je bewust van een tekort. En dat is, dat is tenminste althans iets dat ik heel erg in het liedje herken en dat ik er ook wel heel erg in projecteer, denk ik.
0: Ja, ja, maar het is mooi wat je zegt, als je, zolang je onderweg bent, valt het niet op dat die thuis misschien niet voelt als een thuis?
2: Ja, precies, want dan ben je onderweg samen met zoveel andere mensen die onderweg zijn, of die toevallig ergens zijn, maar waarvan jij het gevoel hebt dat je er helemaal niet hoeft te zijn. Dus dan is die spanning ook tijdelijk weg.
0: Mm-hmm. Ja, ja, het is een...
3: Dus heimwee naar een huis wat je nog niet kent.
2: Mm-hmm. Ja, in mijn geval was het heimwee naar een thuis die ik had gekend, maar waar ik als 5-jarige door allerlei omstandigheden plots ook was weggenomen, zonder dat mensen zich beseften dat ze mij eigenlijk wegnamen. En ik denk dat daardoor ik kan niet zeggen dat mijn verhaal een verhaal is van mij nooit thuis voelen, maar er zat altijd een hele grote spanning op die ik pas eigenlijk een paar jaar geleden helemaal heb begrepen. Mm. En wat ook gemaakt heeft dat het nu anders allemaal voelt.
0: Ja, ja, ja, snap ik helemaal. Ja, het is een aspect dat vandaag nog niet aan bod is gekomen.
3: Nee.
0: Blij dat je erbij bent, Anja. We gaan luisteren naar jouw Hopeless Wanderer. Fijne dag, hè.
2: Dankjewel. Fijne dag. Bye.

0: Weg zijn ze, Mumford & Sons en Hopeless Wonder. Over ja, de drijfveer misschien wel van de deur achter je dicht te trekken en te vertrekken. Laat het afwijnen, we hebben nog één liedje te gaan. We gaan naar The Cure luisteren en Doing the Unstuck. Waarom heb je die nog gekozen?
1: Ik denk een klein beetje een contrast, omdat ik toch dacht, ik heb zoveel verdrietige nummers aangedragen, we moeten daar toch ook een beetje kleur binnenbrengen. En mijn kinderen zeggen vaak in de auto, doe nog een keer dat ene vrolijke liedje, alsof ik dus inderdaad maar eentje in mijn assortiment heb zitten, en dat is Doing the Unstuck van The Cure.
0: Ja, ja. Maar het past ook wel bij waar we het vandaag over hebben.
1: Ja, ik vind dat wel. Dat gaat echt over alle gebouwen afbranden en vertrekken. Ja. Zonder dat dan letterlijk te nemen.
0: Ja, ja. Liever niet, voor de duidelijkheid. Ja, ja, dat vastzitten en dat alles toe, alles weg. Ja. We laten het achter en we zijn weg.
1: Gaan. Ja.

0: een beetje per ongeluk een live versie gekozen. Mm-hmm. Maar het past wel, want ik heb van heel veel mensen gehoord dat het heel erg goed was, het concert van The Cure. Doing the Unstuck, jouw enige blije liedje in je playlist.
1: En waarin dat er gezegd wordt dat je goodbye moet kissen in plaats van goodbye zeggen. Dat vind ik ook wel heel belangrijk.
0: Ja, ja, heel belangrijk. Of iemand knuffelen en een klein beetje in de lucht tillen. Is ook heel goed, hè. Lara, ik vond het fantastisch dat je hier was. Ik wens je een ongelooflijk rustige zomer en een stille zomer. Dat was de wens, hè?
1: Dat is de wens.
0: Ja, voilà, dat wens ik jou.
1: Dank je wel, Annelies.
0: Morgen zijn we hier weer met het programma. En dan is hier Gilles de Koster, die je kent als presentator van alles. Onder andere van De Mol. En hij kiest voor het thema muziek die je hebt leren kennen via een serie of een film. Want zo komt muziek ook al eens tot bij ons. Ook heel leuk. Dus als je al suggesties hebt, die zijn zeker nu al welkom via ons kanaal op VRT Max. En zo meteen is Kobe Ilsen hier met Weet ik Veel. Dan gaat het over DJ, want jullie hebben dat niet gemerkt. Maar terwijl Lara en ik hier zaten, werden hier DJ-tafels klaargezet. En Jeroen de Lodder, die DJ is en presentator bij Studio Brussel, die heeft hier al staan soundchecken. Er staan hier al camera's klaar. Er gaat hier van alles gebeuren. Dat is voor zometeen. Ik ga nog één keer dag tegen jou zeggen, Lara.
1: Dankjewel, Annelies.
0: En fijne terugreis naar Brussel.
1: Merci.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op de expo De Kunstenaar die Detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Zaterdagmiddag op Radio 1.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
15: Tegels.
16: Natuursteen.
17: Parket. Impermo.
14: Deze zondag extra open.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
19: Solden bij Zalando.
20: Wat doe ik aan voor die barbecue?
21: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
20: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
21: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
19: Solden bij Zalando.
22: Zo dadelijk is er weer Weet ik Veel. Deze keer gaat het over de DJ. Wat moet die allemaal kunnen? Hoe bouw je een set op? Straks met Jeroen de Lodder na het nieuws.
2: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
23: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
0: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
23: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
24: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
23: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion.

0: voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
1: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbet. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Palink ging meekijken.
2: Hallo, meneer Doe, Kinshasa.
3: Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
2: Jesus Christ, wat is dat, jong? Verse vis.
4: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
3: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
5: What kind of meat is it?
6: Cow.
3: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
7: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
3: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
8: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
1: En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verkeer op de Antwerpsring. 25 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Twee rijstroken zijn versperd door een ongeval. 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier ook extra op de A12 vanaf Aartselaar. Op andere plekken in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. Op de E411 naar Namen is er door een brandend voertuig zo'n half uur file bij Jean Blou.
2: Radio 1.
3: Weet ik veel.
2: Kobe Ilse.
1: Bijzonder goedemiddag. Ja, we gaan hier al een beetje tapijtjes spelen, want het gaat vandaag over een ongelooflijk leuk thema, denk ik. Het is zomer en dan is er elke dag wel ergens iets te doen. En als er in Vlaanderen iets te doen is, dan staat daar een DJ van voor. Met Willy Sommers, of van die ambianceplaten, of techno, of house. We zijn ongelooflijk verwend. En een van die DJ's die de hele zomer lang ook in Ibiza en zo draait, is Jeroen de Lodder. Jeroen de Lodder, goedemiddag.
4: Goedemiddag, hallo.
1: En weet ik veel, inleiding tot het DJ-schap.
4: Tof,
1: ja,
4: hè?
1: Dan moet ik jou bellen, hè, Jeroen.
4: Ja, je hebt mij gebeld.
1: Ja, hier
4: ben ik.
1: Even uitleggen aan de luisteraar. Jij staat hier, of jij zit hier niet, zoals elke andere gast normaal gezien. Jij staat hier achter de decks. Zeg je dat zo?
4: Je mag het zo zeggen. De draaitafel.
1: De draaitafel.
4: En één mengpaneel en drie CDJ's.
1: Ja?
4: CD staat voor CD, maar eigenlijk zitten daar al lang geen CD's meer in.
1: Nee.
4: Daar zitten nu USB-sticks in.
1: Juist, en daar wordt wel iets smalend over gedaan, maar je kan ook perfect live draaien met USB-sticks.
4: Ik mag blij zijn dat we dat al meteen kunnen ontkrachten. Het is niet

0: Omdat een DJ met een USB speelt, dat hij een vooraf opgenomen setje van begin tot einde gewoon laat lopen zonder iets te doen.
1: Nee.
0: Vroeger stond het op een CD, nog langer geleden stond het op een vinylplaat of op een cassetje, nu staat het op een USB.
1: Ja, voilà. Er zijn ongelooflijk veel misverstanden over DJ'en. Er zijn heel veel clichés over DJ's met privéjets en wat is het allemaal. Er zijn ongelooflijk festivals vanuit België ook die wereldwijd de DJ hebben gelanceerd. Er is veel om over te praten. Jij gaat ook live wat dingen laten horen straks. Maar zullen we beginnen met iets vooropgenomen. Iets dat waarvan jij al zei tijdens het nieuws. Daar ben ik tegen de strijder aan het trekken, want ik heb een compilatie van YouTube gehaald en dat vind je niet zo leuk.
0: Nee. Bedoel, als je DJ bent, dan moet je hoogwaardige kwaliteitsmuziek, files, dus echt een goede WAV. Enfin, dat is heel technisch, maar
1: ja.
0: Dingen die je downloadt van YouTube klinken niet goed genoeg. Als je die op een groot soundsystem gaat spelen, dan val je door de mand.
1: Oké. Ja, groot soundsystem, Radio 1 is dat eigenlijk ook. Maar fuck it. 5 minuten, 16 songs. Het is, weet ik veel, over hip-hop. Nee, over DJ. Cast.

0: weet ik veel over DJ'en vandaag met DJ Jeroen de Lodder in de studio. Je kent hem van Studio Brussel onder andere. En hij gaat uitleggen hoe je dat precies allemaal doet.
1: Weet ik veel?
0: Ja, Jeroen, jij bent een self-made man, heb ik mij laten vertellen.
2: Dank u.
0: Ja?
2: I take it as a compliment.
0: Want je hebt een DJ-school tegenwoordig. Ja. Je kan dat leren. Ja. Online heb je cursussen genoeg, maar jij bent even wat als ik. Dus wij komen uit de tijd dat dat nog niet bestond.
2: En dat er geen YouTube was om how-to en tutorials en zo. Dus ik heb mezelf technisch dan leren mixen.
0: Ja.
2: Maar ik vind het allerbelangrijkste voor een DJ is de platenkeuze. En dat ik al heel vroeg dat ik heel makkelijk titels en artiesten kon onthouden.
0: Mm-hmm.
2: Dingen die ik thuis hoorde van mijn vader, maar ook dingen die ik op de radio hoorde. En dat bleef heel makkelijk plakken. En ik vond, ik kan 7 seizoenen Game of Thrones kijken op Netflix en niet weten hoe het hoofdpersonage heet.
0: Yeah.
2: Maar namen en titels en uitvoerders en dan later ook platenlabels en zo, dat blijft...
0: Dat blijft plakken.
2: Redelijk vanzelf zitten in mijn hoofd.
0: Want wat is eigenlijk de definitie van een DJ voor jou? Want je hebt het nu over platen.
2: Ja.
0: Terwijl ik DJ vooral koppel aan het technische, het mixen. Maar dus een DJ is iemand...

0: die veel over muziek weet.
1: Het is een definitiekwestie, hè?
0: Ja, voilà.
1: Wat is een dief?
0: Wat is dat?
1: Wat is de eerste DJ? Was dat de eerste keer dat muziek voor mensen werd gedraaid? Dan ben je begin jaren 1900 op de eerste radio-uitzendingen. Of is DJ iets wat je voor een dansend publiek als entertainment doet?
0: Ja.
1: Dan kom je al in de jaren 40 van de jaren 1900 terecht.
0: Oké. Okay.
1: Of is DJ echt de grote kunstvorm van echt muziek non-stop aan elkaar hangen, die overgangen doen, dat het allemaal één lang nummer lijkt? Mensen meenemen naar een extase, bochtjes maken qua genres, dan kom je bij de turntablism daarnet van de hip-hop terecht, waar mengpaneel eigenlijk een instrument wordt. Het is een definitie.
0: Dat is mooi gezegd. Het mengpaneel wordt een instrument.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Want het staat voor disc jockey.
1: Mm-hmm.
0: Wat wil dat eigenlijk zeggen?
1: De ruiter van de plaat, ja, denk ik. Hè? Ja,
0: ja, het is, ja, het is een rare term.
1: Het is heel raar. Je stuurt
0: disc slaat dan op platen in elkaar.
1: Ja, ja, ja, ja. Voor mij is DJ mensen meenemen langs muziek die ze kennen en ook langs muziek die ze niet kennen, maar die ze op het moment dat ze het voor het eerst horen wel goed vinden en die hen zeker op een dansvloer aan de gang houdt.
0: Ja, want is dat het grote incentive of de grote incentive van een DJ, mensen aan het dansen brengen?
1: Niet per se, want je hebt ook radio-dj's of chill-out-dj's. Als ik vorige maand was ik op Ibiza, ja, en dan speel ik een sunset set, een lange set terwijl de zon ondergaat. En dat is in... Mensen staan daar niet recht, mensen zaten aan tafeltjes te eten. Het was per definitie de bedoeling dat er niet werd gedanst. Omdat je heel trage, moody, Balearic vibes, heel trage nummers speelt. Die je ook lang laat uitspelen. Je gaat dan niet omhoog naar climaxen of zo. Dus dat is ook DJ'en. Het is heel contextafhankelijk.
0: Jij bent ook de man die trouwfeesten dan doet?
1: Zeker.
0: En de Bon Jovi's ertussen gooit?
1: Als dat past. Je hebt gelacht, maar...
0: Maar I love it, voor alle duidelijkheid.
1: Ik ook. En als DJ speel ik vaak nummers die ik thuis voor mezelf niet zou opzetten, maar die als ik ze voel op een moment, op het feest, dat past en dat ik het dan ook graag zou horen, dan zet ik zeker ook een Bon Jovi op.
0: Doe jij verzoekjes?
1: Verzoekjes... Ik sta ervoor open, want als je echt connectie hebt met je dansvloer, kan het zijn dat mensen van op de dansvloer naar jou komen en dan komen ze echt met iets goeds, waar je zelf misschien niet aan zou denken. En dan weet je van, yes, we zitten op een manier geconnecteerd in dezelfde vibe. Jij denkt dan iets dat ik wel misschien over 2-3 platen kan gaan doen.
0: Ja.
1: Maar wat ook gebeurt, is dat plots staat er een man of een vrouw naast jou en die wil iets hard van Metallica. En achter die man of vrouw staat de volgende al met een verzoekje en die wil iets R&B-ish van Rihanna. En dat is heel moeilijk. Dan wordt het moeilijk als de ene zware zwarte gitaar wil en de andere wat meer zonnige R&B. Dan is het meer van, laat me even gerust. Ik ben de DJ, laat mij het even doen.
0: Ja, voilà. Ik moet wel zeggen, ik doe nu wat MC'en in de zomer. En Jukebox Heroes heet dat. En dat is echt specifiek op verzoekjes. Dat is wel heel fijn. Maar je merkt dat mensen altijd teruggrijpen naar wat ze al kennen.
1: Zeker. En als ik dan bijvoorbeeld een trouwfeest doe en de bruid of bruidegom komt naar mij, ja, kunt je dat spelen? Ik ben niet op een trouwfeest om een statement DJ te zetten.
0: Voilà.
1: Dat ben ik
0: exact.
1: Voor het plezier van hen en hun vrienden en familie. En dan doe ik dat.
0: Ja. Zullen we eens zien hoe je het doet, hè? Ik zet de schuif open.
1: Dat is goed.
0: Verbonden aan jouw deks. Je zegt, je bent 14, 15 jaar, je zit op je kamer en je hoort een nummer en je denkt, ik wil dan graag een ander nummer daar aan hangen.
1: Ja.
0: Hoe kan je dat dan allemaal gaan doen?
1: Om platen mooi in elkaar te mixen, moeten ze op hetzelfde tempo lopen.
0: Mm-hmm.
1: Elke song, elk nummer heeft een tempo.
0: Beats per minuut, hè?
1: BPM, beats per minuut. Hoeveel keer je een beat per minuut? Voilà.
0: Ja.
1: En als je die tempo's van het ene nummer dat aan het spelen is... als je het nummer dat je er gaat inmixen op hetzelfde tempo zet als het nummer dat aan het spelen is... Dan ben je al een heel eind.
0: Ja.
1: Maar dan moet je ook nog tot 8 kunnen tellen, want er zitten muzikale zinnen in. En, heel belangrijk, dan moet je er ook voor zorgen, vind ik, dat je niet 2 stemmen door elkaar mixt. Dat de ene plaat, als daarin wordt gezongen, en op je nieuwe plaat daar ook wordt op gezongen, dat die stemmen niet over elkaar liggen, want
0: tuurlijk,
1: dat botst.
0: Dat is niet mooi.
1: En dan next level is harmonieus mixen. Elk nummer heeft zijn eigen toonaard, zijn eigen key. En niet elke toonaard past bij elkaar.
0: Ah, tuurlijk.
1: En als je en in hetzelfde tempo mixt en in dezelfde toonaard mixt en goed tot 8 kan tellen en dus die muzikale zinnen volgt, dan kan je, maar dat ga ik nu even proberen. Ik hoop dat ik niet live de mist in ga. Staat het open? Ik hoor nog niks.
0: Ja.
1: Oké, ik hoor hier niks binnenkomen, dat is wel vervelend.
0: Hoor je het niet?
1: Nee, ik hoor niks, maar ik ga het zometeen wat fixen. Ik ga van Daft Punk, dus een hard techno-nummer uit de jaren 90, ga ik naar een bekender nummer. Laat me even doen, het komt goed.

0: Wauw. Dus je hebt nu... We zaten in de stevige techno. En jij bent naar Lionel Richie gegaan.
1: Klopt.
0: En dat, dat kan enkel en alleen omdat het tempo hetzelfde is.
1: Het tempo van Daft Punk is 130 bpm. Die Lionel Richie is 133 bpm. Dus dat ligt dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: En op je draaitafel heb je een knop waarmee je de snelheid een beetje kan aanpassen.
0: Okay.
1: Dus ik heb die plaat van Lionel Richie een beetje versneld. En ik weet ook dat die plaat van Daft Punk, dus de eerste, dat harde techno-nummer, en die plaat van Lionel Richie, die zijn niet in dezelfde toonaard, maar wel in een toonaard die past, die harmonieus samenpast.
0: Oké. Okay.
1: En dan heb ik dat samengelegd en door elkaar gemixt.
0: Kan je, ja. Dus dat is het allerbelangrijkste, tempo. En dan natuurlijk die key, die toonaard.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt ook genres door elkaar, want je gaat van techno naar... Ja, wat is dat? Popmuziek?
1: Ja, pop, hè. Het zal wel. Lionel.
0: Is dan alles te mixen met elkaar? Of zijn er zo limieten dat je zegt van ja...
1: Wil je een voorbeeld van een slechte mix?
0: Oh ja, graag.
1: Oké, okay, even kijken hoe ik het hier klaarzet. Het is een mix die... Kijk, ik zal het Belgische nummer aller tijden kiezen.
0: Ja?
1: Pump Up The Jam.
0: Oké. Okay.
1: En dan ga ik een grote house classic inmixen. En de tempo's staan gelijk. En toch... Klinkt het slecht? Klaar voor?
0: Ja.
1: Wacht, hè.

0: nee, dat is het niet, hè, Jeroen, dat is het niet. Hè.
1: En toch zit de tempo hetzelfde, maar omdat die toonaarden, dus de keys van die twee nummers, zo ver uit elkaar liggen dat die niet passen, klinkt dat alsof dat je bij een, ik weet niet, een amateur DJ ergens op een Vlaamse steenweg zit.
0: Ja, ja, ja, ja. Is dat dan het verschil tussen goeie? Want inderdaad, want je hebt ook knoppen, sync-knoppen. Mm-hmm. Hè? Tegenwoordig doet de computer het voor jou, het gelijkleggen. Maar dat is dan het verschil tussen een goede DJ en een slechte DJ. Het is niet omdat de computer het al samenlegt dat je daarom ook perfecte mixen maakt.
1: Exact niet. Technisch zeker niet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe lang duurt het voor je dit beheerst?
1: Ik denk nu minder lang dan vroeger. Ik heb mezelf leren draaien op mijn vinylplaten. Dan zie je die muziek ook niet komen. Nu wel op die grote toestellen waar we nu spelen, zie je al visueel de weergave van hoe de muziek eruit ziet en wanneer die gaat zakken en luider worden.
0: Ja.
1: En je ziet ook op je scherm aangegeven hoeveel die snelheid is, die beats per minuut van daarnet. Op een vinylplaat heb je dat allemaal niet. Daar heb je gewoon meestal een zwart stuk plastic en nog een zwart stuk plastic. En dan moet je echt op je gehoor het tempo gelijk zetten. Dus één plaat is aan het spelen in de zaal. En dan heb je als DJ ook een monitorbox. Een speciale speaker voor jezelf in de DJ-boot. En dan luister je eigenlijk met één oor naar de plaat die aan het spelen is, die de mensen in de zaal ook horen. En met je andere oor hoor je in je koptelefoon de plaat die je er nieuw gaat inmixen. En dus, dat moet, ja, mijn hersenen zijn daar na 20 jaar heel goed op getraind. Maar je hoort dus twee verschillende dingen door elkaar en je, door die snelheidsknop aan te passen van de nieuwe plaat, pas je het zo aan dat die op dezelfde snelheid zit als de spelende plaat.
0: Is dat het moeilijkste? Want ik heb het ooit eens geprobeerd. Ik ben echt een prutser DJ, vooral. Ik ga mij nooit vergelijken met de grote jongens als jij. Maar ik heb het ooit eens geprobeerd, twee vinylplaten en inderdaad puur op gehoor.
1: Ja.
0: Stel dat er maar één of twee beats per minuut verschil op zit. Dat is ongelooflijk om dat samen te leggen. Is dat het moeilijkste van DJ, dat tempo bepalen?
1: Technisch gezien is het draaien met vinyl het moeilijkste.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Omdat je geen visuele check hebt.
1: Je hebt alleen je oor. Om die twee platen door elkaar eerst te horen en dan mooi koptelefoon gelijk te leggen en dan erin te mixen. Dat is het allermoeilijkste. Technisch is dat het moeilijkste.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat, eenmaal je het in de vingers of eenmaal je het in je oor hebt, dan is het een skill dat je aanleert. En hoe meer je doet, hoe beter je erin wordt.
0: Als iemand van 12 jaar nu zit te luisteren, want we hebben ook jonge luisteraars waarvoor dank, heel tof. Hoe lang moet je jezelf geven om dat te gaan beheersen? Om dat onder de knie te krijgen? Of hangt dat heel hard af van talent?
1: Het hangt een stukje af van talent en het hangt ook af van je materiaal. Als je hardcore bent en je wil met vinyl leren mixen zonder die visuele hulp, dan gaat het veel langer duren. Maar als je een kid bent van 2026, dan heb je digitale tools.
0: Tuurlijk.
1: En dan zie je al een aantal dingen visueel weergegeven. Dan zet je die tempos gelijk en dan ben je al een heel stap verder.
0: Mm-hmm. Volgende plaat die ik heb klaarstaan is een mashup, Jeroen de Lodder. Want dat is ook zo'n term. Wat is een mashup?
1: Een mashup zijn twee nummers die samen zijn gemixt op voorhand.
0: Ja.
1: Heel vaak is het de stem van een bekend nummer, die wordt op de muziek van een ander bekend nummer gelegd. Eigenlijk is dat wat een DJ in het echt ook doet, maar mashup is een niveau verder, omdat het op voorhand is gemaakt en ook vaak wat strakker zit. En de Too Many DJs, de Soulwax-mannen, zijn daar heel groot mee geworden. Ze hebben
0: Zeker.
1: Dat niet uitgevonden, maar ze hebben dat toch wel tot het volgende niveau getild.
0: Absoluut.
1: En het probleem is dat er heel veel mashups zijn en dus ook veel slechte. Maar ook veel goeie, dus ben benieuwd wat jij...
0: Ik ga het niet op voorhand zeggen. De luisteraar kan het...
1: Maar daar hou ik van.
0: Ja?
1: Ik heb ook niet graag dat een DJ op voorhand weggeeft wat hij gaat spelen. Soms, soms als je op een festival of in een club bent, komen ze zo over je schouder meekijken naar je schermpje van wat is er aan het spelen of wat is het volgende.
0: Ja?
1: Ik geef dat niet graag weg, die verrassing is weg. Ja, maar nu weet ik het al.
0: Ja, wat is dit?
1: Het is van Too Many DJs, denk ik. 10cc.
0: Ja?
1: En de stem is van Destiny's Child, Beyoncé en haar zussen.
0: Bam, los erop. Dreadlock Holiday, Independent Woman, Too Many DJs, weet ik veel over DJ. Goedemiddag.

0: Maar laten we ook even stilstaan bij iemand die er vanavond helaas niet kan bij zijn. En dat is Mimieke van der Wallen, omdat zij in de kliniek ligt. En we weten dat het elk moment kan zijn dat zij van ons gaat heen gaan. Speciaal voor haar, Europe, met de Final Countdown. En dit nummer is speciaal voor onkel Edwin en tante Rita en hun speciale zoon Matthias. Matthias, jongen, als je ons kan horen in Sint-Kantelijnen, de instelling voor mentaal gehandicapten, dan is dit nummertje voor jou. En ik zie dat tante Brigitte weer haar onafscheidelijke zonnebril op heeft, ook al is het hier best wel donker. Speciaal voor haar en onkel Frank, Hit Me Baby, One More Time. Oké, dames en heren, als er iemand onder jullie is die een verzoekje heeft, dan kan je dat altijd schrijven op een klein wit papiertje en deponeren bij mij.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, Willis en Marietten, de trouw-DJ. Jeroen de Lotter is hier vandaag, DJ, die je kent ook van Studio Brussel natuurlijk. DJ Sheridan was jouw eerste naam.
2: Dat is een tweede naam eigenlijk.
1: Tweede naam.
2: Ja, in het begin was het gewoon nog veel erger. I&I, want DJ ervoor, dat was Genie en ik dronk toen heel veel...
1: Genie.
2: Ja.
1: Kijk, ik steek, en DJ Sheridan, van waar komt dat?
2: Ah, maar kijk, de Heisen Bouquet, Lady of the House.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus als zij telefoon kreeg, was het heel vaak...
1: Sheridan, de zoon.
2: Ja, en dat was eigenlijk dat was de Marlijneke van die tv-serie.
1: Ja, die kwam nooit in beeld.
2: Die kwam nooit in beeld. Net zoals Marlijneke bij Samson nooit in beeld kwam, Sheridan nooit in beeld bij Keeping Up Appearances. En vond ik wel een fijn gegeven.
1: Ja.
2: Zo'n een fictief personage. En ook heel fijn is dat hij naar huis belde, naar zijn mama, want die zat ook op kot, ergens in de grote stad. En die deed dat dingen die misschien niet echt mochten van zijn mama. En ik dacht...
1: Dat is ook een beetje... Ja.
2: I can relate to that.
1: Hoe belangrijk is die DJ-naam? Want jij heet gewoon Jeroen de Lodder.
2: Ja, vroeger... Ik heb het gevoel dat vroeger aliasen belangrijker waren dan nu.
1: Oké.
2: Ja, Charlotte Witte heet ook Charlotte Witte.
1: Maar die is begonnen als Raving George.
2: Ja, maar dat heeft dan de reden dat ze haar vrouwelijkheid niet te snel wou uitspelen en bewust een mannelijke naam kost. Maar gelukkig is het...
1: Meen je dat echt?
2: Ja.
1: Is dat de reden?
2: Dat is de reden.
1: Oké.
2: Ja, en Amelie Lens is ook Amelie Lens. En Adam Beyer, grote techno-DJ, is ook Adam Beyer.
1: Maar Dimitri Vegas,
2: dat is anders. Maar ja, Dimitri met zijn lange Griekse achternaam, geen cadeau. En ook ander... spectrum van de muziekindustrie, zeg maar. Er zijn nog veel aliassen. En ik heb mijn alias laten vallen omdat ik toen heel veel Stubru begon te doen. En op Stubru presenteer ik en draai ik als Jeroen de Lodder.
1: Voilà.
2: En dan moest zo, ja, Sherry dan, maar wacht, is dat niet gewoon Jeroen van Studio Brussel? En
1: het kan maar zo simpel zijn.
2: Sissa. Zit jij Kobe Ilsen als DJ? Of MC.
1: Shoebox Heroes is dat nu. Hè? Ik wou er geen naam op plakken.
2: Okay.
1: Ik wou dat vrij anoniem houden. Maar het gaat niet over mij vandaag, Jeroen.
2: Nee.
1: Het gaat ook over een vraag van Christophe bijvoorbeeld. Hoe mixt Paul Kalkbrenner... Ik ga ook niet beginnen. Hoe mixt Paul Kalkbrenner zijn nummers zonder een hoofdtelefoon? Heb je hem ooit eens live gezien en hij had geen hoofdtelefoon? Het enige wat opviel was dat hij de ene na de andere sigaret aan het roken was.
2: Een pretsigaret meestal in het geval van Paul Kalkbrenner. Maar Paul Kalkbrenner is geen DJ. Paul Kalkbrenner is een elektronische muziekartiest die live speelt. Dus alles wat hij speelt is muziek van hemzelf.
1: Okay.
2: Dus hij staat daar met synthesizer, met controllers, met drumcomputers en zeker ook met een laptop waar heel veel op meeloopt. Hij waarschijnlijk alles laat hij mooi synchroon in tempo lopen op zijn laptop. Maar alles wat je hoort, heeft hij zelf gemaakt. En als hij live optreedt, en dat doet hij alleen, want hij doet nooit DJ-sets, dan tweakt hij en draait hij aan knoppen en voegt hij effecten toe en verandert hij structuren. Maar het is geen DJ die platen van andere mensen speelt.
1: Dus hij moet niet beat mixen, wat jij daarnet al hebt geïllustreerd en waar we ook naartoe gaan. Hij moet niet met die tempowissels bezig zijn. Dus dat tempo, die hoofdtelefoon hoort, dient vooral daarvoor, denk ik, om de volgende platen voor te beluisteren.
2: Juist.
1: Dat valt weg in dat geval.
2: Dat valt bij hem weg.
1: Oké, dus het is niet dat hij daar staat te faken.
2: Nee, zeker niet.
1: Oké, en nog een technische vraag, maar we doen het gewoon. Lang leven weet ik veel. Hè. Mark, hoe raak je aan zuivere vocals? We hebben daarnet Too Many DJs laten horen. Dat was een vocal van Beyoncé of van Destiny's Child.
2: Ja.
1: Ik heb dat ook al eens geprobeerd in mashup te maken, maar dan moet je inderdaad aan die a cappella versies van originele songs geraken. Ja. Puur de stem, want anders moet dat door AI en wordt dat zo'n metalig ding.
2: Lang voor AI moest je echt de originele opnames krijgen van de artiest of van het label of van de rechthebbende van
1: tapes,
2: die master.
1: Zo, ja. Okay.
2: Ja. Natuurlijk, vroeger waren er ook studiotechniekers die daar aankonden zonder medeweten van sommige advocaten.
1: Oh.
2: En zo kon je ook aan a cappella's geraken. Ook worden a cappella's, dus stem zonder de muziek, worden ook soms zo uitgebracht als een extraatje op de vinylplaat.
1: Oké. Okay.
2: Net met de bedoeling om daar dan creatief mee aan de slag te kunnen gaan. Maar nu is er AI en kan je heel veel vocals, dus stemmen,

0: isoleren van de rest van de muziek van het nummer en daar dan mee aan de slag gaan. Het klinkt nog niet super perfect en ik ben geneigd om te zeggen gelukkig.
1: Mm-hmm. Ja, want eigenlijk is het diefstal, hè?
0: Het is de grens tussen samplen, creatief zijn en diefstal is vaag, maar het is soms ook zo makkelijk om met iets bekend aan de slag te gaan dat mensen vergeten dat zelf creëren ook heel mooi is.
1: Ongetwijfeld. We gaan weer zelf ook iets creëren hier in de studio. Daarnet heb je al geïllustreerd dat je van techno naar, wat was het, Lionel Richie kan gaan.
0: Ja.
1: En je zei, ja, ik kan nog wel wat illustreren of laten horen hoe je overgangen maakt. Want dat is toch de essentie van zeker DJ's die, je zei het daarnet, je gaat sets doen van 6-7 uur. Je kan niet gewoon nummertjes draaien naar elkaar. Je wil die mooi in elkaar blenden, wat het vak van DJ is. Wat ga je doen?
0: Ik ga het niet helemaal verklappen, maar het begint met Fergie van de Black Eyed Peas. Dus we zitten in ongeveer de R&B hip-hop vibe.
1: Okay.
0: En dan komt daar een icoon bij.
1: Alright.
0: Go.
1: Go.

0: Nice. Oh, Wiltura. Cool. Oh, heerlijk. Cool.
1: Dus dat wil zeggen, wat ik heb al geleerd heb van jou, meester De Lodder, dat dus het tempo van die twee nummers is hetzelfde?
2: Ongeveer. Ik heb Wiltura een klein beetje versneld.
1: Oké.
2: Ja. Maar niet op een manier waarop je denkt van, we begint hier met zo'n smurfels, heb ik het te zien.
1: Ah, wel, ja, voilà. Dus dat pitchen niet. Heet dat, denk ik. Ja. Dat kan ook heel storend worden, dat het te snel wordt.
2: Ik kan dat wel misschien eens laten horen,
1: ja?
2: Want er is een knop op dit toestel. Master tempo heet dat. Dat wil zeggen dat je die plaat zo heel hard kan gaan versnellen. Hoor je dit?
1: Ah ja, maar nu... Ja.
2: Maar is dit nog redelijk met zijn echte stem? Maar als ik die master tempo knop afzet... Dan
1: worden de smurfen.
2: Dan zitten we wel met de smurfen.
1: Ja. En daar is terug Wiltura. Hey, cool, cool, leuk. Heb je nog voorbeelden? Want nu ben je aan het...
2: Zeker?
1: Nu ben je aan het etaleren wat je kan. Dat is heel tof.
2: Ik zal nog eens een voorbeeld geven van... Even kijken, hè. Van hedendaagse harde techno.
1: Oké.
2: En dan ga ik iets anders bijduwen.
1: Wiltura mag weg.

0: right. Dit is Bruce Springsteen, denk ik.
1: Ja, dat is juist. Dancing in the Dark.
0: Wauw.
1: En het was... De echte DJ's zullen misschien gehoord hebben dat het niet super strak gedaan was. En dat komt omdat die beat van dat techno-nummer natuurlijk uit de computer komt. En heel strak, heel juist, perfect in de maat zit.
0: Ja, tuurlijk.
1: En die drummer van Bruce Springsteen... Dat is een mens en die klopt er niet naast. Maar die kan nooit zo perfect recht kloppen als de computer zijn ritme kan kloppen. En dus is dat voor een DJ ook een extra challenge om echte muziek van een echte menselijke drummer te gaan mixen met computermuziek die tot op de milliseconde juist...
0: Wat is het moeilijkste genre om te mixen?
2: Is dat net dit, zo'n rock'n'roll plaat van vroeger, omdat inderdaad dat tempo niet echt wiskundig 100% juist zit?
1: Juist, en die muziek is ook niet gemaakt om te mixen. Heel veel house en techno gaat over de DJ-cultuur, die is gemaakt om te mixen. Vooraan dat nummer zit een paar maten droge beat om het er schoon in te mixen.
0: Ja.
1: Op het einde van hetzelfde. Maar Bruce Springsteen of Guns N' Roses of Balthazar, for that matter, die waren daar niet mee bezig bij het maken van een nummer. Dat is een andere soort van creatie. En die hebben een intro die ten dienste staat van het nummer en geen intro die ten dienste staat van de DJ.
0: Dus wat zou je dan aanraden aan jonge mensen die willen beginnen leren of oudere mensen die willen beginnen DJ'en? Natuurlijk, iedereen mag dat doen. Wat is het beste genre om te gaan studeren? Toch die house, omdat dat zo wiskundig correct is met de computer gemaakt?
1: Ik zou wel voor computerbeats gaan om te leren mixen. En ik heb het zelf gedaan met instrumentale hip-hop.
0: Oké. Okay.
1: Omdat dat is een genre waar heel veel plaats zit tussen de beat en de snare. Hè? De techno of house is doef, doef, doef. Terwijl hip-hop is meer doef, doef, tch. Doef, doef, doef, tch.
0: En dat mixt makkelijker.
1: Het mixt makkelijker, die beat en die snare en de boef. Boef, zit bij hiphop veel verder uit elkaar. Dus als je echt beginneling bent, hoor je het verschil tussen die kick en die snare veel duidelijker. En als je dan ook instrumentale hiphop kiest, dan heb je geen probleem met stemmen die door elkaar lopen.
0: Nice.
1: En zo kan je echt jezelf, zo heb ik het mezelf geleerd om het heel goed, die tempos gelijk te kunnen zetten. Zonder dat je, want in het begin is het heel veel info. Hè. Je hebt een plaat die loopt, je hebt een plaat die erin moet komen. Je moet met twee oren naar twee verschillende dingen luisteren.
0: Zeer moeilijk.
1: Ik heb het mezelf geleerd met instrumentale hip-hop.
0: Oké. Okay. Heb je nog een overgang klaar? Of,
1: ja, zeker. Misschien een voorbeeldje van wat je ook kan doen. Van een heel traag nummer naar een heel snel nummer gaan.
0: Okay.
1: We hebben het al gehad, Kobe, over BPM, dus de beats per minuut.
0: Ja.
1: We zeiden bijvoorbeeld, die Wiltura zit ongeveer op 130 en die plaat ervoor ook. Maar sommige nummers zijn heel traag. Bijvoorbeeld veel Afrikaan, Afro of hip-hop zitten op 88.
0: Mm-hmm.
1: En het dubbel van 88...
0: is... je pakt mij nu. 100...
1: Je kunt dus ook een plaat pakken die het dubbel is van, van de BPM.
0: Ja, goed,
1: dus 160 plus 16, 176.
0: 176.
1: Ja. Dus je hoeft geen platen te kiezen die per se hetzelfde tempo hebben. Je kan ook platen erin mixen die net dubbel zo snel of dubbel zo traag zijn.
0: Oké.
1: Dat ga ik nu eens proberen.

0: topschijf. Dus dat wil, want ineens krijgt dat traagnummer ongelooflijk veel dynamiek.
1: Ja.
0: Maar dan moet je...
1: Die Burna Boy, ja? De Afrobeat plaat, Zuid-Afrika geloof ik, of Nigeria, het spijt me, Nigeria, is op 88 bpm, wat heel traag is, hè.
0: Kunnen we
1: dus trage, mellow...
0: Ja, absoluut. Dit is zwembadmuziek, hè. Dit is, ja.
1: Noem het zoals je het wil. En als je dan inderdaad die drum en de bass gaat bijduwen...

0: En dan ben je plots bij drum and bass.
1: En zo kan je natuurlijk je set, als je zegt van, we gaan rustig beginnen, hè, zeker als je trouwfeesten of zelfs festivals, als je inderdaad van 4 uur 's middags tot 11 uur 's avonds moet gaan draaien, dan ga je rustiger beginnen. En maar op een bepaald moment heb je zo'n overgang nodig om te zeggen van, kom aan, nu is het feest.
0: Ja, en dat laat ik graag afhangen van mijn gevoel op dat moment en niet van iets dat ik thuis heb voorbereid. Op dat moment gaan we dat doen, want ik kijk altijd heel graag naar de mensen en hoe de sfeer en de energie op de dansvloer is. En ik blijf erbij dat een voorbereide set op dinsdagavond nooit dezelfde state of mind kan hebben als de zaterdagavond op het feest zelf.
1: Uiteraard.
0: Maar de laatste jaren, en dan komen we bij iets wat ik hier vandaag ook zeker wil zeggen, de DJ-set bestaat niet meer.
1: Oké.
0: Heel vaak zijn DJ-sets vandaag, omdat zijn eigenlijk optredens geworden, zoals een band. Een band, een groep, komt ergens toe en die weten, dit zijn onze 12 nummers die wij gaan spelen, die we ook zelf hebben geschreven en misschien één cover. En we zijn meer en meer, afhankelijk van welk festival of welk feestje komt, ook bij DJ-sets daar beland, dat de DJ's op voorhand toekomen en die zeggen, dit is mijn sound, dit is wat ik ga doen, dit heb ik voorbereid en deze 15 nummers ga ik nu van boven naar beneden afspelen. En ik heb het een beetje moeilijk mee, omdat als DJ heb je net de vrijheid en de mogelijkheid om heel veel verschillende muziek mee te brengen op één stukje. En waarom zou je dan per se willen spelen die 15 nummers die je op woensdagavond hebt voorbereid op zaterdagavond, omdat je niet weet wat die sferen gaat zijn op
1: zaterdagavond? Omdat je weet dat dat marcheert? Nee. Natuurlijk, zeker als je, stel je gaat naar een Extrema of naar een Tomorrowland of zo. Hè, dat zijn echt festivals, niche festivals met dat soort muziek. Tomorrowland EDM, hè, dat is die electronic dance muziek als ik het goed heb. Extrema echt techno, dat is wat harder. Dan snap ik wel dat je als DJ zegt, ja, er staan duizenden mensen voor mij. Ik ga zorgen dat ik die set beheers en dat zijn de nummers die ik ga draaien.
0: Als je een uur krijgt op de mainstage van Tomorrowland, dan kom je een show doen, dan kom je een optreden doen. En dan
1: met het vuurwerk dat geprogrammeerd is.
0: Ja, maar nog los van wat daaraan vast. Dan begrijp ik dat je je statement en je identiteit als artiest kan brengen en dat je op voorhand weet wat je gaat doen. Als ik komende zaterdag op het strand van Wenduinen om 7 uur 's avonds begin en om 2 uur 's nachts eindig, het zou een beetje belachelijk zijn als ik dat helemaal voorbereid, toch?
1: Ja, het is zo goed als onmogelijk natuurlijk. En je weet ook niet, is het vooral een vrouwelijk publiek, is het een wat ouder publiek, tuurlijk.
0: En het gaat warm zijn, gaan de mensen vroeg naar de zee komen om af te koelen, of gaan ze net nog in de airco thuis blijven en pas na zonsondergang komen? Ja. Allemaal van die factoren waar je geen vat op hebt, en die dus voor mij als DJ wel belangrijk zijn om rekening mee te houden.
1: Alright, ik ga nog eens een term opwerpen om de volgende plaat te introduceren. De remix. We hebben daarnet de mashup gehad, dat zijn twee platen die je perfect in elkaar mixt. De remix, bijvoorbeeld die van Elvis versus Junkie XL, is een zeer bekend geworden door Ocean's 11, de film in eind jaren 90 met George Clooney. Leg maar uit, dat is een oud Elvis-nummer. En wat wordt er eigenlijk een beetje wat je net geïllustreerd hebt met de drum and bass op die afro-song, hè?
0: Ja, ik denk dat dat een manier was waar de muziekindustrie, met name de rechthebbenden van de muziek van Elvis Presley, die dachten, op welke manier gaan we de catalogus, of toch zeker dit nummer van Elvis, tot bij een nieuwe generatie brengen. Een van de hipste DJ's van toen was die Junkie XL. Dus hebben ze aan hem gevraagd om dat te remixen, waardoor die oudere sound van Elvis terug bij een heel nieuw jonger publiek binnenkwam. En als het goed gedaan is, wordt dat op zijn minst even klassiek als de original.
1: Ja, ja, ik denk dat zelfs de original overstegen is ondertussen. Hè?
0: Een goede remix zorgt daarvoor. Hè? The Magician, I Follow Rivers, Licky Lee. Perfect voorbeeld.
1: Voilà. Weet ik veel. Goedemiddag.

0: Voorbeeld van een remix Elvis versus Junkie XL in Weet ik veel over DJ'en. Een little less conversation. Jeroen de Lodder is hier, DJ van Studio Brussel, ken je hem, maar ook van heel veel festivals. Wel wat vragen. Didier vraagt bijvoorbeeld, koop jij al je nummers? Want dat is een heel groot budget, moet jij Saban betalen? Didier is nogal van de strakke vraag.
1: Ik koop heel veel van de muziek die ik speel. Ja.
0: Dat is dan digitaal tegenwoordig.
1: Dat is digitaal, ja. Beatport, Bandcamp, Tracksource en veel andere. Ik koop zelfs nog in deze tijden vinylplaten.
0: Oké.
1: Vaak die dan nog uit Engeland komen. En sinds de Brexit moeten dan nog extra douane op betalen. Maar dat is waar mijn hart ligt. Dat is waar mijn passie ligt.
0: Maar ga je echt nog die vinylplaten meesleuren? Die bakken zoals de DJ's vroeger?
1: Als ik vinyl-only sets ga spelen. Okay. Dus er zijn feesten en clubs die nog avonden organiseren vinyl-only. Maar heel vaak koop ik de vinyl om hem thuis te hebben. En om op kioskradio, een kleine community radio in Brussel, vinyl-only sets te gaan doen. Maar ik digitaliseer die vinyl thuis. Of ik vraag aan de maker om mij gewoon de files te sturen.
0: Alright.
1: En dan zet ik die op mijn stick.
0: Oké. Okay. Lisbeth vraagt, hoeveel uren, schuine streep jaren, heb je thuis geoefend voor je kan wat je nu kan? Is daar een tijd op te kleven?
1: Technisch ben ik begonnen op mijn 18e, toen ik op kot ging. Dan ben ik beginnen draaien in studentencafeetjes, studentenvijven. En dat was bijna elke dag op mijn kot, een paar uur per dag.
0: Ja.
1: Maar ondertussen draai ik al 20, 25 jaar, soms 2, 3, 4 keer per weekend, lange sets.
0: En heb je het gevoel dat je nog bijleert? Of
1: ja,
0: ja okay.
1: Ik had het er nog over met een geliefde van mij gisteren. En ik vind het gek om het zo op de radio te zeggen, maar ik heb het gevoel dat ik nog altijd beter word.
0: Goed.
1: Niet per se technisch, want die skills heb je. En ja, als er een nieuwe machine of een nieuw mengpaneel uitkomt, moet je dat opnieuw in de vingers krijgen en word je daar ook wel weer goed in. Maar het lezen van de mensen en het kiezen van het juiste moment voor de juiste plaat en onbekende nummers ertussen smokkelen en hen toch aan de gang houden, daar word ik denk ik nog steeds beter in.
0: Alright. Henry laat nog weten, veel rockmuziek is opgenomen met een zogenaamde clicktrack, wat het mixen een stuk vermakkelijker.
1: Ja, zeker en vast.
0: Tegenwoordig wel, maar de oude shit, zeggen ze dan.
1: Ja.
0: Heeft dat natuurlijk
1: maar heeft,
0: niet.
1: Maar heeft gelijk, hè? Dat klopt. Okay. Ja.
0: We moeten nog eens naar wat termen gaan. Hè. Ik weet dat er op die mengpanelen zitten ook effecten.
1: Ja.
0: Hè? Je kan daar heel zotte dingen mee gaan doen.
1: Zeker.
0: Gebruik je dat vaak?
1: Ja. Dat gebruik ik vaak, maar ik vind het ook een manier waarmee sommige DJ's door de mand vallen.
0: Okay.
1: Omdat sommige knoppen meer camouflageknoppen zijn dan extra added value, dan meer toegevoegde creatieve waarde. Mm-hmm. Heel vaak, ook als de mensen zo'n keer bij u komen staan. Staat de schuif hier open?
0: Ja, staat open.
1: Als de mensen zo'n keer over je schouder komen of je gaat naar het toilet, dan willen ze ook een keer aan het mengpaneel komen en dan komen ze nogal heel vaak aan deze knop.
0: Ah ja, dat effectje.
1: Ja, dat is de filterknop. Daarvoor moet je niks kunnen en toch lijkt het alsof je gekke dingen aan het doen bent.
0: Ah.
1: Dat is één knopje, die heet filter en die draai je van links naar rechts.
0: En dan, mag ik eerlijk zijn?
1: Ja.
0: Dat is mijn knop.
1: Voilà.
0: Als ik eens ga DJ'en, is dat mijn favoriete knop.
1: Dat geloof ik. En dan heb je, je hebt er wel wat varianten op. Dan kan je bijvoorbeeld ook dit gaan doen.
0: De echo. Of wat is dat?
1: Ja, zoiets. Echo. En dan breng je de plaat terug. Zonder echo. En mengpaneel met heel veel knoppen en heel veel mogelijkheden.
0: Ja.
1: En soms geef ik... Soms geef ik een DJ-les privé en dan verbied ik de beginnende DJ's om die effectknoppen te gebruiken, want dat is de volgende stap. Okay. Eerst moet je platen,
0: eerst moet je
1: kiezen,
0: tempo, bam.
1: Exact.
0: Alright. Een andere term die we nog wel eens moeten uitleggen en ook waar een briljante In de Gloria sketch over is, de drop.
1: De drop.
0: Wat is de drop, Jeroen?
1: De drop is het moment waarop, zeker in dansmuziek, het hoogtepunt van de plaat gebeurt.
0: De climax.
1: En drop wil zeggen vallen. Dus dat is meestal in het begin van een dansnummer, word je al een paar keer gewoon gemaakt aan hoe dat nummer gaat klinken. En dan leggen ze de plaat stil en dan bouwen ze op naar het moment dat alles van het nummer samenkomt en dat is de climax.
0: En daar durven de Johnny's zich wel eens in vergissen qua springen en dansen op de dansvloer, hè?

0: Als je ofwel geen goede muzikale feeling qua timing hebt,
1: komt-ie?
0: Dan ga je de mist in.
1: Komt hij de drop?
0: Nog niet.
1: Oké.
0: En wat ook soms gebeurt, is dat de makers een fake drop doen. Of een double drop. Dat iedereen denkt, nu gaat het gebeuren. Maar dan worden toch nog 8 of 16 maten erna gezet.
1: Dat is niet leuk.
0: Hè? Vervelend.
1: Dat is vervelend.
0: Maar kijk, dus we hebben dit. Ik spoel even door. En dan plots valt die plaat op deze manier stil. En je hebt het nummer al gehoord. Je weet dat er ergens een beat in zit.
1: En dan gaan we terugbouwen.
0: Gaan we terugbouwen?
1: Als dan de lichtman mee is.

0: Ja, ja, en dan iedereen uit zijn dak.
1: Voilà, en het ultieme dropnummer is dit. Dat is Opus van Eric Prydz.
0: Ja.
1: En heel dat nummer is eigenlijk opbouwen naar een drop die, even kijken... Pas op 3 minuten 45 in dat nummer valt de eerste beat.
0: Alright.
1: En dit is hoe het begint. En dat is echt een klassieker in de house en techno of progressive, noem het zoals je het wil. En dat is de hele tijd opbouwen. Ik ga een beetje doorspoelen.
0: Ja.
1: Voel je die spanningsopbouw?
0: Maar top. Ik ben vooral MC en dit zijn cadeaus voor MC's. Ja. Hè? Ja.
1: En dat wordt dan... Ja, dit is gewoon een fysiek effect van muziek op je hersenen. Je weet dat er iets gaat gebeuren. Je hart versnelt. En ja, hij heeft het op een ongelofelijke manier gemaakt. Want het komt maar steeds maar een laag bij en een laag bij en een laag bij en een laag bij. En toch komt die beat niet. Dus we zitten al een beetje verder. Je hoort al een klein beetje drum.
0: Ja. Nu gaat hij toch komen, Jeroen?
1: We zijn er bijna.
0: Oké, we zijn er bijna. Ja. Die een dansvloer. Come on, ja! Goed! Omdat je nu Eric Prydz zegt, ik had hier ook nog iets klaarstaan van Anima, die DJ, omdat tegenwoordig, het draait niet meer om de muziek alleen. Ook Eric Prydz heeft een soort sfeer, als ik het goed heb, een soort bol.
1: Kubus.
0: Ja. Of de kubus was het, ja.
1: Ja, ja.
0: Zeker op dat niveau... is het meer de ondertussen. Hè? Je komt niet meer weg met enkel wat plaatjes maken en plaatjes spelen. Het moet... Is dat het Tomorrowland effect? Mag ik dat zo noemen?
1: Ja, van mij mag het. Dat is wat ik daarnet ook zei, dat veel DJ-sets vandaag shows geworden zijn. Optredens, zoals een band optreedt. Zijn DJ-sets op dat niveau bij sommige wereldartiesten echt shows. Met enorme visuele producties, met rookmachines, met enorm veel lichtschermen, met LED-schermen.
0: Is dat... afleiding of hoort dat erbij? Vind
1: het is
0: jij?
1: Anders.
0: Oké, okay. Dat zijn andere genres.
1: Het is een andere beleving. Een DJ bijvoorbeeld is wat mij betreft ook niet gemaakt om in het Sportpaleis of in de Lotto Arena te staan. Maar daar gebeuren wel DJ-shows. En dan heb je publiek dat niet per se thuis is op Ibiza of in de club of op de discotheek. Maar wel naar dat soort van DJ's kijken. Dus die hebben graag veel rookmachines en grote visuals. En het is fenomenaal en het ziet er prachtig uit. Maar voor mij persoonlijk gaat het soms een beetje voorbij aan de muziek. En wat je ook krijgt op dat soort evenementen, en dat is echt vervelend, is dat iedereen gewoon staat te filmen.
0: Ja.
1: Tot dat momentje komt waar iedereen zijn handjes in de lucht doet, waar die drop er is. Of waar die crazy visuals te zien zijn. Maar als je te veel drops doet en elk nummer heeft zo'n drop, dan verliest de drop zijn effect voor mij.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben je gewoon aan het kijken naar een show die iedereen met de gsm aan het filmen is. Okay, en snap. Is er weinig echte beleving.
0: Eindigen we dan met Urbanus, je mag naar huis gaan? Hoe sluit jij je sets af?
1: Ik heb een paar nummers waar ik heel graag mee afsluit. A Point of View van DB Boulevard is één. Maar ik speel ook heel graag Third World. Now that we found love, what are we gonna do with it?
0: Okay.
1: Omdat die boodschap voor een DJ... heel mooi is als je de mensen en pasgevormde of lang bestaande koppeltjes op de dansvloer ziet. En je sluit af met de boodschap, nieuwe liefde hebben gevonden, wat gaan we ermee doen?
0: Mooi.
1: En het is een geweldig mooi nummer.
0: Dat is nu wel een genre, dit is het.
1: Dat is prachtig toch?
0: Ja, maar ik koppel dat niet aan een DJ-set, snap je?
1: Ik wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dan ga ik echt eens komen kijken naar jou.
1: Wees welkom.
0: Ja, want een DJ is voor mij boenke boenke en drop, maar dit is dus ook DJ. Het
1: zal wel.
0: Dit hoort erbij, voilà.
1: Emotie brengen.
0: Nog even heel kort dan Third World met Now That We Found Love. En weet ik veel over DJ'en met Jeroen.

0: Beste Jeroen, geef nog eens wat namen van helden.
1: Van helden?
0: Ja, als je zegt van mensen die nu luisteren, die echt DJ'en, die dat nu interessant vinden. Welke mensen moet je eens checken op YouTube bijvoorbeeld? Wat zijn de echte helden voor jou?
1: Oh, wauw, moeilijke vraag, Kobe, want ik check geen DJ's op YouTube. Okay. Maar ik wil wel bloemen werpen naar Mo en Benouli, twee Belgen. Okay. De Glimmers. En zij hebben nog voor Soulwax mij geleerd hoe je met heel veel verschillende genres en jaartallen toch een goede DJ-set kan mixen. Mm-hmm.
0: Nogthans, je hebt ook de James Hypes van deze wereld.
1: Ja, ja.
0: Technisch om, als je dat op YouTube...
1: Dat is
0: ongelooflijk.
1: Voilà. Als je een gekke technische DJ wil zien, is James Hype je man.
0: Ja. Waar ben je nog te zien?
1: Ik speel op Pukkelpop, de vrijdag in de Boiler, dus de grote tent. Dit weekend op het strand van Wenduinen en op het strand van Oostende. Ik ga Weekend Dance doen en ik heb mijn eigen podium op Tomorrowland.
0: Maar jongens, toch. Nog even pluggen. Goed, Jeroen, ongelooflijk bedankt om dit te durven ook live in de studio. Want
1: alsjeblieft.
0: Niet evident. Dit was Weet ik veel over DJ'en. Morgen weer iets anders. Veel plezier met de Sportza Tour.
2: Zonneschone lounge set.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlefeyde, wat betekent dit nu concreet?
8: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
7: Ja, en kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
8: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
9: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
8: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
7: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetpets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land.

0: Douane controleert, zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap. En Johnny Palink ging meekijken.
1: Hallo, meneer Doe. Kinshasa. Is de wekelijke show déclarée?
2: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong?
4: C'est vers service.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
2: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: Cow.
2: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is risicovol. Kant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
2: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
9: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
10: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer. Hè, met de Col d'Aspin meteen daarna gevolgd door de Col du Tourmalet. Maar de grote vraag van de dag is toch wel of Tadej Pogacar vandaag die ronde al in een soort van beslissende plooi wil leggen. En hoe Vingegaard, Evenepoel en Seixas daarop dan zullen reageren. We zijn net vertrokken uit Po. Het is nog altijd warm, uiteraard. En we hebben een ontsnapping van 3 renners. Niet de minste, Victor Kampenaerts. Dat is een ploegmaat van Vingegaard, jawel. Groene truidrager Mats Pedersen en de Nederlander Huub Arts. Hun voorsprong 1 minuut op het peloton. Nog 170 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het weer. Het is warm en zonnig. En tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.
1: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
2: Goedemiddag, dag 6 in de Tour. Dag 6 dus ook van Sportza Tour. De teller van de Belgen staat helaas ook na de sprintrit in Po nog op 0. Want gisteren was een Nederlander, onder meer Timmerlier en Jasper Philipsen, te snel af.
3: De laatste bocht naar links. 700 meter naar links. En Merlier die probeert onderdoor te komen. Philipsen heeft wel het wiel gekozen van Merlier. Maar het is in 8e, 9e positie. Nog 300 meter. Olaf Kooi voor zijn eerste. Olaf Kooi.
4: Heel
3: Olaf
4: makkelijk.
3: Kooi van kop af aan. En niemand kan hem ook maar een stroopbreed in de weg leggen. En hij haalt zo zijn gram.
5: Kijk, sprint van Kooi. Ik denk, ja, de specialiteit wel eens in het land trekt.
6: Ja, geen geweldige dag, denk ik. Dus, het was voor iedereen lastig. Voorbij de dagen, dus.
7: Oh, dat kan geen excuus zijn.
8: Begin van het jaar had ik niet altijd gedacht dat ik nu hier zou staan. Dus dat maakt het wel extra mooi.
7: Ja, de Tour is nog lang, dus zeker niet panikeren.
9: Maar vandaag is het toch ook lastig. De sprinters die mogen zich opmaken voor een dagje in de bus of de gruppetto, om het met een nog mooier woord te zeggen. Want er moet veel geklommen worden. De renners gaan onder andere de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet over. Dan weet je dat het stevig wordt. En dan weet je ook dat je bij Sportza Tour goed zit om de rit te volgen. Welkom.
2: Sportza Tour.

0: Roses in the Dark van Nectar Wood. Er is dit jaar in de Ronde van Frankrijk maar één echte Pyreneeënrit. Oké, de Tour doet wel alle vijf de bergketens aan, maar het zwaartepunt ligt toch duidelijk in de laatste week. Met twee keer Alpe d'Huez bijvoorbeeld. Maar Caro, vandaag met die ene rit, ja, is toch ook wel echt een moeite.
1: Ja, zeker wel. Ik zei het daar straks al, de Col d'Aspin moeten ze over. Dat is er eentje van eerste categorie. De Tourmalet natuurlijk, buiten categorie. En finishen doen ze ook nog eens op een col van tweede categorie. Dus ja, je mag het misschien wel het eerste echte klimmexamen van deze Tour noemen. Hè. De renners die zijn om 20:40 vertrokken voor die Pyreneeëntocht. Dus we gaan sneller dus ons licht opsteken bij onze commentatoren. Christophe van der Goor en Sven Nijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is al gebeurd intussen?
2: Ja, een examen vooral als ik daar mag op inpikken. Want zeker. Je heel goed gezegd, een examen voor Remco Evenepoel vandaag toch wel. Hè. Op zijn en over zijn Tourmalet, laat ons niet vergeten. Hij heeft daar echt wel een geschiedenis en een verhaal mee met die col. 2023 in de Vuelta toen, 13e etappe verloor hij een half uur op de mannen van Visma, op Vingegaard en op Sepp Kuss. Nadien won hij zelfs daags nadien nog twee ritten. Dus wat daar is gebeurd, ik was toen in die Vuelta, weet ik tot op de dag van vandaag nog altijd niet. Want hij heeft daar nooit echt willen over spreken. In 2024 dan, dat was in de etappe in de Tour met aankomst op Plada. Daar ging het ook halfweg die etappe over de Tourmalet. Toen wel goed. Derde dat jaar in de Ronde van Frankrijk. En dan vorig jaar ja, moest hij het hoofd buigen. Hè, opgave op die Tourmalet in de 14e etappe in de Ronde van Frankrijk. Dus vandaag, en dat kijken we echt wel met argus ogen naar uit, is eigenlijk wel het grote examen bergop in het hooggebergte voor de man die 4 kilo verloren heeft en zegt dat hij geen power verloren heeft, Sven. Dus ja, ben je het daarmee eens of kan je daar toch nog iets tussenin brengen?
4: Nee, ik ben het daar volledig mee eens. Het is een situatie inderdaad waar vandaag het grote examen wordt afgelegd en waar hij op een podium wordt gezet of eventueel kritiek zal op kan krijgen. En hij beseft dat ook maar al te goed. Hè. Die 4 kilo inderdaad, dat gaat vandaag een bewijs zijn van ze hebben knap werk geleverd of ze hebben een risico genomen waarvan ze de gevolgen misschien niet heel

0: allemaal konden inschatten. Dus we gaan het zien. Ik had een klein beetje het idee dat we vandaag een etappe gingen krijgen die niet direct tussen de klassementsmannen ging gaan. Maar inderdaad, nu we dat...
1: Om dat een beetje te duiden, omdat de Tourmalet, daar ligt de finish niet. We hebben een lange afdaling. Ja. En dan een heel lange col van 3%. Dat is eigenlijk, dat is echt een loper, hè? Een looper, ja. Zoals Frank Hosten zou zeggen. Dus daar worden geen verschillen gemaakt. Maar stel je voor dat het wel... Tourmalet is 3 kwartier klimmen.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen wel verschillen worden gemaakt. En kijk dan vooruit naar volgende week. Zoveel kansen zijn er eigenlijk niet.
0: Nee, en het is nog niet zo heel vaak in de tourgeschiedenis gebeurd dat de eerste putsch niet echt, dan een echte putsch, niet wat we de eerste dagen hebben gezien, dat die wordt uitgesteld tot de laatste week. Dat zie je niet zo heel vaak. Dus nee, degenen die echte favorieten zijn, zeker in het geval van Pogacar, heeft al vaak echt zijn oorlog gewonnen tussen haakjes in die eerste weken. Mm-hmm. Zeker niet in de laatste week. En dan moet ik misschien mijn mening een klein beetje gaan bijstellen. En misschien toch wel denken dat het vandaag echt voor de knikkers gaat gaan.
1: 160 kilometer ver. En we hebben toch al meteen een aanval gekregen. De eerste aanvaller van de dag. Niemand minder dan een ploegmaat. Een belangrijke ploegmaat. Iemand die de rode loper zou kunnen uitrollen. Over de top van die Tourmalet. Om dan in die finale nog iemand, namelijk Jonas Vingegaard, van dienst te kunnen zijn. Namelijk Victor Kampenaert. Zij was de eerste aanvaller van de dag. En dan werd er gereageerd door de groene truidrager Mats Pedersen, want de sprint van de dag die komt eraan over een kilometer op 35-40. Die ligt voor het hooggebergte in de Pyreneeën en ook de ex-Europese kampioen bij de belofte van Lotto. En daar zijn ze, Huub Arts is dat, lijken ze wel bevrijd, zo moet je het zien, door de exit van Arnaud Delis. Want anders zou dit niet gebeuren natuurlijk. Dan zouden die mannen, net zoals Vaast Trofair gisteren en nu Huub Arts, die zouden zich dan koest houden om Arnaud Delis over deze bergen te krijgen en te tillen in de hoop dat hij zou kunnen gaan sprinten. Maar nu dat de sprinter met dienst van Lotto naar huis is, hebben zij vrij spel, vrije baan.
0: Vrije rol. Al kijk ik vandaag ook uit naar Lennart van Eetveld. Heeft een goed openingsweekend gehad. Gaat hier op dit parcours ook heel goed tot zijn recht komen. Dus ik ben benieuwd waar voor hem het schip vandaag zal gaan stranden. Maar ja, boeiend ook, hè, die aanval van Mats Pedersen om daar uiteindelijk na een goede 60 kilometer die punten te gaan pakken. Dan wordt er achtergevolgd door zijn concurrenten. De teamgenoten van zijn concurrenten, laten we wel duidelijk zijn. Alpecin en MSN. Dus dat is een afweging. Wat doe ik hier? Trek ik de gas volledig open met de kans dat ze mij terugpakken en ik geen sprint meer in huis heb? Dan verlies je die dag eigenlijk om nog wat extra uit te lopen. Of trek je door? En voorlopig wint hij deze slag en is de voorsprong 1 minuut 22. En zal hij mogelijk weer wat extra punten daar gaan bovenop zetten?
1: Ja. Heel vreemd moment op dit ogenblik. Huub Arts, die vooraan zit, die gaat naast Christian Prudhomme, de wedstrijddirecteur, de baas van dat circus hier, gaat hij rijden en nu ook naast de tweede directieauto. Wat zou hij aan de hand hebben?
0: Geen idee. Nee, dat is een beetje een vreemd
1: dat
0: verhaal.
1: Is nu, hij rijdt nu eerst naast Prudhomme en nu langs de tweede auto. Heel vreemd misschien. En hij is aan het praten ook met de voorzitter van de UCI. Ja, heel vreemd. En maakt misbaar. Ik heb geen idee waarover dit zou kunnen gaan. Straks misschien wat informatie. Geen idee. 157 kilometer nog. En inderdaad, de koers in de koers. Mats Pedersen, die eigenlijk de Philipses, de Girmais van deze wereld, een pad in de korf zet. Door meteen weg te rijden. En niet zomaar met Janneke en Mieke, maar met, je hebt het gisteren al aangehaald, een ex-werelduurrecordhouder, Victor Kampenaert. En die mannen pakken meteen 1 minuut 20 op het peloton. Dus die vogel is gaan vliegen.
0: Ja, dat is ook wel echt met het idee van, ik ga die in de eerste week proberen zo hard mogelijk te versmachten, dat ik een zo groot mogelijke voorsprong heb, om dan uiteindelijk wat voor mezelf wat rust te kunnen inbouwen, mogelijk een beetje later in de Tour, en dan nog eens te focussen op ergens een rit te kunnen gaan winnen, of nog eens een extra rit te kunnen gaan winnen. Ja, hij doet het goed, hè. Alle dagen in de aanval, een fantastische ploegentijdrit gereden, met de volledige ploeg, rit gewonnen, en in al die tussenspurten de gas volledig open.
1: Wat zou daar nu met Huub Arts aan de hand zijn?
0: Geen idee.
1: We krijgen nu ook een beeld van de ploegleidersauto van Lotto. Kurt van der Wouwer, manager, aan het stuur. En daarnaast de ploegleider Mario Arts, die lekker aan het eten was. Een sandwich en nog een stukje fruit zagen we. Een venstertje ging niet naar beneden. En Huub Arts, de Nederlander, die komt dan nog eens naast de Kampenaerts rijden. Is natuurlijk dezelfde taal. En hij blijft maar van nee schudden.
0: Ja, er is een frustratie. Ja. Hij wil iets bekomen of hij wil iets uitvoeren, heeft dan aan de jury gevraagd of dat eventueel kan. Dat lijkt mij hetgene wat nu aan de hand is, maar krijgt daar niet direct een positief antwoord op.
1: Nee. 156 kilometer nog, anderhalve minuut nu voor dit

0: Het trio vooraan met Mats Pedersen, met Huub Arts en met Victor Kampenaerts op het peloton. Dus de kans is zeer groot, want Kampenaerts gaat hem niks in de weg leggen natuurlijk. Pedersen, de kans is zeer groot dat de Deen nog eens 25 punten extra pakt. En nu komt de auto van Riltrek naast Pedersen rijden. Straks misschien eens even horen, ook via Radio Tour of andere informatiebronnen, wat Huub Arts aan de hand heeft. Dat hij een dokter nodig heeft, Arts dat niet, want dan zou hij al meteen heel snel bij hem zijn geweest. Het moet iets anders zijn. Goed, 156 kilometer, een trio aan de leiding op het peloton in de achtervolging op de groene trui, Mats Pedersen.
1: Betere vibes hier dan bij Huub Arts. Wij zijn er nog met Sportza Tour tot 6 uur voor deze Pyreneeën-etappe. De Antwerpse ring is het 3 kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne in Borgerhout is de weg weer vrij. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost.

0: Bring on the Dancing Horses. Een belangrijke schakel in de ploeg van Visma Leasebike. Dat is natuurlijk Victor Kampenaerts. En wat heeft hij gedaan? Zich in de vlucht van de dag gezet. Zo hoopt hij later in de etappe natuurlijk nog belangrijk te zijn voor zijn kopman, voor Jonas Vingegaard. Nu, dat plannetje dat deed hij niet uit de doeken in zijn interviews vanochtend trouwens. Hij was bij de start daar straks wat mysterieus toch, bij Rutger van Severen.
1: Victor Kampenaerts, vandaag een belangrijke dag, denk ik. Hoe kijken jullie ernaar?
2: Ja, uiteraard een belangrijke dag. De Tourmalet, de reus van de Pyreneeën. Als die zo dicht bij de finish ligt, ja, daar wordt eigenlijk altijd op gekoerst. Ik heb al veel op de Tourmalet gereden en eigenlijk nog nooit rustig omhoog gereden. En wij verwachten eigenlijk wel dat daar een mano-a-mano gevecht zal komen, ingeleid door de grootste concurrenten.
1: Ja, jullie tactiek is gekend, denk ik. Jullie proberen het hard te maken als het kan natuurlijk, hè. Betekent dat dan al vanaf de Aspin? Of kijken jullie vooral wat UAE doet?
2: Luister naar het antwoord op de vorige vraag.
1: Oké, het is natuurlijk nog ver na de Tourmalet. Als de kopmannen dan al alleen weg zijn, dat is nog een eind.
2: Ja, dat gaat echt mooie televisie zijn. Ben ik van overtuigd.
1: Je wil niet te veel in je kaart laten kijken natuurlijk. Wat is dat?
2: Ik denk als we twee vragen terug gaan, dat ik alle kaarten op tafel leg. Goed, mannen. Succes.
1: Heel mysterieus vandaag, Victor.
2: Ja. Merci, bye-bye.
3: Voilà, Victor Kampenaerts met een interview met wat getoeter ook nog tussendoor. Dus
0: ja, en we weten niet goed wie het was, maar hij zal het zelf wel weten.
3: Ja, het was een opmerkelijke minuut, maar alles bij elkaar nog wel met een knipoog, denk ik ook.
0: Richting
3: Rutger van Severen. Terug naar Kampenaerts en zijn twee medevluchters, Christophe, of niet?
4: Ja, want heel opmerkelijk. Dit heb ik toch nog nooit gezien, eerlijk gezegd. Huub Aerts, die nog altijd misbaar maakt en die nu die andere twee jongens laat lopen. En die zegt, ik geef de pijp aan Maarten. Straks hopelijk Maarten te horen op de motor. Want het is zeer opmerkelijk, Sven. Hij is nog eens een keer bij de jurywagen, de twee wagens. De eerste zelfs met Prudhomme, die deed zijn raampje niet meer open. Die dacht van, met die Nederlander hou ik mij niet bezig met zijn gezeur. Maar wat is hier aan de hand? Zou het gaan dat hij berispt was omwille van de supertuck-positie? Dat is eigenlijk je onderarmen leggen in een 90 graden houding. Dat is aerodynamisch, dat is een tijdrithouding. Maar de UCI heeft dat verboden, omdat je daardoor, denken zij bij de UCI, niet snel genoeg kunt remmen omwille van de veiligheid. Terwijl Kampenaerts daar ook wel een patent op heeft, op die houding. En misschien dat daar zijn frustratie vandaan komt. Dit is zeer, zeer vreemd.
5: Het kan, maar waarom laat je je dan inlopen? Hij zal toch niet uit koers worden gezet, ga ik vanuit. Hè? Dan zou het misschien al aangegeven geweest
4: zijn. Nee, dat is nog niet vermeld in de officiële communicatie. Nee.
5: Ja, ik heb het er echt ook het raden naar op dit moment. Wat de juiste verklaring is. Het zou kunnen dat hij de verkeerde positie heeft aangemeten gehad. Ik heb het niet zelf in beeld gezien. Dus het is toch echt wel even afwachten wat de juiste verklaring is.
4: Nee, dat is echt wel informatie die we moeten krijgen vanuit de ploegleidersauto van Kurt van der Wouwer. Straks indien mogelijk 150 kilometer nog. En dus met z'n tweeën, Pedersen en Victor Kampenaerts. Een opmerkelijk moment in het begin van deze etappe over de Aspin. En natuurlijk heel vaak, meestal, bijna altijd, wordt die Aspin gevolgd natuurlijk door de Tourmalet. Die we vandaag gaan beklimmen en langs de kant van La Mongie, het skioord op 4 kilometer van de top. Vanuit het peloton een aanval van Julien Alaphilippe. En die wordt dan door Radio Tour genoemd de French Star. Ja, dat was zo. Hij is eigenlijk geen ster meer, hè?
5: Blijf je dat niet een klein beetje als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft?
4: Oké, nee, dat is waar. Ja, zeker. Misschien ben ik te streng. Maar het doet mij soms pijn aan de ogen.
5: Ja.
4: Wetende één keer demareren en de volgende demarrage vliegt hier met zijn klikken en klakken van.
5: Hij heeft nog wel de intentie om het te proberen, maar fysiek kan hij het niet meer aan.
4: Juist, dat is nagel op de kop. 150 kilometer nog in deze etappe. De Nederlander Huub Aerts, wel, die heeft de pijp aan Maarten gegeven en die volgt nu op 1 minuut van het kopduo Mats Pedersen, Victor Kampenaerts. Het peloton op 1,5 minuut. We tenderen, we vliegen naar de sprint van de dag in Pouzac.

0: Dat is Gorky met Anja. Doet me trouwens denken aan de mama van Remco Evenepoel, maar dat is Agna natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar het scheelt toch niet veel. En zo zijn we wel meteen bij die Remco Evenepoel, die vandaag dus met argusogen gevolgd zal worden, omdat hij enkele niet zo fijne herinneringen heeft aan de Tourmalet. Maar goed, het is natuurlijk niet omdat het vroeger niet altijd lukte dat het vandaag weer gaat mislukken. En Evenepoel geeft voorlopig in deze ronde van Frankrijk wel een goede indruk. Eens horen wat hij aan de start in Po te vertellen had aan Rutger.
2: Remco, beschouw je dit als de eerste echte grote test voor de klassementsmannen vandaag?
3: Ja, dat is denk ik wel logisch als je Tourmalet opklimt in de finale. Dus het zal een heel belangrijke dag zijn voor het klassement en ook gewoon voor een mooie rit te kunnen winnen. Dus het is sowieso een belangrijke dag.
2: Ja, verwacht je dat UAE, Visma misschien dat 10 mannen het tempo bepalen en dan voor jou kijken waar je kan volgen, wat jullie kunnen doen?
3: Ja, sowieso. Dat gaat denk ik het verhaal zijn van elke bergrit. Dus dat zal vandaag niet anders zijn. En voor mezelf is het gewoon vertrouwen hebben en proberen zo lang mogelijk te volgen. En er kan altijd nog een kans zijn op de rit te pakken als we met een groepje naar de meet gaan. Dus het zal gewoon afhangen van hoe de start zich ontwikkelt en dan de Tourmalet klim ook. Ja.
2: Verwacht je lange slopende finale?
3: Ja, het is 18 kilometer à blok naar boven. Hè. Dus,
2: ik doe ervoor al misschien.
3: Ik denk dat ze gewoon een hard tempo gaan rijden vanaf Aspin en dan een iets harder tempo op Tourmalet. Maar uiteindelijk moet je ook weten, het is nog 20 kilometer vallei daarna, dus je kan ook jezelf volledig nog tegenkomen. Dus het kan alle kanten uitgaan. Ik heb hun meeting niet gevolgd, dus ik weet niet wat ze van plan zijn.
2: Okay. Veel succes.
0: Maar kijk, hij heeft er dus wel vertrouwen in, Remco Evenepoel, dat is heel erg goed. Maar we hebben het wel al een paar keer gezegd. Hij heeft natuurlijk ook wat minder fijne herinneringen aan die Tourmalet. Dus wat doe je dan als je nog dat tikje extra te weten wilt komen? Je trekt naar de ploeg natuurlijk. We zijn naar Klaas Lodewijk, zijn ploegleider, gegaan.
4: Klaas Lodewijk, is dit het grote examen vandaag voor Remco Evenepoel?
5: Ja, maar misschien net voor zoveel anderen.
4: Ja. Heeft hij stress?
5: Nee, niet echt. Ik denk misschien wel wat gezonde stress, maar dat is niet iets waar we veel over doorpraten. Ik denk, we weten wat we moeten doen en hopen op een goede afloop vandaag.
4: Het zwaartepunt op de Tourmalet, vooral dat laatste stukje. Hè, vanaf La Mongie verwacht jij strijd, heb ik al vernomen. Ja. Verwacht je dat UAE daar echt zwaar al gaat uithalen?
5: Ja, ik denk dat ze de hele dag een stevig tempo zullen rijden. En dat echt wel die laatste 5 kilometer nog een extra koers zal opgelegd worden. Om misschien Tadej alleen voor op te sturen of een Del Toro of noem maar op. Dus dat verwachten we wel.
4: En dan is de centrale vraag, gaat Remco kunnen volgen? Wat denk je?
5: Well, ik denk dat we niet zozeer moeten focussen op Tadej zelf, maar op andere jongens. Hopelijk kunnen we dat doen.
4: Wat wil je daar dan mee zeggen? Niet zo focussen op Tadej? Wil je dan zeggen, hij wint toch?
5: Nee, niet meteen, maar ik denk daar is het heel gevaarlijk om over de limiet te gaan. Je hebt een lange afdaling en dan nog een heel lange vallei die ook vervelend oploopt. Dus ik denk, als je eenmaal over de limiet gaat, is het moeilijk om nog iets recht te zetten achteraf, als dat al nodig is. Dus laat ons gewoon die etappe goed aanvatten en er het beste van maken.
4: Remco heeft gezegd dat hij 4 kilogram verloren is. Gaan we dat zien vandaag? Gaat hij echt een pak beter klimmen dan vroeger?
5: Ja, dat hoop ik wel, anders is het zonde.

0: van al dat harde werk. Maar nee, ik heb gezien de afgelopen dagen ging het kortere klimwerk vrij vlot. Ik hoop wel dat dit wel een meerwaarde zal zijn.
1: Ja, elke gram telt. Ik zie ook de zwarte fietsen. Dus dat wil zeggen, de lak die ligt er niet op. Nee. De kleine details zijn belangrijk.
0: Ja, zeker als op een dag als vandaag telt.
1: Dankjewel.

0: Christophe van der Goor zei het daarnet heel erg mooi. Huub-arts heeft de pijp aan Maarten gegeven toen hij zich liet uitzakken uit die kopgroep. Wij gaan het woord aan onze Maarten geven. Maarten van Gramberen op de motor. Maarten, heb jij nog wat meer informatie over die situatie daar rond Huub-arts?
1: We hebben hetzelfde gedaan als Huub-arts. En we hebben ons ook laten uitzakken tot bij de volgwagen van Lotto Intermarché. Kurt van der Wouwer deed vriendelijk als altijd het raam naar beneden van de auto. En we vroegen, ja, wat is dat nu? Wel, hij heeft een beetje kortsluiting in zijn hoofd gekregen, Huub-arts dan, door die verwittiging van de jury. En heeft zich gewoon laten uitzakken. Dat is niet onze beslissing. Dat moest hij ook niet doen van de wedstrijdjury. Het was gewoon de kortsluiting. Even geschrokken waarschijnlijk, omdat hij iets verkeerd had gedaan. Dat is de reden waarom Huub-arts zich heeft laten uitzakken. En dat is ook de reden waarom er nu nog maar twee renners vooruit rijden. De sterke Mes Pedersen, man in het groen, die natuurlijk punten wil pakken, want dat komt er vrij snel aan natuurlijk. Die sprint voor de punten, voor het groen, samen met Victor Kampenaerts, die mee naar voren is gegaan als satellietrenner. Maar goed, als je maar, en ik denk op dit moment dat het verschil tussen het peloton waar ze echt wel aan het rijden zijn, het verschil tussen de twee voorin en het peloton bedraagt 1 minuut 17. Ja, dat betekent weinig satelliet natuurlijk, als die verschillen maar zo klein blijven. Zeker als we kijken naar de Tourmalet of voorbij de Tourmalet, want eerst is er natuurlijk nog die Aspin. Wat ik nog kan meegeven van hier op de motor, want onze commentatoren zitten natuurlijk in Brussel, opnieuw een warme dag. Daar zeg ik uiteraard niks nieuws mee. Ik kijk even naar de thermometer hier op onze motor. 36 graden. Het voelt oké aan voor ons. Je hebt die luchtcirculatie waardoor je toch een klein beetje afkoelt en het is echt een wereld van verschil met de 42 graden van twee dagen geleden. Daarnet hebben wij ons laten uitzakken. We hebben het peloton ook laten passeren en toen zagen we daar heel veel bedrijvigheid. Mauro Schmidt, die reed daar toen vooruit. Weer een skuld, die zagen we ook vooraan rijden. Dat is dan met het oog waarschijnlijk al op die tussensprint. Abrahamsen zagen we ook en Remco Evenepoel, die zat nog vrij achteraan in het peloton. Maar onze commentatoren Sven en Christophe, die hebben natuurlijk beter zicht op de zaak. Zeker over wat er zich vooraan in het peloton afspeelt. Mannen, wat gebeurt er allemaal?
2: Wel, Victor Kampenaerts, die rijdt nog altijd voorop natuurlijk met Mats Pedersen. En vooraan in het peloton kijken we naar Florian Vermeers. Florian Vermeers die aan kop moet rijden. Met daarachter dan de mannen van de gele trui natuurlijk van Thorsten Traan. En de voorsprong voor de 2, 1-14. Maar Sven, we naderen inderdaad dat tussenpunt, de sprint. Daar gaat Victor Kampenaerts geen strobreed, Pedersen geen strobreed in de weg leggen. Dus die pakt daar 25 punten. En gaat Pedersen zich dan recht zetten?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Zeker met wat er nog allemaal voor de wielen wordt geschoven. Even de benen stil, even wat ontspannen om dan rustig binnen te komen. Kracht te sparen voor wat komen gaat, morgen en overmorgen. Zeker voor hem. Maar ik zie het nut van Kampenaerts niet
2: voilà,
3: echt in.
2: Dat was mijn volgende vraag. Wat is daar dan de zin van?
3: Nee, als dat natuurlijk een grote groep is en je kan ook een beetje in de wielen meegaan. En je kan dan van nut zijn als er straks een aanval komt van Pogacar of Vingegaard. Zeker. Om eventueel ja. Bij te staan. Mm-hmm. Ben ik het er volledig mee eens. Maar nu met z'n tweeën, het kost hem hier ook gigantisch veel krachten. Om dan uiteindelijk straks gegrepen te worden. En wat gaat Kampenaerts dan zelf nog kunnen doen?
2: Want het uiteindelijke doel, dat weten we allemaal, dat is natuurlijk om over die twee cols te geraken. Om dan in de finale richting de aankomst, richting Gavarnie-Guedre. Waar we een col hebben, een colletje van 3,5%. Om dan eventueel nog Vingegaard van steun te zijn. En van dienst te kunnen zijn. Maar dan moet hij wel twee cols overrijden in zijn uppie zo dadelijk. En de Aspin de Tourmalet. Dat gaat niet lukken. Hè?
3: Maar die mannen zijn hier nu een finale aan het rijden.
2: Zo is het.
3: De eindstreep voor Pedersen ligt echt in die tussensprint. Kampenaerts moet mee. Je ziet ook gewoon het zweet van die jongens hun lichaam uitdruppelen. Dat is vol er tegenaan.
2: Kijk eens naar de houding van Kampenaerts.
3: Ja, dat is zo aero mogelijk
2: dat
3: maken.
2: Dat is exact dezelfde houding als die waarvoor Huub-arts net een verwittiging heeft gekregen.
3: De mond volledig open.
2: Ja. En wij zijn absoluut niet tegen Kampenaerts. Maar als hier de jury een beetje consequent is, dan moet hij ook... Sorry, ja, je moet de dingen benoemen zoals ze zijn. En vandaar de heel interessante informatie van Maarten, dat hij, de Nederlander, inderdaad een kortsluiting in zijn hoofd had. Dat snap ik helemaal. Want je probeert een gat te maken in de koers. Je probeert zo snel mogelijk weg te rijden van het peloton. Alles vandaag de dag is aerodynamica, is 0,5%, is 0,25%. En dan hebben ze een regel uitgevonden om zogezegd de veiligheid tegemoet te komen. Hè, dat je niet in die supertuck houding mag zijn. 90 graden de ellebogen, want dan kan je niet meteen remmen. Oké, daar is iets van. Maar waarom nu en waarom... Dat kan je niet consequent blijven beoordelen altijd. Doe, Kampenaerts heeft zo net hetzelfde gedaan. Weliswaar voor nog geen 20 seconden. Maar ofwel ben je consequent in het leven, ofwel niet. Dat is zeer moeilijk. Dat is het moeilijkste dat er is. I know. Maar toch...
3: Ja. Dus de renners zoeken daar de grens ook op. Hè, om zo weinig mogelijk wind te gaan vangen. Kampenaerts is daar altijd al een specialist in geweest. Dus hij denkt, ik ken de regels. Als ik met mijn pink, bij wijze van spreken, mijn remgrepen nog aanraak, dan kunnen jullie mij niks maken. En dat is een beetje de frustratie van de man van Lotto op dit moment. Waar het inderdaad kortsluiting is in het hoofd. Hè. Ja. Als jullie het zo zitten hebben, zoek het dan uit in die kopgroep. Ik zet me terug achteraan.
2: Ja. Want hij heeft eigenlijk, even gaan opzoeken, nog nooit een gele kaart gekregen. De Nederlander van Lotto Intermarché. En zeker niet. Want sommige mensen zullen misschien gedacht hebben van, oh, die is uitgesloten, daarom zet hij zich recht. Nee, het een heeft niks met het ander te maken. Maar wel die waarschuwing voor die pseudo-gevaarlijke houding. En dan snap ik haar arts wel, dat die zegt, ja, en Kampenaerts dan, die doet net hetzelfde, die krijgt geen waarschuwing. Enfin, we leggen dat even neer, die discussie. Straks zal hij misschien wel lang binnenbollen na de andere, hè, over die Aspijnen Tourmalet. En zullen daar zeker Nederlandse media ook nog verhaal gaan halen. 136 kilometer, peloton onder leiding van de mannen van Ineos. We zijn aan het klimmen. Eerste kolletje van de dag, dat is er een van vierde categorie. Vrij kort, 2 kilometer maar aan 7%. Achteraan Juan Ayuso, de kopman van Little Trek, die wat bidonnen gaat halen bij zijn ploegleidersauto. En voorlopig de voorsprong van Kampenaerts en Pedersen, 1 minuut op het peloton.

0: Salmen was dat. Wij gaan naar Christophe en Sven, want mannen, het is koers.
1: Ja, ja, nu al op dat kolletje van tweede categorie, wat zeg ik, van vierde categorie, amper 2 kilometer lang, maar wel steil, 7%. En dan zien we Van Eendveld aanvallen, we zagen Tijmen Arendsman, nu Matteo Jurgensen. En wanneer Jurgensen zijn rug recht, dan is er één iemand die altijd reageert en dat is de wereldkampioen Tadej Pogacar. Ja, die Jurgensen, ik weet niet wat hun voorgeschiedenis precies is, maar de ene jaagt altijd op de andere. En dan zien we de wereldkampioen al naar voren schuiven en dan hebben mannen vanuit het peloton, de sprinters, die moeten hier al overboord gaan. Die hebben het al lastig. En ja, dit is echt een prelude, Sven, voor wat komen gaat. Het gaat echt op de Tourmalet koers zijn.
2: Ja, dat is ook nog de moeilijke fase nu voor al, de iets zwaardere renners. Hè. Die willen hier ook nog niet helemaal alleen lossen. Die hopen dan in een goede groep terecht te komen. Met Lier zien we daar ook echt alle moeite van de wereld doen om dat peloton toch nog te gaan volgen. Maar het scheurt al in 2-3 groepen.
1: McNulty is wat bidonnen gaan halen en eentje vloept er gewoon uit, omdat het zo bol staat van het ijs natuurlijk. 134 kilometer en dan gaan Pedersen en Kampenaerts zo dadelijk echt nog wel de spreekwoordelijke tenen moeten uitkuisen om die sprint van de dag überhaupt te halen met een voorsprong. Want amper maar 25 seconden voorsprong, niet meer. En Isaac Del Toro, de winnaar van de eerste etappe, de tweede zeg maar op dag 2, die geeft nog een drinkbus aan zijn grote kopman. Zit meteen in het wiel van Pogacar. Ene Jonas Vingegaard en daar ook nog bij Sexas, Quinn Simmons en de gele truidrager Traan. Ik denk het feit alleen al dat die Noor zo goed vooraan zich posteert en nu standhoudt. Ja, die gaan ze niet meteen uit de trui rijden vandaag. Of het zou Vacek moeten zijn, hè, want die mag ik absoluut niet over het hoofd zien. Matthias Vacek staat daar natuurlijk ook nog altijd. Maar ik neem altijd Pogacar als referentiepunt op 8 minuten van die Torsten Traan. 133 kilometer nog. Agitatie en vooral zenuwachtigheid in het peloton. En dus straks richting die sprint van de dag. Hopelijk voor hem dan toch. Kan Pedersen daar nog als eerste over de streep gaan komen. Maar het feit alleen al dat we nu de gedragingen zien van en Del Toro en Jurgensen. Van Eendveld die naar voren komt. En Maxime van Gils. Terwijl Evenepoel zich daar nog vrij koest houdt. Wel dat verraadt dat we straks in de finale hier in deze enige echte Pyreneeën-etappe. Dat we daar toch wel koers zullen krijgen. Opgave van de sprinter van Tudor. Arvid de Klein wordt gemeld.
3: Arvid de Klein is er vanaf nu niet meer bij in deze ronde van Frankrijk. En voorts goed opgemerkt, Christophe en Sven, nu al beweging in dat peloton. En ja, naast de echte klassementsmannen is er zeker nog één renner die redenen genoeg heeft om zich op dit parcours te willen tonen.
4: De tip van Tahon.
0: De tip van Tahon met de one and only Hannes Tahon. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Caro.
0: Vandaag heb je gekozen voor wat we de Régionale de l'Étape noemen in het Frans.
5: Klopt, en dat is vandaag Bruno Armirail.
0: Okay.
5: Dat is een ploegmakker van Jonas Vingegaard. Armirail heeft zijn eigen fietsbar op de Tourmalet. Dus,
0: dat is cool.
5: Ja, als hij een Dumoulinke moet doen op de Tourmalet, dan kan hij even zijn eigen bar binnenstormen op het gemak naar het toilet met zijn favoriete toiletpapier. Ja, dat is een fietsbar dus, zoals ik zei. En daar kan je fietsen kopen, maar je kan er dus ook iets drinken, iets eten.
0: Okay. En hoe heet die bar?
5: Wel, dat is Chez Octave, Caro. En ik denk als je de rit goed voorbereid hebt, dat je weet naar wie dat die vernoemd is.
0: Ik weet dat ook omdat dat, en dit is weer een extra tip, want de tip van Tahon hoeft niet alleen maar een renner te zijn, voor de mensen die luisteren, want deze vraag zit ook in de quiz. Wie is Octave? Dat is Octave Lapisse, de eerste renner die ooit op de top van de Tourmalet is geraakt tijdens de Tour, en dat was in 1910. Dus ik ben voorbereid.
5: Ja, indrukwekkend, Caro. Ja. Remco Evenepoel, die heeft iets met de Tourmalet.
0: Ja, niet zo geweldig goed natuurlijk. Hè?
5: Nee, maar 3 jaar geleden was hij daar Tourmalet gaan verkennen voor de Vuelta. En dan is hij bij Chez Octave gestopt op de foto met Armirail om dan enkele weken later door het ijs te zakken. Dus hopelijk gebeurt dat vandaag niet.
0: Sinds wanneer heeft hij die eigenlijk?
5: Ja, ik denk dat hij nog maar een 3-tal jaar is. Okay. Ja, heeft er eigenlijk 2 en die op de Tourmalet is zijn nieuwste okay. bar. Ja.
0: Ja.
5: Nog een belangrijk detail over Chez Octave. Je kan er enkel in het Frans bestellen. En zeker als Bruno achter de toog staat. Want dat gebeurt natuurlijk niet veel. Maar Oliver Naassen heeft gezegd dat het Engels van Bruno Armirail op geen kloten trekt. En dat is
0: letterlijke woorden?
5: Ja. En dat is nog een understatement, heeft hij er nog bij getypt.
0: Ja, okay. Hij kent hem goed natuurlijk, hè? Ex-ploegmakkers.
5: Ja, klopt. Ik denk dat ze een jaar of toch zeker 4-5 jaar samen hebben gekoerst in dezelfde ploeg. En er is een anekdote van vorig jaar in de Tour. Op de rustdag, de eerste rustdag, gingen ze iets drinken tijdens een coffee-ride. En Armirail had toen een cappuccino besteld. En in chocolade stond dan op die cappuccino enjoy. Armirail.
0: Geniet ervan. Hè?
5: Geniet ervan, inderdaad. Maar Armirail had geen idee wat dat betekende. Hij zei, enjoy. Qu'est-ce que ça signifie? Zit er een vis in mijn cappuccino? Want ik dacht dat het anchois was. Anchovis. Naasten heeft zich toen een kriek gelachen.
0: Dat snap ik.
5: Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe dat ze dan nu bij Visma Lease Bike doen, die communicatie. Want ik denk niet dat Frans daar de voertaal is.
0: Nee. En hij moet toch goed kunnen communiceren met Jonas Vingegaard ook. En ik veronderstel ook niet dat hij Frans spreekt. Dus.
5: Nee, maar hij zou wel al 1,5 jaar Engelse lessen volgen, Armirail. Maar Naasten zei daarover van ja... Hij gaat achteruit. Als hij Engelse lessen volgt, dan wordt het gewoon nog slechter in Engels. Dus ja, Bruno Armirail, regionaal de l'étape vandaag.
0: Dus wel iemand om in de gaten te houden.
5: Sowieso, ja.
0: Top, dankjewel Hannes en tot morgen.
3: Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een kwartier tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen ook een kwartier vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E34 van Voorwaaslandhaven-Oost. En ook op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst.

0: Tout pour la musique. Wij gaan naar Christophe en Sven en vooral naar Remco Evenepoel, die ja, een klein beetje, tijdelijk waarschijnlijk, maar toch in de problemen zit.
1: Ja, in die zin dat hij zijn plaspauze toch wel verkeerd getimed heeft. En hij is niet de enige. Een groepje met een aantal andere jongens, zoals Tim Merlier. Ja, die moet natuurlijk niet naar het klassement kijken. Maar er wordt wel bijgestaan door een aantal ploegmaats. Door Jai Hindley, Tim van Dijk en Cataneo. Dus die Remco Evenepoel, Trentin zit daar nog bij. Van Lerbergen en Gaviria. Maar dat hoor je, dat zijn de sprinters. Verkeerde plaspauze of verkeerd getimed. Want hij rijdt nu toch al op 35 seconden van het peloton. En dan werd er barrage gemaakt, Sven, door de ploegleiders. En dat is dan, ja, dat is eventjes vervelend.
2: Ja, dat gaat wel goed komen, maar dat kost wel krachten. Want die ploegmaats van Remco gaan echt die kloof moeten gaan dichten. En het zal ervan afhangen hoe de gedragingen in het peloton zijn na deze sprint. Dan ook weer half minuutje hebben ze over wat hebben ze moeten geven. Mats Pedersen, vooral Mats Pedersen en dan Victor Kampenaerts in steun. Om hier te raken na 60 kilometer koers.
1: Ja, maar wel een krijger, hè, man. Kijk, ze komen nu voorbij bij de sprint. En dus 25 punten bij. Had er 143 plus 25. En ze worden dadelijk ingelopen door het peloton. Maar toch, zijn volle buit is binnen. En dan kijken we nu naar de sprint. Giermaai zo dadelijk. Philipsen die komt over de ploegmaat van Giermaai. Wie pakt dan de derde plaats? Kanter misschien nog aan de buitenkant. En dan is het Kanter voor Philipsen en Biniam Giermaai. Dus uiteindelijk pakt Philipsen dan, wat zal het zijn, 14 of 12 punten. Dat zijn er dan 10 minder dan Pedersen. Dan heb je heel lang, heel hard moeten rijden voor 10 punten. 10 punten.
2: Ja, dat is ook de Tour de France, hè. Om die groene trui te winnen. Dat is echt niet evident. Daar moet je echt elke etappe heel geconcentreerd zijn. Enorm veel krachten gaan verliezen in die tussensprint. Om daar uiteindelijk wat punten te gaan sprokkelen.
1: Ja, ja, helemaal. Zeker niet om je uit te lachen, maar dat het zo schattig was. Zeg het nog eens een keer, Tour de France.
2: Tour de France.
1: Tour de France.
2: Tour de France. Ik kom af en toe in Nederland.
1: Ja, voilà, het is dat. Vandaar de Tour de France. Dus de volle buit bij de sprint voor Mats Pedersen. En zo dadelijk hopen dat Evenepoel opnieuw kan aansluiten in het peloton. Na een verkeerd getimede plaspauze.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Ben van Looy. Van op de expo de kunstenaar die detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Zaterdagmiddag op Radio 1.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend. Richie.
9: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
12: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
13: 500?
12: Schatje, dat is 25 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
12: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
13: Allee, gracias, Kate.
14: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
18: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
0: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breidelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
20: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
0: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaert en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Zaken rond Remco Evenepoel.
1: Ja, die is opnieuw komen aansluiten in het peloton. Het peloton dat nog eventjes Victor Kampenaerts laat spartelen. Heeft een tiental seconden voorsprong. En Mats Pedersen die heeft het meteen al begrepen natuurlijk. Die heeft zijn volle buit. Zijn doel van de dag gerealiseerd. 25 punten. En zo net kregen we ook de uitslag van die tussensprint helemaal natuurlijk. Kanter 16 punten, Philipsen 14, Girmay 12. Dus wat we daar straks al voor de klok van 2 zegden. Een lange inspanning van een 60-tal kilometer door en voor en van Mats Pedersen. Om uiteindelijk ja, een 10-tal punten meer te pakken dan Philipsen en komen. Goed, ja, je moet er iets voor over hebben. Dit is de Tour, zeker het huizenhoge cliché. En hij heeft in die eerste 4-5 dagen toch al een gigantische voorsprong uitgebouwd. Als je nu Philipsen en zeker Merlier bent, die niet eens meedeed, Sven, aan de sprint. Dit is quasi... Ja, hij tikt ze niet alleen fysiek, maar nu ook al mentaal uit de wedstrijd, toch?
2: Ja, zeker weten. Het is een renner die elke dag in de aanval zal gaan om overal die puntjes te gaan sprokkelen. Ja, en dat verlamt de concurrentie voor een groot stuk. Merlier gaat zich focussen op ritwinst en het daarbij houden.
1: Ben je het ermee eens dat deel 1 van het tactische plan van Visma Lease Bike niet helemaal gelukt is? Want het was wel de bedoeling om Kampenaerts vooruit te sturen. Mits hij een groot gezelschap zou kunnen mee loodsen en krijgen. Dat is niet gebeurd. Dus deze jongen heeft nu al, is zeer sterk, maar toch heeft al een jasje uitgedaan.
2: Ja, ik vind het heel bizar dat ze hem hebben laten meerijden. Te lang met twee jongens met het idee van daar gaat hier straks nog een grote groep. Ik zou echt de hand erin hebben opgetrokken. Kracht te sparen en mogelijk na die tussenspurt nog eens proberen Kampenaerts te lanceren. Maar nu is hij voor een groot stuk in mijn ogen uitgespeeld. Heeft echt wel de gas opengedraaid, veel energie verloren. Hij gaat, de meerwaarde van Kampenaerts vandaag gaat beperkt zijn.
1: Ja, maar kijk eens wat er nu gebeurt. Het is Jurgensen op kop vanuit de peloton. En Kampenaerts die ziet dat dan meteen. Die trekt heel dat pak weer op één lang lint en een slang.
2: Ze hebben wel het plan om echt actie te ondernemen. Dat kan je echt wel zien. Visma Lease Bike zit met een plannetje en dat gaan ze vandaag proberen uitspelen.
1: Terwijl Tim Merlier weer de eerste gelosten is van het ogenblik dat het een beetje feller bergop gaat. En we zullen zeer... Ja, bedoel, dit is misschien wel de voorspelling dat Vingegaard zich beter zal voelen op die lange beklimmingen. Het feit dat deze ploegmaats van hem nu vol al het tempo de hoogte injagen en willen koersen. We hebben gezien in het beginweekend, afgezien van de ploegentijdrit, dat de explosiviteit van Vingegaard ten opzichte van Pogacar, en dat is de logica zelf, die was zeker niet toegenomen. Integendeel, hij reageerde niet zo flux en scherp op de uitvallen van Pogacar op die korte hellinkjes. Maar aan de andere kant heeft hij, of doet hij ons toch geloven dat hij op langere beklimmingen beter geworden is dan vroeger.
2: Ja, maar je moet ook...
1: Dat gaan we vandaag zien.
2: Ja, je moet ook een beetje vooruitkijken. Stel dat er hier geen kloof kan gemaakt worden en dat die mannen van Visma Lease Bike zeer veel krachten hebben verspeeld in de aanloop naar de cols die er zo dadelijk gaan aankomen. En Pogacar, die muist er van onder op de Tourmalet. Hebben ze dan nog renners voldoende om die kloof terug mogelijk proberen te gaan dichten?
1: Ah nee, want dan komt bij Pogacar komt dan een zekere McNulty een half uur op kop rijden. En dan hebben ze nog Del Toro achter de hand, alsjeblieft. Dus ik denk het niet. Nee,
2: dus als Visma hier veel krachten verspeelt, houdt dat ook risico's in als Vingegaard in de problemen komt.
1: Ja, zeer benieuwd wat hier achter de tactische gedachte is. Want ze hebben vorig jaar natuurlijk wel, door in het begin van de Tour, proberen Pogacar te vermoeien en dag na dag te koersen en opnieuw met Van Aarden, noem maar op, hebben ze er wel voor kunnen zorgen dat Pogacar daar in die laatste week kniepijn hebben dan achteraf vernomen. Ook zijn gezicht stond op onweer. Hij won wel voor een vierde keer, maar hij was daar niet meer graag. Dus ze hebben hem toch in zekere zin een beetje met de rug tegen de muur kunnen duwen. Dat doen ze nu dit jaar niet tot nu toe. Dit is eigenlijk de eerste etappe, rit 6. Dat we zien dat oude procedé, dat ze dat opnieuw proberen te hanteren.
2: Ja, zoals de koers zich nu ontplooit, gaan we vandaag echt wel zien wie momenteel de betere is. De afgelopen dagen in Barcelona en alles daar in de buurt hebben ze allebei hun ritje gewonnen. Of de ploeg ook een etappe gewonnen. Maar nu gaat het echt individueel. Gaan we echt zien wat de waardeverhoudingen zijn. En dat is wel mooi, zo vroeg in de Tour.
1: Een aanval nu van George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kampioen. En ook Vingegaard, Kampenaerts, Jurgensen en Pogacar, net als Florian Vermeers, zitten helemaal vooraan. Ik hoorde je iets zeggen, Gert. Is dat om een wippie te maken richting de motor?
3: Dat heb je helemaal goed geraden of gehoord, een van de twee. Inderdaad, Maarten van Gramberen.
4: Ah, hangen hier achteraan het peloton. Een paar dingen die we nog kunnen meegeven. Dat is dat ongelukkige plasje van Remco Evenepoel. Ging eigenlijk plassen vlak voor dat eerste klimmetje van de vierde categorie. Had wel twee ploeghoudmakers mee met Cataneo en Hindley. Maar dan gingen ze dan plots versnellen vooraan in het peloton. En was het alle hens aan dek aan Bora. Want dan hebben ze ook nog Van Dijken moeten laten uitzakken om zo proberen terug te keren. En dat heeft dan toch lang geduurd. En dat heeft misschien ook wel wat kracht gekost. Dus een duur plasje voor Remco Evenepoel. Ongelukkig moment. En je kan in deze etappe maar beter je krachten allemaal sparen. Zeker voor Remco Evenepoel richting Tourmalet. Want dat is niet zijn meest gelukkige beklimming. Dat weten we nog wel van de Ronde van Spanje een paar jaar geleden. Dat weten we ook van de Tour van vorig jaar. Maar goed, dat was een andere Evenepoel. Rib gebroken ook. En toen reden ze ook langs de andere kant die beklimming, de Tourmalet, omhoog. We rijden nu helemaal achteraan het peloton. En dan zien we dat Bert van Lerbergen ook is gelost. Die moest lossen uit het groepje met Evenepoel daar straks. En hij is nu een klein beetje aan het opschuiven. En hij komt hier nu aansluiten bij een groepje waar ook nog twee renners van Alpecin bij zitten. En dat is het geluk van Bert van Lerbergen. Hij schudde een paar keer van nee toen we hem passeerden met de wagen. Maar nu komt hij terug op een groepje waar onder meer een renner van Caja Rural zit. We proberen ook nog te zien wie dat die twee renners zijn van Alpecin die daar ook nog voor hem uitrijden. Dat zijn Tim Marsman en dat zijn ook Jasper Philipsen. Dus Philipsen, de snelle man, die hangt hier ook helemaal achteraan. En hij zit nu in een groepje van vier met ook Bert van Lerbergen. Ze rijden met z'n vieren achteraan het peloton. Ik zie Jasper Philipsen achterom kijken van jongens, komt er nog iets achter ons? Met z'n vieren rijden ze nu helemaal achteraan. En daarachter zit nog één mannetje, Markel of Merkel. Dat is een renner van Picnic Post NL. Maar dus vooral onthouden, een duur plasje van Remco Evenepoel is wel terug. Maar in deze etappe, en je voelt dat, kan alles gebeuren. En we hoorden ook van insiders, inside de ploeg van Vingegaard, dat ze echt niet bang zijn van al die fantastische waarden die Pogacar altijd maar dropt. Want zij zeggen, oh kijk, niet alleen Pogacar die wordt altijd beter, maar dat geldt ook voor Vingegaard. Hij is stukken en stukken beter dan de renner die twee keer de Ronde van Frankrijk won. Maar goed, spannend voor ons. Het ziet er naar uit dat we een geweldige strijd gaan krijgen. Misschien al op de flanken van de Aspij en zeker op de flanken van dat monster daar in de Pyreneeën van de Tourmalet.

0: lezen, dat zal voor later zijn, want eerst de volle focus op de Tour de France. Every Day I Write the Book van Elvis Costello. En ook onderweg in deze eerste en enige Pyreneeën-etappe onze trouwe Sportsa-soldaat in de Tour, die ons al veel geleerd heeft over hoe het is om in die Ronde van Frankrijk te werken. En dit is ook wel een etappe, denk ik, waar hij graag bij is. Christophe Mul, goedemiddag, dat klopt toch, hè?
1: Goedemiddag, dat klopt zeker. En het gekke is, jij zegt Sporza-soldaat en op dit eigenste moment wandelen hier 50 militairen voorbij op de top van de Tourmalet. Dus het is alsof je het aanvoelt, Gert. Ja, alsof je het aanvoelt.
0: Ik durf mezelf geen bovennatuurlijke krachten aanmeten. Het zal louter toeval zijn, maar goed, het is wel leuk natuurlijk. Want waar zie je die militairen dan voorbij wandelen, Christophe?
1: Ik sta op de top van de Tourmalet, helemaal boven, en ik kijk rond, Gert, en dit is waar je het dus voor doet, hè. Fantastisch mooi, gigantische bergen. De koeien staan hier wat verder. Ik zie de skiliftjes in de verte. De mensen langs de kant van de weg. Tentjes, klapstoeltjes. Alles wat, ja, het beeld dat je hebt van zo'n bergrit. Dat zie je dan hier ook allemaal, hè. Dat is echt genieten. Ik wandel hier nu een eindje verder. Tussen de opgedroogde koeienvlaaien. Hè. Ook dat zijn de bergen. Nee, fantastisch. Dit is waar je het voor doet. Dit is de Tour op zijn best.
0: En die koffiebar van Armirail, die moet daar ook ergens zijn.
2: Ja, er is een koffiebar van Bruno Armirail. Dat is misschien ook nog een tip om eens binnen te stappen.
1: Ja. Ja, jij met je tips altijd, Karel.
0: Is er veel volk op de Tourmalet, Christophe?
1: Beneden viel dat mee. Naarmate je naar boven gaat, wordt dat natuurlijk steeds meer en meer en meer vanaf La Mongie. Dan wordt het wel echt drukker. Maar de mensen zijn goedgezind. Het is plezant.
2: Ik weet niet hoe het met jullie auto zit, maar hebben jullie zo'n Sporza-sticker of zo? Want vaak is het toch zo, als die dan voorbij komt, dat de Belgen die vaak op zo'n col staan, dat die je al herkennen en beginnen zwaaien en al die toestanden?
1: Ja, dat is natuurlijk ook altijd plezant. De voorbije jaren hadden wij altijd zo'n Sporza-sticker. En dan maken wij er natuurlijk ook een sport van om te toeten naar de Belgen. He, dat is altijd plezant.
2: Ja, ja.
1: Maar, zoals je weet, is er een rebranding geweest van Sporza.
2: Ja, ja, ja.
1: Nieuw logo. En ik denk dat de stickers nog niet aangekomen zijn. Dus nee, we doen het zonder sticker. Maar goed, ze zien nog wel die Belgische nummerplaat. En dat werkt ook al een beetje. Dus we doen het op die manier.
0: Gisteren heb je hier verteld over jouw avonturen in Hotel Horizon 117, ik zeg het maar even.
2: Ja, ik heb het
0: op zo'n manier.
2: Kan ook in het Frans.
0: Ja, kan ook in het Frans, inderdaad. In Po. Heb je nu beter geslapen?
1: We zijn er al veel over aangesproken geweest, over de voorkantslapers en de achterkantslapers. Dat was vannacht geen probleem, omdat we lagen in Le Vieux Logis, een fantastisch leuk plekje in de Pyreneeën. Dus geen drukke steenweg, het was super, super stil. Het was wel nog altijd warm, dat moet ik toegeven. We hadden echt gedacht dat het wel meer zou afkoelen. Dat heeft het niet gedaan. Er was ook geen airco. Maar we hadden wel allemaal een ventilator, behalve eentje. David Goeman. En die kwam daar vanmorgen, dat is mijn compagnon, dat weten jullie ondertussen. Die kwam daar vanmorgen mee af toen wij zeiden, ja, het koelde niet echt af. Gelukkig hadden we nog een beetje verfrissing. En die zei, ik heb helemaal niks gezien. Dus ik zag wel even in zijn ogen de ontgoocheling. En het gevoel
2: David.
1: Van verdorie, arme David. Ja, maar kijk, wij zijn één team en we praten daar dan over dat niet blijft hangen. En kijk, ze zijn alweer op pad. Het is... Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed.
2: Kijk, en de titel van snelste Belgen hebben jullie dus al, want dat is eerste bovenop de Tourmalet, proficiat. De Tour is natuurlijk ook
1: Dank
2: al langs
1: u.
2: Lourdes gekomen vandaag. Zijn jullie daar gestopt? Snelle stop gemaakt?
1: Niet gestopt. Ik ben niet super gelovig. David Goeman ook niet, denk ik. We zijn daar niet gestopt. We hebben ook eigenlijk niet zo heel veel bussen daar gezien. Want in mijn hoofd is altijd, de bussen worden daar afgezet. Of de mensen worden daar afgezet met bussen. En gaan dan op zoek naar de grot, zeker. Hè? Wat is het allemaal? Dat hebben wij niet gezien. Nu, er is ook echt niet zo heel veel tijd. Nu niet trouwens. Hè? Want die karavaan komt hier straks aan. En we moeten wel maken dat we daarvoor weg zijn. Want anders hebben we een probleem. Eens je daarachter verzeild geraakt, dan raak je niet meer op tijd aan de finish. En ja, daar zijn we ook nog wel nodig. Ja.
0: Dat is zeker waar. Dus we gaan jou laten vertrekken. Dankjewel, Christophe Mul. En we horen jou later in deze uitzending nog wel een keer. En dan weer de koers, want daar zitten ze ook niet stil natuurlijk, Christophe en Sven.
3: Nee hoor, want zo net kregen we een aanval. Het is natuurlijk geen meter vlak meer, hè, maar een echte kool vooraleer dat we gaan beginnen aan de Aspin is er nog eentje. Dat is een van derde categorie, 3 kilometer maar. Daarmee bedoel ik de Côte de Mauvezin. Dus dat wil zeggen, niet echt een kool, toch niet van de orde van de Aspin of de Tourmalet. De Tourmalet waar vandaag de souvenir Jacques Godet is, hè, op meer dan 2000 meter. 17 kilometer klimmen straks aan 7%. Dat eerst het begin. Want we komen van de kant van het skistation La Mongie. In het begin, ça va nog wel. Maar van het ogenblik dat je door die tunnels rijdt, is het echt pokkenstijl, die Tourmalet. Enfin, daar zijn we nu naar op weg. Stilaan, nog 110 kilometer. We zitten op 1 kilometer van de top van dit kolletje, kootje van derde categorie. En zo net een aanval van onder meer Tobias Vos en de zijne. Ook de mannen van Jayco, die roeren zich nog altijd. En die van Visma ook. Het is heel duidelijk dat het plan is bij de Nederlanders om iemand van het team over die top heen te krijgen om dan in de finale Vingegaard nog van steun te kunnen zijn. Heel opmerkelijk hier zo net. De jongen van Pinarello die ging naar een drinkbus van Caca Rural en die verzorger die trok zijn rechterarm terug. Die zei, nee, dat is niet dezelfde kleur. Wij zijn in het groen, jullie zijn in het lichtgrijs, Pinarello. Wat een tegenstelling tot de ploegleidersauto die op dag 2... eventjes van Visma, Del Toro, van de grote concurrentie ging helpen met een achterwiel.
4: Af en toe wordt er wel geholpen en krijg je steun van andere ploegen, maar er zijn ook momenten bij dat het ieder voor zich is en grabbelen wat je nog grabbelen kan. Mogelijk is het uitgerekend, is er niet echt heel veel reserve in die frigoboxen momenteel en dan kan je het maar beter aan je eigen renners geven.
3: Heb je nog zo net dat zwembad in het veld gezien van die jongens? Dat was wel origineel, hè?
4: Het zag er niet echt een zwembad uit. Het was meer een modderbad.
3: Een modderbad, maar om voor de luisteraar thuis te beschrijven, met strobalen, een rechthoek gemaakt, vrij hoog. Dan plastic erin gelegd, water erin, maar het leek...
4: Dat water hebben ze er een paar maanden
3: geleden. Dat was van de koeien. Dat was van de koeien. Dat zouden zelfs de koeien niet uitgedronken hebben. En daar waren ze in aan het zwemmen. Maar goed, alle kleintjes maken misschien iets groots. Ben O'Connor gaat demareren. O'Connor die absoluut niks meer met het klassement wil te maken hebben. Hij wil voor ritwinst gaan zo vaak mogelijk. Heeft natuurlijk alles in de Alpen een geweldige overwinning behaald. De Australiër toen nog in dienst van AG de Zijre, als ik mij goed herinner. 109 kilometer nog en hij probeert weg te rijden met dus een Spanjaard van Pinarello met de moeilijke naam Asparren. Miquel Javier Asparren. Niet meteen de allergrootste naam in dienst ook van Tom Pidcock. Pidcock toch ook een vreemd verhaal. Wat doet Pidcock nu eindelijk? Eigenlijk, ik bedoel, dat is voor ritwinst, ja. Maar soms zegt hij ook voor het klassement. Ja, soms weet ik niet goed waaraan of waaraf met Tom Pidcock.
4: Hij is ook ziek geweest in de aanloop naar de Tour. Helpt uiteraard ook niet om hier optimaal te gaan presteren. Ik ga ervan uit dat hij echt wel hoopt om een of andere rit te kunnen naar zich toe trekken. Zoals hij dat een paar jaar geleden ook op Alpe d'Huez heeft gedaan. Met die spectaculaire afdaling die we allemaal nog wel in ons geheugen hebben zitten. Maar voor het klassement, ja, dat is denk ik uitgesloten.
3: Ja, voilà. Spanjaard met de naam Asparren. Doet denken aan een geneesmiddel of een tabletje. Samen met Ben O'Connor pakken een 20-tal seconden bovenop dat kootje van derde categorie. Nog 108 kilometer. Wij wachten natuurlijk vooral op de Aspin de Tourmalet straks.
5: Radio 1.

0: In a minute van Sella Sue en The Gallants. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 10 minuten extra tussen Bever en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruibeke en ook 10 minuten erbij op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost.
1: Sportza Tour. Een massaspurt zoals gisteren, die is ook nooit te versmaden. Maar wie aan de Tour denkt, die denkt in de eerste plaats toch aan de bergen. En de KRO geeft toe.
2: Absoluut.
1: Zeker wel, denk ik. En je kan dat dan hebben over de snedige demarages op die cols. Maar er is natuurlijk ook dat prachtige decor waarin de renners dan fietsen.
3: Route touristique.
0: Het is tijd voor de toeristiek en u weet intussen wie we dan bij ons gaan halen. Bonjour, monsieur de Kran.
4: Bonjour, madame.
0: Ik ga er zo vriendelijk van uit dat de Fransen jou de Kran noemen, is dat zo? In de plaats van de Kranen?
4: De Kran ook de soms. Kran. Ja. Maar okay. Mijn tweede naam is eigenlijk Victor en dan zeg ik soms gewoon Steven Victor. Maar die Steven is ook al een probleem. Steven, ja, dus Victor.
0: Je hebt niet de makkelijkste naam voor hen om uit te spreken. Goed, vandaag klimmen de renners naar Cirque de Gavarnie. En jij zei ons voor de Tour al, daar wil ik het zeker over hebben. Leg eens uit waarom.
4: Het is een indrukwekkende natuurplek. Het is een natuurplek die ook UNESCO werelderfgoed is. Dus werelderfgoed omdat iets gewoon natuur is. Het is een fantastisch decor. Het is een soort natuurlijk amfitheater met rotswanden die tot 1500 meter hoog gaan. De hoogste waterval van Frankrijk kan je er terugvinden. En Victor Hugo, de beroemde Franse schrijver uit de 19e eeuw, noemde het niet voor niets het Colosseum van de natuur. De foto's zijn mooi, maar er echt in staan is nog indrukwekkender. Vooral omdat je de indruk hebt, dit is alleen voor mij geschapen om dit beeld te hebben. Ik kijk voor mij uit en ik zie alleen maar natuurpracht. Ik zie nergens een storend element.
1: Je mag kort antwoorden. Ik wil even in Steven de Kranen zelf kunnen kijken. De zee of de bergen in Frankrijk, Steven, voor jou?
4: Toch de zee.
0: En dan de Alpen, de Pyreneeën of nog iets anders?
4: Dan toch de Pyreneeën.
1: Waar we nu zijn.
4: Ja, daar iets woester, iets ruiger, iets minder.

0: toeristisch, denk ik. Voor mij Alpen, ik associeer het altijd met heel veel mensen die skiën. Ik ben bang van skilatten.
1: Ikzelf, bijvoorbeeld.
0: En ik ben bang van skilatten.
1: Echt waarom? Ja,
0: voetballer geweest, dus

0: komen er ook niet echt dit jaar. Maar je wil er ons wel even mee naartoe nemen.
1: Ja, omdat er een prachtig nummer is over de bergen, de berg, la montagne, de streek van Jean Ferrat. En dat gaat niet over de bergen in de Pyreneeën. Dat gaat eerder over die machtige bergenheuvels, zullen we maar zeggen, in de Ardèche, in dat departement van Frankrijk. En dat heeft hij mooi bezongen in een nummer dat ik ook pas op latere leeftijd ontdekt heb. In de zin van, toen ik heel klein was, kende ik natuurlijk het Nederlandstalige nummer Het Dorp. En ik dacht, wat een prachtige melodie. Wat een fantastische tekst. Het blijft een prachtige melodie. Het is een mooie tekst. Maar het origineel is van iemand die in Frankrijk woonde en zong. En in feite beschreef wat hij zag.
2: Ja, en bij Wim Sonneveld is het in feite ook wel dezelfde thematiek, hè, in het nummer als bij Jean Ferrat.
1: Ja, nostalgie en Jean Ferrat ook van, kijk eens, ik leef op een mooie plaats, maar die plaats wordt leger en leger. Mensen trekken weg uit dat landschap. Laten we zeggen, wij moeten dit ook wel bewaren, want je weet, als er een dorp verdwijnt, of het nu een dorp is in Nederland of een dorp in Frankrijk in de bergen, ja, dan zet het verval zich in en dan is het de vraag of er nog iets zal bewaard blijven van dat typische leven, maar ook een beetje de harmonie die er is tussen mens en natuur. Daar kan nostalgisch over gedaan worden, maar dat is een beetje het beeld dat dit nummer oproept.
2: Wat ik wel opvallend vind, Caro en Steven, is, wij spreken nu ook van de leegloop van het platteland in Frankrijk, maar hij zong dit al begin jaren 60, het was toen al een thema.
1: Ja, het is een thema dat terugkeert in Frankrijk. En Frankrijk is een land dat ofwel permanent in crisis is, het gaat heel slecht, en het moet slecht gaan, want dan kunnen ze zich herinneren hoe groot ze zijn. De grandeur moet terug naar boven komen. En dat is een constante in de Franse geschiedenis. En ik sta er ook van te kijken dat we inderdaad een nummer hier hebben van tientallen jaren geleden. En het ging over dezelfde problematiek zoals de thema's die zeker nu weer aan bod zullen komen met de presidentsverkiezingen volgend jaar. En over de kloof stad-platteland en dan vooral de leegloop van het Franse platteland en wat er aan gedaan moet worden. Want er zijn nog altijd wel mensen die daar wonen, maar minder en minder voorzieningen hebben. Er zijn geen bussen meer, er zijn geen postkantoren meer, er zijn geen bankautomaten meer. Het klinkt zelfs ook al een beetje bekend met problematiek die wij hier in Vlaanderen meer en meer aantreffen.
2: Zal ik hier eens een bekentenis doen?
0: Dat vind ik altijd leuk.
2: Ik heb aan het, ik weet niet of je onder de indruk gaat zijn, maar ik heb aan het graf van Jean Ferrat gestaan.
1: Ah, bon?
2: Ja. Het dorpje wel eens bezocht. Entraigues-sur-Volant heet het. Ik heb het dorpje bezocht op een vakantie. Het is een klein dorpje, ziet er inderdaad mooi uit. Toeristisch, dat wel. En er is een museumpje voor de man waar, ik zal niet zeggen de hele tijd, maar toch, laten we zeggen, om het kwartier La Montagne weer klinkt.
1: Dus dat nummer zit voor eeuwig in je hoofd geprent.
2: Absoluut. Maar wij gaan er nu met z'n allen nog eens naar luisteren, stel ik voor. Ademain, Steven.

0: La Montagne van Jean Ferrat. Dus naar de Tour de France dan nog zo'n 100 kilometer te gaan. We wachten natuurlijk op die beklimming van de Col d'Aspin. En er zit één iemand voorop te rijden, Christophe en Sven.
1: Ja, nog altijd die Ben O'Connor, hè, onze Australiër. Die rijdt opnieuw in de Australische dienst bij de mannen van Jayco. Hij heeft een tijd lang gereden voor die van AG Deuxerre. Maar nu al aan zijn tweede seizoen bezig bij Jayco Alula. Het peloton onder leiding van Florian Vermeers. Heel duidelijk, ik denk dat we nu naar een situatie gaan van windstilte. We hebben het moment gehad van Mats Pedersen natuurlijk met zijn 25 punten voor de groene trui. En daarachter een groep nu al. En misschien is dat wel een teken aan de wand. Ik hoop voor hem van niet, beste Sven. Maar we zagen Jasper Philipsen als een van de eerste lossen in het gezelschap van Bert van Lerbergen onder meer. Jongens, ja, die hij nooit ziet in de bus, want hij klimt veel beter. Zou dat een teken zijn? Dat hij gisteren ook al zei, ik had de snelheid niet voor mijn benen in de massasprint. Bedoel, normaal is dit niet voor Philipsen.
2: Nee, dat klopt helemaal. Het is een situatie die we niet gewoon zijn van hem. Is iemand die iets makkelijker over die bergen over kan. Je zou nog kunnen denken, oké, ja, zoveel mogelijk kracht sparen als ik zeker ben dat ik hier in een groepje terechtkom waar ik veilig binnen geraak, dan ga ik dat wel doen met die warmte en wat er al allemaal op onze boterham is gesmeerd. Morgen en overmorgen zijn voor mij super belangrijk. Maar het is toch vrij vroeg.
1: Wat smeer jij 's morgens op je boterham?
2: Ik eet niet zo heel veel brood meer 's morgens. Het is vaak muesli of havermout. Vroeger confituren.
1: Ja, ja, dus jij bent
2: jam.
1: Jij doet helemaal zoals de gezondheidsvoorschriften het schrijven eigenlijk.
2: Ja, bij ouder worden moet je meer eiwitten eten in plaats van
1: koolhydraten. Voilà, ja, ja. Ik zou het ook moeten doen. Ik probeer het alleszins, dus heel goed. Ja, havermout, hè. Dan heb je eigenlijk uren geen honger, hè.
2: Dat is vezels, dat is voilà. Tragisch.
1: En goed voor de darmen.
2: Ja, absoluut.
1: Je hoort het meteen op Radio 1. 99 kilometer nog te gaan in deze etappe over de Aspin en de Tourmalet.
3: Sportza Tour.
4: Radio 1. Het sportnieuws van de dag naast dat van de Tour komt uit het voetbal, maar niet van op het WK, want je hebt het ongetwijfeld al gehoord of gelezen. Club Brugge mag wel degelijk beginnen met de bouw van zijn nieuwe voetbalstadion. Club wil nog dit jaar beginnen bouwen en over 2 jaar hopen ze dan te kunnen spelen in hun nieuwe voetbaltempel. De club zelf houdt het voorlopig bij een communiqué, heb ik begrepen, maar wij hebben nu de burgemeester van Brugge aan de lijn, Dirk de Vouw. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, de opluchting die is wel groot, denk ik, hè. Ook bij u, zijn er momenten geweest dat u dacht, het gaat er nooit van komen?
5: Ja, eigenlijk wel, want het is een heel lange procedure geweest met meerdere plaatsen waar het stadion zou kunnen gebouwd worden. Club Brugge is ongeveer 19 jaar geleden bij ons gekomen met een dossier om op de Oostkampse baan een stadion te bouwen, maar daaraan gekoppeld een zeer, zeer groot winkelcentrum en dat stuitte onmiddellijk op verzet. Dit dossier is niet doorgegaan. Dan was ik gedeputeerde van de provincie en heb ik een bemiddeling gedaan tussen gemeenten om op de Chartreuse een nieuw stadion te bouwen voor Club en Cirkel en uiteraard met het akkoord van Brugge, van Oostkamp en Zedelgem. Ook, er was een geschreven akkoord van de beide voetbalteams, maar er was protest vanuit de kant van Zedelgem. Dus één gemeente zei, wij gaan procederen en dat is ook gebeurd. Ook dat is geblokkeerd. Dan zijn we op de Blankenbergensteeweg gekomen en toen was er terug protest, voornamelijk van de groene beweging dan. Die vonden dat open ruimte zou aangesneden worden. En uiteindelijk zijn we, ongeveer 8 jaar geleden, hebben we de beslissing genomen, club en het stadsbestuur samen, op een nachtelijke vergadering om te zeggen, we gaan

0: proberen om het stadion te bouwen op de site van Jan Breydel, het Olympiasite. Daar die grond is bestemd voor recreatie. Daar zijn momenteel voetbalvelden. Naar bestemming van de gronden kan er geen discussie zijn. Er kan natuurlijk wel discussie zijn over inplanting, hoogte van het gebouw, maar niet over de bestemming van de gronden. En uiteindelijk, ook daar was er dan protest van buren. En na meerdere procedures heeft uiteindelijk de Raad voor Vergunningsbetwisting nu gezegd dat hun bezwaren verworpen worden en dat de beslissing die door de Vlaamse regering was genomen voor het verlenen van de omgevingsvergunning bekrachtigd wordt.
1: Het is al vaak gezegd natuurlijk dat de tijd echt wel dringt voor dat nieuwe stadion. En nu is er blijkbaar dus ook, als ik het zo mag noemen, druk gekomen eigenlijk vanuit UEFA, waarvan zij gezegd hebben, ja, eigenlijk is het echt wel nodig, ook voor Europees voetbal.
0: Ja, het is zo dat bij elke Europese wedstrijd er een UEFA-delegatie aanwezig is en ontvangen altijd deze mensen. En zij zeggen me altijd, burgemeester, wij weten dat je een nieuw stadion wenst te bouwen, dat je meewerkt voor de bouw van een nieuw stadion, maar dit stadion kunnen we niet langer aanvaarden. Hè. Dus er is inderdaad vanuit UEFA, heeft men meerdere keren mij al gezegd, gelukkig heb je plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Mocht je dit niet hebben, dan zouden we niet zo gewillig zijn om nog toe te staan dat er Europese wedstrijden gespeeld worden. Dus het is hoog tijd dat er een nieuw stadion komt om ook die Europese wedstrijden hier te kunnen laten doorgaan.
1: De buurtbewoners die kunnen wel nog in cassatie gaan, maar de vergunning is nu wel degelijk definitief. Wanneer kan club beginnen bouwen?
0: Er moet nog een en ander met hen verder afgesproken worden, maar normaal gezien kunnen zij nog voor het einde van het jaar starten met bouwen. De omgevingsvergunning is definitief.
2: En zijn alle zorgen omtrent dat stadion, maar vooral dan mobiliteit, leefbaarheid, de bezwaren, zijn die dan van de baan? Want zelfs clubsupporters die zo'n nieuw stadion heel graag zien komen, wijzen soms wel eens op die inbedding daar, waar het allemaal is. Wat is gedaan om aan de verzuchtingen van de buurt tegemoet te komen?
0: Ja, voor alle duidelijkheid, we zijn destijds gestart met op andere locaties, omdat er daar minder mobiliteitsproblemen zouden zijn. We hebben ons moeten terugplooien op deze gronden, omdat hier geen discussie was over de bestemming van de gronden. Maar in de omgevingsvergunning heb je niet alleen de bouw, de hoogte, inplanting van het gebouw op zich, maar zit er een volledig dossier, een zeer dik dossier, opgemaakt door deskundigen in samenspraak met onze dienst mobiliteit en met onze verkeerstechnische dienst van de politie, waarbij dat het mobiliteitsaspect zeer grondig wordt geanalyseerd en waar dat oplossingen worden vooropgesteld. En daaruit blijkt eigenlijk dat in de ruime omgeving van het stadion er niet meer zal kunnen geparkeerd worden. En dat men eigenlijk zal werken met combi-tickets. Dat betekent, als je met de wagen komt, dan moet je op een bepaalde parkeerplaats gaan staan. En die parkeerplaatsen zijn aangeduid in het dossier. Er zijn contracten voorgelegd tussen Club Brugge en firma's, private firma's, die hun gronden ter beschikking stellen. Of ook publieke overheden die zeggen, je mag bij ons parkeren. En dan kom je met de bus naar het stadion. Dus het zal niet zo gemakkelijk zijn om in de woonwijken rond Jan Breydel te parkeren. Nee, het zal gewoon verboden zijn. Hè. Dus in die zin is het wel degelijk, het mobiliteitsdossier is een moeilijk dossier, maar is wel degelijk aangepakt en is beslist samen met die omgevingsvergunning.
2: Oké, tegen het seizoen 2028-2029 zou Club Brugge in het nieuwe stadion willen voetballen. Maar Caro, Brugge heeft natuurlijk niet alleen een club, maar ook nog een vereniging.
1: Klopt. Ja, inderdaad, want in het huidige Jan Breydel spelen zij allebei hun thuiswedstrijden. Hoe zit het nu voor Cercle Brugge dan? Is daar ook een overeenkomst mee?
0: Zeker en vast. Eigenlijk heeft het stadsbestuur van meet af aan gezegd aan Club Brugge, goed, wij willen meegaan in het verhaal van een nieuw stadion, maar dan moet er ook een oplossing geboden worden voor Cercle Brugge. En in de overeenkomst die de stad heeft afgesloten met Club en met Cercle, staat heel uitdrukkelijk dat de Cercle in het nieuwe stadion van Club Brugge mag spelen, zolang zij geen eigen stadion hebben. En zelfs de huurprijs is bedongen, die staat vast, er is daar geen enkele discussie over mogelijk. En in dat nieuwe stadion zullen ook drie spelerslocaties zijn. Een locatie voor de clubspelers, een locatie voor de bezoekende ploeg en een locatie vast voor Cercle. Dus het stadion zal drie spelersaccommodaties hebben.
2: Dat is ook belangrijk nieuws voor Cercle Brugge, denk ik.
0: Zeker
2: dan.
0: We hebben altijd gezorgd voor de Cercle speler en vooral ook voor de Cercle supporter, want men zegt altijd dat de inwoners van de stad nogal harde Cercle supporters zijn.
2: Ah, ja. Slotvraag, meneer de burgemeester. Er zullen 40.000 toeschouwers in het nieuwe stadion.

0: De Jong-Kunnen. Wat denkt u? Hoe vaak zal het helemaal gevuld zijn?
1: Kijk, we staan nu met een situatie waarbij dat Club Brugge stelt zijn kandidaturen voor abonnementen open voor 24.000 mensen. En in 1, 2, 3 zijn al die abonnementen verkocht. Als je dan grote wedstrijden hebt, is er een wachtlijst van mensen die absoluut wensen naar die wedstrijd te gaan. Hetzelfde kan gesteld worden met van firma's die daar business seats willen hebben. Ik heb een rij van firma's die vragen, ja, kunnen wij nog een plaats krijgen bij Club Brugge? We wensen absoluut ons cliënteel daar te kunnen ontvangen. Momenteel is er geen ruimte, dus er is absoluut nood aan bijkomende accommodatie, zowel naar business seats toe als naar gewone zitjes voor om het even welke supporter.
0: Het is voor iedereen met een blauw-zwart hart nu al uitkijken naar, wat zal het dan zijn, juli-augustus 2028.
1: Dat dank is de bedoeling.
0: Dank u wel, burgemeester De Fouw.
1: Ja,
0: de politie meldt een ongeval op de A12 van Bergen op Zoom naar Antwerpen in Ekeren. Twee rijstroken zijn er versperd. 20 minuten file rijden vanaf Antwerpen haven. Nog naar Antwerpen, een kwartier vertraging op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring is het bijna anderhalf uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel.

0: Ongelooflijk. Wij gaan nog eens naar onze man op de motor, naar Maarten van Gramberen. Maarten, waar rij jij intussen?
1: Wij rijden intussen achteraan het peloton. Er zit flink vaart in het peloton. Op dit moment stukje dat naar beneden loopt. En we rijden 64, 65 kilometer per uur. Een paar renners van Astana die op dit moment naast ons rijden, die naar voren rijden. En dan zie je overal heel veel drinkbussen achteraan in hun wielertruitje. Wij zijn van helemaal achteraan de koers naar voren gereden. Wie reed daar helemaal achteraan? Het was Bert van Lerbergen, de sprintloods voor Tim Merlier. Reed daar helemaal achteraan en een meter of twee, drie voor de voiture balai, voor de bezemwagen uit. Voor hem reed nog de Duitser Merkel van Picnic PostNL. En die was de hele tijd aan het omkijken. Waar blijft die Bert van Lerbergen? Dan kunnen we samen de tocht voortzetten. Maar dat gebeurde maar niet. Die kloof werd alsmaar groter. En dan heeft hij echt zijn remmen dichtgeknepen. Stond bijna stil. Is Bert van Lerbergen er kunnen bijkomen. En zij rijden met nu zijn tweeën helemaal achteraan in deze wedstrijd. Daarvoor een groepje waar onder meer Jasper Philipsen in zat. Die reed daar straks helemaal alleen. Met achter hem Gaviria en met zijn ploegmakker Marsman. Maar toen wij passeerde was dat groepje al flink aangedikt. Wie reed daar nog allemaal? Dat was de groene trui van Mes Pedersen. Punten zijn binnen natuurlijk voor Mes Pedersen. Ook Binyam Girmay, Pascal Eenkoren. Dus een elite groepje onder de snelle mannen. Merlier die reed daar ook bij. Dus die zitten allemaal in goed gezelschap om die zware tocht, natuurlijk de zwaarste dingen, die moeten er nog aankomen om die tocht kunnen voort te zetten. Voor de rest, prachtig asfalt hier, zoals op de meeste plaatsen in Frankrijk. En een heel, heel mooi landschap waar we al de hele dag lang in aan het rijden zijn. Nog niet de echte Pyreneeënreuzen die we zien. Als we naar links kijken, zien we hier en daar al een rotslage bebossing. Maar hele mooie heuvels met daar dan van die grote weides voor. En dan van die stroobalen, van die ronde stroobalen. Een prachtig uitzicht is het. Zoals we het hier nu op dit moment voor ons zien. En helemaal voor ons liever daar duiken ze dan op de Pyreneeënreuzen. En dan zien we veel meer rotsen. En dan zien we ook dat de boomgrens daar bereikt wordt. Die ligt in de Pyreneeën, denk ik, op zo'n 1800 meter. Maar goed, stilte voor de storm. Straks zal het allemaal gebeuren. Misschien al op de Aspij. En zeker, zeker op die loodzware, maar oh zo mooie Tourmalet.
0: Sportza Tour. Geen Elise Mertens in de halve finales op Wimbledon, helaas. Dat hebben we hier gisteren kunnen volgen. Maar we gaan vanmiddag ook wel in de gaten houden wie het wel tot de finale gaat schoppen. Glenn Martens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Caro. We krijgen de eerste halve finale. Daar zit de kinder van Elise Mertens nog niet bij. Die eerste halve finale gaat tussen Karolina Muchova uit Tsjechië en Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Coco Gauff uiteraard de bekendste naam van de twee. Zij is wel het minst begonnen aan deze wedstrijd. Want in het tweede servicespelletje dat ze had, meteen haar opslag moeten prijsgeven bij 15-30. Een dubbele fout. En dat is altijd een kwetsbaar punt bij Gauff. Als ze onder druk komt te staan, dan durft ze alles een keer die tweede mis te slaan. Een dubbele fout te slaan. En zo 15-40. Het tweede breekkans was het goed. Het eerste kon ze nog wel wegwerken. Maar het tweede was er dan te veel aan. Nu wel 0-15 op de service van Muchova. En dit is een goede aanval van de Amerikaanse die goed volgt naar het net. En dan ook prima afvolleert even de gebalde vuist. Coco Gauff is op papier misschien wel de favoriete, omdat ze de bekendste naam is bij het grote publiek enerzijds. En anderzijds, ook als we kijken naar de head-to-head, 7 keer eerder speelden ze tegen elkaar. Wel, ze leidt met 6-1. Ze hebben nog nooit gespeeld op gras tegen elkaar. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. En bijkomend ook is dat die laatste ontmoeting dit jaar op het gravel van Stuttgart gewonnen werd door Muchova. Dus die laatste keer heeft ze dan toch kunnen winnen. Alle andere 6 ontmoetingen, waaronder ook 2 dit jaar nog, Australian Open en Miami, die waren dan voor Coco Gauff. Dus het zou wel eens een keer een spannende wedstrijd kunnen zijn. Gauff iets meer ervaring op dat allerhoogste niveau. Ja, ze heeft 2 keer in Grand Slam gewonnen. Dus ze weet al wat het is om in die halve finale te staan. Maar miskijk u ook niet, want ook deze Karolina Muchova, die heeft al een finale gespeeld. Dat was op Roland Garros in 2023. En bereikte ook al de halve finales op de Australian Open en de US Open. Dus uiteindelijk is het toch ook al vaak in die eindstrijd gekomen. Alleen heeft ze nog nooit die zege helemaal over de streep kunnen trekken. Nu wel twee breekkansen meteen om te reageren door Coco Gauff. Iets minder spelletje van Mugova, iets te veel fouten. De zenuwen zullen ongetwijfeld ook wel parten spelen, net als de temperaturen. Het is warm op het gras van Wimbledon. Dus ze hopen wellicht allebei om er niet een hele lange wedstrijd van te moeten maken. Maar het zou wel eens kunnen, want ze zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Dit puntje misschien nog even volgen, kijken of Gauff meteen door die service kan gaan. Maar dit is een uitstekende aanval van Mugova. Ze komt toch wel naar het net, Coco Gauff. Maar ze werd daar vrij makkelijk gepasseerd door Mugova, die zo het eerste van in totaal twee breekkansen weet weg te werken. Ze leidt dus met 2-1, maar kijkt nog altijd tegen een breekpunt aan.

0: Heather Nova, hoe zou Paul Seixas vandaag voor de dag komen in de Pyreneeën? We gaan eens luisteren naar zijn ploegmakker Thijs Benoot.
1: Thijs Benoot, nog vlug even drinken, het is nodig, hè?
2: Ja, ja, het is lekker warm opnieuw. Maar niets nieuw in vergelijking met de afgelopen dagen. Dus ja, ik denk de afgelopen dagen zijn we goed mee omgegaan en dat gaan we vandaag opnieuw proberen.
1: Schouw je dit vandaag als de grote eerste grote test voor Paul?
2: Ja, zeker. Ik denk rit 2 en rit 3 waren ook wel echt testen die hij goed doorstaan heeft. Maar dit is het eerste echt hooggebergte. En ik denk dat we wel direct een showdown gaan krijgen op Tourmalet van de mannen van UAE.
1: Pogacar die zal de anderen ook wel eens willen testen, denk ik.
2: Ja, en moest ik in hun plek zijn, ik zou ook zo snel mogelijk het klassement willen vastleggen, willen beslissen. Maar we zullen zien, het zal drum zijn voor de ontsnapping. Een beetje een loterij in de eerste 100 kilometer. Het is lastig, maar niet super lastig. En het zullen veel renners willen voorsprong hebben aan de voet van Tourmalet. Renners voor de rit en ook renners die willen meezitten op top van Tourmalet om de kopman te ondersteunen. Dus ja, ik hoop daarbij te zitten. En dan hoop ik dat Paul goede benen heeft, dat is het belangrijkste.
1: Het is natuurlijk nog ver van de top van de Tourmalet, maar dan gaat het naar beneden en dan is het meteen weer omhoog. Ja, hoe schat je die slotklim in dan?
2: Ja, ik denk dat daar iets tactischer is. Ik denk, als een renner die je er niet afkrijgt op Tourmalet, die gaat in de laatste 18 kilometer er ook niet meer afkrijgen. Dan zal het eerder een beetje op een tactische manier moeten gebeuren en daarom is het net heel goed om een ploegmaat bij te hebben. Dus daar gaan we proberen voor zorgen. En verder denk ik wel dat het een kleine groep zal zijn daar. Dus ik denk niet dat er nog veel renners samen zullen zitten na Tourmalet.
1: Okay, veel succes vandaag.
3: Kijk, we zijn allemaal benieuwd naar Seixas. Als hij het goed doet, dan zullen ze in Frankrijk nog zotter en nog lyrischer worden dan ze al waren over hun jonge toptalent. Goed, zometeen na het nieuws de beklimming van de Col d'Aspin, een col van eerste categorie. En ook jouw kans om de groene trui te winnen in onze quiz.
4: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de grote kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
5: Onder de grond.
4: Antidepressiva.
5: Aan de oppervlakte.
4: Skincare.
5: Met de nodige schwung.
4: DJ for Dummies.
5: En zelfs tot in Afrika.
4: Over ebola. De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
5: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
4: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
6: Zonneschone lounge set.
7: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Ja, mensen, effe bollen, voor een glimlach op je smoel.
13: Jawel, effe bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Effe bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels.
14: En natuurlijk hotdogs, ja.
15: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
16: Serieus?
15: Ja, ja. En het is weer nee.
17: Nee tegen BTW?
15: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
16: Nee.
15: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
18: Gelijk wij.
15: Wat gaan we doen?
18: We gaan gaan, hè.
15: En wat mogen we niet vergeten?
17: Ons kortingkaart van 5%.
16: Voilà.
19: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
18: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog €285 miljoen in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar dat heeft ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt een eenmalige vergoeding van de federale overheid voor de kosten die oplopen door de hoge inflatie en dus alles duurder is. Nadien dreigen de tekorten weer op te lopen, zegt Frank Beks, voorzitter van de SERF.
24: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van €1,6 miljard tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
23: 3 mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een 4de beklaagde kreeg 2 jaar met uitstel. Ze takelde het slachtoffer bijzonder zwaar toe door hem onder meer te waterboarden, waarbij het slachtoffer lijkt te verdrinken en ze overgoten hem ook met kokend water. De feiten dateren van december vorig jaar. Het slachtoffer, een 40er, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden en mishandeld en vernederd. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg naar de eerste zware beklimming in deze Tour, de Col d'Aspin. Christophe Van de Goor, laten de klassementsmannen zich al zien.
25: Wel, ze komen alleszins postvatten op de eerste rijen. We zijn net begonnen aan de Col d'Aspin. Na de Tourmalet, de meest beklommen Tourcol ooit in de geschiedenis. 80 kilometer nog, dus op de Aspin straks volgt nog die Tourmalet. Vooraan zien we in het peloton Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel en co. Eindleider in deze wedstrijd. En dat is een man, een Australier, die ooit al eens ritten won in de 3 grote ronden. Zijn naam Ben O'Connor.
23: Dankjewel, Christophe. Het weer nog. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen wel al tot 33. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1.
26: Sportza Tour.
18: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Overpower, dat was Roisin Murphy.
1: We zijn eraan begonnen aan de beklimming van de Col d'Aspin. En de vraag is, gaat er hier een ploeg al tempo maken? Wat is het antwoord, Christophe en Sven?
2: Ja, natuurlijk. En het zijn de mannen van Tadej Pogacar en de werkmieren met dienst. Dat zijn Niels Poulet in eerste instantie, dan Tim Wellens. En als hij straks, als deze mannen overboord worden gegooid, dan kan hij ook nog eens Brandon McNulty uit de hoed toveren. En als Brandon McNulty het niet meer kan, de Amerikaan, dan hebben we nog Isaac Del Toro. De winnaar van de Dauphiné. Het is onwaarschijnlijk natuurlijk. Ja, bedoel, zij hebben zoveel geld. Eigenlijk is dat oneerlijke concurrentie. Je moet het benoemen zoals het is. Zij kunnen alles en iedereen overkopen. Ook Paul Sexas wordt het hof gemaakt met vele miljoenen. Oh, Uytebroeks moet er alweer af. Uytebroeks moet eraf op de Col d'Aspin. Nu al in de eerste 2 kilometer. Dat ziet er niet goed uit voor hem. En de deur staat wagenwijd open. Nu al omdat het tempo zo hoog ligt. Uiteraard in de wedstrijd. We hebben een gemiddelde van alweer boven de 40 per uur. Ben Healy ook eraf. Hij zoekt wellicht nog wel zijn etappe eruit natuurlijk. Maar de deur staat nu al wagenwijd open. En met alle respect, Sven, de Aspin, ja, is niet de zwaarste col die er bestaat, hè?
3: Nee, maar goed, het is wel echt Pyreneeën. Dit is super lastig. Wetende wat er nog moet komen, zijn er toch al een aantal renners.
2: Ayuso, sorry dat ik je even onderbreek. Ayuso helemaal achteraan in het peloton. Die had daar straks wel mechanisch defect. Dus ik denk dat hij nu aan het terugkeren is in het wiel van zijn ploegmaat. Maar dan moet hij zich toch wel reppen. Want vooraan gaat het tempo alleen maar de hoogte in.
3: Ja, ik ga er niet vanuit dat dit uit zwakte is. Dit is eerder een samenloop van omstandigheden. Maar moet de kloof inderdaad wel gaan overbruggen. Maar ja, er zijn een aantal jongens die nu sneller echt wel de veer breekt. Omdat ze weten dat ook de Tourmalet er nog gaat aankomen. En daar heel snel dan ergens een bus opzoeken. Om uiteindelijk relatief makkelijk, dat is natuurlijk heel relatief, de finish te kunnen gaan halen.
2: Op deze Aspin op 1 na meest beklommen tourcol na de Tourmalet. De 78ste keer alsjeblieft. Voor de eerste keer in 1910. En vorig jaar zat hij ook in een rit naar Superbagnères. De Tourmalet dan, hè, toen gewonnen werd door die etappe door Tijmen Arendsman en de opgave van Remco Evenepoel toen. Vooraan nog altijd Ben O'Connor. Ben O'Connor die gepokt en gemazeld is in de Tour. Hij won een eerste keer. Heel koude omstandigheden toen in de Alpen 2021 in Tignes. En dat was de dag dat Primoz Roglic, ik zag hem toen nog na de aankomst met vrouw en kinderen, die was uit de koers gestapt. Ik denk zelfs gevallen opgave toen in het koude Tignes op 1800 meter hoogte. En werd toen in dat jaar Ben O'Connor in 2021 vierde in de eindstand. Maar nadien heeft hij die ambities laten varen. En gaat hij vooral voor ritoverwinningen vanuit de lange ontsnapping. Vorig jaar nog gewonnen op die pokkenstijle Col de la Loze Ben O'Connor. Maar nu krijgt hij maar 40 seconden, Sven. Dus nee, dat is een verkeerde gok vandaag van O'Connor.
3: Ja, hij had waarschijnlijk ook gedacht, net als Kampenaerts in de eerste fase van deze etappe, dat er een grotere groep zou kunnen ontsnappen. Dan kan je je wat sparen. Je kan hier en daar toch even uit de wind zitten, maar het gebeurt niet. Er is nu echt wel druk vanuit het peloton met de grote ploegen die tempo beginnen maken. En dat gaat alleen maar kilometer na kilometer meer de hoogte ingaan.
2: Zo is het. Nog 8 kilometer tot aan de top van de Col d'Aspin. Dan die steile afdaling natuurlijk. En dan beginnen we aan 3 kwartier klimmen richting de Souvenir Jacques Godet op hoogte van de Col du Tourmalet, waar de Pic du Midi, de Bigorre ook staat. Dat sterrencentrum waar, ja, op grote hoogte, als je daar boven te voet naar boven wandelt of laat staan met een vliegtuigje rondcirkelt, wat wij ooit hebben mogen doen, fantastisch eigenlijk, dan waan je echt op de on top of the world. Ook het zicht, wat Christophe Meul, collega daar straks, zei, is fantastisch ronduit op die Tourmalet. Heerlijk om daar te zijn. 75 kilometer, 40 seconden voor Ben O'Connor op het peloton onder leiding van niemand minder dan Niels Poulet.
1: En hier zijn wij met jouw dagelijkse reminder dat de quiz eraan komt en dat je je kan inschrijven om mee te doen via de Radio 1-app of via de Radio 1-pagina op VRT Max. De winnaar van de quiz die gaat aan de haal met een officiële groene trui uit de Tour.
0: Waag je kans, zou ik zeggen. Als er wat gebeurt in de Tour, dan hoort u het hier meteen. Maar nu nog eens naar Jonas Maas, want die heeft ook gedacht aan wat vanavond traditioneel te gebeuren staat op VRT 1. Jonas, aan jou.
4: Ik sta bij de gasten van Vive le Vélo vanavond, Dirk de Mol en Gunther Neefs. Het eerste echte klimexamen voor de klassementsmannen. Wat denken jullie, wat gaan we vandaag zien?
5: Wel, er zijn altijd natuurlijk uitzonderingen, maar normaal gezien weten we dat de eerste echte bergrit een rit is voor de klassementsrenders. En ik denk wel dat we dus een strijd gaan zien tussen de klassementsrenders met Pogacar op de kop.
6: Ja, hetgeen dat Dirk zegt, het is natuurlijk Pogacar, denk ik wel, dat de grote kans maakt. Het zijn geen normale temperaturen. Hoeveel graden hadden we daarnet in de auto?
5: 36 al.
6: 36 nu al. Dus ja, dan weten we dat er iets gaat gebeuren. En dan gaan er koppen vallen, hè, om het zo te zeggen.
5: Het is zeker dat de renners gaan ja, daaronder lijden. En dat we toch misschien wel, hoop ik van niet, maar dat we toch wel mensen gezien die gaan echt ja, naar beneden gaan. Zeg maar.
4: Ja. Ze moeten vandaag over de Tourmalet. Dat is nog niet echt de berg gebleken van Remco Evenepoel de voorbije jaren. Toch niet altijd. Wat denk jij vandaag?
5: Nee, maar ik denk dat hij gewoon moet ook de dag pakken. Gewoon ervoor gaan. En daar zeker niet bij stilstaan dat hem op de Tourmalet al twee keer slechte ervaring heeft gehad. Dus laten we vanuit gaan. Derde keer, goede keer. Hè. Dus nee, hij mag er niet bij stilstaan. Hij heeft er dus alles voor gedaan om hier top te zijn. Hij is goed omringd. De mensen weten ook waar ze mee bezig zijn. En het is aan hem nu ook. Maar hij mag vooral geen negatieve gedachten hebben. Gewoon gaan.
4: Ja. Zijn er verrassingen of mensen, renners die jij al hebt gezien in deze Tour, waarvan je denkt, ja, die kunnen misschien vandaag ook wel eens een heel goede bergetap rijden?
5: Ja, maar er zijn verschillen. In elke ploeg zit er wel, er zal wel een ontsnapping komen, want de eerste helft is eigenlijk relatief makkelijk. Het is wel niet vlak, maar er zal wel een ontsnapping komen, maar toch denk ik dat de controle zal zijn vanuit de ploeg van UAE vandaag en dat die mannen echt wel voor de etappes heen gaan gaan.
4: Ja, Gunther, je mag mee met iemand die heel veel kennis heeft van de koers. Neem je dat dan ook allemaal zo eens even in je op?
6: Ik probeer dat, hè, maar het zijn vooral de verhalen die het leuk maken. Hè.
4: Dat vind de verhalen ik... die je niet aan ons mag vertellen, dus maar
6: nee,
4: wel aan jou.
6: Inderdaad. Maar het leuke is aan de koers, ik heb ooit eens een keer een interview gelezen van Fred de Burggraven, die eigenlijk ieder mozaïekje in het zwembad wist waar het scheef lag of... En dat is natuurlijk het toffe aan de koers, dat die mannen nog praten met elkaar en eigenlijk mekaars verhalen kennen. En dat zie ik dan ook als we dan hier rondwandelen met hem. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dat is een kleine stap voor Dirk, maar een grote voor de mensheid. Hè? Het is niet te geloven hoe hij ongelooflijk wordt tegengehouden. Hij kent iedereen. Hè?
4: Aan het laatste hoofdstuk in je carrière bezig, heb je zelf al gezegd, bij Vlaanderen.

0: Balwazen, hoe bevalt het daar voorlopig?
1: Ja, zeker goed. Ik heb er echt weer plezier in gevonden. De laatste jaar was dat een klein beetje verminderd. Maar nee, ik heb het echt naar mijn zin. En ja, ik hoop uit de grond van mijn hart dat de ploeg doorgaat. Dus we zijn nog altijd aan het afwachten. Dus het is niet zo dat dat gedaan is of dat zeker is. Maar Christophe Cercu, onze CEO, die werd er dus keihard aan. En die heeft nog verschillende afspraken op de agenda staan. En dus we hopen dat de ploeg kan doorgaan. Want we zien ook het belang van deze ploeg. Als ik die meer dan 30 jaar als bestaan bekijk. Hey, Tom Steels, zijn de volgers zijn er in de tijd begonnen. Al die mannen tussendoor. En nu ook het podium van het kampioenschap van België. De top 3. 3 renners die bij Topsport langer gereden hebben. Dus ja, dus die ploeg is belangrijk. Die zou moeten verder bestaan. Heel eenvoudig. Ja.
0: Maar je zegt dus het is nog niet einde verhaal voorlopig. Want daar leek het wel lang op. Hè? Dus er is nog hoop.
1: Er is zeker nog hoop. Dus ja.
0: Oké. Okay. Voilà. Veel succes vandaag.
1: Goed, dank u.

0: horchata van Vampire Weekend. Terug naar de koers, nog altijd op de Col d'Aspin natuurlijk. Ben O'Connor, die is niet meer alleen voorop.
1: Nee, die is net gegrepen door Tim Wellens. Tim Wellens aan kop van dat peloton met dan eigenlijk de halve Team Emirates ploeg ook nog in zijn wiel natuurlijk. Dus niet alleen Niels Pollitt. Die hebben we al eventjes achtergelaten, maar die heeft zijn werk geleverd en gedaan. Dan Tim Wellens, straks nog McNulty en Adam Yates en Isaac Del Toro. Daarachter dan het Visma-team. We hebben een peloton van nog altijd een man of wat zal het zijn, 30-35. Daar straks zagen wij Maarten op de motor. Kian Uytterbroeks lossen. Was dat zuiver of is er iets aan de hand?
2: Ja, er was iets aan de hand. Het was niet zomaar uit de wielen worden gereden, nee. We kwamen met de motor achter Kian Uytterbroeks terecht. En we zagen hem meer dan eens zijn arm de lucht ingaan, de armen opsteken. Op zoek naar de ploegleider. Wanhopig, zo leek het wel. En toen kreeg mijn motard Tom Klaas het meteen in de gaten. Er was wat met zijn linkerschoen. Hoe dat kan, misschien door een contact met een andere renner. Maar de boa, dat is de sluiting van zijn linkerschoen. Die was helemaal losgekomen. Die lag daar te bengelen. En dus was het volop. Paniek, moest hij een nieuwe schoen krijgen en dan kon hij voortrijden. Gelukkig had hij nog wel een paar ploegmaats bij hem. Romo was bij hem, die kon hem even op sleeptouw nemen en Oliveira, die liet zich ook meteen opnieuw uitzakken en zo had Uytterbroeks dan toch wel wat steun aan een paar ploegmakers om kunnen op te schuiven naar de start van de peloton. We zien hem nu voor ons rijden. We zitten op 5 kilometer van de top van die prachtige Aspij. Ik vind het een bloed en bloedmooie klim. Het moet geweldig zijn om die naar boven te kunnen rijden als wielertoerist, als prof. Hier in de Tour is het natuurlijk een ander verhaal. Maar als we naar links kijken, dan zien we echt die spitse bergtoppen van de Pyreneeën. Eeuwige sneeuw zien we daar ook op liggen. Dan zien we die boomgrens ook heel erg mooi. Lage bebossing. En dan zien we Ginder helemaal in de verte. De top van deze prachtige klim Aspij. Eentje van eerste categorie. En het monster van de Pyreneeën. De Tourmalet, die moet dan nog komen. We zien voor ons een plaats of, wat is het, 6-7 renners voor ons daar. Rijdt Kian Uytterbroeks schokschouderend. Er zit nog een ploegmaat bij hem. Van hieruit kunnen we heel moeilijk zien wie het is. Maar het lijkt er wel op dat hij een flinke inspanning aan het leveren is om opnieuw aansluiting te kunnen vinden daar met die elitegroep waarvan Christophe daarnet zei, een man of 30-35. Dat speelt zich op dit moment af in de achterhoede van het peloton op die prachtige Aspen.
0: In Merelbeke vertraagt het verkeer op de B403, de verbindingsweg tussen de ring rond Gent en de E40. Door een ongeval is op de aansluiting naar Brussel 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen vielen een kwartier erbij op de E17 vanaf Kruibeke en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E313 vanaf Ranst ook 10 minuten erbij. En 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.

0: Raymond van het Groenewoud heeft het emotioneel moeilijk, heb ik de indruk, Caro. Maria, Maria, ik hou van jou. Raymond, samen met Louisette. Hoe is de eerste halve finale bij de vrouwen op Wimbledon? Glenn Martens, hoe staat het met het niveau daar? En is er al afscheiding? Dat is misschien belangrijk.
1: Ja, de vraag is of Coco Gauff het ook emotioneel moeilijk gaat krijgen. Want ze heeft die eerste set verloren. En best kansloos verloren. 6-2. Niet dat ze geen breekpunten gehad heeft. Ze heeft er 5 gehad. Dat spelletje daar straks. Toen zaten we bij 30-40. Dat won Mugova uiteindelijk nog. Ze heeft zelfs in een ander spelletje 0-40 voorgestaan. Maar dan was er een goede Mugova. Maar vooral ook Coco Gauff in die openingsset. Veel te veel onnodige fouten. 13 stuks tegenover 9 winners. Ja, dat is een negatieve balans. Dan wordt het moeilijk om een set te winnen. Ook die service die draagt niet 100%. Dat is een understatement. Amper 53% eerste opslagen. En zelfs als die bal in is, ja, wint ze maar ongeveer de helft van de punten. Dus dan ben je best wel kwetsbaar. En Mugova die retourneert uitstekend. Set Gauff van in het begin van de rally onder druk. Maakt minder fouten. Speelt nogthans best wel agressief en is gewoon beter bezig aan deze wedstrijd. Heeft ook een uitstekend toernooi tot dusver gespeeld. De Tsjechische, dat moeten we erbij zeggen. Heel goed gespeeld. Zelfs moeilijke wedstrijden, moeilijke tegenstandsters ook gehad. Nog maar 1 keer een set moeten prijsgeven. Dat was in de 8e finale tegen Barbora Krejcikova. Voormalig winnares hier op Wimbledon. Maar vooral die halve finale was sterk tegen Osaka. 7-6, 6-4. Terwijl Gauff, ja, die heeft veel meer moeite gehad om hier in de halve finale terecht te komen. Heeft 4 keer een derde set moeten spelen liever. Dus dat betekent dat ze al heel wat langer op de baan gestaan heeft. Misschien mist ze wat frisheid. Ze is wel al een paar keer eerder, dat moet ik er nog bij zeggen, teruggekeerd van een achterstand. Want zowel in de 4e ronde als in de kwartfinale verloor ze ook die openingsset om uiteindelijk nog te winnen. Dat was toen tegen Belinda Bencic en tegen haar landgenote Jessica Pegula. Dus als ze zich kan herstellen, krijgen we misschien toch nog een spannende strijd. Maar voorlopig is Mugova duidelijk te sterk. 6-2 de eerste set, tweede set leidt Gauff wel met 1-0, maar Mugova op eigen service.
2: Ja, en dan gaan wij door naar de ronde van Frankrijk. Ze zijn bijna boven op de Col d'Aspin. En ik wilde zeggen Eking in het Frans doorgaan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar wie gaat daar het eerste boven komen? Dat is natuurlijk de vraag, Christophe en Sven.
3: Ja, de man die de bolletjestrui graag wil. Hè, en die misschien wil overnemen van Alex Baudin. Dat is Valentin Paré-Peintre. Die gaat aanvallen op anderhalve, wat is het? Ja, hij heeft nu al een aantal hectometers de aanval ingezet. Op 2 kilometer van de top van die Aspin. Maar Tim Welles die rijdt zo snel naar boven dat de winnaar van de Ventoux vorig jaar, deze Valentin Paré-Peintre van Soudal Quickstep, Sven, die kan 12 meter pakken. Het kunnen er ook 12,5 zijn. Ik wil het even kwijt zijn. Maar, ja,
4: tempo ligt zeer
3: sorry
4: zeer
3: voor Valentin. Maar, ja.
4: O'Connor, die daar net nog in de aanval was, die schudde ook al het hoofd achteraan in dit uitgedunde peloton. Moet daar de rol ook al lossen. Waarschijnlijk niet verwacht. Had wel gehoopt om over de Col d'Aspin te raken met deze eerste groep. Maar het niets is minder waar. Het is super lastig. Zeer hoog tempo.
3: Moet uit het peloton lossen. De derde in het klassement, Matthias Vaacek. Die stond op 4 minuten van Thorsten Traan. En Sean Quinn, dat is een man die rijdt voor Education First. Hè, het team van Ben Healy. Die staat tweede op 28 seconden van de gele truidrager. Wel, die gele truidrager die rijdt nog altijd heel netjes in 8e-9e positie. Samen met zijn ploegmaat Tobias Johannessen. En ik blijf erbij. Zo net tijdens de plaat ook van Raymond van het Groenewoud zei ik tegen je, ik denk echt wel, ben er rotsvast van overtuigd dat die Traan, dat die op de goede trein zit en dat hij top 10 gaat rijden in
4: dat
3: deze
4: kan,
3: Tour.
4: Dat denk kan absoluut. De Vaacek, dat was ook wat José de Kouwer ons gisteravond nog zei. Mogelijk kan hij de volgende gele truidrager zijn. Ik denk dat ze daar echt 1 doel hebben. En dat is proberen groen te pakken met Pedersen. En daar gaat alles voor moeten wijken.
3: We kijken naar de mannen van Emirates met zijn 5 vooraan. McNulty met Yates, Tim Welles en Del Toro. En dan pas de man himself, Tadej Pogacar. Het is alweer de tactiek van de uitdunning. Ze blijven nog met een man of 25 over. Hopelijk, we kunnen nog niet alle namen meegeven, maar toch alle klassementsmannen die daar zitten. We hebben er geen idee van, eigenlijk geen beeld meer gekregen of informatie of Kian Uytterbroeks opnieuw deel uitmaakt van dit peloton na zijn problemen met zijn schoenen. Normaliter wel, denk ik. En Valentin Paré-Peintre, ja, die pakt nu 17 meter op Tim Welles. Maar Welles die laat hem gewoon sudderen, beven nog niet, maar wel een beetje koken. Nog 700 meter en dan is hij boven. Pakt hij veel punten voor die bolletrui natuurlijk. Valentin Paré-Peintre. Maar echt veel zoden aan de dijk gaat het niet brengen.

0: gefocust op die heel bekende, super lastige Tourmalet. We gaan het zien. Het is natuurlijk geen weekend. Dat scheelt ook wel voor een heel groot stuk. Maar toch, spektakel gaan we krijgen. De hardheid van de koers begint echt wel door te wegen bij heel veel renners.
1: Kijk eens, de Fransen tegen elkaar. Lenny Martinez komt op het wiel van Valentin Paré-Peintre.
0: Een goede uitdager.
1: 400 meter nog. En onze Valentin gaat het zo dadelijk moeten afleggen van onze Lenny, denk ik. Ze kijken alle twee achterom. Krijgen zo dadelijk op de top van die Aspin een sprintje met z'n tweeën. Lenny Martinez, die hier vorig jaar als eerste boven kwam over deze Aspin. Nog een paar honderd meter. En dat zijn, ja, natuurlijk voor die Fransen is dat zo belangrijk, die bolletrui. Daar worden ze gek van. Ook een van de sponsors natuurlijk van die bolletrui deelt de gratis t-shirts uit. Dat zien we langs de kant van de weg. Heel veel mensen dragen dat bolle-shirt. En dan moeten ze met z'n tweeën toch maar gaan opletten dat ze niet worden opgepeuzeld door Tim Welles. Want min of meer zijn ze bergop, ik zal niet zeggen aan het surplassen, ter plaatse blijven en elkaar opvangen. Maar echt, ja, het is elkaar het wit uit de ogen loeren. Het is kijken naar de top van die Aspin. En Lenny Martinez die zet meteen heel krachtig aan. En Valentin Paré-Peintre zegt, hey, weet je wat, het is toch bergop. Het is een col. Ik ga hem nog eens op de grote plateau gooien. Maar dan is het Lenny Martinez of Paré-Peintre dan nog. En dan sprinten ze alsof het Olaf Kooi was tegen Tim Elier gisteren en Max Kanter. Sprintberg op om een col. Moet kunnen. Dag 6. En ja, het was nipt, hè, dat hij won. Hè. Ja, Lenny Martinez
2: legde hem op de grote plateau net voor de top. Om iets meer versnelling in huis te hebben dan Paré-Peintre.
1: Een man of 30 gaat naar beneden duiken. En zo dadelijk beginnen op 70 kilometer van de streep. En daar zitten we nu. Zo dadelijk minder natuurlijk aan de voet in Sainte-Marie-de-Campan. Ik zeg het iedere keer wanneer we hier voorbij komen. Zo graag in het plaatselijk dialect Sainte-Marie-de-Campan. Zoals ze dat hier zelf uitspreken. Dan beginnen we aan die legendarische, de meest beklommen in de geschiedenis van de Tour de France, Col. De Col du Tourmalet.

0: Muziek van Rai. Het is groen en het kan van jou zijn, beste luisteraar. De officiële puntentrui uit de Ronde van Frankrijk.
1: Sportza Tour, quiz.
2: Jawel, het is opnieuw tijd voor onze quiz. Het duel om het groen gaat vandaag

0: tussen Daniella en Jan. Daniella, welkom terug. Gisteren kwam jij niet aan het woord in de quiz omdat jouw tegenstander 7 vragen op een rij juist beantwoordde. Maar vandaag dus herkansing. Heb je nog wat extra zitten studeren dan voor vandaag?
1: Ik heb geprobeerd goed te luisteren.
0: Ja, je bent ons al van het begin aan het volgen, want je weet, soms geef ik al eens een tip hier en daar weg. Hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Zeg, gisteren zei je ook dat je het goed deed in de wielermanager en dat je Kooi als kopman had gezet. Die won ook nog die rit van gisteren. Dus daarom wilde ik toch graag even weten van jou, wie heb je vandaag gezet?
1: Pogacar.
0: Logische keuze, lijkt mij dat. Goed, Jan, jij stuurde ons dat je Daniella wel partij wilde geven, dus je hebt de quiz van gisteren ook gevolgd?
2: Ja, dat klopt. Die van gisteren heb ik gehoord. Maar ik ben minder goed voorbereid dan Daniella, want ik heb niet heel de namiddag kunnen luisteren naar het programma. Dus,
0: dan heb je 1 tip misschien gemist, maar goed, er zijn veel vragen. Hè. We gaan eraan beginnen. 7 vragen in totaal komen er nu aan. En Daniella, zoals beloofd, mag jij vandaag dus beginnen. Vraag 1. Vandaag moeten de renners voor het eerst over een col buiten categorie. Welke klassieke klim is dat?
1: De Col d'Aspin. De Tourmalet.
0: Ja, sorry, dat was fout. Eerste antwoord plakt. Sorry. De Aspin, dat is eentje van de eerste categorie. Dus het woord gaat naar Jan, maar het antwoord is eigenlijk al verklapt.
2: Ja, dat zal de Col du Tourmalet zijn, inderdaad.
0: Inderdaad, de Tourmalet. Vraag 2 bij jou, Jan. Wat is de bijnaam van die klim, van die Tourmalet? Is dat A, de kolos van de Pyreneeën? Is dat B, de reus van de Pyreneeën? Of C, de titaan van de Pyreneeën?
2: De reus, zou ik zeggen.
0: De reus is juist. Ik weet niet of het een gokje was.
2: Beredeneerd. Het deed een belletje rinkelen.
0: Het deed een belletje rinkelen, voilà. En het was juist dus de reus van de Pyreneeën. Vraag 3 dan bij jou, Jan. Welke Belgische renner gaf vorig jaar op in de Tour in rit 14, toen ze pas begonnen waren aan de beklimming van de Tourmalet?
2: Was dat Evenepoel?
0: Dat geluid betekent dat het wel degelijk Remco Evenepoel was. Vraag 4. Bovenop de Tourmalet vind je een eerbetoon terug aan Octave Lapize. Wie was hij? En dit is mijn tip, Jan, dus ik ga je al zeggen. Ik denk dat als je het niet juist hebt, dat Daniella dat wel gaat hebben. Maar ik geef je de opties. A. Een Frans renner die als eerste ooit de top van de Tourmalet haalde in de Tour. B. Een Frans renner die helaas overleed op de Tourmalet. Of C. De eerste Frans renner die de Tour won.
2: Dan zal ik voor antwoord C gaan.
0: Dat is niet juist. Daniella, als je hebt opgelet, ga je het weten. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, als eerste in 1910 op de Tourmalet aangekomen.
0: Met alle details erbij. Je hebt echt heel goed opgelet. Top, Daniella. Vraag 5. Bij jou. Dat gebeurde dus, zoals jij al zei, in 1910. Heel lang geleden. En Octave Lapize die deed daarna een legendarische uitspraak tegen de toerdirectie. Wat zei hij? A.
1: Dat ze moordenaars waren.
0: Oh, okay, ja, kijk, je hebt zelfs geen opties nodig. Voilà, dat is helemaal juist. Hij zei inderdaad dat ze moordenaars waren. Want hij moest toen een deel van de onverharde klim te voet afleggen. Je hebt echt gestudeerd, hè?
1: Ja.
0: Schitterend, heel leuk. Vraag 6, de voorlaatste vraag. Het gaat vandaag naar Gavarnie-Gèdre. Een piepklein dorpje is dat. Daniella, heeft het meer of minder dan 300 inwoners?
1: Meer.
0: Ja, 340. Dat zijn er inderdaad meer. En zo zitten we bij de 7e en alles beslissende vraag. Klaar voor, Daniella?
1: Probeer.
0: Als het juist is, gaat de groene trui dus jouw kant op. Wie is momenteel de best geplaatste Belg in het algemeen klassement? Hij staat op plek 6.
3: Drie, twee, één.
0: Nee, het komt niet.
3: Is het moeten komen?
0: Nee. Dat betekent, Jan, als jij juist antwoordt, gaat de groene trui naar jou? Indien niet, is het toch voor Daniella?
2: Dat is nog altijd Ramses de Bruyne, als ik het goed heb.
0: Heb jij het goed? Jawel, jij hebt het goed. Jan, dikke proficiat met een juist antwoord op die 7e vraag. Ga je toch nog met het wielertruitje aan de haal. Ramses de Bruyne, inderdaad, knap op plek 6. En jij, knap de quiz gewonnen, proficiat.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ga je het aantrekken als je een fietstochtje maakt of ben je niet echt een fietser?
2: Jawel, en heel zeker. Ik ben ook op zoek naar wat nieuwe fietskledij. Dus het zal zeker wel gekomen zijn.
0: Ah, kijk, perfect. Dan is dit het ideale cadeautje.
3: Lieve Daniela.
2: Super.
3: Het heeft niet mogen zijn.
1: Het is hem van harte gegund.
3: Oh, maar dat is heel sportief. Dat
0: en je hebt het wel echt fantastisch gedaan, vind ik, Danielle. Ik vind het heel leuk om de toewijding te zien.
3: Zeker wel, zeker wel. Met toch ook 3 goede antwoorden vandaag. Goed, de quizwinnaar met de groene trui ben je niet, maar je kan misschien wel onze nieuwe muzieksamensteller worden, want na gisteren mag je opnieuw een Franse plaat kiezen. Dit zijn jouw 2 keuzes, Danielle.

0: me voilà, tant pis.
1: Eerst Etienne van Gesh Paty. Gesh Paty, die trouwens net voor de Tour overleden is. 80 jaar is ze geworden. En daarna was er Barbara Pravi met Voilà, het nummer waarmee ze 5 jaar geleden tweede werd op het Eurovisie Songfestival. Maar ik heb nu genoeg verteld. Nu staan jou, Daniela.
2: Ik kies voor het tweede. Het is eigenlijk een beetje typisch Frans, toch wel?
1: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Heel fijne dag nog. En fijn dat je er 2 dagen op een rij bij was, Daniela. Dank je wel.
2: Dank je wel.
1: Ciao, ciao. Ja. Dag.
2: Tot ziens. Ja, dag.

0: Ik weet niet hoe het met Daniela thuis was, maar ik heb Caro hier zien genieten, jongens.
1: Ja.
0: Dus echt, maar het is een mooi nummer.
1: Ja, en ik was echt aan het hopen dat Daniela daarvoor zou kiezen. Er zijn zo van die nummers waar ik eens af en toe voor ga rechtstaan en kijk, dit was er zo eentje.
0: Zo eentje, ja.
1: Ik heb ervan geduld, alles.
0: Goed,
1: wij gaan naar Christophe en Sven, want helaas, mannen, na Arno Delli is er een tweede Belgische opgave te melden in de Tour.
2: Bert van Lerbergen is uit de ronde gestapt en dat is geen goed nieuws natuurlijk voor het verdere vervolg voor Tim Elier, want Bert van Lerbergen is de vaste lead-outman voor onze landgenoot.

0: Dus dat is ja, geen goede zaak. Snelle opgave toch wel. Dus er moet er ergens iets aan de hand zijn of ziek zijn. Hè?
1: Ziek zijn of gisteren toch meer schade opgelopen. Heeft hij echt letterlijk tegen de grond gelegen? Werd daar wel verstoord in die voorbereiding richting de Tour, richting de sprint? Maar dat is niet goed. Zeker wetende dat er morgen en overmorgen kansen liggen voor Tim om eventueel de rit te gaan winnen. Ja, dan is dat echt, echt wel jammer en dat doe je niet zomaar.
0: We zijn eraan begonnen aan de Col du Tourmalet. 16 kilometer nog. Eerst die voet, die valt nog vrij goed mee, moeten we zeggen. Qua hellingsgraad natuurlijk. Dan gaan we naar de 2100 en nog wat meter richting de top van de Tourmalet. Nog altijd onder leiding van ene Tim Wellens met in het wiel dan McNulty. Dan hebben we straks nog Adam Yates, dan Del Toro en dan pas de wereldkampioen himself. In totaal 54 kilometer nog en... ja, het ziet er naar uit. Gewoon de manier waarop ze rijden. Informatie. Eerst die van de Emiraten, dan de Nederlanders van Visma. Dan die van de gele trui, Uno X. Die daar eigenlijk nog nooit gezeten hebben in die derde positie van het pelotonnetje. Ja, dan weten we gewoon dat die aanval er gaat komen. Wat voorspel jij op hoeveel kilometer van de top? Want als hij een kloof wil slaan, Pogacar, dan moet je dat niet doen in de laatste 2 kilometer. We weten dat het heel steil is. Zeker vanaf La Mongie. We zijn daar al vaak geweest. Als je daar zelfs in dat skistation naar boven stapt en wandelt, moet je al voorover leunen om niet achterover te vallen. Maar wat zou een ideale... Dat is moeilijk om in te schatten, hè? Maar toch... als hij dat doet, en dat zal waarschijnlijk gebeuren, dan is dat ook om nadien in de laatste 25 kilometer op die ja, vlakke kol is het niet, maar lichte, gematigde kol van 3,5%, om die kloof uit te diepen en te bouwen. Krijg je in principe, zou je een tijdrit 1 tegen 1 kunnen krijgen?
1: Ja, het zal inderdaad niet vlak voor de top zijn als hij echt een aanval wil gaan plaatsen. En dit is wel echt een eerste moment in de Tour waar ze maanden zijn mee bezig geweest. Fysiek, op hoogte, warmtetrainingen, voeding, gewicht, alles die fietsen. De lak is eraf gehaald om uiteindelijk die 100 tot 200 gram toch nog maar te kunnen gaan winnen. Om hier zo dadelijk die echte, echte lange inspanning te gaan leveren. En dan de echte waardeverhoudingen ook te gaan zien. Als hij echt een plan heeft, gaat hij er vroeg aan beginnen. En dan gaat hij proberen van solo binnen te komen en een Tour voor de eerste keer in een bepaalde plooi te leggen.
0: En tot nu toe 43 per uur gemiddeld in de eerste 3 wedstrijduren. En ja, Wellens die geeft nog wat drinkbussen door. 53 kilometer nog, we zijn begonnen aan de Tourmalet.
2: En dan nog eens naar Maarten van Grambeer op de motor. Die misschien niet in de buurt van Tim Wellens zit, maar waar dan wel, Maarten?
3: Wij zitten achter een groepje dat we hier inhalen met Quinn Simmons die hier bij ons aan het rijden is. Ook G rijdt daarvoor, mannen die al gelost zijn uit de elitegroep. We hebben de groep met Kian Uytenbroeks achter ons gelaten daar straks. Kian Uytenbroeks die in de afdaling altijd een klein gaatje moest laten, moest dat dan opnieuw dichtrijden. En dan vraag je je soms toch af wat ze allemaal doen bij zijn ploeg bij Movistar. Want voor dat groepje reden dan een paar honderd meter voor dat groepje reden dan 2 ploegmakers van Kian Uytenbroeks. Wij zouden toch altijd bij de kopman blijven. Vreemd verhaal en gaat vandaag natuurlijk minuten verliezen. Want nu al 5 minuten 15 zit ook in dat groepje met de bolletjestrui met Baudin. Dus gaat minuten verliezen en wellicht gaat hij dan het geweer van de schouder moeten veranderen. Wij schuiven op hier op de flanken van de Tourmalet. Helemaal beneden waar wij nu zitten valt het allemaal nog mee, die stijgingspercentages. Het zwaartepunt ligt echt wel hoger. Wanneer we naar La Mongie gaan, waar een paar jaar geleden in de Ronde van Frankrijk de Tour de France FAM, waar Vollering toen huishoud flink ging huishouden liever en toen knalden ze daar van vleuten omver en die verloor minuten en uiteindelijk zou niemand minder dan Lotte Kopecky tweede worden in die Ronde van Frankrijk. Dan ging ze alles op het klassement zetten, maar dat is dan toch niet gelukt bij Lotte Kopecky en voorlopig houdt ze zich bij etappes proberen te winnen. Dat gaat ze nu ook proberen te doen in de Tour de France van die er zit aan te komen. Wij blijven maar naar voren knallen in de hoop dat we toch nog wel wat renners tegenkomen. Hier zien we er nog een paar. Een renner van Movistar en een ploegmaker ook van Remco Evenepoel. Het is Tijmen Arendsman die we daar ook nog heel even zagen rijden. Nee, het was Clément Bertin die we voorbij zijn gereden. Daar nog één groepje en dat kunnen we misschien ook nog meepikken. We rijden de wagen van Goupama voorbij en dan komen we hier bij een renner of 5. Het gaat hier zelfs naar beneden op deze Tourmalet. Maar daar is straks absoluut geen sprake meer van wie rijdt er hier bij ons. Een renner van Groupama zit hier voor ons. Het is moeilijk te zien. We rijden er voorbij. We knallen er sneller voorbij. We hebben ze niet kunnen herkennen, de renners. Geen enkel probleem. Wij schuiven op naar de kop van de koers. Waar gaat het beginnen? Waarschijnlijk op die steilere stroken verderop op die moordenaar, op dat monster van de Pyreneeën, genaamd Tourmalet.
4: En het is nog 13,5 kilometer tot die top. En toch, Gert, kan jij nu al antwoorden op deze vraag. Wie was de eerste Belg boven vandaag daar?
2: Christophe Meul.
4: Christophe Meul, inderdaad. Onze Christophe Meul. En hij heeft me al ingefluisterd dat de sfeer daar zeer goed zit.
5: Badje voor de sfeer, voor de sfeer. Badje voor de sfeer.
6: Gert en Caro, jullie horen het. De Nederlanders zijn hier massaal ter plekke om die Nederlandse wielrenners aan te moedigen natuurlijk. Ik zie ook Franse vlaggen. Ik zie daar in de verte ook Spaanse vlaggen. Eigenlijk ja, zowat alle nationaliteiten verbroederen hier op deze berg. En daar in de verte zie ik ook een Belgische vlag. Ik ga eens kijken wie daar zit. Met wie heb ik de eer om hier een gesprekje te doen?
7: Met Wim.
6: Met Wim en?
8: Met Gielde.
6: Wim en Hilde, jullie zitten hier in de tuinstoelen, geklapt, tafeltje daarbij. Zitten jullie hier al lang?
7: Van maandag.
6: Oh, van maandag al?
7: Ja. Ja.
6: En waarom zo vroeg?
7: Wel, als we toekwamen was er al heel veel volk.
6: Nu, ik zie hier veel vlaggen, maar Belgische vlaggen zie ik niet zo heel veel. Ligt dat aan mij of is het echt zo?
7: Ik denk dat er inderdaad weinig Belgen zijn.
6: Nu, hoe is dat om hier dan zo lang te staan? Eerlijk, is dat niet een klein beetje vechten tegen de verveling na verloop van tijd?
8: Soms wel een beetje.
6: En hoe los je dat dan op?
8: Een keer gaan wandelen, een keer terrasje doen. Dus het passeert allemaal hoor, de tijd.
6: Ik moet zeggen, de Belgen waren rustig, de Nederlanders zijn luidruchtiger.
9: Ja, is dat zo?
6: Ja, dat is zo.
9: Dan moeten ze hier komen staan.
10: Ja, welkom.
6: Hoe heet u?
11: Bert.
6: Bert.
11: Ja.
6: De muziek staat op, ik zie de hapjes, ja, zijn ook net op.
11: We hebben net een bakje soep op en een stokbroodje. En dan nog niet aan het bier, hoor.
6: Dit is het leven?
11: Ja, dit is het mooie leven hier. En wij slapen daarboven.
6: Oké. Okay.
11: We hebben een tentje neergezet en dan slapen we tussen de koeien.
6: Ja, prachtige omgeving wel, hè?
11: Ja, schitterend. Dus geniet, hè?
6: Is dit voor u vakantie, tot de rust komen, alles even vergeten?
11: Nee, we kwamen vorige week vrijdag op het idee om hier naartoe te gaan. En dan zijn we met de camper hier naartoe gekomen, met z'n vieren. En het komt op als kakken, zeggen we dan, hè? Oh, nee.
6: U mag dat zeggen. En u heeft dus er nog geen seconde spijt gehad van u?
11: Nee, absoluut niet. Gisteren wel, want toen was ik aan het fietsen. En 10 kilometer voordat ik boven was, ging het lampje uit. Dus,
6: maar ik heb de indruk dat u wel goed hersteld bent.
11: Ja, gelukkig wel. Ja. Goeie nachtrust gehad in de wei.
6: Ja, gezonde berglucht.
11: Ja, natuurlijk. Dat doet wonderen. Ja. Cool.
6: Houden zo.
11: Ja, gaan we
6: veel
11: doen.
6: Plezier nog.
11: Oké, dankjewel. Hè. Hoi.
6: Dag Bert.
2: Goeie muziek daar ook wel op de Tourmalet. Zeg, bocht 7, dat is toch pas voor over een week of twee, hè?
4: Ja, Alpe d'Huez natuurlijk, hè. Ja. Maar ze zitten daar ook al, de Nederlanders.
2: Ook al een beetje zo. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E17 vanaf Kruibeke. En verder niet meer dan 10 minuten. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
12: Radio 1. Sportza. Tour.

0: Dan moet een belangrijke pion lossen, Christophe van der Goor.
1: Ja, de gele trui. Torsten Traan heeft het moeilijk. Hij moet de trein laten gaan. De man of 30 toch nog altijd. Waaruit zo net ook Tijmen Arendsman moest lossen. Nu ja, die gaat niet echt voor het klassement. Maar wel voor ritoverwinningen. Dat hopen toch in zijn naam. En Ramses de Bruyne. Die al hoge ogen heeft gegooid. Die probeert toch nog tegen beter weten in nog aan te haken. Maar we nemen dus afscheid van de gele trui nu. En dat is de logica zelf in C. Want daar hadden we nooit mee rekening gehouden. Maar we hebben al in het verleden gezien met een gele trui rond de lende. Kan een renner altijd wel meer natuurlijk. Maar nu moet hij dus lossen. Traan, gaat hij 10 kilometer nog klimmen? Kan hij zijn gele trui vandaag nog redden? Niet vergeten. 8 minuten voorsprong in het klassement op 1. Tadej Pogacar.
2: En nu gaan we de doorsteek maken naar Wimbledon. Halve finale daar tussen Mugova en Gauff. Eerste set ging naar Mugova. Is er intussen beterschap bij Gauff, Glenn Martens?
3: Ja, dat kan je wel zeggen, want ze heeft die tweede set gewonnen. En overtuigend gewonnen dat ze dat gedaan heeft, de Amerikaanse. Ze pakte die set met 6-1. En eigenlijk alles wat er misliep in die eerste set, niet zorgvuldig omspringen met de breekkansen, kwetsbaar op die eerste service, kwetsbaar ook aan het net, daar te weinig punten gewonnen. Dat heeft ze allemaal aangepakt in die tweede set. 83% gewonnen nu van die punten op de eerste service. Ook heel sterk aan het net. 12 keer aan het net opgedoken en 11 keer pakte ze daar het punt. En Mugova, ja, die is dan meer fouten beginnen maken. Voelde dat ze wat meer onder die druk van Gauff moest uitkomen. En een omgekeerde balans. 3 winners, 8 onnodige fouten. Tegenover 11 winners nu voor Gauff en 7 onnodige fouten. Heel vaak kan je een tenniswedstrijd daar toch op analyseren. Op die winners en die onnodige fouten. Dus alles is hier weer te herdoen in deze halve finale tussen Karolina Mugova en Coco Gauff. Een eerste set die volledig was voor de Tsjechische. Een tweede volledig voor de Amerikaanse. Nog één set en dan kennen we de eerste finalisten bij de dames op Wimbledon.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ant in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
15: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
16: Krevel.
17: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
16: Krevel. Leef beter.
18: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
19: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
0: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Ze zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,6 miljard euro. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
10: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus, ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verdere inspanningen zullen nodig zijn.
2: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 6e etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goorhoe staat er daar.
1: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet. Met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Lidl Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste call van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk. Maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui. De Noord-Traan, die heeft zo net moeten lossen.
2: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Radio 1.
23: Sportza Tour.
22: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
24: Nog 8 kilometer te klimmen op de Tourmalet. Ook voor onze man op de motor, Maarten van Gramberen. Maarten, wat zie je?
25: Wij zien dat er heel veel renners aan het lossen zijn door het tempo dat de hoogte ingaat. En dan moeten wij nog richting steile stroken gaan van de Tourmalet. Vooral daar aan het skistation La Mongie. We zijn al heel veel renners voorbij gereden hier op de flanken van de Tourmalet. Daar straks ook een pakketje Belgen. Ramses de Bruyne, toch wel een van de revelaties dit seizoen. Die zat in het spoor van Traan van de gele trui. Die volgt op een minuut ongeveer. Gisteren betrokken ook wel bij de valpartij. Dan zijn we nog een pakketje Belgen voorbij gereden met Van Gils, met Van Wilder en met Thies Benoot. En nu hangen we achter een groepje met Tom Pidcock. Tom Pidcock die dan toch waarschijnlijk tekort zal komen als klassementsman. De man die derde werd in de Ronde van Spanje. Niet helemaal zijn Tour tot dusver, maar goed, er zitten nog een pak etappes aan te komen. Onder meer die naar Alpe d'Huez, waar hij een paar jaar geleden in de Ronde van Frankrijk wel kon winnen. We zien daar ook nog een renner van Tudor voor ons uitrijden. Dat is de Zwitser Yannis Voisard. Die zitten in dat groepje met onder meer Tom Pidcock erbij. We hangen hier naast de wagen van Trek. En dan gaan we vragen aan de wedstrijdjury of we mogen opschuiven. Of we hier voorbij mogen rijden. Hij houdt ons nog heel even tegen met de balpen in de hand. Wie zien we hier nog klimmen? Pidcock, dat is echt schokschouderend, moet ik zeggen. Nog een renner met het nummer 142. Dat is Pablo Castrillo, ploegmaker van Kian Uitenbrugs. Die vandaag ver zal worden teruggeslagen. Nee, we mogen voorlopig niet opschuiven. We moeten hier blijven bijzitten. zitten. Nu toch, voilà, nu mogen we toch opschuiven. We rijden ook nog een renner voorbij van Astana. Dat is Tejada. Hier komen we iemand van Lotto tegen. Renner met het nummer 156. Dat is dan Lennart van Eetveld, die gelost is uit dat hele snelle pakketje daar voorin. Waar het tempo, denk ik mannen, alsmaar meer en meer de hoogte ingaat. En is hij er al aan begonnen, Pogacar?
1: Meter van de top, dat lijkt nog wel vrij ver natuurlijk. Je moet jezelf ook niet broeien. Ja, hij steekt er nu al min of meer nucleair bovenuit, boven de rest. Maar op 7 kilometer van de top, ook al weet je maar nooit. We zitten hier met een man of 17 vooraan. Alle toppers uit het klassement. Ja, die top 10 die gaat helemaal er anders uitzien natuurlijk. Want de top 3 valt eruit weg met Quinn, met Tran, met Vacek al langer natuurlijk. Maar vooraan zitten wel nog Pogacar, Vingegaard. Ook Ramses de Bruyne gaat het die op 10 vallen. We hebben Evenepoel daarbij. Del Toro, Ayuso, Paul Sijksas. Sijksas die zo net nog door zijn ploegmaten Nico Prodom vooraan werd afgezet. Dus dat was een prima situatie. Laatste krachtsinspanning door Nicolas Prodom. Deed dat prima. Wie zit er nog mee vooraan? Tobias Johannessen, Carapaz. Jazeker. Skelmose, Picanzoli. Dat is de jonge Italiaan in dienst van Jonas Vingegaard. En dan hebben we achteraan als sluitstuk de winnaar van de Ronde van Frankrijk voor het jaar 2020. Dat is natuurlijk Egan Bernal. En Sepp Kuss hangt daar volgens mij ook nog bij. Dus dat zijn alle toppers, beste Sven. Vanaf hoeveel kilometer van de top verwacht jij een aanval?
3: Zoals Maarten ook al zei op de motor. Hè, van het moment dat het echt super stijl. We zitten nu aan 10% stijgingspercentages. Het kan elke moment nu gaan gebeuren. En er zitten er een aantal met een pokerface nog niet laten zien. Dat ze al op de limiet zitten. Maar van het moment dat de eerste versnelling echt gaat bovengetoverd worden. Dan gaan we heel snel zien wie met welk gevoel aan het rondfietsen is.
1: 7 kilometer nog tot aan de top. Pogacar onder leiding van Brandon McNulty. Daar straks hadden we Felix Groschartner. Die heeft niet zo lang op kop gereden. Is een beurt snel overgegeven aan de Amerikaan McNulty. Met het snorretje. Dan in het wiel Adam Yates. Dan hebben we Del Toro. Die absoluut niet ademt. Dan Pogacar. We hebben daar ook nog Remco Evenepoel. Paul Sijksas wordt naar voren gebracht. Verder Ayuso. Wie zit nog bij die 15, 16 man? Lipovic, Johannessen, Carapaz, Kelmose, Bernal zoals gezegd en Sepp Kuss. Dat zijn de 15 die overblijven. Terwijl nu de Italiaan Davide Piganzoli moet lossen. Dus dat wil zeggen dat Jonas Vingegaard eigenlijk alleen nog maar de ex-winnaar van de Ronde van Spanje naast zich kan en mag hebben. Dat is de Amerikaan Sepp Kuss. Net op tijd in vorm. Sepp Kuss die destijds in 2023 de overwinning van de Vuelta kreeg. Bij genade van en eigenlijk ook op oordeel van Jonas Vingegaard. Ik weet dat nog zeer goed dat hij tegen de ploegleiders achter de schermen uiteraard. Jonas Vingegaard was toen de beste op de Angliru onder meer. Maar hij zei, nee, Sepp Kuss mag deze Ronde van Spanje winnen. Those were the days. 6 kilometer nog aan de top van de Tourmalet. Het asfalt, heb ik de indruk hier op dit stuk, is helemaal vernieuwd. Mooi gitzwart, die witte stippenlijnen. De overheid hier heeft zijn best gedaan bij aanwezigheid. En dat is heel vaak bij een soort van koninginrit van de president natuurlijk, Emmanuel Macron. Misschien wel rechtstreeks van de NAVO-top in Ankara richting de Tour, waar hij zijn grote vriend Christian Prudhomme, dat zijn de mannen natuurlijk op het hoge niveau in Parijs, in de hoge kringen die elkaar zeer goed kennen. En de president komt dus mee in de auto van de wedstrijddirecteur, van de baas van ASO, deze etappe meevolgen om te kijken wanneer Tadej Pogacar zijn aanval gaat plaatsen. Dat is vraag 1. Hoe en op welke manier Jonas Vingegaard die aanval kan beantwoorden. En wat Remco Evenepoel doet. Het is het grote examen voor Evenepoel. Dat hebben we al een paar keer gezegd. In het hooggebergte hebben we eigenlijk tot nu toe nog nooit echt gezien dat hij met die grote twee mee kan. En vooral ook zeer benieuwd op welke manier Vingegaard een aanval van Pogacar gaat beantwoorden. Want die aanval is explosief. Dat weten we nu al. Wat is de beste tactiek voor Vingegaard? Ga je mee explosief? Ga je over je toeren? Rijdt hij zijn eigen tempo, probeert de schade te beperken? Stel dat je binnen kan komen vandaag op 20, 30 seconden. Dan is er misschien nog meer mogelijk. De hoop is er dan nog richting het vervolg van de Tour. Wat is, denk je dat Visma vanochtend heeft gezegd tegen de Deen?
3: Volgen. Zoveel mogelijk volgen.
1: Dus over de toeren gaan. Want explosief kan hij dat niet aan, hè Sven? Ja, dat hebben we al vaak gezien. Hè?
3: Nee, maar hij kan zich niet permitteren om hier een kloof te laten. Als hij kan volgen, gaat hij proberen volgen. Om zo kort mogelijk, op zo kort mogelijk afstand te blijven staan. In de hoop dat ze dan in die laatste week echt het verschil zouden kunnen maken. En dat Pogacar een beetje zwakte gaat vertonen. Ik denk dat dat het plan is. Maar goed, we gaan het moeten afwachten. Ik vind ook een zeer 19 jaar, Christophe, een zeer frisse Seixas, die daar op een hele fijne manier nog altijd goed zich vooraan kan standhouden. Remco Evenepoel een beetje met de ogen wat dieper in de kassen. De zonnebril al afgezet. Mm-hmm. Ik ben benieuwd of hij het tot boven hier kan redden. Nog een goede 5,5 kilometer te gaan.
4: Ja, ik denk als die aanvaller komt in de straten van La Mangie. Die zijn echt pokkenstijl. En hij zit in het wiel te Pogacar van nog twee man. En dat zijn niet de minste. Adam Yates alsjeblieft. En Isaac Del Toro achteraan. Brandon McNulty. Die moet nu lossen. Maar ik wou je net ook een vraag stellen. Het tempo van de mannen van de Emiraten is dat is nog niet helemaal verschroeiend. In die zin dat we nu de laatste 5-6 minuten niemand meer hebben zien lossen. Ik bedoel, Egan Bernal hing aan het rekkertje, maar hij hangt er nog altijd aan. Dat wil zeggen dat het tempo zeer hoog is. We staan niet verkeerd, maar verschroeiend op dit ogenblik.
3: Het gaat toch wel hard.
4: Ja, natuurlijk.
3: Ook naar de ogen van Del Toro. Iedereen zit behoorlijk op de limiet. Er kan mogelijk nog een versnelling aan toegevoegd worden. Maar kan je dat dan volhouden? Ja. Dat is ook nog maar de vraag. Hè?
4: We hebben vaak beklimmingen op hoge kools in de Alpen en de Pyreneeën. Dat ze nog met z'n vijven of zessen zijn. Nu nog 15.
3: Dat is waar. Nee, dat klopt. Het is even afwachten. Ik denk dat de meeste renners die we verwacht hadden in deze groep allemaal in vorm zijn. Laten zien dat ze klaar zijn. Ze vertonen niet echt zwaktes. Er is nog niet echt iemand doorgezakt. Geen Seixas, geen Evenepoel. We hebben daar ook nog altijd Vingegaard en Pogacar. De mannen van Little Trek. Alle twee. Ayuso en Skelmose. Dus dat ziet er goed uit.
4: Absoluut. 5 kilometer nog. Dat wil zeggen. Ah, terwijl Johannes eraf moet. Ik had het beter niet gezegd. De kopman van Uno X moet eraf. Hij is bij het groepje mogen blijven toen de gele truidrager en zijn ploegmaat Torstan Traan moest lossen. Met 12 dus. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro, Ayuso, Seixas, Lipovic, Lenny Martinez, Skelmose, Bernal en Adam Yates. Net als Sepp Koes. Dat zijn de 12 leiders in deze etappe. We zitten op een kilometer van het skistation La Mangie. Krijgen we daar dan de aanval van Tadej Pogacar of niet? We gaan het weten over enkele ogenblikken.

0: We gaan terug naar de Tour. Christophe en Sven, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, daar wordt de raket gelanceerd door Isaac Del Toro in dienst van Tadej Pogacar. Remco Evenepoel kan niet mee. Die rijdt zijn eigen tempo. En Vingegaard samen met Paul Sexas. Dus de orde wordt helemaal bevestigd zoals we allemaal dachten. En Lipovic die komt nu op gelijke hoogte van Evenepoel. En Lipovic rijdt voorbij Remco Evenepoel. Die kijkt niet naar de andere kopman. En die probeert zijn eigen hakje te redden. Wat is sport mooi en wat is het minder mooi voor deze of geen. En Pogacar neemt nu over samen met Isaac Del Toro. En Remco Evenepoel op zijn Tourmalet. Al moet ik er wel voor de volledigheid bij zeggen. Toen hij een half uur verloor in de Vuelta was dat langs de andere kant. Dus de naam is hetzelfde, maar de klim niet. 4,5 kilometer nog. Pogacar en Del Toro rijden weg van de rest. En nu pakt de wereldkampioen over met Isaac Del Toro. Sven, ze gaan hier nu toch niet met z'n tweeën de hele Pogacar zit echt nog
2: met
1: zetten.
2: Ja, Pogacar zit nog met overschot. Hij zegt daar ook van, kom jongen, ik heb jou nog nodig in die afdaling. Ga maar mee.
1: Ja, koppeltijdrit.
2: Absoluut. Ze zijn echt de twee sterkste renners van deze Tour op dit moment. En

0: De waardeverhoudingen binnen Red Bull Bora zijn ook absoluut
1: hetzelfde. Lipovic rijdt nu naar het wiel van Jonas Vingegaard, ja, voorbij Paul Sexas.
0: Dat dacht ik net te zeggen.
1: Voilà. En Van Evenepoel op dit ogenblik geen spoor. Die is aan het afzien in het, samen met Sepp Kuss. Die neemt natuurlijk niet over met Ayuso en met Skelmose. Dat zijn de gewone stervelingen. En nu rijdt hij weg, Pogacar van Isaac Del Toro. De Sloveen rijdt weg van de Mexicaan. In de straten, zoals gedacht, is pokkenstijl straten van La Mongie. Hij is eraan begonnen, 42 kilometer. Ja, Tadej, dat is zo'n beetje ontgoochelend. Op het WK was het van op 120 kilometer, nu maar vanaf 42, Sven.
0: Dat was wel maar één dag, hè, Christophe.
1: Ja, ik weet het, maar toch, hij verliest van zijn pluimen. Jonas Vingegaard raapt nu Isaac Del Toro op. De Mexicaan die kijkt achterom.
0: Sterke Lipovic.
1: En Lipovic op zijn typisch, ja, Henny Kuiper-achtige manier. Die jongen, heeft hij ooit al eens op zijn trappers gestaan? Ik heb dat nog nooit gezien. Blijft altijd zitten en stampt letterlijk de kracht vanuit de lenden, vanuit de poep. Op die pedalen brengt hij die over. En kijk eens hoe stijl het hier is in La Mongie. Je ziet het ook aan de bouw van de huizen. Van de grauw-grijze appartementsblokken. Er is er wel eentje geel geverfd, zie ik. En gezandstraald. En dan rijdt hij gewoon van iedereen weg. Ademt hij, Pogacar? Ja, hij neemt nog een drinkbusberg op. Ik zeg het, ik heb daar een aantal keer gestapt. En dan moet je vooroverleunen om niet achteruit te vallen. Hij gaat nog even drinken. 3,8 kilometer voor de top. En dan daarachter dan hebben we Vingegaard op een 15-tal seconden. Derde positie, Paul Sexas. En dus echt die waardeverhoudingen. En Evenepoel heeft al een halve minuut aan de broek nu. Een halve minuut na 1 kilometer. En Lipovic, nee, Lipovic is natuurlijk voorbij de man met het nummer 51 gereden. Voorbij Paul Sexas. Dat is de situatie op dit ogenblik. We hebben Tadej Pogacar die weg aan het rijden is. Met dank, ja, kleine dank. Ja, kleine dank aan Isaac Del Toro. Daarachter dan Vingegaard in tweede positie. Dan Lipovic en dan Paul Sexas. En kijk, Lipovic die komt nu op zijn... met zo, ja, het is een valse trage. Hè? Het is een valse trage. Hij pakt nu al Isaac Del Toro. En lijkt Vingegaard daar terug
0: hangen
1: te komen.
0: Ja,
1: dan lijkt hij terug te komen, Sven.
0: Een beetje hangen. 7, 8, 9 seconden. Ja. Dat is het momentje. Pogacar heeft die extra versnelling in huis. Dat weten we allemaal. Maar kan hij die doortrekken? Als Vingegaard zijn krachten goed indeelt, dan zou het wel eens kunnen dat ze boven op de Tourmalet nog in staat zijn om terug bij elkaar te komen.
1: Het is dat, hè. Vandaar ook mijn vraag daar straks 10 minuten geleden aan jou. Hoe moet Vingegaard het best reageren? Op die explosieve aanval? Nee, want dat weten we. Dat kan hij niet. Of minder goed. Dan gaat hij zichzelf vergaloperen. Eigen tempo rijden. En dat lijkt nu het geval. En vandaar kijkt hij ook om, Vingegaard. Hoopt dat Lipovic aansluiting vindt. En dan is het 2 tegen 1. Nog altijd op 40 kilometer van de streep. Dus het blijft eigenlijk best wel interessant. Boven op de top van die Tourmalet gaan we de schade opmeten. En ik moet zeggen, hij doet het verrassend goed. Ja. Vingegaard, 8 seconden maar.
0: Ja, hij doet het zeker heel goed. Ik denk ook dat hij gewoon echt niet in staat was om die versnelling te gaan pareren. Maar hij heeft wel een heel goed basistempo. Kan dat vermogen lang volhouden. En het blijft 7 à 8 seconden.
1: En Popol komt terug. Popol komt terug op Lipovic en op Isaac Del Toro. Heel dat veld ligt uit elkaar. En Evenepoel moet nog altijd en Skelmose en Ayuso in zijn wiel dulden. En ja, niemand neemt over. En ze kijken naar hem natuurlijk. Wordt dat dan... Is het? Nee, niet worden. Het is het zwarte beest van Remco Evenepoel. Alhoewel, dat is ook te streng uitgedrukt. Want iedereen rijdt hier min of meer op zijn plaats, toch?
0: Iedereen zit op zijn plaats. Ja. En de 4 kilo die Remco Evenepoel heeft kwijtgespeeld, maakt niet echt een heel groot verschil uit. In die langere klimmen is zijn ploegmaat net dat tikkeltje beter.
1: Zeg maar, kijk eens naar Vingegaard. Op die steile stukken. Het is nog altijd 3 kilometer klimmen. Hij komt dichter en dichter. En je voelt hem al naderen, Gert. Ieder jaar weer opnieuw, zeg ik het. Hij nadert, hè. Ja, van Urbanus. Sorry. 3 kilometer nog. 3 kilometer voor Tadej Pogacar, de wereldkampioen, tot aan de top. Maar Jonas Vingegaard is zijn huid, zeer dunne huid, hè, je ziet hem amper rijden, heel duur aan het verkopen. 8, 9 seconden en daar hangt dan nog een motor tussen natuurlijk, een fotograaf. Dus als hij de hand uitstrekt, het wordt bijzonder spannend nog tot aan de top. We gaan even pauzeren en dan kijken wat er gebeurt. Of Paul Sexas op het wiel kan komen van Lipovic en van Del Toro. Dat denk ik wel. En hieraan zie je, oh, hij zal zijn kas aan het opvreten zijn. Sorry voor de slechte taal, maar Evenepoel die nu gevoeld heeft dat Lipovic hem gewoon voorbij rijdt. Straks aan tafel, ja, proficiat Florian. God, Sven, het is toch het een en het ander. Hè?
0: Ja, ja, ja, absoluut. Ze spelen daar met twee heel sterke pionnen. Maar de ene heeft capaciteiten waar de andere ze niet heeft. En vandaag zien we daar een heel goed voorbeeld van.
1: 2,5 kilometer nog tot aan de top van de Tourmalet. Niet vergeten, daar ligt de aankomst niet. Dan is er nog 40 kilometer tot aan de streep vandaag aan de leiding. Na een demarrage. Tadej Pogačar heeft een voorsprong van maar 10 seconden op Jonas Vingegaard. Daarachter dan hebben we Del Toro en Lipovic. Die hangen om een seconde of 25. En dan Paul Sexas toch al op 40 seconden. Paul Sexas heeft het moeilijk op dit ogenblik. Remco Evenepoel in zevende positie samen met de Little Boys op al 1 minuut.
2: En hij is misschien toch nog niet helemaal weg, Tadej Pogačar. 137 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, 15 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook 15 minuten extra op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost en op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel dan nog 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden.

0: La Vie en Rose van Grace Jones, La Vie en Rose zeker voor Tadej Pogacar. Al is een voorsprong op zijn dichtste achtervolgers nog niet al te groot. En waar zit Remco Evenepoel nu? Hoe gaat het met hem, Maarten van Gramberen?
1: Hij is net voorbijgereden aan het bord van de laatste 2 kilometer. De laatste 2 kilometer van die vreselijke Tourmalet. Hij zit daar in een groepje van een renner of 4. In zijn zog zien we Ayuso, de Spanjaard. En dan die andere renner van Little Trek. Dat is Skjelmose. En ook Sepp Kuss, dat is dan weer de luitenant van Jonas Vingegaard. De Deen die daar op 15 seconden hangt van Pogacar, van de wereldkampioen. Die probeert terug te keren. En dan zouden ze daar met z'n 5 zijn. Maar het is wel Remco Evenepoel zelf die het tempo moet bepalen. Maar breken, dat doet hij zeker niet. Zouden ook, en dat horen wij dan via Radio Tour, terwijl we hier even moeten wachten met alle andere motards. Ze zouden ook aan het naderen zijn op Pol Sexas, op de Franse Tourhoop. Dat is wat er hier gebeurt met Remco Evenepoel, die hier voor ons uitrijdt met dat vijftal intussen. En dan vragen wij ons af, wat gebeurt er vooraan? Wat is het verschil tussen Vingegaard, Christophe en Sven? Wat is het verschil tussen Vingegaard en de wereldkampioen Pogacar?
2: Straks is hij toch wel 2-3 kilometer na die aanval van Pogacar blijven hangen op 8-9 seconden. En nu zijn het er plots 28. Een halve minuut. Dus de situatie. 1 kilometer van de top van de Col du Tourmalet. Het vaakst beklommen in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. De 89ste keer. Mochten jullie in de studio nog een vraagje nodig hebben voor de quiz. Tourmalet 89 keer, dan de Aubisque 75 keer en de Peyresourde de 72 en de Aspin 78 keer. Dat is misschien wel een leuke vraag.
3: Ja,
2: we zitten op 1000 meter voor de top van die Tourmalet, dus de wereldkampioen Pogacar. Eventjes had hij het te moeilijk om weg te rijden van Vingegaard, maar nu een halve minuut voorsprong op Jonas Vingegaard. Dat is de tweede dus in deze koers. Daarachter dan een trio. Isaac Del Toro, ja zeker, die kan een dood gewicht spelen zo dadelijk in het wiel van Lipovic en van Pol Sexas. En dan Evenepoel nu al op 1.30 in het gezelschap van Ayuso, Skjelmose en Lenny Martinez. En dan op 2 minuten Tobias Johannessen, Richard Carapaz al op meer dan 2 minuten. Dadelijk boven komen, beste Sven, maar dan is het nog 38 kilometer. 38 tot aan de streep. Dus ja.
4: Ieder voor zich, Christophe. Het is Vingegaard tegen Pogacar. Ook in die afdaling gaat Vingegaard niet echt de tijd krijgen momenteel om de benen stil te houden en te hopen dat die jongens snel komen terug aansluiten. Het is, de verschillen zijn duidelijk en ik denk dat het zo gaat blijven tot aan de finish.
2: Ja, 500 meter nog tot aan de top. Hier Vingegaard ook de ene bocht naar de andere luid toegejuicht. Mensen willen strijd zien natuurlijk. De vrede lichaam van de Deen. Ja, wie hier in dit peloton heeft geen vrede lichaam? De bus die hangt al op meer dan 25 minuten. Vingegaard op 30 seconden van de man met de nummer 1. Viervoudig toerwinnaar. Kan op gelijke hoogte komen met Anke Thiel en Merckx met Tino en Miguel Indurain. 32 seconden, er loopt weer een Bora-type rond en mee, maar de camera kut heel snel weg. What's in a name? Dan hebben we Sexas op minuut 20. Hier wordt dan toch al met de tijden, met seconden, tientallen seconden gegoogeld, beste Sven.
4: Ja, fantastisch. Hè? Hier de sfeer wel aanwezig. Hè? Bovenop Tourmalet, gigantisch veel volk. Een klein lintje dat publiek moet tegenhouden. Mensen zijn enorm enthousiast om hier dit duel te aanschouwen. Wat al een aantal jaar bezig is. En het blijft maar duren. 30 seconden tussen Pogacar en Vingegaard.
2: Hij zit nu in het laatste rechte stuk. En dan komt er een bocht naar links. En daar is dan het standbeeld van Godin. Dan draait hij links af. Als je rechts, dan rechtdoor gaat het wegeltje op. Dan kom je aan de Pic du Midi de Bigorre. Maar daar heeft hij nu geen... Ja, misschien had hij daar wel nog tijd voor. Met nu al 30 seconden voorsprong op Vingegaard. En bijna 2 minuten op het groepje Evenepoel. Evenepoel dus in het gezelschap van Ayuso, Skjelmose, Lenny Martinez. En Sepp Kuss heeft zich ook gevoegd bij Remco Evenepoel. Die zal plaatsen verliezen in de stand. Zeker ten opzichte van Pogacar en van Vingegaard. Ja, kan misschien wel nog strijden. Ja, Del Toro gaat hem ook voorbij in de stand natuurlijk. En straks wordt het kijken, wat is het verschil met Traan? Niet vergeten, Traan de Noor had vanochtend toch nog 8 minuten voorsprong. Boven Pogacar, nu bocht naar links, om rond de brasserie. Naar beneden dan, meteen pokkenstijl naar beneden. Vingegaard, het is tellen, nog een seconde op 25 en dan ook is hij boven. Hier staat het volk ook in die bocht naar links. heel ruim. En de seconde tikken, 38 kilometer nog altijd voor Tadej Pogacar. Hey, het laatste stuk is inderdaad ook steil. En dan zie je die zon onder die boog doorkomen. En dan ben je op het topje van de wereld. En dan weet je, ben ik boven? Ja, nu boven. Op 30 seconden. 30 seconden in de afdaling. Wie is de beste daler van de twee?
4: Ik denk dat Pogacar, maar Vingegaard moet daar niet zo heel veel voor onder doen. Maar Pogacar denk ik wel nog net dat tikkeltje meer durf in zijn afdalingen. En voor alle duidelijkheid, parcourskennis, geen vallei. Afdalen en onmiddellijk naar de slotklim.
2: Terug naar boven. Pogacar en Vingegaard zijn dus boven. Nog een paar seconden. En dan krijgen we ook het groepje met Del Toro, Lipovic en Paul Seixas. Terwijl de motor, de tv-camera van de Franse televisie, die wordt een klein beetje geblokkeerd door een auto van Visma. Die wil natuurlijk Paul Seixas in beeld nemen. En daar is hij nu in geslaagd. De mannen de nummer 51, Paul Seixas, met in het wiel Florian Lipovic. Die komen nu boven. Anderhalf minuutje al. Anderhalve minuut voor dit trio. En ik had eventjes gevreesd, ja, dat is het juiste woord, dat Del Toro ook nog eens met Pogacar ging meegaan. Want dat was de dominantie zo groot geweest, bijna ongeloofwaardig. Gelukkig is hij teruggevallen. En nu krijgen we in de afdaling een aanval van Florian Lipovic. Florian Lipovic gaat eventjes meteen over de top. Alsof hij totaal niet moe is. We hebben toch maar een kool buiten categorie beklommen in de afdaling. Maar hier is ook het groepje al met Evenepoel en zo. Dus die zitten maar 20 seconden achter. In die afdaling gaat Evenepoel.
4: Wil Lipovic dan gaan versnellen om toch Evenepoel manier
2: aan
4: te komen?
2: Ik was het net hetzelfde aan het denken. Lipovic zal misschien gevoeld hebben of achterom gekeken. Oh, Remco is daar. De Remco komt. Dan gaat hij aanvallen om de andere kopman af te houden.
4: Koers in de koers.
2: Ongelooflijk. Flikken en geflikt worden. Heerlijk toch. Pure sociologie. De koers. 36 kilometer. We storten ons mee in de afdaling. Hier staat natuurlijk geen volk. Met een ware doosverachting. In het wiel. In het zog van de nummer 1. En dat is Pogacar. 31 seconden. Voorsprong op Vingegaard. Anderhalve minuut op de groep van Seixas. Wie zit daarin? Lipovic, Del Toro, Seixas. En dan 1:40 op het groepje Evenepoel. Die het gezelschap nog altijd heeft van de twee Little Track Boys. Ayuso, Skelmose, Lenny Martinez en de Amerikaan Sepp Kuss.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
9: Ricci, citroen, net framboos. Bekijk.

0: slim. Sleep
1: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Pearl. Radio 1.
4: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: daar zitten we nog altijd natuurlijk. Ertebrekers.
1: En we zijn aan het afdalen en dat gaat bijzonder, bijzonder snel. En dat zal ook het geval zijn voor onze man op de motor, Maarten van Gramberen.
2: Absoluut, dat is zo, Caro. Het gaat verschrikkelijk snel. Deze kant van de Tourmalet afdalen richting Saint-Sauveur is de snelste

0: kant. Daarnet 121 per uur in het zog van Remco Evenepoel en Co met zijn vieren. Het is Evenepoel zelf die daar de hele tijd lang de leiding neemt in die afdaling. Met dan onder meer Skelmose, Ayuso, Lenny, Martinez en Seb Koes in zijn zog. En ze zijn een groepje aan het inhalen met Polsek Sas zit daar. En dat is het werk van Remco Evenepoel. Dus die vijf die daar zitten, die gaan zo meteen samenkomen. En dat is allemaal het werk geweest van Remco Evenepoel. En dan zijn ze met z'n achten om te achtervolgen op de twee voorin. Op Vingegaard en op Pogacar. Wat zijn de verschillen eigenlijk? Dat vragen wij ons van hieruit af. Wat zijn de verschillen tussen de twee voorin? Christophe en Sven.
1: 50 seconden achterstand voor Vingegaard. Dus op de top was dat een halve minuut. En nu 50 seconden. Dus in de afdaling is Pogacar ook beter dan Jonas Vingegaard. En op dit eigenste ogenblik komt de groep van Evenepoel bij het trio van Seik Sas. En dat is enigszins verwonderlijk. Waarom? Omdat Polsek Sas te boek staat gekend is als een meesterdaler, als een wonder op twee wielen. Evenepoel was dat vooralsnog niet, denk ik. Hè? Toch niet geen meesterdaler. En die rijdt het gat dicht op Polsek Sas. Heeft dat dan toch te maken, Sven, met de val die hij gemaakt heeft in de Dauphiné? Dat hij zijn lesje geleerd heeft? Of dat misschien de ploegleider zegt, jongen, kalm, 19, je moet hier de Tour of je derde stek in de Tour of een podiumplaats niet gaan winnen in een afdaling.
2: Een valpartij is nooit goed voor het vertrouwen. Hè? Dat is zeker in die eerste periode nadien, en dat is nog niet super lang geleden, neem je dat toch voor een klein beetje mee. En Evenepoel echt wel erop en erover. Hè? Hij geeft echt gas, gaat die mannen voorbij en blijft tempo maken in de hoop dat hij zo weinig mogelijk tijd verliest, want hij weet ook wel die laatste klim gaat hem iets beter liggen dan de Tourmalet.
1: Dat is waar, ja. Ja, absoluut. Hè. 3,5%, dat is helemaal met de macht. Daar is hij in zijn voordeel. Zou hij iets gezegd hebben tegen Lipovic, die bovenop de top van de Tourmalet?
2: Er is weinig gezegd, in mijn ogen.
1: Inderdaad. Dat zal straks toch wel even besproken worden. Ah wel, Florian, waarom moest jij op de top van de Tourmalet gaan demareren? Ja, fair play, kameraadschappelijk.
2: Ja,
1: in goeie
2: de koers
1: ploegmaat.
2: Win je dus niet alleen bergop. Als je nu ziet, hij pakt al 22 seconden alleen in die afdaling. Ja. Dan heeft hij niet super, super veel voor moeten trappen. Maar de bochten goed insnijden, heel weinig tempo verliezen. Doet dat fantastisch. Weegt misschien 1 of 2 kilootjes meer. Dat neem je dan mee in die afdaling. Want dat is dan weer een voordeel ten opzichte van de hele ranke, smalle Jonas Vingegaard. Maar het is ondertussen 50 seconden.
1: Zo is het. Voilà. En hij zit op een paar seconden virtueel van de gele trui. Tadej Pogacar heeft eigenlijk al 8 minuten dichtgemaakt en dichtgereden. En goed gemaakt ten opzichte van Tran. Die 8 minuten achter ligt. 7 minuten en nog wat in de 50. Goed. We duiken de laatste 25 kilometer in de afdaling. Rotvaart met Pogacar, de wereldkampioen. En nu al 53 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard. Dit is de eerste echte krachttoer van de wereldkampioen in deze ronde van Frankrijk. En zeker als je kijkt naar het... opgave Uiterbroeks. Opgave Uiterbroeks wordt gemeld door Radio Tour. Ja, in zijn eerste ronde van Frankrijk. Misschien dan toch beter bij het plan gebleven om Giro en Vuelta te doen. Oké, herstellen nu. Op naar beter. Dat is jammer voor hem natuurlijk, voor het team.
2: Het is een foute beslissing om hem 2 dagen geleden al niet uit koers te halen.
1: Zo is het, zo is het.
2: Als je met een koortsgevoel rondrijdt, moet je maken dat je thuis bent.
1: Voilà, daar kunnen we niks aan toevoegen. 24 kilometer nog, exit. Kian Uiterbroeks, even herbronnen. Vooral weer gezond worden, herstellen. 55 seconden de voorsprong voor de wereldkampioen Pogacar op Jonas Vingegaard. En dan 1,50 op de groep Polsek Sas. Met daarbij ook Remco Evenepoel, want die zijn nu met z'n achten. Martinez Sexas, Skelmose, Ayuso, Lipovic, Evenepoel, Seb Koes en Isaac de Stier, Del Toro.
3: En de Tour gaat dus ook verder zonder Kian Uiterbroeks. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten file rijden tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En ook op de A12 tussen Strombeek en Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring moet u 20 minuten vertragen tussen Dilbeek en Tervuren.

0: We gaan David Bowie onderbreken en dat is natuurlijk met een goede reden, een slechte reden. Natuurlijk ook Christophe en Sven.
1: Ja, Thorsten Traan is gevallen in een bocht en het is een eigen fout omdat hij rijdt tegen het achterwiel van een ploegmaat en een bocht naar links. Dus daaruit kan je gewoon, Sven, moet je afleiden dat die jongen, en hij zit nu op de grond, wordt verzorgd. De gele truidrager was een gele trui toch al verloren, maar ten opzichte van Pogacar. Maar ja, stik kapot. Gewoon van voor pure vermoeidheid rijdt hij in een bocht. In een brede bocht. In de afdaling van de Tourmalet tegen het achterwiel van een ploegmaat. Ja, eigen fout.
2: Zijn ploegmaat snijdt de bocht zeer goed aan. Van buiten naar binnen. Maar hij doet het niet. Hij blijft gewoon buitenkant rijden. Ja, dan raak je en toucheer je gewoon het achterwiel van je voorganger. En is even, buiten Westen is het foute woord. Maar hij is toch wel even groggy na de inspanning die hij geleverd heeft. Want de val op zich viel wel mee, maar ik denk dat hij vooral even moet bekomen van de inspanning die hij geleverd heeft.
3: Ja, de val viel mee.
2: De val viel mee.
3: Absoluut.
1: Ja, wat ze de neem, mooi gezegd. Onder het spandoek van de laatste 20 kilometer en de Tour Doctor, ze zijn zelfs met z'n tweeën, proberen zich ervan te vergewissen. Doen nu de bodychecks bij Traan, de gele truidrager. He, want met een hersenschudding absoluut niet doorrijden. Testen ook met een aantal vingers of hij visueel de vingers ook nog volgt van links naar rechts. Voelen eventjes aan de sleutel, beenderen links en rechts. En we zitten nu in Luz Saint-Sauveur. Daar zijn we net voorbij gekomen en beginnen meteen al aan die vrij onbekende Gavarnie-Gaidere beklimming vanaf dit stadje. Dorpje eigenlijk, 18 kilometer met een gemiddelde stijging van 3,5%. Dus in principe, tijdritgewijs, moet een Pogacar hier ook in het voordeel zijn ten opzichte van Vingegaard. Het enige wat nu nog op het spel staat, komt de groep Evenepoel terug op Vingegaard. Het verschil tussen beiden is een 40-tal seconden. Ik denk eerlijk gezegd van wel, wat denk jij?
2: Het zou goed kunnen. Evenepoel heeft een fantastische afdaling gereden. Rijdt hier nu ook Sykes-Tas, Del Toro en wie nog?
3: Koes, de Amerikaan.
2: Ja. Gewoon los uit de wielen in de afdaling. Ze zitten echt in een hele goede flow. En dat is allemaal te danken aan Remco Evenepoel zelf. Dus Vingegaard moet nog op zijn tellen passen.
1: Terwijl Traan, de gele truidrager, nog altijd onderzocht wordt door de dokters. Dus ja, die is toch wel eventjes groggy geweest. Of misschien nog altijd. Goed, 18 kilometer nog. We zijn begonnen aan de slotklim. We hebben een voorsprong van 1 minuut en 10 voor Tadej Pogacar op Jonas Vingegaard. Die dus hier, ja, Pogacar zijn eerste krachttoer uithaalt in deze ronde van Frankrijk. En eventjes hadden we heel goede hoop erop dat de Deen misschien nog wel spanning zou kunnen houden in deze ronde van Frankrijk. Omdat hij niet meteen die krachtsexplosie op La Mangie, in La Mangie, op de Tourmalet beantwoordde. Maar meteen koos voor zijn eigen tempo. In tegenstelling tot de voorbijgaande jaren. Dus geleerd, uit zijn lesje geleerd. Van zijn fouten geleerd, zo moet ik het zeggen. Maar als de man zelfs in de afdaling nog eens een halve minuut bijpakt, dan hebben we gewoon geen verhaal meer. Hè. Dus,
2: 44 seconden
1: ja,
2: zelfs.
1: Alsjeblieft. Op 1.20 volgt hij en de groep Sykes-Tas Evenepoel. Zij zijn met z'n achten volgen op 1.40. Zij zijn aan het klimmen. En zoals je zei, inderdaad, Evenepoel die voelt zich in zijn sas op dit soort klim natuurlijk. Want beklimming, omdat hij hier helemaal zijn power kwijt kan. Wat je nu wel krijgt, is dat de concurrentie Ayuso, Sykes-Tas, gaat wel een beetje helpen. Maar de concurrentie gaat vooral kijken naar Evenepoel. Hè. En hij wil ook zo graag, hij is gretig. Hij wil Vingegaard terugpakken, terwijl Traan nu op de fiets stapt. En dat heeft nu toch wel 3 minuten geduurd. We wisten al dat hij zijn trui kwijt was. Dat sowieso, maar je hebt toch een ferme smak gemaakt hoor. Want ze zetten hem terug op de fiets. Hij heeft het groene licht gekregen van de medici. Maar aan het tempo waarmee hij zich laat bollen, letterlijk, en nog niet eens trapt. Nee, het ziet er niet zo goed uit. 17 kilometer nog voor de leider, die misschien wel deze Tour voor de komende dagen in een houtgreep neemt. Daar leg ik mijn eigen met een wasari tegen de grond. Tadej Pogacar, 1 minuut en 12 seconden voorsprong op Vingegaard. De groep Sykes-Tas Evenepoel op 1 en 3 kwart minuut.

0: Always Forever van Romy. En dan gaan wij naar Wimbledon, want Pogacar heeft de spanning voor de dagzege in de Tour en misschien ook wel voor de eindzege, maar bon, dat is nog heel ver af. Wel al voor een groot stuk weggenomen natuurlijk, maar op Wimbledon is het wel nog heel spannend in die eerste halve finale bij de vrouwen. Glenn Martens.
1: Ja, absoluut. Waar set 1 duidelijk Mugova te sterk was voor Gauff. En omgekeerd in set 2 liggen ze nu zeer dicht bij elkaar. 5-5 is het in die derde en beslissende set, 40-30 op de service van Mugova. Het niveau is ook gewoon gigantisch de hoogte in gegaan. Oké, ze slaan allebei nog wel wat onnodige fouten, maar de balans zit ongeveer in evenwicht. En dit is echt zo een keypoint. Maar Gauff retourneert een stuk beter. Ook deze bal die valt net binnen en dan zoeken ze de lijnen op uit. Uitstekende cross-backhand van de Tsjechische. En dan trekt ze op die manier de baan open om met een backhand rechtdoor toch op 6-5 te komen. Ze schreeuwt het uit, want ze staat op 1 spelletje van haar tweede Grand Slam finale na Roland Garros 2023. Zou dit dus ook een finale kunnen zijn, dan moet ze wel nog 1 spelletje winnen. Of de match tiebreak die er mogelijk ook zit aan te komen als Gauff in zo meteen erin slaagt om haar eigen opslagspelletje te winnen. Elk hebben ze 2 breakkansen gehad in deze derde set. Niemand is erin geslaagd om door de opslag te gaan van de tegenstandster. Gauff gaat nog even wat fruit naar binnen smikkelen om dan zo meteen zich klaar te maken om een laatste keer te gaan serveren voor een eigen opslagspelletje. Wordt het 6-6, dan krijgen we een match tiebreak. Wordt het 7-5, dan kennen we de eerste finalisten bij Wimbledon bij de vrouwen.
2: Er zat watermeloenen en wat druiven in dat fruitbakje. Lekker. Van Coco Gauff. Heerlijk, inderdaad. Dan weer naar die vlotlopende slotklim van de Pyreneeën-etappe van vandaag. Kan je inderdaad zien, Christophe en Sven, dat Evenepoel zich daarop als een vis in het water voelt?
3: Ja, ook al komen ze niet dichter. Zeker niet op dat Pogacar. En eigenlijk ook niet op dit ogenblik op Jonas Vingegaard. Want er blijft het verschil van 40 seconden. Evenepoel voelt zich natuurlijk wel als een vis in het water op deze beklimming. Hè. Wel een aantal keer benadrukt natuurlijk niet de steilste pontes. Niet de steilste percentages. En dus kan hij hier helemaal zijn kracht kwijt natuurlijk. Maar op 14 kilometer van de streep in Gaidre is dit de situatie. Onze vriend Tadej Pogacar, die vorig jaar ook al een solo uit de kuiten schudde. Dat was toen eentje van 12 kilometer. Maar zou je kunnen zeggen, op weg naar Otakam, waar hij ook Vingegaard helemaal bij de keel greep. Maar nu begint hij hier, of laat hij een solo zien van 40 kilometer. Op weg naar dit kleine, vrij onbekende skistation. Ook niet op de allergrootste hoogte. Hij heeft de voorsprong van 1:20 op Jonas Vingegaard. En op 2:90 op de groepen Polsijk-Sas. En Remco Evenepoel, Lipovic, de twee mannen van Little Trek die daar nog bij zitten. Dus nee, dichterbij komen, zelfs dat niet. En dus legt hij hier de Tour nu al in een beslissende plooi. Sven, kan je eigenlijk zeggen op dag 6? Dat is heel vroeg, hè?
4: Ja, maar die achtervolgende groep met Evenepoel die daar de leiding nam in de afdaling, heeft denk ik een kans gemist om nog korter bij te komen bij Jonas Vingegaard. Ze verliezen daar nu terug tijd. Het is meer dan, of het is ongeveer 40 seconden. En dat hebben ze eigenlijk een stukje aan zichzelf te danken. Evenepoel is ook gefrustreerd. Is degene die denk ik de betere is momenteel op deze klim. Zeker niet op de Tourmalet, maar wel op deze klim. Maar hij krijgt weinig steun. Het is ook Lipovic niet die volledig de kaart nu trekt van Remco. En ook niet omgekeerd. De mannen van Little Trek die ook een beetje naar elkaar zitten te kijken. En van die anderen gaat het natuurlijk niet komen, want die hebben de twee kopmannen mee.
3: Dat is waar, hè? Del Toro en Koes. Maarten op de motor.
5: We rijden hier achter het groepje met Remco Evenepoel. En het is echt Evenepoel die ook in de afdaling en ook hier het gros van het werk aan het opknappen is. Was daar straks heel even met zijn hoofd aan het schudden van: allee jongens, doe nu toch eens iets, want ik moet hier alles doen. Als Evenepoel niks doet, gebeurt er eigenlijk heel weinig. Op die klim die op bepaalde stukken een beetje naar beneden lijkt te lopen, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Maar het is echt een loper, absoluut niet steil. Alleen het einde zal wat steiler zijn van deze klim. Nu toch wat steun af en toe van Polsijk-Sas voor Remco Evenepoel. Kan zich af en toe wat laten verder zakken in dat groepje hier met al die elite-renners achter Vingegaard en achter Pogacar. Maar Evenepoel doet het, Lipovic ook maar hele, hele korte beurtjes. Af en toe komt hij eens piepen voorin. Maar Evenepoel, die doet het gros van het werk. De mannen van Little Trek, Ayuso en Skjelmose, die komen ook nauwelijks aan de leiding. En nu is hij aan het praten. praten. Evenepoel met de mannen daarvoor is druk aan het overleggen op dit moment. Dat lijkt wel of hij nu probeert te praten met Isaac Del Toro. Maar goed, de Mexicaan die gaat natuurlijk niks doen. Want dat is de ploegmaker van de alleenheerser, de buitenaardse Pogačar, daar helemaal voorin. Een loper is het, een prachtige beklimming. Dat is het ook wel. We rijden nu tussen een rij van bomen en rotsen. Een veedal is het. Een heel scherp dal. Prachtige rivier links van ons met heel veel rotsblokken. En hier zien we heel veel bordjes voor de duisters op dit moment. Maar echt duisters zien we daar toch niet voorin. We gaan nu een brug overrijden. Prachtige rotsmassieven hier nu rechts van ons. We rijden zo'n gemetseld brugje van die typische steen uit de bergen in. En dan gaan we dichter proberen te sluipen bij het groepje van Evenepoel daar voorin. En dan is de vraag, gaan ze Vingegaard nog kunnen pakken? Het verschil op dit moment, wat denk ik, een seconde of 40. Maar als het niet van Evenepoel komt, dan komt het voorlopig bij die mannen van niemand.

0: I Wish van Skilo. Nog een kleine 9 kilometer te gaan in de Tour. Pogacar rijdt alleen op kop met een minuut 48 voorsprong op Vingegaard en 2,5 minuut bijna op het groepje met Remco Evenepoel. We gaan het natuurlijk verder volgen. Die ontknoping in deze Tourrit na het nieuws van 5.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op de expo, de kunstenaar die detectieve wilde zijn. Van Koen Broeke in de Sint-Pietersabdij in Gent. Zaterdagmiddag op Radio 1.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen.

0: Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen, vertelt ze.
3: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
2: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
4: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
5: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
4: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
5: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
4: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
5: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
4: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
2: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
6: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer 1/3 van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering: douche kort, zo komen we de droogte door.
2: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal in de wijk Brugse Poort in Gent. Kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in een jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
7: Spannende wedstrijd. Ik denk dat we allemaal er naar uitkijken. En iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is. En dat we kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
8: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk, degene die wint, wordt wereldkampioen.
2: Maar we gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de zesde rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe van de Goor, hoe staat het daar?
9: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
2: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op 14. Nieuws.be.
10: Radio 1.
11: Sportza Tour.
10: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
12: Ja, en in de eerste rit met een beklimming or-categorie is Tadej Pogacar ook meteen or-categorie in deze Tour. Dus mijn vraagje aan jullie, Christophe en Sven. Komt het groepje Evenepoel misschien een klein beetje dichter intussen op Vingegaard of ook dat niet?
9: Nee, helemaal niet. 40 seconden nog altijd. En ze zijn met z'n achten ten opzichte van Vingegaard. Dus dat strekt de Deen helemaal tot eer. En betekent dat Sven, dat ze in het groepje, ze zijn daar met z'n achten, het groepje Evenepoel-Sexas, dat die mannen gewoon al aan het rekenen zijn, aan zichzelf aan het denken. Dat ze gewoon voelen, oké, 1 en 2, die zijn weg. Wij proberen ons te concentreren op de laatste podiumplek. Want anders rij je toch met 8 man. Rij je dat gat toch dicht. Zeker op deze Col, tussen aanhalingstekens. Dat is een loper van 3%.
13: Ja, het zijn de waardeverhoudingen niet van alleen deze Tour, maar het zijn de waardeverhoudingen van de afgelopen jaren. En dan ga je misschien net dat tikkeltje sneller neerleggen. Je zou nog kunnen denken, de jeugdigheid van een Sexas, dat die de gas volledig opendraait. Maar er zit ook wel ervaring in de volgwagen om te denken van, ho jongen, 19 jaar, er komen nog 2 weken. Blijf toch nog maar een klein beetje alles onder controle houden. Evenepoel is degene die het meest ambitie heeft om hier nog van die voorsprong wat af te knabbelen. Maar hij krijgt niet echt steun. Niet van zijn ploegmaat, niet van de mannen van Little Trek. Die geven niet het volle pond, dat kan je wel zien.
9: Ja, dat is waar. En zoals je daar straks zei, in de vorige flitsen hebben gewoon het momentum gemist om het gat dicht te rijden op Vingegaard. Evenepoel is eventjes op de rug gaan tikken van de Fransman Sexas om te zeggen, kom aan jongen, we gaan het doen. Maar nee, ze blijven gewoon hangen op, ja, nu 30 seconden. 30 seconden, dus ze komen. Je ziet ook aan het aangezicht van Jonas Vingegaard dat hij echt wel aan het afzien is. En niet vergeten, na de explosie, de buitenaardse explosie van Pogacar, in eerste instantie nog samen met Isaac Del Toro, is hij ook gewoon al 40 kilometer alleen aan het rijden. Dus het is roeien met de riemen die hij heeft, de Deen. En dus krijgen we straks een volledig nieuwe stand met Pogacar in het geel. We hebben dan op de tweede plaats Jonas Vingegaard en als derde Remco Evenepoel. En daarachter dan krijgen we die strijd met Del Toro, Ayuso, met Lipovic, met Sexas. Dat zijn de mannen die allemaal een grote sprong maken in het klassement vandaag. Lenny Martinez ook wel. Johannessen gaat er tussenuit vallen. Ook Ilan van Wilder, Pidcock gaat er tussenuit vallen. En Skelmose, die gaan een geweldige sprong maken van plaats 17. Die gaat de top 10 induiken. Dat is de situatie. 3 kilometer nog voor Pogacar. Los uit het hoofd. Ik heb het ook even moeten uitzoeken hoor. Maar, of opzoeken. Hoeveel ritten heeft hij al gewonnen, Pogacar, in de Tour?
13: Meer dan 20. Hè?
9: Ja, 22.
13: Ja, zoiets.
9: Duizelingwekkend. 22 keer. 5 keer Lombardije. 4 keer Luik. 2 keer wereldkampioen. 3 keer Vlaanderen. 4 keer Strade. En 2 keer Waalse Pijl. 2 keer Montreal. Straks nog eens een keertje wereldkampioen misschien in Canada. Het is echt...
13: Er valt weinig aan toe te voegen.
9: Zo is het. 2,5 kilometer nog voor de wereldkampioen. Die in de Tour Jawel, het mag verbazen. Zijn langste solo uit de kuiten heeft geschud. Vingegaard op 2.20. Dat is de enige spanning nog die rest in deze etappe. Rit nummer 6 nog maar in deze Tour. 2.20 voor Pogacar. Het groepje Sexas Evenepoel nader tot op een halve minuut. Het zou misschien wel kunnen voor onze landgenoot.
14: Ja, de aankomst van Tadej Pogacar is in elk geval nakend. Maar wij kunnen toch nog eens naar Maarten van Gramberen op de motor. Die ook met de flinke tred naar boven rijdt, denk ik. Maarten...
15: Ja, het gaat hier snel. Het is echt wel een loper. 39, 40 kilometer per uur. Zo snel gaat het. En de groep Evenepoel die is daar net onder het spandoek van de laatste 4 kilometer voorbij gereden. En het beeld dat we nu voor onze neus zien, dat is eigenlijk het beeld dat we al heel de etappe lang en zeker deze beklimming lang hebben gezien. Evenepoel die het werk opknapt. En dan heb je de mannen van Lidl Trek die een alibi-beurt doen af en toe. Paul Sexas heel af en toe. Lipovic, dat kan je ook niet echt een beurt noemen. Ze rijden niet echt samen en toch lopen ze in op Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard nu op 2 minuten 20 van Pogacar en de groep Evenepoel op 2 minuten 50. Dus een seconde of 30 ertussen, een halve minuut ertussen. En dat is echt wel de verdienste van Remco Evenepoel. Hij is de grote motor in die achtervolgende groep. En het is natuurlijk logisch dat mannen als Koes en mannen als Del Toro, dat zij helemaal niks doen. Want ze hebben daar geen belang bij, want hun renners die rijden voorin. Een kilometer of 3 nog met deze kopgroep, maar ik denk dat de man voorin, Tadej Pogacar, dat hij niet heel ver meer van de finish zal zijn. Op hoeveel kilometer zit hij van de streep, Christophe en Sven?
9: Anderhalve nog voor de wereldkampioen die de tegenstand vernederd heeft, zo mag je dat toch wel uitdrukken. Een solo na een klimrecord ook op de Tourmalet. Een gemiddelde snelheid op die Tourmalet van 23 per uur. Probeer gewoon bij ons in de streek, Sven in Aarschot en Meensel Kiezingen, maar eens 23 per uur te rijden. Beetje berg op, berg af. Daar heb je toch al goed doorgereden, toch, als toerist? Heb je constant 7.28 gereden, dat is al... Ja,
13: dan heb je een mooi tempo.
9: Dat is op het vlakke vrij traag, ik weet het wel. Maar hier op deze col...
13: Ja, het is indrukwekkend.
9: Ja, het is dat. Anderhalve kilometer nog voor de wereldkampioen. Hij heeft dus op zijn beurt Vingegaard vernederd. Is dat toch wel, hè? 2 minuten 20. En Vingegaard doet eigenlijk min of meer hetzelfde met de rest van de tegenstand. En die blijven hangen op 30 seconden. Nog eens de namen van het groepje Evenepoel. Hij zelf dus, de genoemde man... Ooit al eens op het podium van de Ronde van Frankrijk. En die kans is nog altijd levendig. Is nog altijd reëel. Want hij gaat naar de derde plaats wippen. Remco Evenepoel. Dus wie zit er in zijn groepje? Isaac Del Toro. Doodgewicht natuurlijk. Mee in de springplank verzorgd. En geweest voor Pogacar. Sepp Kuss. Lipovic, de ploegmaat van Evenepoel. Ayuso Skelmoser, de twee mannen van Lidl Trek. Paul Sexas en Lenny Martinez. Jawel, die andere Fransman doet ook een heel goede zaak in de stand. En de gele trui, na zijn val, is erbij gaan liggen door een ploegmaat. Dat is de Traan, die volgt op 20 minuten. Dus wat we daar straks zeiden... Vooral, ik zei dat, of dacht dat, een top 10 voor die Noor. Ja, dat wordt vandaag heel moeilijk natuurlijk door die eigen val. De laatste 1000 meter zijn ingegaan voor Tadej Pogacar op weg naar zijn 23e ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. En Vingegaard is echt aan het afzien. De man met het nummer 11 heeft gedaan wat hij kon natuurlijk. The best of the rest. En dat is geen schande. Dat is absoluut geen schande. Maar je wordt hier wel op 2,5 minuut gereden. 2,5 minuut. Ja, dat zijn geen 8 of 10 minuten zoals Merckx destijds. Ook in deze buurt in de Pyrenee op weg naar Mourinx, Ville Nouvelle. Maar toch, het heeft er toch wel een beetje iets van. Evenepoel op 3 minuten, beste Sven. Ja, dus hij rijdt nog verder weg. Ja, okay, die mannen zijn aan het rekenen nu wel. Hè?
13: Ja, die mannen hebben nog wel inderdaad misschien nog iets in de tank om in die laatste kilometer nog wat versnelling te gaan plaatsen. Maar nogmaals, van boven op de top van de Tourmalet tot hier aan de finish pakt hij nog 2 minuten extra ten opzichte van Vingegaard.
9: Zo is het. Na 4 minuten en half met een nieuw klimrecord op de Col du Tourmalet komt de wereldkampioen hier binnen en wint hij zijn 23e rit. Pakt hij die in de Ronde van Frankrijk. Beslist hij die al? Dat heeft er toch alle schijn van natuurlijk. Want de voorsprong op Vingegaard en co. We spreken straks over 2 minuten in het geval van de Denen. Over 3 minuten in het geval van Evenepoel en co. Waar in hemelsnaam zonder calamiteiten voor de Sloveen gaat de concurrentie daar nog iets kunnen aandoen. De vraag stellen is ze helemaal beantwoorden. En dat na rit 6. Op deze 9 juli komt hij hier binnen, de wereldkampioen. En hij wint de zonnebril in de windgaten van zijn helm. En hij buigt deemoedig en heeft respect voor deze Ronde van Frankrijk die hij straks voor een vijfde keer zal winnen na een demarrage. Een explosie op die Col du Tourmalet. Pogacar is dus binnen. En dan straks in die Vogese komt nog een zware rit. De Markstein, we gaan naar het Centraal Massief. Maar de tegenstander, ik heb het vaak over dat mentale sfeer.

0: Jij bent coureur geweest op hoog niveau, maar wat denk je nu als Vingegaard zijnde? Je bent in perfecte omstandigheden aan de Tour begonnen. Laat ons eerlijk zijn, hij heeft de Giro gewonnen. Niet tegen de grootste tegenstand. Hij heeft daar niet al te veel energie binnen de mate van het mogelijke, binnen de juiste context verbruikt. Je gaat met heel veel moed, op je scherpst, op je best. Hetzelfde geldt voor Evenepoel, na die Tour. En hier word je in de eerste de beste, niet de eerste de beste, in de enige echte Pyreneeënrit, word je meteen op respectievelijk 2 en 3 minuten gereden. Dan denk je toch als concurrent...
1: Ja, maar je mag de moed toch niet verliezen. Uiteindelijk is het nog altijd meer dan 2 weken koers. We hebben al in het verleden gezien dat Vingegaard in die laatste week zeker heel sterk voor de dag kan komen. Er kan heel veel gebeuren in die komende 2 weken. Ja. En dat gaan ze, zo gaan ze ook op hem proberen in te praten. De waardeverhoudingen op dit moment zijn echt wel duidelijk ten opzichte van de twee. Dat is al vaak wel gebleken. Maar volhouden, de kop erbij houden en nooit opgeven.
0: Dat is waar. In het Duits zeggen ze dat heel mooi. Umsonst, trotzdem. Het is allemaal voor niets. Maar toch moet je je best blijven doen. Hij komt zo dadelijk binnen in de laatste 400 meter. Jonas Vingegaard op zelfs meer dan 2 minuten van Tadej Pogacar. En wanneer Evenepoel eraan komt over 1,5 minuut, dan melden wij ons opnieuw.

0: Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig naar de koers, Christophe en Sven.
1: Ja, hij probeerde even een poel daar alle frustratie nog van zich af te sprinten voor de derde plaats. Maar dan wordt hij nog geremonteerd door de Mexicaan Isaac Del Toro, die natuurlijk de hele tijd in het wiel was kunnen blijven van de concurrentie als guard natuurlijk, als bewaker van Tadej Pogacar. En dus vierde plaats voor Remco Evenepoel. Op 2.40 is Vingegaard binnengekomen. Vingegaard die zo net toch even handjes schudde met Pogacar. Pogacar die nu al naar het podium wordt geleid. Hij is al bijna gewassen, helemaal klaargemaakt. En bij Jonas Vingegaard staan de mensen ook klaar. De Deense televisie staat al klaar om hem meteen te interviewen. Ik heb geen idee of dat eigenlijk daar wel mag binnen de context van ASO. Maar goed, misschien mogen de ploegen en de cameraploegen van de grote contenders en de strijders ietsje meer dan de rest. Hij drinkt wat, Jonas Vingegaard, en kijkt op zijn horloge en weet dat hij 2.40 aan de broek heeft gekregen van de man met het witte M&M-kapsel, Tadej Pogacar, die nu gaat uitfietsen. Derde vandaag Isaac Del Toro en vierde Remco Evenepoel. Maar de kaarten, ja, zij zijn absoluut geschud. Wat kan je er nog aan toevoegen, Sven?
2: Ja, indrukwekkend. Elke keer opnieuw met die hoge druk moeten presteren. Altijd op niveau. Ze verwachten altijd maar één ding. Dat is dat hij de koers wint. En hoe wint hij ze dan? Hè? Hij maakt het weer helemaal af. Heeft een zeer sterke ploeg. Hij staat er ongelooflijk goed voor om de komende 2 weken met wat voorsprong te gaan aanvatten. En mogelijk voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk te winnen.
1: Zo is het helemaal. Hij wint dus vandaag deze etappe naar Gerdre voor Jonas Vingegaard op 2.38 om precies te zijn. Dan Del Toro, Remco Evenepoel op een kleine 3 minuten samen met Seixas. En de opgave vandaag ook van twee landgenoten. Helaas van Bert van Lerbergen en van de kopman van Movistar, Kian Uytebroeks.
3: Ja, dankjewel mannen. In de Tour was het vandaag niet spannend voor de eerste plaats. Die eerste plaats is dus misschien inderdaad ook al verkocht voor op de Champs-Élysées als het ware. Maar we hebben wel een thriller gekregen op Wimbledon, Clem Artes.
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Die super tiebreak, daar spelen ze dus naar 10 gewonnen punten. Uiteindelijk 12-10 beslecht in het voordeel van Mukhova. Het was een ware thriller, waar ook Coco Gauff trouwens een matchpunt heeft gekregen op de eigen service dat niet heeft kunnen benutten. Een te snelle fout met de backhand. Mukhova besliste ook niet meteen haar eerste wedstrijdpunt. Het was een zenuwstrijd, maar ze is wel blijven tennissen op het einde, blijven op zoek gaan naar die punten. En dat laatste punt van de wedstrijd was een zeer goed uitgespeeld punt van Mukhova, waarbij dat ze Gauff eigenlijk uit de baan trok en die kwam nog wel bij die bal, maar haar voorhand geraakte niet meer over het net. En waren dat we dus een zeer eenzijdige eerste set gekregen hebben, een zeer eenzijdige tweede set. 6-2 voor Mukhova, 1-6 voor Coco Gauff. Kregen we dus een bijzonder spannende derde en beslissende set. 7-6 voor Mukhova. Die speelt zaterdag haar tweede Grand Slam finale. Dat deed ze dus ook al op Roland Garros 2023. Toen verloren ze van Iga Swiatek, zoals zoveel al verloren hebben van de Poolse op gravel. En zaterdag krijgt ze toch echt wel een zeer goede mogelijkheid, want die tweede finaliste die is uiteraard nog niet bekend. Die kennen we straks, maar dat wordt een duel tussen de killer van Elise Mertens, Linda Noskova. Die is natuurlijk aan een uitstekend toernooi bezig, maar heeft nog niet die ervaring van een Grand Slam finale. En aan de andere kant krijgen we dan Marta Kostyuk. Zeer constant seizoen. De Oekraïense ook zeer goed aan het spelen. Dus ook dat zou wel eens een thriller kunnen worden. Maar de eerste naam van die finale, die is ingevuld. En die luidt naar de naam Carolina Mukhova.

0: Ik herinner mij dat Sven Nys een minuutje of 10 geleden zei van, ja, wat er ook gebeurd is vandaag, je mag bijvoorbeeld Vinegaard de moed niet verliezen. Maar als we zo meteen naar de verschillen gaan kijken, ja, Christophe, die gaan al iets zeggen natuurlijk, hè.
1: 2 minuten en 42 seconden, dat is de achterstand van de Deen, die toch ook al 2 keer de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. Maar dat zonder, zoals gezegd, calamiteiten, valpartijen, uitschakelingen van de Sloveen niet zal doen voor een derde keer. Isaac Del Toro is nu derde. Hij pakt ook nog wat bonusseconden als derde vandaag, ook in de rituitslag op 3 minuten 27. Dat is een fractie beter dan Remco Evenepoel, die staat op 3.30. Dan Ayuso op 3.34, Seik Sas op 3.55. Dus ja, de kloof tussen Evenepoel als vierde en Paul Seik Sas op de zesde plaats, dat is amper een 25-tal seconden. Lipovic dan ook nog altijd tussen de mensen op 4 minuten als zevende. Dan hebben we Lenny Martinez, Kjell Mose en de tiende, Bernal, de tiende, die staat op 9 minuten. De tiende staat nu al op 9 minuten. Ja, sorry dat ik even nadruk en naar jou kijk en lach, Sven. Maar normaal gezien, op het einde van een tour staat de tiende op 28 minuten.
2: Ja, maar we hebben ook nog nooit een Pyreneeënrit gehad na dag 5 of 6. We hebben al een lastige eerste fase van de tour.
1: Ja, niet zo vaak. Dat is al wel eens een keertje gebeurd. Hè, dat we meteen die Vogesen introkken en zo. Maar toch,
2: het is vooral ook de sterkte van Pogacar die ervoor zorgt dat er zoveel voorsprong is. Uiteraard.
1: Dus eigenlijk wat het belangrijkste is en waaraan we en ook de toervolgers zich moeten optrekken, is dat tussen plaats 3 van Del Toro en plaats 8 van Lenny Martinez en ook nog een beetje Kjell Mose. Ja, dat is eigenlijk maar een verschil van 1,5 minuut. Dus ze staan daar met 6 op een zakdoek. Dat is misschien wel iets om naar uit te kijken. Die strijd voor de derde plaats. En wie weet heeft Vingegaard misschien ook nog wel eens een slechte dag. Maar Vingegaard op zich heeft als tweede al een minuut voorsprong op de nummer 3 op Isaac Del Toro. Dus het is heel duidelijk. Eerste belangrijke rit bergop. En ja, hij heeft de kaarten al helemaal geschud. Tadej Pogacar opnieuw in het geel.
2: Kjell Mose gaat nog een sprong maken. Hè. Die heeft pech gehad in die ploegentijdrit met een lekke band. Was hij daar weggeslagen, veel tijd verloren. Dus vandaag goed in die achtervolgende groep. Die gaat nog wel kort richting dat podium fietsen.
1: En vanavond zouden wij heel graag een vlieg op de muur zijn bij...
2: Bij Remco aan tafel. En dat sprintje dat bovenop de Tourmalet gebeurde van Lipovic. Ik ben benieuwd wat dat daarover gezegd wordt.
1: Waarom hast du das gemacht? Zal hij vragen aan Lipovic.
2: Dat weet ik niet.
1: Ik heb het niet gezien. Want het was, je zat achter mij. Foei, we lachen met de miserie van een ander. Maar dat is het mooie natuurlijk ook in topsport. Je vertrekt met 2 kopmannen binnen 1 team. En dan merk je toch altijd of je dat nu hoe je draait of keert. Ploegsport. Nee, het blijft altijd iedereen voor zich.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 30 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. 25 minuten extra op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En 20 minuten op de A12 tussen Stroombeek en Meissen. Daar is de weg wel weer vrij. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst door een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 15 minuten tussen Vorst en Zellik. Naar Genk op de E314 tussen Zolder en Houthalen 10 minuten door een obstakel. En naar Namen op de E411 tussen Overijse en Waver een kwartier erbij.

0: binnenland 30 graden en zelfs nog iets meer. Vandaag was dat al erg warm, maar voor het centrum van het land nog geen tropische 30. Wel veel zon en ook de komende dagen nog veel zon. En vannacht koelt het nog goed af, dus geleidelijk aan. Het gaat wel langzaam, maar uiteindelijk komen we uit bij minima die ergens schommelen tussen 13 en 19 graden. Dus we gaan nog wel onder die kaap van 20 graden. En dan morgen gaan we over de kaap van 30 graden. Hier in het centrum van het land 31 graden. De uiterste zuiden misschien 32 of 33 graden. Aan de kust blijft het wel draaglijker met 25 graden. En daar waait het ook matig tot vrij krachtig van overzee. Dus dat brengt wel verkoeling. Af en toe wat hoge wolken of middelhoge wolken, meer niet. Ook de nacht daarop 14 tot 19 graden, dus het koelt wel af. En dan voor het weekend gaan we opnieuw richting 31 of 32 graden. Dus alweer die hitte voor het binnenland. Wat minder heet voor de kust. 24 graden zaterdag en 26 graden zondag. Met daar altijd meer wind. Een goed voelbare wind zelfs, matig tot vrij krachtig uit noordelijke hoek. En begin volgende week blijft het nog altijd heet. Nog altijd tropische dagen tot en met donderdag. Met misschien vanaf dinsdag 's avonds al eens een warmteonweer. Maar dat is nog onzeker. En overdag veel zon.
1: En nu voorlopig toch nog ook wel koele nachten. Dat helpt ook een beetje om te slapen.
0: Ja, en die nachten die worden wel tegen het weekend. En zeker begin volgende week worden die ook wel zachter. Dus dan blijven ze boven 20.
1: Dus nu nog goed afkoelen. Dankjewel.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Miles Away From Here, The Wolf Baines.
1: Christophe van der Goor die vroeg zich daarnet af hoe het vanavond aan tafel eraan toe zou gaan bij Red Bull boren Hans Grohe. Waarom vroeg hij zich dat af? Omdat Florian Lipovits op de top van de Tourmalet de wegdemarreerde uit een groepje richting afdaling, terwijl Remco Evenepoel nog achterop zat. Maar als ik naar deze korte reactie van Florian Lipovits luister, dan is er op het eerste zicht voor hem niet meteen een vuiltje aan de lucht.
2: Fahre ich vorne natürlich nicht mit, wenn ich Remco hinten habe. Und dann kommt die Gruppe zurück und dann, ja, ich würde sagen, es hat ein bisschen funktioniert, aber es wollte auch keiner ja, super hart fahren. Ne? Und dann haben wir es nicht ganz geschafft, Jonas zurückzuholen, aber ich denke, ja, die Teamperformance war heute top.
3: Bei so einer Machtdemonstration, die Tadej heute an den Tag gelegt hat, welche taktischen Möglichkeiten gibt es überhaupt für Ihr Team in den Alpen beispielsweise?
2: Ja, ich glaube, da bringt nicht viel. Ich meine, bei der Performance ja, kann man, glaube ich, nicht viel machen. Ich denke, wir müssen jetzt um Platz 3 fahren. Jonas war halt auch super stark und ja, wir müssen jetzt einfach Tag von Tag schauen.
0: Also, we moeten het dag per dag bekijken. De vraag kwam ook, wat kan je doen als ploeg tegen Pogacar? Ja, niet veel natuurlijk. Vingegaard ook supersterk. Dus focus je dan maar op plek 3. Maar dan dat stukje over die situatie een beetje met Evenepoel, zegt Lipovits. Ja, doorgaan, dat deed ik niet. Dat kon ik ook niet doen, want Remco zat achter mij. Onze teamprestatie was top vandaag. Dus
1: ja, dat is mij ook opgevallen. En jammer dat ze Vingegaard niet hebben teruggehaald. Dus focus nu op plaats 3, ook volgens Florian Lipovits.

0: Long hot summer, een lange hete zomer. Ja, daar staan wij ook voor en zitten we natuurlijk
1: gaan we naartoe?
0: Middenin. We kunnen ook al meegeven dat Remco Evenepoel geen interview gaat geven na de etappe van vandaag. Jammer, want ik was nogthans wel benieuwd naar wat hij te zeggen zou hebben. Maar goed, ik ben ook benieuwd naar Tadej Pogačar, de winnaar van vandaag. De Tour misschien nu al in een beslissende plooi gelegd. Hier komt hij, de winnaar van vandaag.
2: Tadej Pogačar, you have won 23 stages on the Tour de France. Would you rate this one in your top 5, top 3, top 1 of most impressive wins?
3: I think top 5, I would say. I got flashbacks to what was the stage also with Tourmalet in 2023 when I broke my hand.
2: De Cotteret.
3: Yeah, I got a lot of flashbacks. Was similar finish, but it's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
2: You had planned it exactly as it went.
3: Yeah, yesterday on the bus. When we were coming from the stage with the guys, it was very big hype on the already talking about today's stage. And today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy. So I was really, really excited for today. So I knew, and all the guys were really hyped. So I knew it will be a good day. And we just commit. We were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
2: And did you imagine that you would have an advantage of more than 2 minutes on Jonas and that you would reconquer the yellow jersey?
3: I didn't, in my mind, I left everything to coincidence. Whatever happens. Was not calculating any seconds or minutes or who's gonna win or whatever. I just wanted to do all the way to the finish, full gas. And I think I would not take the yellow jersey today because Thorsten Train. I heard now that he crashed really bad from Tourmalet. It's quite shit downhill, really dangerous if you miss a corner, and I hope he's okay. And I would still maybe prefer if he could keep the jersey today. I hope he recover fast and that he can continue racing.
2: Thank you, Thomas.
0: Ja, dat was dus zijn 23e ritzege intussen al in de Tour de France. En hij zei Pogačar dat dit zeker toch wel in zijn top 5 terechtkomt van meest indrukwekkende zegens. Hij had ook meteen flashbacks naar 2023. Toen gingen ze ook over de Tourmalet. Dat was die Tour waar hij met een gebroken pols had gekampt. Hè, net voor de start van die Tour. Weet je,
1: Luik Bastnaken.
0: Was gevallen in Luik, inderdaad. Ja. Dus dat was ook een bijzondere Tour toen voor hem. Een zotte zege, dat was het sowieso. Een van zijn mooiste. Was het zo gepland, vroeg de interviewer zich af. Wel, gisteren in de bus waren ze er al over begonnen, over die rit van vandaag. En om 7 uur vanochtend werd Pogačar dan wakker en was die al super enthousiast. En de ploeg die had er ook echt zin in. En dan zei hij, als ik zou ontploffen, dan was het maar zo. Heb jij Pogačar al vaak zien ontploffen als hij in inspanning begon?
1: Niet zo vaak. Het is al wel eens gebeurd. Col de la Loze bijvoorbeeld wel. Maar
0: zelden
1: op één hand te tellen.
0: Ja. Natuurlijk. En tegenwoordig bijna nooit meer. En Jonas Vingegaard, die zit dus op meer dan 2 minuten. Hij heeft ook het geel terug. Hij zei, nadenken over seconden heb ik niet gedaan. Ik ging gewoon vol gas tot de finish. Jammer wel van Traan. Die had van mij het geel mogen houden. Maar kijk, hij staat dus ook opnieuw in het geel.
1: En trouwens, Thorsten Traan, die is zo net op 29 minuten. En 57 seconden van Tadej Pogačar toch over de finish gebold. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten file rijden tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 35 minuten op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel 10 minuten op de E19 tussen Kontig en Rums door een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Zelk.

0: was. Allee, en zo zitten we alweer helemaal in de WK-voetbalsfeer. Vanavond natuurlijk de eerste kwartfinale Frankrijk-Marokko. En morgen is het dan aan de Belgen tegen Spanje. Goed, vandaag in de Tour was het eerste echte klimexamen. En verrassing, verrassing, Pogacar domineerde en demonstreerde. We wachten alleen nog op de mannen die gaan binnenkomen in de Gruppetto. En misschien denk je nu, wat in hemelsnaam is dat? Wel, we gaan het toch nog even aan je uitleggen.
1: Toegepaste pedaalkunde.
0: En koersprofessor van dienst is vandaag Marijn de Vries. Marijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Marijn, eerst even toch over wat er vandaag al gebeurd is. Pogacar buitenaars, Vingegaard de verwachte nummer 2, Del Toro derde, Evenepoel uiteindelijk vierde. Ligt de Tour al in een beslissende plooi, Marijn?
2: Oh, ik zou zo graag willen zeggen van niet. Ik zou zo graag willen zeggen dat het nog extreem spannend gaat worden en dat we nog niet de helft gezien hebben. Maar ja, ik vrees ervoor. Pogacar is zo ontzettend dominant al het hele jaar natuurlijk. En eigenlijk al zijn hele carrière. Maar het lijkt een steeds groter verschil te worden met de rest. Nu is wel het allerlaatste weekend van de Tour. Wordt ook echt nog wel een spektakel. En ik weet zeker dat ze bij Visma nog een masterplan hebben. Want dat hebben ze altijd. Dus daar kijk ik erg naar uit. Maar hier is toch niet zoveel tegen te beginnen, vrees ik.
0: Nee, inderdaad. En voor iemand als Evenepoel is dat dan focussen op die derde podiumplek. Hè? Wat vond je nu uiteindelijk van zijn koers van vandaag? Want moeilijk momentje natuurlijk wel op de Tourmalet.
2: Ja, maar dat is denk ik ook wel het beeld dat we heel vaak van Evenepoel hebben gezien in dit gezelschap als hij voor het algemeen klassement gaat. Dus eigenlijk verbaast me dat ook niet zo. Ik vind wel, die afdaling was natuurlijk fenomenaal. En hij heeft ontzettend veel werk ook daarna opgeknapt. Dus je kan zien dat hij een hele goede vorm steekt. Maar met een Vingegaard en een Pogacar voor hem is het voor hem heel lastig om tweede of eerste te worden. Dus ja, derde plaats lijkt me. Maar Sykes Sass, die is ook goed in vorm. Dus dat zal nog

0: moeilijk en spannend worden.
1: Zeker weten. En ik zei het dus al, er zijn nog renners onderweg. De mannen die in de Gruppetto zitten. We gaan nog eens even het daarover hebben, hè, die Gruppetto. Wat is dat juist?
0: Ja, in het Nederlands noemen we dat de bus. En dat vind ik eigenlijk een veel mooier woord.
1: Ah, vind je dat mooier? Ik vind Gruppetto leuker klinken. Nou, dat is hetzelfde, inderdaad.
0: Maar misschien komt het ook door mijn eigen eerste ervaring met de bus. Dat was ook aan de voet van de Pyreneeën. Ik reed mijn allereerste etappekoers in 2010. Dat was de Tour de Lode. Dat was op dat moment de grootste etappekoers voor vrouwen. Een beetje de opvolger van de Tour de France ook. Tiendaagse etappekoers. En de eerste bergetappe was. En ik kon redelijk klimmen, maar niet met de allerbeste klimsters mee. En mijn ploeggenoten hadden tegen me gezegd, als je wordt gelost, dan moet je wachten op de bus. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was, maar ik wist vooral niet hoe dat moest. Ja. Dus ik had wel heel lang ook geprobeerd om nog bij de echte klimsters te blijven. En dat lukte me ook wel tot een bepaalde hoogte, maar op een gegeven moment werd ik gelost. En toen reed ik helemaal alleen. En ik dacht, ja, nu moet ik dus wachten op de bus. Maar hoe doe je dat dan? Moet je dan stoppen of zo en in het gras gaan zitten wachten? Of hoe gaat dat? Dus ik ben toen verder gefietst, want ik dacht, ja, dan verlies ik ook niet zoveel tijd. En uiteindelijk finishte ik en had ik ook niet idioot veel tijd verloren. Maar ik kreeg wel echt veel gemopper hoor van mijn ploeggenoten, dat ik toch echt op de bus had moeten wachten. Want het had me veel te veel energie gekost dat ik daar alleen had rondgefietst. En dat is wel ook een beetje de functie van de bus. Dus je hebt natuurlijk de klassementsfavorieten en hun knechten die heel goed bergop rijden. Maar je hebt ook de sprinters en je hebt de renners die willen voor een etappe gaan. En dat zijn over het algemeen de renners die verzamelen zich. En die gaan in een grote groep gaan ze naar de finish rijden in gedoseerd tempo, zodat iedereen het min of meer bij kan houden. Mm-hmm. En dat ze binnen de tijdslimiet binnen zijn. Dat is een heel functioneel idee, want met z'n allen ga je sneller. En wat er ook vaak gebeurt, is dat dan bergop niet zo hard gereden wordt. Wordt nog steeds echt super hard gereden hoor. Het is niet zo dat dat stapvoets gaat. Nee. Maar dat vooral bergaf en in de vallei, dat daar echt tempo gemaakt wordt. En dat wordt heel goed geregeld. En eigenlijk is het een heel mooi sociaal fenomeen om toch te proberen iedereen voor de tijdslimiet binnen te krijgen.
1: Ja, een mooi sociaal fenomeen, zeg je. Wordt daar dan ook echt gewoon gepraat onderling?
0: Ja, zeker. Het verschilt wel per renner, want sommige renners kunnen toch nog wat beter klimmen dan andere renners. Dus er zijn altijd renners die ook in de bus enorm zitten af te zien. Er zijn ook heel veel renners die zitten al enorm af te zien voordat de bus gevormd wordt. Want je moet niet te vroeg lossen, want als je te vroeg lost en die bus die wordt ook niet gevormd, ja, dan zit je er niet in. Dan rij je alsnog alleen. Maar er zijn heel veel renners, ja, die kunnen dat tempo eigenlijk wel goed aan. Ja, en dan wordt er wel heel veel geouwehoerd onderweg. Er wordt daar niet keihard gekoerd.
1: Geouwehoerd, heerlijk Nederlands woord.
0: Dus dat wordt zeker gedaan. Nee, eigenlijk is dat vaak wel heel erg gezellig, die bus. Ligt er natuurlijk aan hoe ver je in een etappekoers zit en hoe groot de vermoeidheid is. Maar ja, daar gebeuren wel hele leuke sociale dingen. Ja, de onderlinge banden worden daar wel aangescherpt.
1: Oké, dat is leuk. Is het dan bijvoorbeeld ook zo voor de sprinters, hè? Want we spreken dan bijvoorbeeld over een Timmerlier en Jasper Philipsen vandaag. Dat vaak hun loodsen, als het ware, dat die ook mee in die bus gaan zitten om dan hun sprinter op die manier te helpen op tijd binnen te geraken?
0: Ja, dat heeft twee redenen. Want vaak zijn sprinters wel de renners die het dan in de bus ook nog zwaar zouden kunnen hebben. Dus mocht zo'n sprinter dan toch min of meer gelost worden in die bus, dan zijn de helpers ervoor om de sprinter weer terug in de bus te brengen. Maar de bus is voor sommige renners die redelijk goed kunnen klimmen ook een halve rustdag. Dat klinkt gek, want je moet natuurlijk nog wel die etappe fietsen. Maar als je niet dat op maximale inspanning hoeft te doen, dan spaar je ook voor de dagen daarna. Dus morgen en overmorgen zijn weer sprintkansen. En de renners die dus en loods zijn, maar ook redelijk goed kunnen klimmen, die hebben vandaag min of meer uitgerust. Dus die zijn morgen wat frisser om dan uiteindelijk in de sprint die sprinttrein te kunnen vormen en daar alles te kunnen geven.
1: Ja, als ik nu heel even terugdenk aan jouw eerste verhaal dat je vertelde, hè, de eerste keer dat je op zo'n bus moest wachten. Als ik niet zou weten wat dat was, dan zou ik nog zelfs denken dat iemand echt over een echte bus bezig is, het vervoersmiddel.
0: Ja, dat klopt. Ik geef wel eens lezingen en dan vertel ik dit verhaal ook altijd. En dan leg ik ook nog wel even uit dat de bus dus niet een echte bus is. Want je hebt natuurlijk de bezemwagen die erachter rijdt. Als je echt niet meer kan, mag je daarin stappen. Maar het is natuurlijk niet zo dat er zo'n hele grote touringcar komt die iedereen mee zou nemen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Dan kom je lekker uitgerust aan de finish. Maar zo is het niet.
1: Oké, top. Dankjewel Marijn om ons vandaag het concept van de bus in het Nederlands, of de Gruppetto, zo mag je het ook noemen, uit te leggen. Ben je nog altijd op de camping?
0: Ja, ik ben nog altijd op de camping en we zijn nu een wijntje aan het drinken, dus daar ga ik lekker mee verder.
1: Schitterend. Geniet ervan, dankjewel.
0: Doe ik. Jullie ook bedankt.

0: Chasing Pirates van Norah Jones. Dit is de stand in de Tour op 1. Tadej Pogacar, Vinnegaard al op 2.42. En Remco Evenepoel is vierde op 3 minuten 30. Maar de derde plaats ja, kan zeker nog allemaal. Morgen gaan we plots weer spurten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel, leef beter.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissen.
14: Richie. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
15: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
16: Het kwartier staat klaar voor jou met verhalen van de mensen in Iran. Met de Krim, het schiereiland dat door Oekraïne in de tang wordt gehouden. En met de geheime reis van het tapijt van Bayeux. Tot zo.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
20: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
19: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of op VRT Max. Veehouders kunnen bij de overheid subsidies aanvragen om koelinstallaties te plaatsen in hun stallen. Maar de overheid zou meer kunnen doen om de veehouders te wapenen tegen de hitte, zegt Tessa de Brins van de Boerenbond.
5: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
19: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte, want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amory de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
21: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
22: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
21: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
22: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
21: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
22: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
21: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
19: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. Correspondent Frank Renaud.
23: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebruik aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
19: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
24: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de Broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is 4e op enkele seconden van de 3e plaats.
19: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
25: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. We were going like nothing to lose. If we explode, but in the end we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
19: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer. Op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op 14nieuws.be.
0: 136 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file rijden tussen Sint-Annelinkroever en Berchem. Daar is de rijstrook dicht door een ongeval. De rechte rijstrook dicht door een ongeval. Hou daar een reddingsstrook vrij en richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 bij Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook nog vertragen. Naar Brussel is het 25 minuten erbij op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring nog 15 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarden.
1: De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op een rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
2: Wat ik altijd blijf missen is dat daar een enorm land met een enorme bevolking achter zit waar wij niks van weten.
3: Het is niet veranderd, het is zelfs verslechterd voor de mensen binnenin.
4: Hoe gaat het met de Iraniërs nu de oorlog weer oplaait?
6: Crimea. The place many people wanted to go.
26: De Krim, wat is dat?
27: De Krim was eigenlijk al min of meer opgegeven door de internationale gemeenschap.
28: Queues at gas stations, thick black smoke on the skyline, so yet more Russians are leaving.
29: We zien nu ook dat er grote stroompannes gebeuren op het Schiereiland.
30: It is in Ukraine.
31: Is Oekraïne, het Schiereiland, de Krim, aan het wurgen?
32: Het tapijt van Bayeux. In Frankrijk gaan ze dat museum waar het hangt nu, dat gaan ze renoveren. En daarom gaan ze het eventjes uitlenen aan het Verenigd Koninkrijk.
33: La tapisserie de Bayeux, c'est un monument mondial.
27: Er is heel veel kritiek op geweest in Frankrijk.
32: Ja?
27: Omdat ze zeiden, je kan niet geen schade hebben.
31: Ja, kan je zo'n 1000 jaar oud borduurwerk wel veilig verhuizen? De verhalen van de dag die heb ik alvast handig voor jou verpakt. Jij moet alleen nog luisteren. Ik ben Katrien Boon, fijn dat je het kwartier weer in je oren hebt.
34: Fox News alert, this just coming in. CENTCOM has just announced U.S. strikes in Iran have begun. This after President Trump says the ceasefire with Iran is over.
35: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people.
31: Vorige maand leek er even rust te zijn, maar de laatste twee dagen vallen er opnieuw volop bommen op Iran. Tja, hoe zijn we hier weer beland? Een maand geleden tekende Iran en de VS een intentieverklaring die uiteindelijk tot een vredesakkoord zou moeten leiden. Maar ondertussen loopt het weer mis. Het begon deze week met aanvallen van Iran op schepen in de belangrijke zeestraat van Hormuz.
36: Status, engine room fire and full of smoke.
31: En de Amerikanen antwoorden met raketten. En dus lijkt vrede weer ver weg.
37: Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije twee dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden.
31: En zo betaalt vooral de Iraanse bevolking opnieuw de prijs. Hoe het er daar vandaag echt aan toe gaat, komen we moeilijk te weten, want buitenlandse journalisten kunnen Iran nauwelijks in. En daarom vraag ik het aan de Iraans-Belgische Wali Siddiqui.
38: De familie van mij wonen in Teheran. Maar er zijn ook andere kennissen en vrienden die andere steden van Iran wonen.
31: En hij heeft nu opnieuw contact met zijn kennissen daar.
38: Gisteren was ik dus aan het sms'en met iemand via Telegram. Er heerst heel veel kwaadheid bij de mensen daar.
31: En dit is Fanis Fassihi. Ze is sinds haar derde in België, maar ze hoort nog veel mensen in Iran.
3: Tantes, nonkels, neven, nichten zijn allemaal nog daar. Ook heel veel vrienden die wij daar nog hebben, die we nu wel beter kunnen contacteren ook sinds dat er geen internet shutdown meer is. Ik denk dat de mensen nu op een punt gekomen zijn. Ze hebben een oorlog van 12 dagen gehad vorig jaar. Nu deze keer dit. Het is op een punt gekomen dat iedereen er precies wat luchtiger over spreekt, terwijl dat het niet echt iets luchtigs is, maar gewoon omdat ze het nu heel de tijd opnieuw aan het ervaren zijn.
38: Hoe erg dat zij ook tegen hun regime zijn, als hun grond wordt geraakt, dan heerst er een nationaal gevoel. En dat kunnen ze er niet tegen. En dat zie je ook nu bij de Iraniërs. Dat heb je ook gezien een paar dagen geleden, dat ze met miljoenen zijn op straat gekomen, met honderden, duizenden. En ja, dat is heel veel kwaadheid dat Amerika hun weer al binnenvalt.
3: De sfeer is heel raar, denk ik, op dit moment. Het is heel dubbel. Er is heel veel, denk, spanning en afwachting. Langs de ene kant, niemand wil oorlog in zijn land, maar langs de andere kant zijn de Iraniërs zelf ook niet veilig met hun eigen regering. Dus het is een heel dubbel spel momenteel.
38: Dit heeft ook letterlijk impact op hun dagelijks leven. Inflatie is keihard en die inflatie komt degelijk door die bombardementen. Het komt door de sancties die worden aan die mensen gelegd. De middenklasse is letterlijk kapot gegaan. De middenklasse die eigenlijk de veranderingen kan brengen.
3: Het leven daar is nu op een punt gekomen dat het economisch niet meer enkel zwaar is voor mensen van een iets moeilijkere familiesituatie of van een lagere klasse. Maar het is op een punt gekomen dat echt de volledige maatschappij het aan het voelen is. Het is op een punt gekomen dat het heel moeilijk is voor jongeren om nog een toekomst te kunnen zien met deze situatie en deze regering.
19: En net vandaag wordt in Iran ook de leider Ali Khamenei begraven, die omgekomen is bij de Amerikaanse aanvallen eerder dit jaar. Zijn kist is de voorbije dagen door Iran getrokken en duizenden mensen zijn komen afscheid nemen. Maar achter die massale rouw schuilt ook een ander verhaal.
3: Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met beelden van die grote menigten. In Iran kan aanwezigheid bij zo'n staatsceremonie ook vaak onder politieke druk zijn dat ze daar aanwezig moeten zijn. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Dat is ook een manier van de overheid om door die staatsbeelden te verspreiden, om zogezegd de loyaliteit voor het regime te tonen. Maar dat is zeker niet het volledige verhaal. Binnen Iran zijn er heel veel mensen die niet aan het rouwen zijn voor het overlijden van Khamenei. Voor veel mensen stond die persoon als symbool, als een dictator eigenlijk. En als angst en onderdrukking. En met zijn overleden zijn ze eigenlijk blij.
38: De verandering moet van binnen uitgroeien. Niet door de bommen van Daddy en Bibi-regime, zeg maar. Ja, heel veel mensen zitten met kwaadheid handen af van ons land.
19: Over een week of drie heb ik vakantie en dus heb ik overal reisgidsen rondslingeren nu over Noorwegen. Naast het bed van onze technicus Wanne ligt de groene Michelin van Griekenland.
5: Ik ben op dat vlak meer een boekenman.
19: En redacteur Lies haalt haar reisgidsen het liefst online.
7: Dat is gewoon zo'n pdf-brochure die ik dan kan downloaden, afprinten en daar staan dan de hoogtepunten van de bestemming in.
19: Maar stel dat er een gids zou bestaan van de Krim, dat bekende schiereiland in de Zwarte Zee. Wat zou daar dan in staan?
8: Ik denk dat de Krim dan zeker zou genoemd worden als een plek waar het toch voor toeristen normaal gesproken fijn vertoeven is. Het is gekend om zijn badplaatsen, het is ook gekend om zijn rijke geschiedenis. En het is natuurlijk een plek waar verschillende historische claims worden opgemaakt. De Krim behoorde tot het Russische Tsarenrijk van ergens eind 18e eeuw, maar is dan in de Sovjetperiode geschonken van de Russische Sovjetrepubliek aan de Oekraïnse Sovjetrepubliek. En sindsdien is het dus een onderdeel van Oekraïne, maar dan is er natuurlijk in 2014 die fameuze annexatie door Rusland geweest, waarmee zij eigenlijk wilde de boodschap de wereld insturen: de Krim is terug van ons.
19: De reisleider van dienst hier is trouwens Ria Lanen.
8: En ik doseer Russische en internationale politiek aan de KU Leuven.
19: En dat ik meer wil weten over de Krim heeft te maken met het nieuws uit die regio. Oekraïne heeft 12 Russische tankers bestookt vlakbij de Krim. De voorbije dagen was dat trouwens ook al gebeurd. En ook op andere manieren zet Oekraïne die Krim steeds meer onder druk. Bruggen en havens bombarderen en de bevoorrading platleggen.
8: De Krim, daar werd zo toch niet altijd op heel directe wijze, maar eerder impliciet aan Oekraïne een beetje de boodschap gegeven: waarom zouden jullie daar nog voor willen gaan?

0: gaan. Waarom zouden jullie dat willen terug herveroveren? Voor de Russen is het duidelijk, dit gaan zij niet meer loslaten. Hè? En nu krijg je een hele nieuwe dynamiek met dat toch wel erg in de tang nemen van de Krim door de Oekraïners. Ik denk dat men vooral ook nu van de zomerperiode wil profiteren om een heel duidelijk punt met betrekking tot de Krim te maken. Ten eerste, ja, wij zijn in staat om deze aanvallen succesvol uit te voeren, om die druk op Rusland enorm op te drijven. En om op die manier eigenlijk ook de oorlog tot bij de Russen zelf meer en meer te gaan brengen. Dat zie ik echt een beetje als het thema van 2026... dat men aan Oekraïnse zijde zegt, we brengen die oorlog nu voelbaar tot bij jullie Russen. Ook tot bij jullie Russische burgers die dachten een zorgeloze vakantie op de Krim te gaan spenderen bijvoorbeeld.
1: Ja, want voor de Russen op de Krim is dit erg voelbaar, toch? Hè?
0: Ja, het meest prangend zijn de brandstoftekorten. We zien nu ook op satellietbeelden dat er grote stroompannes gebeuren. Dus ja, een hele grote impact op het dagelijkse leven daar op de Krim.
1: En wordt de Russische president Poetin daar zenuwachtig van?
0: Dat gaat hij natuurlijk niet meteen met zoveel woorden toegeven, maar hij heeft wel al erkend dat er een grote impact is van de Oekraïnse aanvallen op de Krim. Ik herinner mij ook toen eigenlijk nog in de eerdere fase van de oorlog die fameuze Krimbrug, die Poetin liet bouwen om de Krim te connecteren met het Russische vasteland. Toen die voor het eerst door de Oekraïnse zijde werd aangevallen, was dat al mentaal een zware klap voor het Kremlin. En ja, nu gaat het zoveel verder.
1: Is het denkbaar dat de Oekraïners die Krim echt heroveren?
0: Ik weet ook niet of dat de uiteindelijke bedoeling is, maar het is alleszins zeker door wat Oekraïnse zijde nu onderneemt. Stel dat er toch op een gegeven moment onderhandelingen zouden komen, ja, dat men op dat vlak ook een sterkere uitgangspositie aan die onderhandelingstafel heeft. Dus dat is volgens mij zeker een van de doelstellingen. Maar of de uiteindelijke doelstelling zal zijn om de Krim te herveroveren, ja, dat durf ik niet echt zo met zekerheid zeggen.
1: En dan wou ik nog aan Ria vragen of we ooit echt met die reisgids naar de Krim zullen kunnen. Maar ik voel het antwoord al aankomen.
0: Ben ik niet zeker van. Voor de Russen zal het toch iets zijn wat zij niet echt graag terug uit handen zullen geven. Dat is nog niet meteen voor nu, zou ik zeggen.
1: En ik eindig met een trip in mijn teletijdmachine naar een groots moment in onze Europese geschiedenis. Het is 14 oktober van het jaar 1066 en ik ben in het Engelse Hastings bij een slagveld. Een regen van pijlen, een muur van schilden en twee mannen die vechten om de troon. De Engelse koning Harold staat hier oog in oog met de Normandische hertog Willem de Veroveraar. Het is een kwestie van tijd voor koning Harold dood ligt op het slagveld. En dat is meteen het einde van een tijdperk. Want het Angelsaksische Engeland krijgt met Willem de Veroveraar voor het eerst een Normandische koning. En waarom geef ik die lesgeschiedenis? Omdat deze veldslag 1000 jaar geleden vereeuwigd werd in een borduurwerk, bekend als het tapijt van Bayeux. Het is een doek van een halve meter hoog en bijna 70 meter lang. En dat doek gaat nu op reis.
2: Pour la première fois depuis des siècles, permettra au peuple britannique de contempler sur son sol l'œuvre qui raconte sa propre origine.
1: Ergens deze week wordt het 's nachts onder politiebeveiliging vervoerd van het Franse Bayeux naar het British Museum in Londen. Maar hoe verhuis je zo'n fragiel stukje geschiedenis?
3: Ik zelf denk, moest het tapijt van onze collectie zijn, dat ik het toch niet zou bruiklenen.
1: Dat is Ria Koreman.
3: En ik ben conservator in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, van vooral kantwerk, vlak textiel en collectiebeheerder voor de wandtapijten. Je moet eigenlijk eerst zwakke punten opzoeken vooraleer dat je het kan losmaken van zijn opstelling. Want ze moeten het natuurlijk uit die vitrine halen. Het is 70 meter van linnen dat aan elkaar vastzit. Ik weet dat het in 9 afzonderlijke stukken linnen is, maar over die delen waar er genaaid is overgeborduurd. Dus je kan die delen niet afzonderlijk los.

0: maken. En er zit ook nog een extra doek achter dat in de 18e eeuw erachter gezet is om het mooi te kunnen bewaren natuurlijk. Dus ik vermoed dat zij deel per deel gaan losmaken. Dus, want als er bijvoorbeeld grote gaatjes in zijn, dan moeten ze dat natuurlijk ondersteunen, bijvoorbeeld met een gaas.
1: En daarna moet dat hele ding opgerold worden.
0: Dus zoals met de wandtapijten in het museum bij ons hier, rollen wij de wandtapijten op met de tekening naar buiten. Dus ik veronderstel dat dat ook hier gaat gebeuren, omdat het is een linnen doek met borduurwerk erop, met verschillende steken. En de belangrijkste steek die daar gebruikt wordt, is een draad die opgenaaid wordt in wol, waar kleine steekjes opgezet worden. Dus als men dat gaat oprollen, gaat men ook moeten opletten dat natuurlijk die steken niet te veel gaan trekken. En alles gebeurt natuurlijk heel netjes. Dus iedereen heeft handschoenen aan, een schort en misschien zelfs een masker voor de mond. Want terwijl je praat, kan er speeksel vliegen op het tapijt. Dus dat is niet de bedoeling, want dat is ook al beschadiging. En ook, er zijn verschillende kleuren ingebruikt voor de infanteriesoldaatjes en zo. Dus ze moeten ook zien dat het niet vochtig wordt, dus dat de kleuren niet gaan bloeden, want anders gaat dat de rest van het kunstwerk aantasten.
1: We weten dat het tapijt daarna per vrachtwagen en via de kanaaltunnel vervoerd zal worden in een speciale kist.
0: En dan moet het natuurlijk getransporteerd worden met de perfecte, nauwkeurige klimaatregeling. Ook de luchtvochtigheid die constant moet gehouden worden. Zelfs trillingen mogen niet. Dus dat wordt natuurlijk helemaal goed in doog gehouden. Want in een museum, zoals ook in Bayeux, is het altijd bewaard in optimale omstandigheden.
1: Het is dus maar te hopen dat het heelhuids in Londen aankomt.
0: Wij zeggen altijd, textiel mag zo weinig mogelijk gemanipuleerd worden. Want elke manipulatie is een nadeel. Dus ik kan niet garanderen dat dat zonder schade daartoe komt natuurlijk.
1: Trouwens, de musea willen niet verklappen wanneer dat transport precies gaat plaatsvinden.
0: En ik vind dat ook wel oké. Dus we moeten niet alles weten altijd. En voor de bescherming van het kunstwerk is dat ook het beste, denk ik.
1: Wat je wel wil weten trouwens, het kwartier gaat de hele zomer door. Je zal ons dit jaar geen dag moeten missen, dus tot morgen.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Nog 130 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Houd daar zeker ook een reddingsstrook vrij. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, een half uur trager op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 bij Geel-Oost vertragen door een ongeval op de linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten tussen Vilvoorde en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring nog 15 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. En naar Brussel ook nog een half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook.
4: Radio 1. Zomerland.
5: Met Hannelore van Bezouw.
3: En met de zon en met muziek van onder andere Lézard, Jack White en Fiona Apple en Tori Amos. Welkom.

Tori Amos bracht onlangs een nieuw album uit, waarmee ze haar talent voor storytelling weer laat zien. De plaat heet In Times of Dragons en daarin vlucht haar personage van haar demonische miljardair echtgenoot. En op die vlucht komt ze een groep lesbische motorrijders tegen die de Gasoline Girls heten, vandaar de titel dus. Laat ons met een goede leuze de donderdagavond ingaan. We komen nog onderweg live muziek tegen van op Rockwerchter afgelopen weekend. Pixie stonden daar. Daar hoor je dus straks nog een nummer uit hun set. Ook Aya Nakamura.

Vorige maand nog mocht Lézard een sneak heten in compleet uitverkochte AB opwarmen voor Jack White. Op één avond je favoriete artiest ontmoet, het voorprogramma daarvoor mogen spelen. En in die uitverkochte AB spelen, dat moet de natte droom, de natte zweterige droom van elke Belgische artiest zijn. Ze zullen ook al op het puntje van hun stoel zitten dan, als ze zo fan zijn van Jack White. Lézard vandaag, want morgen brengt hun idool een nieuw album uit. Frozen Charlotte, zo heet de nieuwe plaat van Jack White. Met dit er ook op God and the Broken Ribs.

0: The Specials, A Message to You, Rudy. De tweede halve finale op het vrouwentennis op Wimbledon is aan de gang. En de eerste set is daar voorbij. Glenn Martens die volgt het voor ons. Vertel eens, Glenn, hoe is het daar gegaan? Hoe gaat het daar?
1: Ja, het was een vrij gelijk opgaande eerste set tussen Noskova uit Tsjechië en Kostyuk uit Oekraïne. 4-4 gelijk, dan het opslagspelletje gewonnen door Noskova. Vrij comfortabel zelfs naar 5-4. En dan Kostyuk met haar zwakste service game in de wedstrijd. En ze eindigde met een dubbele fout en zo dus 6-4 die openingsset naar de nummer 9 van de plaatsingslijst. Linda Noskova, de vrouw die ook Elise Mertens de weg versperde naar de halve finale. Zij won een 2-set van onze landgenoten en pakt nu dus die openingsset. En als ze zou winnen, het is nog lang natuurlijk, want we zijn nog maar bij het begin van set 2. Daar leidt ze ook met 1-0. Maar Kostyuk nu wel 40-0 op haar eigen opslag. Wel, als ze deze zege over de streep trekt, dan speelt ze zaterdag een volledig Tsjechische finale tegen Karolina Muchova. Dat hebben we nog nooit gehad bij de vrouwen op Wimbledon. Een volledig Tsjechische finale. Wel al meerdere Tsjechische winnaressen. Daar kan er dus eentje bij komen. Sowieso staat er al eentje in de finale. Dat hebben we daar straks al meegekregen. En Noskova dus uitstekend begonnen aan haar duel tegen Marta Kostyuk. Maar die komt nu wel op dit eigenste moment op 1-1 in set nummer 2.
0: Oké, we volgen het hier nog. Dankjewel, Glenn.

Marianna Vroes mag je nu ook gewoon Marie Vroes noemen. Met die naam staat ze op de line-up van Gent Jazz. Deze zaterdag, ze brengt de tropische sfeer. Zal er ook niet aan mankeren met 34 graden weer dit weekend. Nu de leukste nieuwe band uit Manchester. Dit is Westside Cowboy met Pinna Boys. MUZIEK

Veel nieuwe muziek komt er niet meer van Fiona Apple, maar ze zou wel de soundtrack hebben gemaakt van een nieuwe serie die er op Apple TV Plus komt met Anna Taylor-Joy in. Wordt mooi, hoogstwaarschijnlijk. Zeker wel als de muziek gemaakt is door Fiona Apple. Je hoort The Criminal. Isolde Lazoen, die leerden we kennen als drummer bij Daan, maar ondertussen ook als solo-artieste. Eind augustus brengt ze haar derde solo-album uit. My Kind of Drama. Daar deelde ze ook al de artwork van op haar Instagram. Heel cool, moet je zeker eens gaan checken. Deze herfst speelt ze ook in de Roma. En dit is een van de nummers om mee in de sfeer te komen. Nothing is Forever.

Dan zou je op donderdagavond al eens rustig van beginnen durven dromen. Van het weekend is al de Lazoen met Nothing is Forever. We gaan van Belg naar Belg. Nog voor het nieuws van 7 uur is er plaats voor Kamiembe met Rihanna Fete. En na 7 uur uiteraard nog veel meer nieuwe muziek hier op Radio 1.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
6: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
5: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Een verslag van Christophe van de Goor.
7: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van achtrenners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Sijk Sas. Uit de Broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
5: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de tweede halve finale aan de gang tussen de Oekraïense Kostyuk en de Tsjechische Noskova, die Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. Noskova heeft de eerste set gewonnen. Eerder plaatste de Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor. En ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
8: Twee toplanden tegen elkaar. Een kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen, zeker vanavond.
9: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
5: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Zomerland.
3: Met Hannelore van Bezouw.

Helena Casella met haar nu al tijdloze jazzy soul stemgeluid. Forsaken Soul. Een heel goede avond. Daarmee komen we binnen hier in 7 uur. Later vanavond volg je nog de kwartfinale op het WK voetbal tussen Frankrijk en Marokko hier op Radio 1. Dat wordt ongetwijfeld een spannende match. En tussen dit en zonsondergang nog veel muziek, vooral op Radio 1. Straks nog een terugblikmomentje naar de set van Pixies op Rock Werchter vorige week. Missy Elliott en Frans Kalf passeren ook nog. Dit zijn Kneecap en Kate Tempest. Irish Goodbye.

0: bye.
1: Ik ga nog even naar Wimbledon. Daar is de tweede halve finale bij de vrouwen bezig. En Glenn Martens volgt het voor ons. Wat is er aan het gebeuren daar, Glenn?
2: Ja, het is net gebeurd, want we hebben afscheid genomen van Marta Kostyuk. Ze verliest in twee sets 6-4 en 6-4 van een alweer zeer sterke Linda Noskova, die er vooral weer stond op de belangrijke momenten. Want een opvallende statistiek, en dat zie je eigenlijk toch redelijk zelden in het tennis, is dat ze veel minder winners sloeg dan onnodige fouten. 6 winners tegenover 17 gemaakte fouten. En toch die wedstrijd best comfortabel winnen. 6-4, 6-4 in die tweede set. Een break voorgekomen. Dat leek het toen al beslecht. Ze gaf die break nog uit handen. Maar dan ijzersterk. En net als in die eerste set bij 5-4 gaat het mis voor Marta Kostyuk. En zo dus een eerste Grand Slam finale voor Linda Noskova. En dus krijgen we zaterdag, en dat is een primeur, een volledig Tsjechische finale op Wimbledon, want daar straks plaatste ook al Mukhova zich. We krijgen dus een Tsjechische winnares en we krijgen ook een nieuwe Grand Slam kampioen.
1: Dankjewel, Glenn.

0: zonde Voyager 2, die eind jaren 70 de ruimte ingestuurd werd. Zometeen volgen wij dus met PJ Harvey. Eerst even naar de weg naar Hasselt op de E313. 20 minuten file rijden bij Herentals door een ongeval op de linkerrijstrook. En bij Geel Oost ook, daar is de weg wel vrij. Naar Brussel nog 10 minuten vertragen op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is de weg vrijgemaakt. En naar Antwerpen nog 15 minuten vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord.
1: Zomerland. Radio 1.

0: Na 15 jaar stond Duffy deze week voor het eerst weer op een podium. En dat is een bijzondere comeback, want ze heeft gruwelijke dingen meegemaakt. 15 jaar geleden werd ze ontvoerd, opgesloten en verkracht. Ze heeft heel veel tijd nodig gehad dus om die vreselijke dingen te verwerken. Maar ze is er weer nu en ze wil weer muziek maken en dus ook weer optreden. Dat deed ze eerder deze week in intieme setting in Londen. En eind dit jaar komt er ook een documentaire op Disney+, waarin ze haar volledige verhaal vertelt.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Zometeen duiken we weer helemaal de Y2K-vibe in met een goede Missy Elliott. Eerst laat ik deze Nederbelg even binnen. Frans Kalf, Now and.

Missy Elliott, For My People. Een week geleden was Rock Werchter volop bezig, maar het hoeft nog niet voorbij te zijn. Want op VRT Max kan je weer helemaal terug naar die festivalweide. Heel wat optredens zijn daar integraal te bekijken. Bijvoorbeeld dat van Tar B, Dressed Like Boys, The War on Drugs. Zwangere Giok, Kaat van Stralen, Franz Ferdinand. En ook het optreden van Pixies van op Rock Werchter staat dus volledig op VRT Max. En daar gaan we nu ook naartoe met Here Comes Your Man, zoals het klonk vorige week op Rock Werchter.

0: En zo sta je weer helemaal op de weide van Rockwerchter Pixies met Here Comes Your Man. En die volledige set kan je dus nog bekijken via VRT Max.
1: Radio 1. Zomerland.
0: Dit is Elder, geen beest.
2: Ik

Electronics met Family First. Droevig muzieknieuws vanochtend, want Bonnie Tyler is overleden. De Britse zangeres is vooral bekend van haar hit Total Eclipse of the Heart, een absolute karaoke-hit. Bonnie Tyler was al langer ziek en is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze kon met haar rauwe stem beestig zingen. Total Eclipse of the Heart passeert op elke karaokeavond wel minstens een keer, maar niemand doet het toch net zoals zij. En met dit nummer scoorden ze ook een hit. Holding Out for a Hero. Voor Bonnie Tyler dus.

Een episch nummer. Bedankt Bonnie Tyler voor de heerlijke hits en de geweldige zangstem. Vandaag kwam het trieste nieuws binnen dat Bonnie Tyler is overleden op haar 75. Zometeen Daniel Pander. Eerst het algoritme. Huilend in een taxi. Goedenavond.

Bonnie Prince Billy, They Keep Trying to Find You. Hij speelde onlangs ook een sessie hier bij Radio 1, live bij Aiko. Die kan je nog bekijken op VRT Max. Over 2 weken dan staat Bad Bunny in ons land. Het wordt een giga Latinofeest in ook een giga locatie. De grootste in ons land. Koning Boudewijn Stadion is van Bad Bunny. Op 2.

0: Hall & Oates, I Can't Go For That. Het is bijna 8 uur, we gaan richting nieuws. En straks nog muziek van Everything But The Girl, Baby Rose en Gorillaz.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
8: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
7: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Toon van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
9: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja? Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man. Hè? En hier weg ga ik nooit.
7: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovic, omdat hij onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
10: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
7: Evenepoel staat nu 4e in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
11: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de 2e keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. 1 ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
7: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Zomerland.
0: Met Hannelore van Bezouw.
12: Okay, camera's ready. Everybody getting their marks.

That's a wrap over de carrière van De La Soul. Ze zijn aan hun afscheidstour bezig. In België zijn ze al gepasseerd. Dit was The Package, een heel goede avond. Ik heb nog een goed muzikaal pakketje samengesteld ook voor tussen nu en 9 uur. Everything But The Girl komt nog voorbij. Ik heb ook nog live muziek mee van op Rock Werchter van Viagra Boys. Bianca Steck en Gorillaz komen er ook nog aan. Eerst twee samenwerkers die zichzelf in stijl met strijkers aankondigen. Dit zijn Rostam en Claro met Hardy. Welkom.

Everything But The Girl Driving. Weer ook Werchter nu al mist, moet op VRT Max zijn, want heel wat optredens die toen live te bekijken waren, zijn nu ook opnieuw te bekijken op VRT Max. Niet allemaal, maar een heel groot deel van de concerten van Rock Werchter 2026 kan je dus volledig bekijken op VRT Max. Ook het geweld van Viagra Boys dat door de barn heen raasde. Daar gaan we nu naartoe. Dit is Sports, Viagra Boys, live op Rock Werchter 2026.

Viagra Boys speelden vorige week op Rock Werchter. Hun volledige set kan je dus bekijken op VRT Max. Sports hoorde je hier al. En ook Gorillaz speelden op Rock Werchter. Stellen nooit teleur. Je hoort hen hier met Idols en The God of Lying.

een soort van life coach is ze hier, Macy Gray, met levensadvies. Do something. En nu de zon zo stilaan naar beneden gaat, mag het misschien wat intiemer, een beetje knusser. Misschien zelfs weer een beetje warmer. Dat is het effect dat de stem van Baby Rose zeer makkelijk bereikt. Morgen komt daar nieuwe plaat uit. But never mind.

De rustige kant van Brent van Esten van Steek horen we hier. Het leven is niet perfect. En de ravey kant van Angèle laat horen op haar nieuwste single, Dealer.

Niets is zo 2008 als dit nummer, The Ting Tings, That's Not My Name. Laat ons even doseren. Dit komt uit 2025. En een beetje rustiger ook. Van Bianca Stek komt dit, de Spaanse die in Brussel haar nieuwe thuis heeft gevonden. En van hieruit prachtige muziek maakt. Exhibit A, Maybe We Danced. En zometeen R&B-icoon Jill Scott in de playlist.

0: it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Oh, baby, don't play. Baby, don't play with it. Oh, baby, don't play with it. Baby, don't play with it. Don't.
1: Jill Scott speelde Don't Play bij A Color Show. En dat klonk dus zo. Op dit moment staat Patti Smith op het podium van Gent Jazz. En later vanavond schuift ook de Britse band Tindersticks nog aan op de Bijlokers zitten daar. Een heel mooie avond. Niet alleen vanwege het weer dus. Er is Don't Walk, Run van Tindersticks.

Arctic Monkeys. Blue Samu bracht eerder dit jaar haar debuutalbum uit en dat brengt ze deze zomer ook op een paar festivals. Op Doer Festival staat ze en ook op de Lokerse Feesten kan je Blue Samu live zien. Later dit jaar passeert ze ook nog in Trix in Antwerpen. Er is al een van de tracks van dat album dat ze dit jaar heeft uitgebracht. Blue Samu met Your Girl.

0: zonsondergang à la Caroline Polachek. Sunset. Zometeen is er Belpop op Radio 1 en om 10 uur volg je de WK-voetbalmatch Marokko-Frankrijk. Hier op Radio 1 nog een heel fijne avond.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
0: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
0: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
9: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
10: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
11: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
12: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
8: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
12: Sportza Tour. Oh. Elke middag op Radio 1. VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren. 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zaken.
14: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk 2 keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
13: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers. De laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op 1 na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al 2 keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar, of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
15: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de 2e keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
13: Het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen nog op het programma. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm ook. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën binnen, net als een brandhaard. Zijn we te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt

0: begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
2: De grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar. Nee.
1: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
3: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, ging dat niet. En hier is dat zo met goedkoop tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
1: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
4: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen, was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
1: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Heeremans, hoe verloopt die openingsfase?
5: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olysee en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
1: Dankjewel, Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer. Met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
7: Een hele goede avond. We zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal. En ik moet het je uiteraard niet meer vertellen. Onze Rode Duivels die strijden morgen voor hun plek in die halve finales tegen Spanje. Vanavond volgen we dus die eerste kwartfinale met topfavoriet Frankrijk. Dat zijn messen heeft geslepen voor het duel tegen underdog Marokko. Ondertussen 4 minuten aan het spelen. We gaan meteen naar Geert Heeremans om de match te volgen. Goedenavond, Geert.
5: Goedenavond, Evelien. We hebben zo pas het eerste schot op doel gekregen van Frankrijk. En nu misschien de eerste goal. Geweldige redding van Bounou. Daar op een kopbal van erg dichtbij. Maar daar vlak voor was er al een goede trap van Kylian Mbappé richting korte hoek. En op dat moment was er al een hele goede redding nodig met één hand van Bounou. Die kon die bal in hoekschop afweren. En uit die hoekschop die daarop volgde een grote kopbalkans. We moeten nog even de herhaling bekijken van wie die kopbal uiteindelijk kwam. Maar een kopbal van op een meter of 6-7. Centraal in het doel. Ik denk dat het Upamecano was die mee naar voren was gekomen. Inderdaad, hij kon naar doel kopen. En op zijn lijn kon Bounou die bal wegduwen met zijn beide vuisten. Dat was echt wel nodig. Maar de Fransen zijn daar opnieuw. Druk dus van de Franse versnelling van Mbappé. Maar zijn versnelling is nu net iets te snel. Want hij loopt met de bal over de achterlijn buiten. Een iets te optimistische passeerbeweging was dat van Kylian Mbappé. Maar de toon is gezet. De eerste 5 minuten leveren al 2 goede doelkansen op voor Frankrijk. Met dat schot van Kylian Mbappé. En die kopbal van dichtbij van Upamecano. Dus gered door doelman Bounou. Toch een geweldige topaffiche. Deze kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Match wordt gespeeld in Boston aan de oostkust. Het is warm, het is zeer warm in Boston. 33 graden om 4 uur in de namiddag. Dus toch wel bijzondere zware omstandigheden om te voetballen. Nu, hoe zien de ploegen er eigenlijk uit? Wel, Frankrijk speelt logisch met Maignan in de goal. En achterin Digne, Saliba, Upamecano en Koundé. Op het middenveld Koné, want Tchouaméni die is nog steeds niet fit. En dan doet hij dat samen met Rabiot. En voorin de 4 die we al verwachten eigenlijk het hele toernooi. Met Dembélé, met Doué, met Olysee en met Mbappé. Kylian Mbappé dus de captain en al goed voor 7 doelpunten. Eentje minder dan Lionel Messi. Evenveel als Erling Haaland. Hij was al topschutter 4 jaar geleden overigens Mbappé op het WK. Toen met 8 doelpunten. En niet vergeten, 8 jaar geleden al eens een keer wereldkampioen. Daar weten de Rode Duivels ook alles van. Nu Marokko moet het doen zonder Ismaël Saibari. Dat is toch een serieuze aderlating. De spits die naar Bayern München trekt. Al goed voor 3 goals hier op het WK. Hij woog voor de rest ook al heel zwaar op de defensies van de tegenstanders. Hij sukkelt nog te veel met die tegen Canada opgelopen hamstringblessure. Nu Mohamed Ouabi, de Belgische Marokkaanse coach, die heeft zijn opstelling toch wat aangepast aan de Fransen. Met ook Talbi er deze keer van in het begin bij. En vooral een flink gestoffeerd middenveld zonder een echte diepe spits. Want ook Rahimi, de logische vervanger van Saibari, zou je zeggen, wel, die is ook aan de kant gelaten. Wel dus een flink gestoffeerd middenveld met onder meer Talbi, met Diaz, met ook El Kanous, met ook El Ainaoui, Unai en Bouadi. Marokko heeft nooit eerder eigenlijk van Frankrijk kunnen winnen. Heeft daar al 8 pogingen toe ondernomen. En ja, natuurlijk zijn de Fransen ook deze keer favoriet om als eerste naar die halve finales te kunnen. Frankrijk heeft ook al 14 keer gescoord op dit WK. Dat is het meeste van alle landen. En wie staat er op 2? Denk je wel, de Rode Duivels met de 13 gemaakte doelpunten. Scheidsrechter voor deze kwartfinale, dat is een 44-jarige Argentijn, Facundo Tello. Hij floot al eerder op dit toernooi Canada, Bosnië en Zuid-Afrika, Zuid-Korea. 8 minuten zijn we onderweg. De druk van de Fransen is een beetje afgenomen. De Marokkanen nu in balbezit. Marokko dat speelt in rode shirts, groene broekjes en rode kousen. Terwijl de Fransen helemaal in het wit spelen met zo'n lichtblauwe schijn erin. Rabiot, hij zet weer een aanval op voor de Fransen. Met Désiré Doué vanaf de linkerkant. Naar een goede tussenkomst van Bouadi. En misschien kunnen de Marokkanen er eens een keer uitkomen. Voorlopig is dat nog niet gelukt. Wel een overtreding meegekregen. Daar nog altijd wel op eigen helft. Een fout op Brahim Diaz was het van Désiré Doué. En zo de Marokkanen in balbezit. Met onder meer de nieuwe man die op de linksachter speelt bij Marokko. En dat is Anas Salah-Eddine, 24-jarige Amsterdammer van PSV. En Mazraoui, die normaal op de linksachter speelt, die is meer centraal gaan voetballen naast Diop. En dat is omdat Shadi Riad, de vaste pion daar centraal achterin, hij was er ook al niet bij in die vorige wedstrijd tegen Canada. Wel, hij is nog altijd niet fit, die Shadi Riad. De man van Crystal Palace. Dus vervangen door Mazraoui, die van linksachter opschuift naar centraal in de defensie. En op de linksachter dus de 24-jarige, eigenlijk Nederlander dus, Anas Salah Eddine. Maar ook hij gekozen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Kan Marokko er eens een keer uitkomen? Bouadi leidt balverlies bij Koné. Mbappé. Mbappé aan het halve maantje naar Doué. Doué gaat trappen, maar trapt hem tegen de knieën aan van Issa Diop. Zo schiet die bal naar buiten. En krijgen we nog een ingooi voor de Fransen. Met onder meer William Saliba. Centraal achterin dus met Upamecano, Rabiot en opnieuw Saliba. En de Portugezen, ik laat me even leiden door die truitjes die dezelfde kleuren hebben. De Marokkanen natuurlijk zetten hoog druk. En balverlies toch wel van de Fransen op het middenveld. En de Marokkanen liever die zoeken vooral wat rust aan de bal. En balbezit om de Fransen een beetje weg van dat doel te kunnen houden. En dat lukt voorlopig maar met mondjesmaat moet ik zeggen. We zitten weer helemaal achterin bij Bounou. En dan de kaats van Bouadi tot bij Diop. De eerste 10 minuten hier in Boston zitten erop. Met in de eerste 5 minuten al 2 degelijke kansen voor Frankrijk. Die trap van Mbappé en die kopbal van Upamecano. Maar nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
6: Sportza WK.

0: Stand van R.E.M. Bijna 90% is in de WK-pronostiek van Sporza overtuigd van de overwinning van Frankrijk. Dus ja, 10,3 om zeer exact te zijn, gelooft in de kansen van Marokko. Maar het moet natuurlijk op het veld gespeeld worden, hè Geert?
1: Ja, zeg dat wel, Evelien. Nu moet zeggen, het eerste kwartier, daar domineerden de Fransen toch wel. Nu een vrije trap. Maar te laag getrapt, weggekopt door Mazraoui. Maar weer in de voeten van de Fransen. Met onder meer Upamecano en nu Luca Digne, de linksachter. En Désiré Doué, die het spel goed breed houdt aan de linkerkant. Daar staat Mbappé vrij aan de rand van de 16. Maar uiteindelijk toch nog weggewerkt daar door Diop. En Marokko heeft het toch echt wel lastig om eruit te komen, vind ik. En ze worden fel opgejaagd door de Fransen. En ik heb de indruk dat de Fransen heel snel al een beslissing willen forceren. Dat had er al ingezeten met die trap van Mbappé. En zeker met die kopbal van Upamecano. Maar Bounou was twee keer de beste daar in die fases. En nu Marokko een eerste keer misschien met Brahim Diaz. Maar hij laat de bal van zijn schoen springen zodat Rabiot er nog net tussen kon. En ik denk dat er een blessuregevalletje al is aan de kant van Marokko. Wie is daar blijven liggen? Unai, die heeft een trap op de voet gekregen van Luca Digne. Inderdaad. En nog de lijnrechter, nog de scheidsrechter hebben daar ingegrepen. Maar dat was toch een duidelijke overtreding. Maar omdat er balbezit was voor Diaz, liet de scheidsrechter doorspelen. Maar hij is daar nu op teruggekomen op die beslissing. En we krijgen toch een vrije trap. Na exact een kwartier spelen voor Marokko. Dan kunnen zij misschien voor de allereerste keer zich tonen. Daar in de buurt van doelman Mike Maignan. Met Achraf Hakimi achter de bal. Heeft nog weinig kunnen laten zien in dat eerste kwartier. Moest vooral achter Désiré Doué aanhollen. Daar komt de vrije trap van Hakimi. Maar geen goede, een hele slechte zelfs. Die heel ver achter het doel waait van Mike Maignan. Nee, dat was echt een hele zwakke vrije trap van Ashram Hakimi. Ja, dat is toch... Dat zijn we niet van hem gewend. Hakimi, voor hem een hele speciale wedstrijd natuurlijk. Want als PSG'er speelt hij tegen 5 ploegmaats eigenlijk. Ze staan niet allemaal op het terrein, maar toch Doué en Dembélé. Luca Hernandez, Zaïre Emery en Barcola die zitten op de bank. Overigens 5 spelers uit de selectie van Marokko die spelen voor Franse clubs. Zoals een Bouadi op het middenveld. Dus ze kennen elkaar door en door. En Mbappé trekt zich op gang. En wel te veel roodhemden rondom Mbappé. En die claimt nu de ingooi. Maar hij krijgt die niet van de scheidsrechter. En dat is dus een Argentijn. Facundo Tello. En inderdaad, de bal wordt door een van de verdedigers van Marokko tegen de hakken van Mbappé aangetrapt. Maar inmiddels alweer balverlies bij Marokko. En probeert Frankrijk weer in aanval op te zetten met Mokone, de man van AS Roma. En Upamecano, alle spelers alweer op de helft van Marokko. Marokko moet verdedigen en de Fransen blijven maar aanvallen.

vallen. Upamecano zoekt Koundé. Vindt hij ook. Tegen de zijlijn aangeprangd. En Dembélé nog niet al te veel gezien. Maar hij heeft niet veel nodig, dat weten we. Hij scoorde zo 3 keer tegen Noorwegen in 1 helft. Een knappe hat-trick van Ousmane Dembélé. De Ballon d'Or. Rabiot naar Lucas Digne. De linksachter van Aston Villa. Doué. En de Fransen maken de bal een beetje ongrijpbaar voor de Marokkanen. Die achteraan staan te wachten eigenlijk. Die allesbehalve hoog druk zetten. Maar ze willen door een overbevolking op het middenveld proberen te beletten dat de Fransen er al te makkelijk tussendoor voetballen. We zitten bij Michael Olise. Al goed voor 5 assists op dit WK naar Mbappé. En dan laat Mbappé die bal voor Doué. Doué met de voorzet. Wie kan er koppen? Goeie bal. Voorlangs gekopt door Ousmane Dembélé. Eerste keer gezocht, eerste keer gevonden. De voorzet vanaf de rechterkant van Désiré Doué. En dan Dembélé die toch kon koppen. Maar toch nog 1 meter of 2, 3 naast het doel van Bounou. Zijn kopbal was niet perfect gericht. Verre van zelfs zien we nu in de herhaling op de beelden. Ousmane Dembélé een eerste keer in beeld. Maar het spelbeeld, ja, dat is toch al 18 minuten hetzelfde. Met de Marokkanen die met man en macht moeten verdedigen. En de Fransen die de bal goed laten rondgaan. En als het kan, probeer eens dat gaatje te vinden. En dat leverde toch al 2,5 doelkans op hier in Boston. Hakimi, hij vindt niet meteen een aanspeelpunt. Digne kopt weg. Weer balbezit voor de Fransen. Handspel ook van El Ainaoui. Dus vrije trap in het voordeel van Frankrijk. Met achteraan Upamecano. De man van Bayern München. Rabiot van Milan. Is het 17e WK in totaal voor Frankrijk dat toch al 2 keer wereldkampioen kon worden. 98 in eigen land, dat weet u wel. De Zinedine Zidane periode. En dan in 2018 waren ze ook wereldkampioen daar in Rusland. Toen ze in de halve finale de Rode Duivels met 1-0 opzij zetten. We zitten bij Jules Koundé. Weer die bal op zijn handbal ze eigenlijk laten rondgaan. Van voet tot voet, niet van hand tot hand natuurlijk. En Saliba met Lucas Digne. De Marokkanen die staan gewoon te wachten. Tot als die Fransen proberen die opening te vinden. En voorlopig lopen ze het allemaal vrij goed dicht. Dembélé vanaf de rechterkant. Meegeven met Koundé. De voorzet en we krijgen een hoekschop. In het voordeel van de Fransen. Dat is de tweede corner. Tegenover 0 voor Marokko. Maar Marokko in de eerste 20 minuten dus nog niet in de buurt geweest van doelman Mike Maignan. Die heeft nog geen bal gezien. Zo groot is het overwicht van de Fransen. En ik zie ook al op mijn scherm hier 5 doelpogingen. Achter de naam van Frankrijk 0 Marokko. Dembélé met de voorzet van op rechts Rabiot kon kopen. Maar kopt die bal hoog over het doel van Bounou. En zo weer weggevaar. Didier Deschamps. De coach van Frankrijk is aan zijn 25e WK-match toe. En daar wordt Bounou fel opgejaagd. Jagen de Fransen daar en zo balverlies van Hakimi. En Olise naar de buitenkant weer bij Doué. De Fransen laten de bal echt wel uitstekend rondgaan. Doué naar Rabiot. En de Marokkanen die blijven voorlopig achter een ongrijpbare bal aanhollen. Met opnieuw Olise. En William Saliba. Wat kunnen de Marokkanen terug doen? Goeie bal van de Fransen op Rabiot. Terug op Michael Olise. Olise met een wat rare bal op Koundé. En die gaat hij moeten laten buitenrollen. Ja, inderdaad. Dat was toch een mindere paas van Michael Olise. Zijn we niet echt van hem gewend. Van de man van Bayern München. Die vooral in Engeland is opgegroeid in Londen. En die al een beetje Frans praat. Maar nog niet perfect, verre van. Maar toch aanvaard is natuurlijk door alle Fransen. Ja, als je zo goed kan voetballen, dan is het niet zo moeilijk om te aanvaarden dat je mag meedoen bij Frankrijk. Want je brengt heel veel bij aan je team. Slechte uitrap van Bounou. Zomaar in de eigen dugout getrapt die bal. En de ingooi voor de Fransen. Met nog altijd de aanwijzingen van Didier Deschamps aan de kant.
En de ingooi nu voor Frankrijk met Digne. Eindelijk is een Marokkaanse kattenpoot ertussen. Die van Brahim Diaz trapt die bal tegen het lichaam van Digne. En zo krijgen we de ingooi in het voordeel van Marokko. En zo zitten we denk ik dicht aan te schurken tegen de eerste hydration break. En die kunnen ze echt wel gebruiken. Want ik zei het al, 33 graden nog in Boston om 4 uur in de namiddag. Hele warme omstandigheden. Maar het tempo dat de Fransen opleggen is toch behoorlijk groot. Nu weer Dembélé weggestuurd. Dembélé, ja, bal laten afsnoepen door Salah Eddin. Dat is een goede tussenkomst van de jonge Amsterdammer. En dan een eerste diepe bal richting Shemsdin Talbi. En die is snel, dat weten we. Talbi door de benen van Upamecano, maar daar staat geen Marokkaan. Wel Kone, en zo kunnen de Fransen weer oprukken. Met Mbappé, en die wordt neergetrapt door Hakimi, zijn goede vriend. Maar geen overtreding vindt de Argentijnse ref. Dus gaan we gewoon door met Brahim Diaz en met Hakimi. Diaz, Hakimi, we zitten al tegen de cornervlag bijna aan. Daar is Hakimi, kan hij ook voorzetten. En hij haalt er een eerste hoekschop uit in het voordeel van Marokko. En Mbappé was helemaal niet blij. Het was zijn goede vriend Hakimi. En we zien in de herhaling duidelijk dat het een volledig correcte tussenkomst was van Hakimi. En dat Mbappé niet hoeft te mopperen. Inmiddels de corner met de voorzet van Brahim Diaz. Weggekoopt door Rabiot. En Mbappé houdt de bal even bij. En daar zijn de Fransen opnieuw met Olysee. Die bijna balverlies leidt. En nu wel. Doué. Geen overtreding. Dus we gaan gewoon door. De Marokkanen mogen door met Brahim Diaz. En met Unai. Met Bouadi. El Kanous. Even de bal voelen. Want die hebben ze nog niet al te vaak aan de voeten gehad. Die bal bij de Marokkanen. Dus nu even toch die bal laten rondgaan met El Ainaoui. En met Unai, de man van de twee goals tegen Canada in de achtste finales. Brahim Diaz, die het spel goed breed houdt. De man van Real Madrid. En Bouadi. Opnieuw Brahim Diaz. Tussen drie Fransen door. Goeie opwipper richting Bouadi. Weggehaald door Saliba. Maar in de voeten van Hakimi. En die is de bal kwijt. Kans op een counter voor de Fransen. Met Michael Olysee. Die Mbappé bedient. Mbappé met Mazraoui voor zich. Mbappé, oh, dat is een penalty. Ja, dat is een penalty. En Tellio legt hem op de stip. Een terechte penalty uitgelokt door Kylian Mbappé. Mazraoui trapte in de val. En na 24 minuten krijgen we een strafschop voor Frankrijk. Terwijl Hakimi daar nog geblesseerd ligt. Maar er was niks aan de hand. En dan de snelheid, de counter voor de Fransen. In 2-3 passen staan ze voor de goal met Olysee. Terwijl we nog even in de herhaling kijken. Nee, niks aan de hand Hakimi. Je gaat gewoon liggen. De tussenkomst van Doué was perfect. En dan de snelheid van Mbappé gezocht. En die was zo snel dat Mazraoui hapte. En dat mag je nooit doen bij Mbappé. Want dan kom je gewoon te laat. En met zijn tackle ja, maaide hij de benen van Mbappé onderuit. En zo krijgen we een terechte penalty in het voordeel van Frankrijk. Ja. Kylian Mbappé, hij heeft al 7 keer gescoord op dit WK. Gaat hij nu zijn 8e doelpunt binnentrappen. Dan komt hij opnieuw naast een Lionel Messi. Die ook al 8 doelpunten heeft gemaakt. Hij maakte al de enige goal op penalty tegen Paraguay. Ousmane Dembélé heeft nu de bal. Maar er is een afleidingsmanoeuvre inderdaad. Het zal toch Mbappé worden. Hij zit voorlopig aan 19 WK-goals in totaal in 19 matchen. En als hij deze binnentrapt zit hij aan 20 WK-doelpunten in 20 matchen. Lionel Messi heeft er voorlopig 21. Maar hoe lang gaat hij dat nog volhouden? Mbappé, 27 jaar nog maar. Wellicht nog wel minstens 1 wereldbeker na de deze. Hij zal er wel bij zijn in Spanje, Portugal en Marokko over 4 jaar. Mbappé maakt zich klaar voor de penalty tegenover Bounou. Dat is wel een penaltypakker, dat weten we. Een van zijn specialiteiten. Mbappé tegenover Bounou. Wie gaat het halen? Yassine Bounou of Kylian Mbappé? Het is nog even wachten. We zien een fel zwetende scheidsrechter nog wat aanwijzingen geven van waar de spelers zich moeten
opstellen. En

Mbappé wacht op het signaal van Telio. De seconden en de minuten tikken weg. Wordt het 1-0 voor Frankrijk, dan moet Marokko toch wel zijn speelstijl gaan aanpassen. En waarop wachten we eigenlijk, vraag ik me af. Waarop wachten we om die penalty te trappen? Ja, dat vraagt iedereen zich nu een beetje af. Mag ik nu eindelijk gaan trappen, vraagt Mbappé zich af. En hij krijgt nu toch het signaal. Ja, de VAR is nu pas check over. En dat is toch wel vreemd, want het was toch een overduidelijke penalty. Ja, wat is er nu weer aan de hand? Telio met wat richtlijnen voor Diop, dat hij achter de lijn moet blijven. Nu de penalty. Mbappé tegen Bounou. Mbappé en hij pakt hem, Bounou. Hij mist hem, Mbappé. Veel te zwak ingeschoten. En Mbappé, ja, beklaagt zich. Hoe lang heeft dit geduurd, zeg, voor ik die strafschop mocht nemen? En hij trapt hem laag over de grond. Richting de hoek, maar niet fel genoeg naar de hoek. Zodat Yassine Bounou er makkelijk bij kon. En hij houdt de 0-0 op het bord. Gemiste penalty van Kylian Mbappé. Maar de Fransen zijn daar opnieuw. Met Désiré Doué. Ja, de Marokkanen kunnen niet anders dan de gaten proberen dicht te lopen. Dat is het enige wat erop zit. En als ze zelf naar voren trekken, ja, dan krijgen ze meteen een snelle counter om de oren. Dus het is inderdaad dubbel bij Marokko. Met welk gevoel ze op dat veld staan. Maar het belangrijkste wapenfeit is die 1-0, de gemiste penalty van Kylian Mbappé. En het is tijd om te drinken. Dat heb ik nu ook vastgesteld. 28,5 minuut onderweg. 0-0 Frankrijk-Marokko. Gemiste penalty. Mbappé.

0: New York wordt hard meegezongen met Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. Maar we gaan terug naar Boston, naar de eerste kwartfinale op het WK van 2026. Uiteraard Frankrijk, Marokko. En we blijven wachten op doelpunten, Geert.
1: Ja, en toch een enorme kans gemist door Kylian Mbappé om vanaf de stip die 1-0 op het bord te brengen. En zijn strafschop te zwak ingeschoten en gepakt door Yassine Bounou. We spelen nu bijna 34 minuten. Net een Ousmane Dembélé moment. En wat wil dat zeggen? Dat is de bal aan de rand van de 16 aanpakken. Met rechts naar binnen komen snel en uithalen met links. Een krul op die bal zetten eigenlijk. En dan vloog hij toch nog wel een metertje of zo. Anderhalve meter naast het doel. Maar hij heeft zo een aantal goals gemaakt in die wedstrijd tegen Noorwegen. En ze konden hem echt niet afstoppen toen. Balaanname perfect. En dan de versnelling. En uithalen met links, zoals Arjen Robben ook vroeger vaak deed. En met succes, ze wisten ook allemaal goed wat hij wou doen. Maar je kan hem niet afstoppen, ondanks het feit dat je echt wel weet wat hun plannen zijn. De Marokkanen nog altijd op zoek naar een eerste doelpoging. Nu misschien met Unai. En Diaz vraagt in de rug van Digne. Maar weggehaald door Upamecano. En mijn scherm hier naast mij geeft weer dat er al 8 doelpogingen zijn geweest van de Fransen tegenover 0 voor Marokko. En dat weerspiegelt zich ook hier op het blad waar ik op aan het noteren ben. Maagdelijk wit aan de Marokkaanse kant. En al redelijk volgeschreven aan Franse kant. Balverlies van Bouadi. Doué, Doué, Doué gaat hij zelf uithalen. Doué, oh, de trap wordt gered met één hand door Bounou. Stevige kans alweer voor Frankrijk. Désiré Doué profiteerde van balverlies van Bouadi. Die in zijn rug werd aangevallen door Doué. En Doué kon recht op doel af tussen twee Marokkaanse verdedigers in. Ook nog trappen naar doel. Maar net iets te zwak ingeschoten. Waardoor Bounou toch weer de kans kreeg om die bal met één hand in hoekschop af te weren. Maar dus toch weer een nieuwe kans voor de Fransen. Hoekschop nu weer met Michael Olise achter de bal. De man van Bayern München. En hij heeft zijn hoekschop, de bal voor de hoekschop te nemen, niet goed gelegd. Buiten dat halve maandje, de kopbal van wie was het? Koundé, maar dat is te zwak. Makkelijk opgevangen door Koundé. Maar de druk van de Fransen blijft aanhouden. De Marokkanen slagen er niet in om naar voren te komen. Nu misschien met Hakimi vanaf de andere kant. Hij staat niet op zijn rechterflank op deze moment, maar loopt daar zowat in het midden tussen. Achraf Hakimi krijgt heel veel vrijheid van de coach. Dat is bekend. Dan duikt hij weer eens op links op, dan op rechts. En dan plots centraal. En daardoor is de tegenstander natuurlijk ook af en toe wel wat verrast door het optreden van Achraf Hakimi. Wat kunnen de Marokkanen met El Aynaoui? En met ook de nieuwe man op de linksachter, Anas Salah Eddine. Maar als de Marokkanen in balbezit zijn, ja, hebben ze niet al te veel snelheid in hun acties. Met Diop. Ze zijn een beetje bevreesd voor, als ze de bal verliezen, dat de Fransen dan in 1, 2, 3 tikken weer voor de goal staan. En dat willen ze verhinderen. Ze hebben liever zelf dat ze de bal kunnen afpakken van de Fransen en dan zelf snel naar voren trekken. Maar voorlopig is dat nog nauwelijks gelukt. Bal rondspelen nu achterin met El Aynaoui. En met Hakimi, die weer op zijn vertrouwde rechtsbackpositie staat. Goed, we spelen 37 minuten. De dominantie van de Fransen is enorm. Met ook heel veel kansen, goede kansen. Maar voorlopig laten ze die kansen 1-1 liggen. En daardoor blijft Marokko overeind. 0-0 hier in Frankrijk, Marokko. Yeah.

0: De Mens en Helena Kazaerke met Nederlands. En ik spreek ook Nederlands als ik gewoon duidelijke taal uitspreek. Dat het scorebord nog altijd op 0-0 staat bij Frankrijk-Marokko, Geert.
1: Ja, dat is zo. Anderhalve minuut nog in de reguliere speeltijd. En dan nog een 3 à 4 minuten extra. En het dominante Frankrijk toch nog altijd hetzelfde spelbeeld. In deze volledige eerste helft eigenlijk met 10 doelpogingen aan de kant van Frankrijk en 0 voor Marokko. Dat zegt eigenlijk alles. Alleen is het dan een beetje vreemd dat het nog altijd 0-0 staat. Dembélé, die probeert zich daar vrij te maken. Upamecano met een diepe bal, te diep voor Jules Koundé. En die moet de bal achter de lijn laten wegrollen. Zo kan Bounou het spel weer op gang brengen. En dan gaan we misschien toch rusten nog altijd bij een 0-0 score. En dan zit er toch nog altijd wel wat in voor Marokko. Dat echt het enige wat ze hebben betracht was het spel van Frankrijk. Proberen zoveel mogelijk te storen, maar daar zijn ze niet echt in gelukt. Met toch wel kansen van onder meer Mbappé al na 4 minuten. De save van Bounou. De kopbal van Upamecano van dichtbij. De save van Bounou. Een kopbal van Dembélé die naast ging. Terwijl we ook Antoine Griezmann in de tribune zien zitten. Die een poos geleden is gestopt als international bij Frankrijk. Man van vele oorlogen ook. En dan natuurlijk die strafschop. Halfweg de eerste helft. Met die fout van Mazraoui op Mbappé. En dan moest Mbappé minutenlang wachten alvorens hij die penalty kon trappen. En hij was toch een beetje uit zijn concentratie en trapte die bal te zacht richting de hoek. En daar zat dan Bounou goed tussen. En dan was er nog eens een trap van Dembélé. Die naast werd gekruld. En dan uiteindelijk nog een goede grote kans voor Désiré Doué. Na een balverlies van Bouadi. Met alleen voor doel eigenlijk Doué. Maar zijn schot was net iets te zacht. Waardoor Bounou alweer kon uitpakken met een goede redding. En zo nog altijd die 0-0 op het bord. Doué, hij trekt zich nog eens op gang met Michael Olise. Olise langs Brahim Diaz. Wie is er mee in steun? Dat is Mo Kone en Koundé. Weer alle spelers op de helft van Marokko. Met Dembélé. Die gaat dribbelen. Dembélé nu met een lage voorzet. Rabiot naar buiten weer. Tot bij Lucas Digne. En opnieuw Doué. Die veel aan de bal komt in deze wedstrijd. Saliba. En dan de trap van op afstand van Kone. Maar tegen Talbiaan het gevaar nog niet geweken. Want daar is opnieuw Frankrijk met Olise. De trap weer afgeblokt door Mazraoui. Digne met een goed schot tegen de lat. Wat een rare zwieper was dat, zeg, van Lucas Digne. Een hele rare bal. Een schot van op zeker 7-28 meter van Lucas Digne. De linksachter van Aston Villa. En plots viel die bal. En plofte zomaar tegen de lat. Dus een nieuwe geweldige doelpoging van de Fransen. Dat kan toch niet blijven duren. Dat de Fransen hier op 0-0 worden gehouden. En weer een knal erg dichtbij. Die 1-0. Maar hij ploft op de lat. Schitterende poging van Lucas Digne. En nog altijd die 0-0 op het bord. Doelpoging nummer 13 van de Fransen. Upamecano trekt zich nog eens op gang. Met Koundé. En nu Mbappé die de bal soms ook erg diep komt oppikken. Dat hij hem ook wat meer wil voelen, denk ik, die bal. En Doué met een prachtige controle. En gaat dan dribbelen tegen Hakimi. En Hakimi krijgt dan nog het voordeel ook van de scheidsrechter van Telio. Ik dacht toch dat het een hoekschop was. We krijgen de beelden hier nog eens een keer te zien. En wie komt er als laatste aan de bal? Ja, het is toch Désiré Doué. Goed gezien van de scheidsrechter. Geen corner. Wel een doeltrap voor Marokko. Nog een kleine 3 minuten. Goede 2 minuten nog in deze eerste helft. Maar er is nog altijd geen doelpunten. Mbappé. Weer nu in de middencirkel meegeven met zijn maatje Dembélé. Dembélé, kappen, draaien, maar de bal kwijt aan Anas Salah-Eddine. Die het daar goed doet op de linksachter tegen Dembélé. meegeven met Unai. Minder nadrukkelijk aanwezig dan in die wedstrijd tegen Canada. Wie is er mee? El Ainaoui. Nu plots heel veel spelers op de helft van Frankrijk. Kunnen ze op de valreep hier toch nog een eerste doelpoging creëren, de Marokkanen. Ze hebben er nog anderhalve minuut tijd voor. We zitten bij Bilal Elkanous. Het rondtikken van de bal, dat gaat wel. Maar wat diepgang zoeken, dat is al een heel groot probleem. Hakimi aan de rechterkant. Samen met Brahim Diaz. Ruimte was er bij Elkanous. En dan wordt die bal tegen de arm, de onderarm van Adrien Rabiot getrapt. En zo krijgen we toch nog een vrije trap in het voordeel van Marokko. En dat op de valreep van het einde van de eerste helft. Ja. Diaz trapt de bal voor doel. En die wordt dan tegengehouden met de onderarm door Adrien Rabiot. Terechte beslissing. Vrije trap in het voordeel van Marokko. En krijgen we dan toch een eerste doelpoging van de Marokkanen. Het zou wat zijn. Stel dat ze zouden scoren uit hun eerste doelpoging. En dan heb je aan de andere kant 13 doelpogingen van Frankrijk staan. We zijn benieuwd. Mike Maignan met de richtlijnen voor zijn verdediging. Die erg diep of erg dicht bij de eigen doelmond zijn gaan staan. Het is Brahim Diaz en Hakimi. Hakimi zelf. Maar hij trapt een meter die bal naast het doel van Maignan. Geen goede poging van Achraf Hakimi. Maar het is eindelijk wel een doelpoging van Marokko. Die mogen we zo noteren. Maar het is zeker en vast geen goede vrije trap geweest van Hakimi. Goed, we gaan rusten hier in Boston. Nog altijd 0-0. En ja, daar mogen de Marokkanen vooral heel blij mee zijn. Want Frankrijk heeft voorlopig al zijn kansen de nek omgevrongen. Zeker Mbappé van op de penalty stip. 0 tegen 0 voorlopig nog tussen Frankrijk en Marokko.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: The Beatles en Revolution. Nu zitten we natuurlijk in volle focus op het WK voetbal Frankrijk-Marokko. Daar zijn we aan het rusten op dit moment met 0-0 op het scorebord. Maar eerder vandaag was alle aandacht natuurlijk gevestigd op de ronde van Frankrijk. Een nobele onbekende genaamd Tadej Pogacar die greep de macht op de eerste aankomst bergop en reed zichzelf meteen ook weer richting de gele leiderstrui. Jonas Vingegaard die eindigde tweede op bijna 3 minuten. Remco Evenepoel die moest lossen op de Tourmalet. Een klim die hem in het verleden ook al eens parten heeft gespeeld en eindigde uiteindelijk als vierde. Achteraf blikte hij best tevreden terug op zijn prestatie bij Christophe Meul.
1: Sowieso was ik niet van plan om over mijn tour te gaan op het einde van de Tourmalet, omdat ik wist dat er nog een lange afdaling kwam. En ik wist met mijn daalkunsten dat ik wel nog kon terugkomen op een groepje. Dat was ook gelukt, dus over het algemeen wel tevreden.
2: Een paar sleutelmomentjes. 1. De aanval van Del Toro die overgenomen wordt door Pogacar. Daar zeg jij, of voel jij meteen, dit gaat te hard?
1: Ja, ze gingen echt extreem hard. Uiteindelijk. Del Toro komt ook nog terug. Waarschijnlijk was het gewoon plan dat Del Toro het uiteindelijk lanceerde. Maar dat was gewoon te snel sowieso. Want wij reden ook al behoorlijk snel. Dus ja, het was extreem snel.
2: Fantastische afdaling gereden. Maarten van Gramberen zat in jouw spoor. Was onder de indruk.
1: Kon hem volgen.
2: Ja, maar het ging heel hard.
1: Hè? Ja, we moesten wel uiteindelijk. Wat was het, denk 15 à 20 seconden op de groep ervoor. Dus, van die klim al een paar keer te doen op het gemak. Ken ik die afdaling wel best goed. En ik weet ook gewoon dat ik goed kan dalen. Dus het was de bedoeling om echt wel A-blok naar beneden te gaan. Met berekende risico's. Dat was een beetje tactiek om niet volledig over de limiet te gaan en toch snel naar beneden te gaan.
2: En dan komen jullie terug, die groep wordt groter. En op een bepaald moment hebben wij de indruk dat je je een beetje druk maakt over de samenwerking. Klopt dat?
1: Ik begrijp dat Sepp Kuss en Del Toro niet rijden. Dat is allemaal normaal. Maar bijvoorbeeld, ja, Trek zat er met twee en die wilde niet meteen beginnen rijden. Dus ik had zoiets van, wat heb je nog te verliezen? Het is gewoon vallei, 18 kilometer, als we direct beginnen samen te werken. Komen we misschien terug op Jonas. En uiteindelijk kwamen we soms naar 25 à 20 seconden. Maar dan hadden er een paar weer het idee om te slepen. Dus dat was jammer genoeg niet de optimale samenwerking.
2: Conclusie. De Tour winnen lijkt heel moeilijk tegen deze Pogacar. Maar voor plekken 2 en 3 kan alles?
1: Jonas is ook wel echt in orde, denk ik. Dat moeten we ook niet vergeten. Gewoon maximaal eruit gehaald.
0: Niet ontevreden dus Remco Evenepoel na die 6e etappe in de Tour. Al was het dus ook niet allemaal pijs en vree in de achtervolging, zoals je hoorde. Hij hekelde al het duo Lidl-Trek. En ook over ploegmaat Florian Lipowitz had hij weinig positiefs te vertellen.
1: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus ja, terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
0: Ambras in de klas dus bij Red Bull Bora Hans Grohe, de ploeg van Evenepoel. Benieuwd of de plooien de komende dagen en weken worden platgestreken. Morgen alleszins een vlakke etappe en dus opnieuw sprintkansen voor de rappe mannen met onder andere Tim Merlier en Jasper Philipsen als kanshebbers op de dagzegen. Sportza WK.

0: verleden niet echt geleefd. Ik moet stoppen.
1: Toerist MC met Niemands Land. Straks gaan we terug naar de tweede helft. Frankrijk-Marokko. Op dit moment 0-0 gelijkspel. Maar we gaan ook vooruitblikken op de wedstrijd van onze Rode Duivels. Morgen om 9 uur tegen Spanje.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in Ter Zake vanavond.
5: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
4: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
6: Wel, verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko, met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
4: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
1: Een hele goede avond. We volgen de eerste kwartfinale op het WK voetbal vanavond. En zoals je net hoorde in het nieuws, rusten we met 0-0 op het scorebord tussen Frankrijk en Marokko. Maar uiteraard tellen we stiekem af naar de match van onze Rode Duivels. Morgen om 9 uur strijden ze voor hun plek in de halve finale tegen huidig Europees Spanje. En we gaan Europees kampioen Spanje, zo gaat het. We gaan naar onze man ter plaatse in Los Angeles, naar Tom Boudeweel. Goedemiddag daar voor jou, Tom.
7: Goedemiddag, Evelien.
1: Ja, daarnet hebben onze Rode Duivels nog getraind. Uiteraard zonder Onana, dat verhaal kennen we allemaal. Maar ook de Bas, die zou niet aanwezig zijn geweest.
7: Nee, die heeft individueel getraind, hebben hem niet echt gezien. Dat is ook weer toch een heel raar verhaal, want plots kregen we het bericht van de bond dat hij niet inzetbaar is voor de wedstrijd tegen Spanje. En dat heeft te maken met een boodschap van zijn club uit Lissabon, Sporting. En Sporting vindt dat hij niet medisch geschikt is om te voetballen tegen Spanje. En dat druist dan in tegen het oordeel van de wedstrijd medische staf van de Rode Duivels en ook tegen het oordeel van de verzekeringinstanties van FIFA. Dus dat betekent dat hij individueel moet trainen en dat hij niet zal spelen tegen Spanje als Rudy Garcia dat ooit al zou overwogen hebben natuurlijk, want iedereen kent ondertussen het verhaal van Zeno de Bast, die eigenlijk de hele tijd individueel heeft gerevalideerd, die na de groepsfase met het oog op de wedstrijd tegen Senegal eindelijk in de kern werd opgenomen. Maar goed, als je een aantal maanden niet hebt gespeeld, geen matchritme hebt, dan denk ik niet dat het een goed idee is om hem dan in een achtste of zeker niet in een kwartfinale tegen Spanje, om dan hem te gaan opstellen. Dus het is uiteindelijk al een heel raar verhaal geweest, de aanwezigheid van Zeno de Bast hier in Amerika.
1: Absoluut, ja. Het blijft ook gokken naar de opstelling van de bondscoach Rudy Garcia. Hij heeft ons bijna altijd al verrast op dit WK. Valt er nu wel iets te voorspellen, denk je, Tom?
7: Goh, ik zou durven te voorspellen dat hij met zowat hetzelfde elftal zal spelen als de vorige wedstrijd tegen de Verenigde Staten, met uitzondering dan natuurlijk van Onana. Maar dan is de vraag wie de derde man op het middenveld gaat worden, want ik ga ervan uit dat Tielemans en Raskin zeker hun plaats zullen behouden. Maar kiest hij dan voor de lengte van Hans van Aken en toch ook wel een beetje de balvastheid van Hans van Aken? Of haalt hij Kevin De Bruyne terug? Hij is vervangen samen met de Doku na 55 minuten tegen Senegal. Heeft geen minuten gemaakt in de vorige ronde tegen de Verenigde Staten. Ook al omdat er wel wat klachten waren, denk ik, aan het lichaam. Dat er ook geen risico is genomen om hem bij de 3-1 bijvoorbeeld, om hem nog in te brengen. Dus dat is iets wat Garcia zal moeten beslissen. En waarvan ik denk dat het misschien De Bruyne zou kunnen zijn om hem geen twee wedstrijden na elkaar op de bank te laten. Anderzijds weten we ook dat Spanje zeker niet de grootste ploeg heeft. Dat ze toch al wat in de problemen zijn gekomen. Weliswaar geen doelpunt geïncasseerd, maar weliswaar wat in de problemen zijn geraakt bij hoge ballen. En dan denk je terug natuurlijk aan Hans van Aken, die wel af en toe eens een doelpuntje meepikt met zijn hoofd. Dus dat is de vraag. Er wordt ook wel eens geopperd om met 5 achterin te spelen, maar dat heeft hij getest in de voorbereiding met Onana centraal. Nu, die is niet beschikbaar, dus dan is het maar de vraag of die optie nog altijd geldt, of je daar bijvoorbeeld een Witsel zou kunnen zetten, omdat je sowieso de bal niet zal hebben. En dan is het, dat speelt dan ook wel een beetje in de kaart van, ja, moeten we de aanval relanceren via Van Aken of via Kevin De Bruyne? Dus dat zijn nog opties die open liggen, denk ik.
1: Veel vragen die morgen dus wel een antwoord zullen krijgen. Gisteren was er trouwens het persmoment met Thibaut Courtois. Daar was veel volk aanwezig. Ook de Spaanse pers uiteraard, voltallig. Maar vandaag was het de beurt aan de Spanjaarden. En daar was anders ook heel veel volk aanwezig.
7: Ja, dat was chaos van gisteren, wat we al sowieso niet gewoon zijn. Want dat was al zeer uitzonderlijk, de manier waarop die persconferentie is georganiseerd. Maar vandaag bij de Spanjaarden was het nog eens chaos maal 10, denk ik. Er kwamen 3 spelers, Iglesias, Gavi en Oyarzabal. Die kwamen aan de rand van het veld staan. En alleen al het aantal camera's in verschillende rijen, ja, dat, ik denk dat het er zo'n 25-tal waren. En dan stonden de mensen van de radio en de kranten, die stonden nog ergens anders. Ik denk, ja, ik schat een 200 journalisten of zoiets, waren er het ongezien eigenlijk. Het is natuurlijk de Europese kampioen, dat wel, maar zo'n massa aan journalisten, allemaal in het Spaans, of course. En het enige wat ik zo wat begrepen heb, is dat Courtois de beste doelman ter wereld is, dat het daar moeilijk zal worden om te winnen, zeiden de Spanjaarden. En Doku is de man die ons het meeste pijn kan doen. En zij verwachten dan hetzelfde elftal als tegen Portugal. En dan vroegen ze aan ons, ja, wie gaat er spelen? Dezelfde vraag die je daarnet hebt gesteld. En dan hebben wij maar gezegd van, ja, met Garcia weten wij dat nooit.
1: Nee, exact. Maar als we nu objectief een beetje proberen kijken naar onze kansen, want je hebt de Spanjaarden tijdens die persconferentie, ze straalden echt wel vertrouwen uit. Inderdaad, er zijn zorgen rond Thibaut Courtois en terecht. Maar ze hebben natuurlijk ook die indrukwekkende statistieken. Nog geen enkele tegengoal kunnen incasseren op dit WK. Dat is al zeer goed. We zitten met het feit dat het al 40 jaar geleden is dat we met België nog van Spanje hebben kunnen winnen. Hoe bekijk jij dat?
7: Ja, ze zijn ook al 35 wedstrijden ongeslagen, dus dat zegt toch ook al iets. Ja, dat Spanje favoriet is, denk ik dat daar niemand aan twijfelt als Europese kampioen. Ook al hebben ze dat frivole van 2 jaar geleden nog niet gebracht. Maar anderzijds, je hebt de statistieken gezegd, ja, nog geen enkel tegendoelpunt. Dat komt natuurlijk ook omdat ze de bal hebben. En dat is logica in voetbal. Als je de bal niet hebt, dan kan je geen doelpunt maken. Dat staat als een paal boven water. Maar goed, de schaarse kansen die er zullen zijn om uit te breken en de schaarse kansen die er zullen zijn in het aanvallende compartiment, die zal België moeten te volle benutten. En vooral ja, dat de verdedigende blokken houden. Dat is niet altijd de sterkste kant geweest, zeker niet met de nieuwe generatie verdedigers. Maar dat zal wel moeten en iedereen zal op de toppen van zijn tenen moeten spelen en hopen om zo lang mogelijk die nul te houden.
1: Absoluut, helemaal helder. We gaan gewoon moeten afwachten en kijken reikhalzend uit naar de match uiteraard. Morgen om 9:00 te volgen op VRT1 en al vanaf 8:00 hier bij Sporza op Radio 1 met Steffi Merlevede, met Peter van den Bent en ook met jou, Tom. Dankjewel en tot morgen.
7: Tot morgen.
2: Sporza.
1: En dan kunnen we nu terug naar Frankrijk-Marokko, want de tweede helft die is daar begonnen ondertussen, Geert.
6: Ja, nog maar net begonnen eigenlijk. Een hele lange rustpauze hebben ze gekregen. Het is ook een eindeloze wandeling als je die beelden bekijkt. Van aan de kleedkamer tot op het veld. Hele lange tunnel waar ze doorheen moeten. De Fransen en de Marokkanen. En we zijn benieuwd naar het spelbeeld van de tweede helft. Of de Marokkanen toch net iets meer risico gaan nemen. Maar ik denk het niet eerlijk gezegd. De Fransen hebben weer de bal. En de Marokkanen zijn aan het verdedigen. Net zoals in de volledige eerste helft het geval was. Marokko probeert er nu toch eens uit te komen met Unai. Dat is een goede bal op El Kanous. Unai met wat ruimte. Hier zit misschien wat in. Diaz vraagt en krijgt aan de rand van de 16. Brahim Diaz met de voorzet weggehaald door Koundé. Tot bij Talbi. Talbi dicht bij de cornervlag. Met de voorzet, nee, houdt het dan toch kort op Unai. Dat is de man van de 2 goals tegen Canada. En dan vergeet hij plots de bal. Krijgt hem toch nog tot bij Brahim Diaz. En toch wat dreiging van de kant van Marokko. Dat hebben we eigenlijk de hele eerste helft nauwelijks gezien. Dus toch misschien wat andere intenties aan de kant van Marokko. Coach Mohamed Ouabi zal anders ook wel inzien. Dat als ze zo bleven verder spelen dat er toch wel eens een bal zou binnenvliegen. En als je zelf niks probeert, ja, dan wordt het echt wel lastig om deze partij zegevierend af te sluiten. Weer balbezit voor de Marokkanen. Met Unai en Hakimi. Maar ze maken niet echt tempo. Ze tikken de bal wat rond. En voor de Fransen is het blijkbaar ook goed op dit moment. Met Talbi aan de linkerkant. El Kanous stuurt Talbi weg. Maar Upamecano zet daar zijn brede lichaam voor. Zodat Talbi niet door kon. En dat is echt wel wat. Dat die brede rug van Upamecano. Diepe bal nu naar Doué. En de hoekschop al meteen weggegeven. Of niet? Dan was Doué er als laatste aangeweest. Dat zou best kunnen. Lange bal van Koné en geen buitenspel. Van Doué, Hakimi naartoe. En dan was er toch de slechte controle. Zien we nu van Désiré Doué. Zodat het een intrap wordt voor de Marokkanen. Met Bounou. Die alweer een geweldige eerste helft heeft gekiept. Met die geweldige reddingen. Op onder meer de penalty van Mbappé. Maar er was wel meer. En hij had wat geluk met die knal op de lat van Lucas Digne. Dat wel. Daar zijn de Fransen opnieuw. Maar Diop zit ertussen. En El Aynaoui wint dat duel met El Kanous. Unai richting Talbi als hij de bal kan binnenhouden. Nee, net te ver die bal voor Shemsdin Talbi. Tegenwoordig bij Sunderland in de Premier League. De ex-speler van Club Brugge. Dat heeft nog lang in de weegschaal gelegen, wil ik zeggen. Of dat hij voor België of voor Marokko zou gaan spelen, Shemsdin Talbi. Maar uiteindelijk dan toch gekozen voor het land van zijn hart. Een man uit Saint-Breville. In de buurt van Namen. Shemsdin Talbi. En nu dus bij Marokko. Eerste keer in de basis. En hier Didier Deschamps, die ook na dit WK stopt. Is al 14 jaar bondscoach. Maar toch geweldige successen gekend. Met als hoogtepunt natuurlijk die wereldtitel in 2018. Didier Deschamps. De Fransen. De eerste 5 minuten zitten erop. Met Upamecano en met William Saliba. En dan proberen we weer de ruimte te zoeken, de diepte te zoeken bij Kylian Mbappé. En Doué, heel wat stoeltjes tijdens de rust leeg gebleven. Ik denk dat er veel mensen zijn die het een beetje te heet vinden daar om bij 33 graden in de volle zon te gaan zitten. En die zijn nog iets aan het drinken, denk ik, alvorens ze weer hun stoeltje gaan innemen. Toch wel opvallend. We spelen al bijna 6 minuten. En heel veel lege gaten daar in de tribunes. Balverlies van Koné. En de Marokkanen hebben toch wel iets meer zin om naar voren te trekken. Maar voorlopig lukt dat nog niet al te zeer. 6 minuten zijn we onderweg in de tweede helft. Die voorlopig gestart is zonder al te veel doelgevaar. Frankrijk 0, Marokko 0.
2: Radio 1.
8: Sportza WK.

0: The Rush van Editors op 19 februari volgend jaar in de AFAS-zoom. Maar ook al een drukke zomer, want nu zondag bijvoorbeeld staan ze op het Cactus Festival in Brugge. En op vrijdag 7 augustus blinken ze op de affiche van de Lokerse feesten. Terug naar de affiche van vanavond, de eerste kwartfinale op het WK. Voetbal, Frankrijk, Marokko. Ik moet heel eerlijk zijn, mijn pronostiek stond op 3-1 voor Frankrijk. Maar op dit moment nog altijd 0-0 op het scorebord, Geert.
1: Ja, met wel een goede doelpoging net van Désiré Doué. De eerste nog maar na de rust van een voorlopig toch mak begonnen tweede helft, vind ik. Maar nu eindelijk toch eens een schot op doel. Waar Bounou, de keeper van Marokko, nog wel wat problemen mee had om die bal te klemmen. Het schot van de zeer bedrijvige Désiré Doué. Maar een beetje te centraal om echt heel gevaarlijk te zijn. En in het begin van de tweede helft toch wel wat meer Marokkaanse balbezit. Ze hebben toch wel iets meer drang naar voren, heb ik de indruk. Maar voorlopig komt daar aanvallend niet echt veel uit de bus voor Marokko. Balbezit nu weer voor de Fransen. Met Olysee en met Upamecano. De Fransen die overigens nog nooit hebben verloren van Marokko in 6 eerdere ontmoetingen. 4 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. Olysee draait zich daar knap weg bij Bouadi. En dan meegeven de goal. Nu nee, Mbappé trapt hem over het doel. Hele mooie actie, voorbereidende actie weer van Michael Olysee op weg naar zijn 6e assist op dit WK. Hij kreeg die bal ook nog perfect in de loop van Kylian Mbappé. Maar het zou buitenspel geweest zijn, zien we nu in de herhaling. Dus het eventuele feestje was sowieso niet doorgegaan. Mbappé liep buitenspel, maar trapte de bal toch wel kilometers. Om een beetje te overdrijven naast het doel van Bounou. Maar het is gelukkig voor hem, hing de vlag in de lucht. En is hem die schande bespaard gebleven. Maar dan zijn de Fransen opnieuw, die de laatste minuten weer het spel in handen nemen. Met Doué en met Mbappé. Mbappé, ja, die wil dwars door El Ainaoui heen. En moet dan terug als hij beseft dat dat niet gaat lukken. Rabiot met Doué, het hakje richting Mbappé. Duwen met Hakimi, zijn goede boezemvriend. En Hakimi duwt daar nu Mbappé helemaal 2 keer onderuit. Zodat hij die paas uiteindelijk toch moet geven. Wel grappig om te zien. En Mbappé nog altijd in balbezit met Brahim Diaz voor zich. Druk van de Fransen. Upamecano. En Dembélé nu met roze schoentjes. Voor de rust had hij de gele aan. Michael Olysee. En de Marokkanen houden de boel weer potdicht daar achterin. En dan is het moeilijk om de opening te forceren. Nu Doué met de versnelling weer. Doué. En Mbappé gaat weer dribbelen tegen Hakimi. De voorzet richting tweede paal. Maar het is geen goede voorzet van Kylian Mbappé. Nee. Verre van zelfs. Want die bal landt achter het doel van Bounou. Maar de Fransen dringen weer meer aan. Maar springen toch iets te slordig om met de eventuele vrijheid die zij dan toch nog kunnen forceren. Nee. Slordig aanvalspel van de Fransen. De eerste helft zag er dat nog veel dreigender en beter uit. Met hele goede kansen. En voorlopig hebben we enkel dat schot van Doué genoteerd. In minuut 54. Het enige wapenfeit na 13 minuten voetballen in de tweede helft. Handspel van Koundé. Goed gezien van Tello. De Argentijnse ref die het niet al te moeilijk heeft om deze partij onder controle te houden. We krijgen een beeld nu van de meegereisde Franse supporters daar in Boston. Marokkaanse supporters lijken me een beetje in de minderheid. En nu de diepe bal richting El Kanous. Maar ook hij kan zijn stempel niet op deze partij drukken. Expected goals 2.00 wat Frankrijk betreft. En dan ja, de belachelijke 0.06 van Marokko. En dat komt natuurlijk omdat zij nog helemaal niet in de buurt van Maignan zijn geweest. Die heeft echt nog geen bal moeten pakken, die Franse keeper. Mike Maignan. Hij kan toekijken hoe Frankrijk weer gaat aanvallen met Dembélé en met Koné. Ruimte aan de linkerkant bij Désiré Doué.

mee in zijn rug. De overlap van Luca Digne. Madame Doué, bal kwijt. Bal te ver van de schoen. En zo kan Marokko eens uitbreken. Maar nee, Diaz verliest de bal. De voorzet, weggehaald door Mazraoui. Ja, ze verdedigen wel goed, de Marokkanen. En nu aan de rand van de 16e plaats. Bal in de goal. Jawel, Kylian Mbappé. Dan toch de flits van Mbappé. Hij klopt zich op de borst. Heb je het allemaal gezien? Het lukte niet van op de stip in de eerste helft. Maar dan toch plots in de tweede helft. Een klein beetje ruimte. En daar profiteert hij van om de bal in de verste hoek te deponeren. Protest van Marokko bij de scheidsrechter. Waarom is mij nog niet meteen duidelijk. Maar Mbappé heeft toch zijn 8e doelpunt van het seizoen. Nee, op dit WK gemaakt natuurlijk. En zijn 20e goal op een WK tout court. Hij zit daardoor op 1 doelpunt van Lionel Messi. Die er 21 heeft. Maar wat zou er kunnen geweest zijn? Wat de Marokkanen niet zo fijn vonden. Ik zie eerlijk gezegd niks. En Mbappé werd aan de rand van de 16 vrijgespeeld. En vanuit stand eigenlijk krult hij die bal voorbij Bounou in de verste hoek. En zo toch de oververdiende voorsprong voor Frankrijk. Na een uur voetballen toch de 1-0 op het bord via Kylian Mbappé. Frankrijk dus eindelijk op voorsprong.

0: Het vaste voorprogramma van Harry Styles tijdens zijn Together Together Tour Robin met nu nieuw materiaal Talk To Me. Mbappé heeft ervoor gezorgd dat Frankrijk virtueel in de halve finale staat van het WK voetbal. Komt er een reactie van Marokko of is Frankrijk nu eindelijk volledig ontketend? We gaan het volgen met Geert.
1: Het heeft meer van het laatste weg, Evelien, dat de Fransen nu nog wat meer ruimte

te krijgen. En dat de Marokkanen nu wel uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Ze hebben ook een dubbele wissel doorgevoerd met Rahimi. Eindelijk een echte spits ingebracht voor El Kanous. En ook Bouadi naar de kant voor Sofyan Amrabat. Een man die een jaar of 7-8 geleden nog een seizoentje bij Club Brugge heeft doorgebracht. Sofyan Amrabat. En dus inderdaad met Rahimi hebben ze nu een echte nummer 9 kunnen opstellen. Een man die ook geen slechte indruk gaf in die partij tegen Canada. Ook nog een mooi doelpunt scoorde. Maar de Fransen hebben nu net iets meer ruimte dan voor die goal. En dat zou wel eens zuur kunnen opbreken voor Marokko. Met Koné nu. De man van AS Roma. Met Olysee. Veel te laconiek dat haakje van Olysee. In de voeten van Rahimi. Maar die loopt met de bal en al buiten. Dat is ook niet de bedoeling. En inmiddels ook de eerste gele kaart van de wedstrijd gekregen voor Issa Diop. De centrale verdediger van Marokko. Die Kylian Mbappé stevig aanpakte toen hij wegdraaide. Een terechte gele kaart. En als Marokko er alsnog zou inslagen om de halve finale te halen, dan zal het zonder Diop zijn overigens. En daar Dembélé nu met de 2-0. Ja. Dit is de beslissing. Ousmane Dembélé. Het is nog vroeg om dat te zeggen. Maar ik zie echt niet in hoe Marokko deze Franse ploeg nog twee doelpunten gaat aansmeren om eventueel verlengingen af te dwingen. Maar de twee grote vedetten, de twee grootste vedetten van Frankrijk hebben het verschil gemaakt. Met 5 minuten geleden dat doelpunt van Kylian Mbappé. En nu Ousmane Dembélé. Hij ook met zijn 5e op dit WK. Ja, als je zoveel geweldige doelpuntenmakers hebt natuurlijk. En hij kreeg daar net te veel ruimte. Ousmane Dembélé, die moet je hem niet geven natuurlijk. Hij kon flink wat meters maken en vrij oprukken naar het doel. Stond maar één centrale verdediger meer. En Dembélé kappen naar rechts. En dan de bal plaatsen in de hoek. Bounou zat er nog bij met één hand. Maar hij duwde die bal alleen nog maar verder in de hoek. Via de paal ook nu zien we. Maar dus de 2-0 na 65 minuten. We zijn bijna, denk ik, toe aan de hydration break. En ik denk dat het over en uit is voor Marokko. En dat Frankrijk zich oververdient een plaats in de halve finales gaat opleveren. Want daar zien we toch een voorlopig matig Marokko niet van terugkeren. Of ze zouden plots heel hun spelstijl moeten gaan veranderen. Maar dan leggen ze ook de weg open naar nog meer counters van de Fransen. Maar goed, we gaan drinken. En het staat plots dus 2-0 in het voordeel van Frankrijk. Met die goals van Mbappé en Ousmane Dembélé.

0: Tune Yard Business. Het is op dit moment 2-0 voor Frankrijk tegen Marokko. In Bassen 33 graden. De hydration break, de tweede hydration break, is net afgerond. Dus we kunnen kijken echt naar een goede laatste 20 minuten nog daar, regeert.
1: Ja, zo is dat. En wat kan Marokko nog? Dat is een beetje de vraag. Of ze toch aan een doelkans gaan geraken. Want daar zijn we nu toch al bijna 72 minuten op aan het wachten. En ze zijn nog altijd nauwelijks in de buurt geweest van doelman Mike Maignan. Die had eigenlijk op de bank kunnen blijven zitten. Want die heeft echt nog geen bal moeten pakken. Het enige schot op doel van Hakimi. Dat vloog dan nog een meter of drie naast. Ook daar moest hij niet ingrijpen, Mike Maignan. Nu wel wat balbezit voor Marokko op de helft van Frankrijk. Want dat is omdat de Fransen dat ook toelaten. Met Diaz en Talbi. De voorzet met rechts is laag. Oeh, en Upamecano. Wat doet die? Hij mist daar compleet zijn interventie. En die bal wordt gemist door zijn rechtervoet. En die springt helemaal de hoogte in die bal van Upamecano. En die landt dan uiteindelijk nog op het dak van het doel. En zo krijgen we nog een corner in het voordeel van Marokko. Maar toch even een misstap van Upamecano. Maar het loopt goed af voor de grote, sterke centrale verdediger daar achterin. De man van Bayern München. Dayot Upamecano. Corner nu dus voor Marokko met Hakimi. Erg ver die bal. Met Unai die nog net kan binnenhouden. Of niet? Nee, zelfs dat niet. Dus een hele slechte, matige corner alweer van Hakimi. Dat is niet de eerste keer. Ook die vrije trap die hij in de eerste helft kreeg, draaide hij compleet weg van het doel. Maar een meter of 6-7 naast het doel, waar niemand wat kon mee uitrichten. Wissel ook bij Marokko. Waar Anas Salahedin, de man van PSV, de linksachter, naar de kant is gehaald voor Yassine. Ook Brahim Diaz eruit. En we krijgen Zakaria Elouadi. Jawel, de man van Racing Genk. Krijgt toch nog wat speelminuten op dit WK. Hij heeft enkel moeten toezien, de rechtsachter. Maar als je natuurlijk iemand als Achraf Hakimi voor je staan hebt, ja, dan weet je dat je bijzonder weinig aan de bak gaat komen. Maar Mohamed Ouabi gunt hem toch nog een twintigtal minuten op dit WK. Zakaria Elouadi. De man van Hoboken. 3 jaar Racing Genk en daarvoor nog bij RWDM gezeten. De vliegende rechtsachter. En we zien nu dat zelfs Gianni Infantino een pet moet opzetten om zijn wat kalende knikker te beschermen tegen de zon. De eerste keer dat we dat zien. Dat zal hij niet leuk vinden, dat hij in de zon moet zitten. Upamecano. Met Luke.

Digne. Ook bij de Fransen is er vers bloed in de ploeg gekomen met Zaïre Emery van PSG. Die Koné op het middenveld is komen vervangen. Waarin Zaïre Emery nog altijd maar 20 uit de jeugd van PSG. Maar die zit al aan bijna 200 wedstrijden op zijn leeftijd voor Paris Saint-Germain. Op zijn 16e stond hij al in de eerste ploeg van PSG. Op zijn 18e al bij Les Bleus. Maar een echte basisplaats kan hij nog bij PSG, nog bij het Franse team claimen op dit moment. Waarin Zaïre Emery. En nu Zakaria El Ouadi een eerste keer aan de bal. Ik moet zeggen, hij moet het dus wel vanaf de linksachter proberen. El Ouadi, want Hakimi is niet naar de kant gehaald natuurlijk. Dus Hakimi blijft op die rechtsachterpositie staan. El Ouadi moet het dan maar vanaf de linksachter proberen. Wat offensief bij te brengen. Met Amrabat en Unai. Opnieuw Amrabat en Mazraoui. Ja, het is allemaal wat voorzichtig aan de kant van en Mbappé is weer gaan zitten. Heeft hij last van een blessure. Hij moet vervangen worden, denk ik. Kylian Mbappé. Nou, wie weet wat dat gaat betekenen voor de rest van zijn toernooi. Ja, hij moet eruit. Want wie staat er daar klaar bij Frankrijk om in te vallen? Jean-Philippe Mateta. Nou, Mbappé gaat daar plots in de middencirkel op zijn poep zitten. Wordt nu recht getrokken door Michael Olijzee. Maar het gaat echt niet voor Mbappé. Ja. Hij wandelt naar de kant. Er is niet meteen echt veel te zien aan dat lichaam van Mbappé. Of dat hij al hinkend naar de kant moet. Dat is voorlopig niet het geval. Hij laat zich gewoon misschien vervangen. Of heeft hij iets licht gevoeld en dat hij uit voorzorg naar de kant gehaald wordt. En ja, hij groet daar de vele Franse supporters als hij het veld verlaat. Kylian Mbappé heeft toch weer zijn match gespeeld en weer zijn doelpuntje meegepikt. Zijn 64ste al voor Frankrijk. In 104 interlands. Zijn 20ste WK doelpunt en zijn 8ste op dit WK. Ook Bradley Barcola komt in de ploeg. Net dus als Jean-Philippe Mateta van Crystal Palace. En Bradley Barcola van PSG is Doué komen vervangen. Als je dat allemaal nog op de bank zitten hebt. Zoals een Bradley Barcola en Zaïre Emery. Dan ben je toch wel bijzonder rijk aan talent. Goed, wat kunnen de Marokkanen nog met Amrabat en Hakimi? Het is echt wel bescheiden wat ze hier hebben getoond tegen Frankrijk. Oké, een veel betere tegenstander. Maar dat het verschil zo groot zou zijn, dat hadden we niet eens verwacht tussen Frankrijk en Marokko. We hadden verwacht dat de Marokkanen er toch nog een meer een spannende strijd zouden van gemaakt hebben. Niks van dat. Daar zijn de Fransen weer met Emery. De voorzet. En El Ouadi zit er goed tussen. Hij verzorgde goed de dekking. En nu Yassine voor Marokko. Maar die heeft te veel tijd nodig. Krijgt gelukkig de fout, althans voor hem, mee die Zaïre Emery maakte. En zo kan Marokko misschien toch nog eens een keer opschuiven. Met Chemsdin Talbi. Ook hij is een stempel niet echt kunnen drukken op het Marokko van vandaag. Ondanks zijn basisplaats. Weer de bal terug naar achter. Diop. Eventuele halve finale zal niet voor hem zijn. Want hij kreeg een tweede gele kaart in de knock-out matchen. El Aynaoui en Hakimi. Hakimi, ook hij, matige prestatie vandaag. Zoals de rest van de Marokkanen. Oké, ze missen Saibari. Heel belangrijk voor dit team. En zonder Saibari konden ze nog wel redden tegen Canada. Maar niet tegen Frankrijk. En Hakimi, mooie passeerbeweging deze keer. De voorzet. En die komt bij Rahimi terecht. En dan uiteindelijk weggehaald door Saliba. Talbi misschien? Nee, Rabiot is sneller op de bal. En dan uiteindelijk misschien weer de counter voor de Fransen. Met onder meer Bradley Barcola en Olijzee. Goede aanval. En dan misschien de voorzet. Komt er iets uit voort? Nee, geen goede voorzet. Wel nog een hoekschop voor de Fransen. Goede actie van Bradley Barcola. Maar die levert voorlopig niks op. En we gaan dus voorlopig eruit met een goede 10 minuten nog hier op de klok. Frankrijk op rozen. En zo goed als zeker al geplaatst voor de halve finales na.

0: jou.
1: Floris Francis Arthur met Wolfje. En Frankrijk heeft op dit moment zijn tanden al scherp laten zien op het WK voetbal. 2-0 op dit moment voor Marokko. We gaan zo meteen terug naar de match. Maar eerst gaan we nog even terug naar het tennis van vandaag. Want dit weekend worden de finales gespeeld op het Londense gras van Wimbledon. En bij de vrouwen wordt dat zaterdag een volledig Tsjechisch duel. De eerste halve finale vandaag was een absolute thriller tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Tsjechische Karolina Mugova. Het werd een super tiebreak die over de wedstrijd moest beslissen. En uiteindelijk werd het 6-2, 1-6 en 7-6. Aansluitend was Linda Noskova, die trouwens onze Elise Mertens in de kwartfinales uitschakelde, te sterk voor Marta Kostyuk. Daar waren duidelijker cijfers, 2 keer 6-4. Met zekerheid is de winnares dus een Tsjechische. Dat is trouwens al voor de 3e keer in 4 jaar tijd zo. Een nieuwe naam wordt het wel zeker, want voor zowel Mugova als Noskova is het de eerste finale ooit op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Morgen staan de halve finales bij de mannen trouwens op het programma. Novak Djokovic, die neemt het op tegen Jannik Sinner. Dat is natuurlijk nog altijd de nummer 1 van de wereld. In de andere halve finale kijkt Roland Garros-winnaar Alexander Zverev in de ogen van thuisspeler Ferry, die eerder in het toernooi

0: Het is sterk bleek voor onze Zizo Bergs.
1: Sportza.
0: En dan terug naar die eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. Het lijkt gespeeld, Geert, maar het blijft toch wel spannend.
2: Ja, spannend. Het is niet echt het woord. Marokko probeert nu wel wat aan kansen te geraken. En dat is, Evelien, nog gelukt ook met een bal tussen de palen. De eerste bal tussen de palen van Marokko na minuut 83. Een trap van Unai van op afstand. En Maignan, hij moest eindelijk iets doen vanmiddag. En hij kon die bal toch nog redden en wegduwen met twee vuisten. En een minuutje later een kopbal van El Aynaoui op hoekschop van Hakimi. En die hoekschop strandde in het zijnet. En nu moet hij weer een bal pakken, Maignan. Een voorzet die hij makkelijk kon wegplukken. Maar dus dan toch in 1 à 2 minuten tijd twee kansen voor Marokko. Dan hebben we dus echt wel heel erg lang moeten opwachten. Nu weer de Fransen met Bradley Barcola. Meegeven met Dembélé, maar de paas gaat naar Olise. En die had zoiets tussen een voorzet en een schot. Michael Olise, hij is de man van de assist van de laatste paas, dat weten we. En nu probeerde hij iets aan de tweede paal. Hij probeerde Mateta te bereiken, maar die stond nog te ver. En zo waaide die bal ver naast het doel van Bounou. Maar dus toch een al bij al vrij vlotte zege van Frankrijk. Nog een wissel ook aan Franse kant. En Koundé die naar de kant gaat. En Malo Giusto komt in de ploegman van Chelsea. Giusto dus. En dat is een rechtsachter. Hij mag nog een paar minuten meedoen. Ook bij Marokko zijn er nog een paar jongens die nog geen speelminuten hadden. Zoals Zbaï. Die uiteindelijk nu ook in de ploeg is gekomen. Omdat Ouabi het toch wel doorheeft dat het kalf echt wel verdronken is. Daar zijn de Fransen opnieuw met Dembélé. Maar een wat te lakse, nonchalante inspeelpaas op Mateta. Kunnen de Marokkanen misschien toch nog de eer redden met Hakimi. En we zijn op weg naar dezelfde eindscore als 4 jaar geleden in Qatar. Toen werd het in de halve finale 2-0. En nu weer een goede poging van Barcola. Schot naar de korte hoek. Maar Bounou weert goed af en duwt die bal in corner. Ja, toen werd het ook 2-0 voor Frankrijk. Met die goals van Theo Hernandez en Kolo Muani. Eentje vroeg en eentje laat in de match. En Kylian Mbappé, ja, die zit gewoon op de bank. Had er denk ik... hij heeft toch een ijspakketje rond zijn enkel gelegd. Kylian Mbappé. Hopelijk kan hij toch in de halve finale nog spelen. Daar komt de hoekschop van Dembélé op het hoofd van Mateta. Maar nog over het doel ook van Bounou. En zo blijft het hier voorlopig 2-0. Benieuwd hoeveel tijd er gaat bijkomen. Ik schat een minuut of 4-5. Ik stel voor dat we straks de absolute slotfase van deze partij nog even meepikken.
1: Radio 1.
3: Sportza WK.

0: Teenage Fanclub met The Concept. Ja, de fanclub van Marokko. Ik zag het net in beeld. Oh, ze staan te balen. En dat is logisch natuurlijk als je Frankrijk ziet voorstaan met 2-0, Geert.
1: Ja, maar het is ook niet meer dan logisch. Het kwaliteitsverschil was toch bijzonder groot vandaag. Misschien iets, een beetje te veel respect getoond ook van de kant van Marokko, vind ik. Niet genoeg geloofd in eigen kunnen. Nu forceren ze daar nog wel een corner. Wie weet, komt daar nog iets uit voort. Ze hebben dus wel geteld in 91,5 minuut één bal tussen de palen getrapt. Unai. En daar hebben ze 83 minuten moeten op wachten. En nu toch nog een kans misschien met een voorzet vanaf de rechterkant. Maar makkelijk weggehaald daar door William Saliba. En misschien kunnen de Fransen nog eens een keer counteren. Met onder meer deze Bradley Barcola. En met Ousmane Dembélé. Olise is ook mee. Het is wachten. Nu is ondertussen wel de hele Marokkaanse ploeg terug. En is de ruimte helemaal weg. We zitten bij Olise. Tegen de zijlijn aangeprangd. Maar het is alles bij elkaar toch wel een mooi toernooi geweest. Weer voor Marokko. Halve finale gehaald vorige keer. Dat zat er nu niet in. Maar toch weer die kwartfinale gehaald. Rabiot met Mateta. En uiteindelijk balverlies. Met onder meer die mooie partij tegen Brazilië. 1-1. Ook tegen Nederland. Wel op de valreep zich kunnen plaatsen. Maar wel oververdiend Oranje uitgeschakeld. Winst in de achtste finales met 3-0 van Canada. Na een flauwe eerste helft van Marokko. Maar een goede tweede. En dan natuurlijk de kwartfinale tegen Frankrijk bleek te hoog gegrepen. En ik denk ook niet dat de aanwezigheid van een Saibari daar zoveel zou hebben kunnen aan veranderen. Kwaliteitsverschil, ik herhaal, het is te groot gebleken. En de Fransen blijven toch wel de grootste favoriet op de wereldtitel. Als ze het hier over de streep trekken, en er is geen mens die daar nog aan twijfelt, dan wacht er in de halve finale ofwel België ofwel Spanje. Dat is ook om naar uit te kijken. Morgen weten we het. België-Spanje, aftrap om 9 uur. De Fransen trekken zich nog eens op gang, nog een kleine 3 minuten. Met Mateta. Gaat hij nog scoren, Mateta? Nee, trapt hem tegen Bounou aan. Kappen en draaien, maar met dat bijzonder grote struisje lichaam van hem was dat, of zag het dat allemaal niet zo vlot uit. Kon uiteindelijk toch nog trappen met links tegen Bounou aan. Counter van Marokko, alweer in de kiem gesmoord. Unai leidt balverlies. En nog eens Michael Olise met de versnelling. Makkelijk El Ainaoui voorbij. En Bounou, ook hij, de keeper van Marokko, kan terugblikken op een fantastisch toernooi. Vandaag ook alweer een penalty gepakt van Mbappé. Maar op die geweldige krul na zowat een uur spelen, had hij echt geen verhaal. Yassine Bounou. Aan Interland 96 zit hij. Maar dus Frankrijk gaat zich als allereerste land plaatsen voor de halve finales op dit WK. Zesde overwinning op rij voor de Fransen. Op dit WK nog zelfs geen enkel gelijkspel toegestaan. Het begon allemaal met die 3-1 tegen Senegal, de 3-0 tegen Irak, de 4-1 tegen Noorwegen, de 3-0 tegen Zweden. En dan met de hakken over de sloot, de 1-0, maar oververdiend tegen Paraguay. En nu toch weer 2 goals gemaakt. Ze zitten al aan 16 doelpunten op dit WK, Frankrijk. De indrukwekkendste cijfers zijn voor de Fransen. En ze gaan zich hier kwalificeren als eerste voor de halve finales. Want ze staan 2-0 voor met nog exact 1 minuut te spelen. De goals van Mbappé en Dembélé hebben het verschil gemaakt. Frankrijk dus als eerste naar de halve finales.
0: En morgen zijn we terug voor Spanje-België, 9 uur. Dus wees apost en wees erbij. Je wilt het niet missen.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren. Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte.
4: Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak. Dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst, het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
4: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. En hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: You should have had to throw a party.
1: Well, it's over.

En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn valdera, ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op zijn valder.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Waarop ze

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Radio 1.

je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan, topfavoriet Frankrijk, heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
2: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
1: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. Maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks, want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur. Vanavond is dat. Vannacht minimaal rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag, met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal